0: De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Het meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren wist.
5: Hé, wacht.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Oké, mensen. Nou is het dus eindelijk zover. De dag waar je hem de hele week op wachten had. De dag waar kameraden een wander begroetje. En de dag dat de mooie en de vrouwje een wander even lekker onkroepen. Ik zou dat je mooi Jim kan het watje. Jim kan het watje. Op deze mooie, Frieske, zaterdag. Ja!

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

gebouwd. De lights in de trien hadden een nieuwe gezelsbad. Hey lul, zei de held, wie in het mooi voor elkaar. Begraaf mijn mond dan maar der. En daar stier de lul, het graf weer verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar je litten. En de rein sloeg zeft op het Dritse gepaard.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofweegje.
2: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8 en later waren er nog zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunami-golven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. En er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer dan nog, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mooi Lars, dankjewel. Spanning op de voetbalveld in Oerissel, daar hebben we het aan snoer. Broekster Boys, die winnen dicht bij promotie. En bij winst, dan zoenen ze landelijk niveau spelen. Zoenen, zeg ik alvast.
0: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van Saison Jochen.
1: Maar Erik Seijers.
3: Die tune die bast er al heel snel in. Het vierste rap natuurlijk. Want we moeten eerst even naar de muziek natuurlijk. En dat komt net van de allerminste. In het geval van Elvis Presley.
1: Friesland van de Moorn.
0: My Erik Seijers.

0: Elvis Presley. En natuurlijk een bijdrage van Junkie XL. A little less conversation, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar eer iets zei.
3: Dit is toch wel heel zoer. Dit, daar ben je zat dichtbij, maar... Nou, ik had een droog moe van. Maar, ja, en dan glipt het toch nog uit hand.
0: Ja, zat dichtbij de grootste stunt hier en toch ging het mis. De Broekste Boys die verleren de promotiefinale in de verlenging. En ek, de waartop, die is misleren. En de soortwinning die gaat dus gewoon terug.
4: Wordt dat ergens in Den Haag of ver weg gecommuniceerd. En dat geeft mensen een heel ongelukkig en opstandig gevoel.
0: Ja, daar is net als niet tevreden mee natuurlijk. Goedemorgen en mooi dat je erbij bent bij Friesland van de Moorn. Een nieuwe week. Het is maandag 8 juni en ik zorg dat jou het alweer vertrouwd op de bus zit. Lijn 380 zorg ik hier. De eerste koffieplaatjes die komen binnen. En er komt nog een berichtje binnen. Wat is dat? Mooi man, stuurt Wiebe. En morgen zeg ik het zien vijken.
5: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
5: Ja, hoor, nice verzels. De inzet van Boas, in het sissen naar Vrolje, dat is misleren. En de ING zet als eerste bank AI in voor het beoordelen van hypotheekomvragen.
1: Om het Njoggen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mocht er nog op u te Hollywood, dan goed nice. Blot droeg. Tenminste, ontvier in de midden. Het is opbewolkt en zeel misschien nog een beetje zin in Hollywood. Jan Smit die had dat WhatsApp net helemaal meegekregen. Stilte in de storm.

0: Jan Smit en Stilte in de Storm.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Broekster Boys uit Damvoort winnen dicht bij promotie naar het landelijk amateurvoetbal. In de verlenging gaat ze nu dochs mis uit Tjendeto uit Friezenveen. Verslaggever Willem van Meldvoort, die weer erbij.
3: Welkom bij de vertelling over het merke van Broekster Boys. Een Lietse dwarfsclub die voor de tweede keer in de historie landelijk voetbal held je kan. De Damwalsters zitten in de finale van de Nooi-competitie.
4: Het is mooi, hè, want als je het eind van het seizoen nog een toetje hebt en je bent tot de finale gekomen, is het natuurlijk mooi.
3: Broekster Boys spelen nu nog provinciaal niveau in de eerste klasse. Als ze winnen bij Deto in Friezenveen, gaan ze naar de vierde divisie, landelijk niveau.
4: Dus ja, dan is het extra leuk om hier nog wat proberen te halen.
3: Jan Bruin is coach van Broekster Boys en weet net wat er mooi maakt.
4: Dus we hebben niks te verliezen. We gaan gewoon 90 minuten knallen. En hopen dat we het een heel lastig kunnen gaan maken.
3: De stap van klasse naar divisie is groot in Nederland. Eens binnen de divisieclubs betellen amateurs. Ponghouder Martijn Riemensma van Broekster Boys zocht een uitdaging.
5: Nou, net alleen accommodatie was een prutte skill naast. Dus er was meer faciliteiten van de scheidsrechter nodig. Parkeerplakken, meer boksen. Van al die gekke dingen die ze faciliteiten ompakken moest. Ja, en ik kon qua busreizen, Shimano, dit hier, Dronten en Winschoten hebben we met de bus dingen. Ja, dat kost me een huidige prijs en kost dat zo'n al 100 euro die ze naar kwijtbest op een dag. Maar als dat zie ik als de maandperiode, dan maak je zelf uit rekenen wat het verschil is. En ja, daar hebben wij de begrutting op dit moment natuurlijk zeker net op inrichten.
3: Maar het slagen Broekster Boys één keer jedder. In de jaren 90. Oudspeler Pieter Elzinga weet het nog als de dooi van juster.
6: Bij Noordwijk komt er gewoon en stond er gewoon 20 auto's op regen. En al die spelers in de auto. En wie een Lees auto. Maar ja, dat is ook een ding wie natuurlijk dat went. Ik bedoel, we kwamen in het dorpje wij. En dat we gewoon...

0: Jochen Jean giet het lang goed. Broekster Boys komt op een 1-traaie vastsprong.
1: Je hebt denk ik de eerste helft gewoon het beter van Spurlhorns in een vierde divisionist. Ja, dat is gewoon enorm knap.
0: Ze mooie dromen van promotie. Maar krijgt vertierd, giet het mis. Dato scoort.
2: Ja, dit is toch wel heel zoer. Daar ben je zat dichtbij, maar nou, ik had een droeg moe van. Maar ja, en dan glipt het toch nog uit hand.
0: Pits Vincent Hoekstra balt als een stekker. Er komt een verlenging.
2: En dan, ja, dan is het eigenlijk nog zoerder. En in het 94ste minuut dan glipt het voort. En ik krijg zelf nog een ontzettend grote kans op draaien. Ja, die draaien. En dan is het gewoon gebeurd. En die maken stek net. Ja, dat bleef toch wel even hingen. Maar, ja.
0: Terug die verlenging wordt de wedstrijd te lang voor Broekster Boys. Ze binnen op. Dato scoort en blaast het meerke uit. Geen promotie en geen landelijk niveau. Maar dus krijgt dit boek, met meerke 2026, een prominent plak op de planken.
1: En tegenwoordig zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar ja, dat hier een heel dreig seizoen worden. En zij eerlijk maar wegwezen. Ja, daarom doet het ergens natuurlijk doet het echt wel zeer. Nou, ik ben echt enorm trots en ja, ik kan ergens mijn opgeven hoofd kunnen zeker hier van het veld afstappen, want deze prestatie is van de Broekster Boys nog steeds historie. Dus ja.
3: Ja, helaas. Dat kost wel jaren. In een reportage dus van verslagjouwer Willem van Meldvoort.
4: De media van de morgen.
3: Feike. Door de media.
5: Ja, de inzet van Boas in het sissen en oren seksuele strijdintimidaties naar Vrolita, dat biedt een mislukking. Dus kreeg het AD hoor, die hadden zelf onderzoek naar dingen. Een proef in zo'n gemeente smeert in 2 tiert, maar 6 boetes op. Zond 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen. Wie gelijks toch opmerkingen, gebaren of loeren. En op die manier ze met Vrolie beter beschermen willen op stritten. Ja, met dank aan deze wet kan de politie optreden in seksueel tinte strijdintimidaties. Intimidatie. Maar ja, daarnaast rinnen in zo'n Nederlandse gemeente rint een proef waarmee speciaal trainde BOA's procesverbaal uitschrouwen maaien. En het ministerie beoordeelt vervolgens of daar een rechtszaak van komt. De straf is maximaal 3 maanden cel of een boete. En die leidt ongeveer zo om het 300 euro hinnen. Maar ja, dat is dus 2 lien begonnen in Utrecht, Arnhem en Rotterdam. Het is dus geen succes. Er binnen maar 6 boetes op lijn in Utrecht. Kregen 2 Utrechters een boete. Een derde kreeg een celstraf van 2 dagen. Omdat hij net betelde koeien.
3: Maar wat leidt dat dan om? Dat zal dreig verste stellen.
5: Het is gewoon dreig verste stellen, inderdaad.
3: Oh ja.
5: En dat is wel speciaal traind. En gebeurt ik, ja, in een. En dan was er ik maar krijg biestingen.
3: Ja, dus
5: is het woord van de ien, het woord van de oor. Dus ja, dat is gewoon heel dreig om dat te bewijzen. Dus dan moest het echt haast op het dier traperen. Dus ja. Dan zet ING als eerste Nederlandse bank op uitgebreide schaal AI in als helpmiddel bij het beoordelen van hypotheekonvragen. Huizenkepers die Matassa ja, op een toch wel verhitte wenningmerk sneller duidelijkheid krijgen als ze bij ING een lening afsluiten kennen. En ja, de bank die hoopt het samen merkondeel te vergrutsen, maar vooral ik het dreigende personeelstekort van te komen. Want ja, ze zeggen, we kennen haast je meesten vinden die het hypotheekonvragen beoordelen kennen.
3: Maar de god zei jij, dan is dat het vooral volgens mij.
5: Want dat is het vooral, absoluut.
3: Onvregen van de hypotheek, dat is, nou ja, hoe snel dat gaat, dat is volgens mij het grootste probleem van de wenningmerk op dit stuit.
5: Nee, maar sure, de master het zien we er heel snel bijwijzen natuurlijk.
3: Dat is,
5: want
3: dat is
5: de wordt omraak binnen op huizen. Ja. Zodra er een hoeste keefst die het, ja, ze binnen gewild, de huizen. Dus de master snel bijwijzen. En dan wordt ze gauw ook weten van, ken ik wel of net een hypotheek afsluiten? Ja, en dat er dan je meesting binnen. Dus om dat te beoordelen, dan moest dat als bank. Een van de managers daar van de bank die zei het zo. We hebben een push vanuit klanten om sneller te beslissen. Nou, tegelijkertijd kost het ons moeite om nieuwe hypotheekbeoordelaars aan te trekken en groeit het aantal aanvragen dat niet direct binnen ons acceptatiebeleid past. Dus ze zullen wel wat matten. En ja, zien de voelen concurrentie op dit merk, dan zijn ze zaakkundigen van Orenbank die zullen dit voorbeeld heel rap volgen.
4: Zeg het maar.
3: De eerste koffieplaat niet meer op de binnenkamer kijken. Ik zei het niet al. Natuurlijk de hofleverancier, die meldt hem al dagen. Maar
5: uiteraard.
3: Mooie koffieplaat.
5: Oh ja, ik zeg aardig wat, ja. Oh, Traveling Wilburys, ja.
3: Nee, dat is van Orden.
5: Oh, dat is...

0: dat is Tjaltje. Nou, hey, die stuurt ik eens wat in. Wat leuk.
1: Jelke stuurt een plaat van Nazareth, Love Hurt.
0: Ja.
1: Dat is een mooi nummer. En inderdaad, Tjaltje die stuurt The Traveling Wilburys al binnen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel strategisch. Dat is een supergroep. Dus dan heb je George Harrison.
0: Ja. Roy Orbison.
1: Roy Orbison en Tom Petty.
0: Ja.
1: Voor de prijs van één.
0: Precies.
1: Nou, dat vind ik een goed idee. De Wilbury Twist. Onvrede rustig. Tjaltje.

0: De Wilbury Twist, wie dat? Vanzelfs van de Traveling Wilburys.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijers.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: Het waard, dat is vooral erfgoed, maar het staat onder druk. Goed is er verleden week al wat wil jij bij huis. Verleden week kwamen Nederland, Duitsland en Denemarken keer op de waardtop in het Deenske Esbjerg. Die top, die liek het misleren. De zoutwinning die gaat terug en eilanders die verzetten hard in het afsluiten van natuurgebieden. In het IJsforum van Bureau de Vries gaat het er hoor. Te gast wien het tweede kamerlid Lucienne Bolsma van het CDA, Frank Petersen van de Waardvereniging en haatredacteur van de Delta Kronte Maarten Pennewaard.
4: En er kunnen op zich best goede gronden en argumenten zijn om te zeggen, jongens, dat moeten we niet doen. Maar het heeft ook heel erg te maken met waar wordt het besloten? Wie vertelt het? Is dat op het eiland of wordt dat ergens in Den Haag of ver weg gecommuniceerd? En dat geeft mensen een heel ongelukkig en opstandig gevoel. Ja. En, nou, eilanders zijn net hardingen, zal ik maar zeggen. Die zijn gewoon een beetje opstandig van nature.
5: Ja.
4: En dat is ook mooi. Dat brengt ook veel goeds. Maar dat ze zich nu met de frustraties daar...
5: Maar is het kijken. Een goed idee om natuur uit te sluiten? Want je wilde die natuur toch ik...
6: Nou, ik ben zelfs, want we hebben het nou over de eiland, maar het is natuurlijk ook al in Noord-Friesland. En daar is het dus al afsluiten. En wat daar, wat mij heel volle zorg baart, is hoe het gecommuniceerd is inderdaad. Want daar gaat het ik eventjes om, van het wordt als een voldongen feit. En dan ging ik mij er eventjes in verplaatsen. Dan denk ik ben in het Marrengebied en daar fietsen wij ook vaak zo heen. En dan krijg je een briefje door je man het meer om de Mar heen fietsen. He, dat. En eigenlijk voelt het als jouw eigen achtertuin. En dat is daar ik sta. En daar ben je maar grut worden. Dus ik snap heel goed die frustratie over hoe dat ging is. En ik de uitlis is maar van dat dan de drukfactor wijze zo die natuur dan minder maakt. Dus ik ben heel erg belutsen geweest binnen Noord-Oost-Friesland. Daar is nog geen beweging in. Dat is nou gewoon afsluiten. Het is natuurlijk in het breedseizoen, dus dan is het wel uitleesbaar. Maar hoe die vervolgstappen verder gaan, dat weet ik niet. En dat zit er op eilanden om te komen. Dus ik snap heel goed die frustratie. En dan met name ik oor het peteer. Nou ja, we gaan krijgen hoe het peteer wat dan wel valt. Maar dat er geen peteer geweest is. Want dan is het bijna net... Dan kist dat bijna net vaten werden, maar dat dan baat.
5: Nee, ja. Maar hoe moet dat nou opgelost worden?
6: Nou, nevens mij heeft Femke Wiersma er al een mooie in de kamer, die ik onnaam is. Hoe dit stik. En ik denk dat het wolzaak is dat, als je dat uitziet te worden, dat het toch ook heel duidelijk komt om bewijzen moet dat de drukfactor is. Ja, en dat. Ik zie dan altijd bij de meesten hun hele gezonde boeren verstaan. Wordt dat er net in? En dat snap ik wel.
7: Ja, dat merken wij ook met gidsen die met de Waddenvereniging bijvoorbeeld op Terschelling werken en soms wandelingen maken met een poepzakje in de hand, zal ik maar zeggen. Die maken zich nu ook zorgen. En die vragen ook aan ons, hoe kan dat? Want de Waddenvereniging doet al 50 jaar dat wij mensen meenemen het wat op. Omdat je gewoon, als je het wat leert kennen, dan leer je het liefhebben en dan wil je het beschermen. Daar zijn wij, dat is ongeveer ons DNA. En natuurlijk zijn er in de wereld natuurgebieden waar je echt gewoon nooit in mag. Yellowstone Park mag je nooit in. De Hoge Veluwe moet je voor betalen. En er wordt alles gereguleerd. Maar dat zijn we aan de Waddenzee niet gewend. En dat willen we eigenlijk ook het liefst zo houden.
5: Ja. Maar en het is net nodig?
7: Het is een feit dat het niet goed gaat met de Waddenzee.
5: Ja.
7: Maar wat Maarten terecht zei, is dan de slimste maatregel om een stuk kwelder bij Wierum af te sluiten voor wandelaars? Of is dan de slimste maatregel om een van de grootste schadeveroorzakers zoutwinning onder de Waddenzee te voorkomen? Ik denk dat iedereen hem kan inkoppen.
3: De laatste woorden van het NIJsforum, die winnen van Frank Petersen van de Waardvereniging.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: Komt-ie?
0: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
0: Mooi. Wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken?
2: Steen meer op. Kom op, man.
0: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
0: Oh. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
0: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
0: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
0: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Het is Jalverson. Fijke Wouda, die praat hier helemaal bij over het Frieske Nijs.
7: Een goeie morgen. In wetter van de Waadzee bij Lauwerseeg zwemmen twee dolfijnen om. Het zou gaan om een mem met haar kjeltje. SOS Dolfijn roept op om ze maar reis te laten. De stichting houdt met lokale helpverleners de situatie van de dolfijnen in de gaten. Mijn piepke doet het net. Daar weer er.
0: Moet even smaad worden.
7: Ja. Heb ik weekend aan.
0: Ja.
7: Maar er wel even niet komen. De Friese brandwacht is juist erin zet om een grote brand bij een garage in Norg, krijgt door de Friese grens, te bestrijden. Jong, de garage leidt een tankstation. Er wordt opskaald naar grip 1 en een NL-alert verstuurd. De omjouwing wordt aanzet vanwege het risico op explosies. Bij de brand is net 1 verwoenen rekken. Onder gracht bij Munnekeburen is juist een auto in een sleer bedarren. De bestuurder rekken toch onbekende oorzaak de macht door het stuur kwijt. Twee inzittenden binnen controleert toch ambulancepersoneel, maar hoeft net mij naar het ziekenhuis. Ja, ze winnen er heel dichtbij, maar het ging op het laatste moment dags mis. Voetbalclub Broekster Boys kon voor de tweede keer in de historie promoveren naar het landelijk niveau, maar het slagen uiteindelijk net. Sint-Deto uit Friezenveen verleerde dan Boatsers naar verlenging en daarom spelen ze takkum seizoen op een naar eerste klasse. Onvierder Riemer Doornbos die zocht weer om.
0: Welkom bij de vertelling over het merken van Broekster Boys.
8: Hij wil hem vermeld voor die denkt, dit is mijn kans.
7: Ik pak mijn kans.
8: Ja. Maar dan moest je ook even een kwartere versie halen.
7: Die zie ik nou op.
8: En, ja.
7: Tjo, hier is Riemer.
9: En tegen de zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar dat hier een heel dreigend seizoen werd. En zei eerlijk maar wegwezen. Ik kan ergens mijn opgeven hoofd, kan zeker even van het veld afstappen. Want deze prestatie is van Broekster Boys nog steeds historie.
8: Nou, waarom hier we dan krijgt 4 minuten? Nee, dat wordt nooit 10 seconden. Kind.
7: Ik bedoel maar.
8: Ja, dag.
7: Het is geen Willem, maar hier hebben ze daar nog wel een keer.
8: Mand, zei ze dan. Fijke, dank u wel. Tiet voor het Waberjocht, mij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
10: Een goeie morgen, Erik.
8: Ik ben wel heel benijd. Hoe zetten we deze nieuwe week uiteen?
10: Nou, ja, bewolkt. Maar dat weet vannacht ik al, maar het weer nog wel droog. De temperaturen, ja, die lijnen om 6 uur. In Egmariep, Jester, Rijn, De Puin, Akkermeijer om 13 graden. Dwaim en Dan Boat, die zitten om 14 graden. En Bakkerveen, die krijgen we even onder de 13 graden. Tolf en heel. Nou, we zitten hier dan in de zuidelijke stremen, waarbij de bewolking de bol de oor gewoon heeft. En het bloed dat vier in de midden wordt droog. Uten trof was even wat een wetterig sensje, maar dan moeten we het jood aan mij doen. En met de zuidenwien rennen de temperaturen jood nog op naar zo'n 18 tot 19 graden op het Waadeiland, dat is zo'n 20 graden in het eerste en het zuideersten. De zuidenwien die is matig, maar het tweede pad van de midden komt er weer een steuring over de provincie en die loopt van zuidwesten naar het eerste over de provincie. Ja, en die vertraagt u Bob u om jou ook nog wat. En in die steuring hebben we eerst eens wat lichter ruim, wat stoorruim en letterlijk kan er ook nog eens enkele buien vallen. En die buien die bloeien vannacht en die stoorruim bloeien vannacht van Grutpad ik in. De wind die gaat al wel om naar het westen taan en hebben we vannacht temperaturen om zo'n 12 tot 13 graden. Ja, en het is manier dat we dan wekker worden is wel een beetje skier, want het heeft rond.
8: Oké, dan geven we op naar de teaser daar. Ja, het klinkt van jood wat, nou ja, eerst wat droog, maar daarna je dus wat wisselvallig. Hoe lijkt het morgen?
10: Nou, morgen hebben we hetzelfde verhaal. Want minimaal dit hebben we eerst dan wel eens even een spat rein. Dan geven we wat rond voor wat een droegere riet over die. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En vooral in de midden komen er weer een tal buien tot ontwikkeling. Ja, En vooral in de middag, in de namiddag en jong, activeren de buien nog. De boppenlucht die wordt kouder en hebben zelfs komen ze op wat tongerbuien, vooral in het eerste. En daar kan ik nog wel eens even wat hagel in zetten. De temperatuur, ja, dat hoort mooi net hoe je 16 graden op een waadeiland, dat zijn 17 graden in het eerste en het zuideerste. Dat laat ze 4 of 5 graden onder de weerden die we normaal wend binnen. En in de middag komt er een matige tot krachtige west-zuidwesten wintersteen. En zit je dan in een bui, maar weet ik nog wat, is een klap tonger in zitten kan. Ja, dan kan je die bui niet nog eens in windpoester zitten. In de nacht wordt het dan wat rustig en dan klaart het op. Maar we merken dan al in koudere lucht zitten, hebben we een nachttemperatuur om de 8 tot 10 graden.
8: En waar is die in de dagen daarna hetzelfde verhaal wat?
10: Hetzelfde verhaal wat waanzin bedoelt dat ik nog onstabiel een afwisseling van wolken en zinnen. Het is dan zo'n 15, 16 graden, enkele bui. Vooral ik ben in de middenweg, kom eens even maar een klap tonger, maar die koude boppenlucht hebben we dan inzetten. Nou, tongers, dan hebben we nog enkele spot rein. De zinnen er wel even bij, dan is het 16 tot 18 graden. Maar ja, vreed ben ik dan net van de bui nou. Altijd nog een enkele bui. Er is wel rondte voor de zinnen. En maar in matige tot krachtige west-zuidwesten liggen de temperaturen om de zonnetje tot 18 graden. Nou ja, sageer vetchend, de buien die niet verliezen betekenen, nou wel even tussen terug deze weken.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Pieter Wilkes en de Leeuwarder Tango.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Squalband van IKC Squallen de E-stroom in het Ljouwt. Die haar sneur mij die een onlollijk debattoernooi in Arnhem. De band op Squallen die haar efter stond op het maat van lezen en schreeuwen. En omdat de keren krijg je de band onder andere debattraining. En Arnhem de sneur dus zelfs een wedstrijd in Arnhem. En docente Aukje Buitenveld van groep Zonen 8 die is aan de telefoon. Een goeie morgen.
2: Goeie morgen.
0: Ja, hoe wie het sneur in Arnhem?
2: Ja, prachtig. Die 22 teams mooi. En wij wien voor de eerste keer mooi. We wien op uitnodiging van de organisatie. En we zijn ergens in de mid-90, dus hartstikke best.
0: Oh, best. Wat ik zo nieuwsgierig vind is, die band die hadden ze een achterstand op het gebied, op het meet van taal, taligheid. Debatteren, ja. dat gaat vanzelfs volslijn om die taal. Daar moet er een bepaalde druk op staan voor die band.
2: Ja, nou ja, we hebben het oefenen. We hebben qua stellingen wie een bekend. En dat hebben we in de klas oefenen via een bepaald patroon. Dat wij van Connie de organisatie omkregen haar. En de derde keer, en dat was eigenlijk het meest bijzondere, dat was een improvisatiestelling. En daar heeft helemaal geen enkele volwassene het zich daarmee bemoeid. En dat heeft die ben in een kwartskofje van Jelloer voorbereid. En dat debat heeft gewonnen. Dus dat was gewoon prachtig.
0: Nou, geweldig.
2: Ja.
0: En hast als docent, een bepaalde leerling, John, we vonden het misschien wel helemaal net te verwachten hier dus dat hij het zo goed dwaas doen op het podium?
2: Nou ja, ik heb dit er bijna als koffie in de klas natuurlijk, dat is een groep zomaar 8. En ik verwacht je dat eigenlijk wel van hun, maar het ben vaak in hele veilige situaties, dan zag ik dat wel. En dit is eigenlijk best wel een hele onbekende, spannende situatie. En de eerste ronde wien ze wat beduust. En toen dacht ik van, oh, toen je hem kent, voor je hem kent wel. En de tweede ronde ging volle beter. En de derde ronde, daar stonden ze gewoon te shinen. Dat vind ik gewoon prachtig. Ja, je weet dat wel dat sommigen het kennen, maar het laat er op het goede moment uitkomen.
0: Ja, ja, vanzelfs. Nou had dat debatteren had natuurlijk wel een beetje het imago van dat je bij de echte hoger opleiding, het gymnasium en zo. Hoe is het dan om dat volle breder om te pakken?
2: Nou, dat is heel leuk. En dat doen we heel vaak met thema's over de hand van burgerschap. Hè. We gaan bijvoorbeeld over de mooiste post op social media uit je 16 binnen. En dan heb je daar een mening over. En ja, zo staat er gewoon leer je dan vaak om te beschrijven. Nou ja, als je nog uit een man binnen en je bent ongerust door je man, hoe zou het dan wezen? Nou, zo staat er gewoon leer je heel tijd in elke stelling leer je van twee kanten te beginnen. Ben je namelijk van tevoren ik net als ze voor of zin debatteren moeten. Want dat krijg je pas kwart van tevoren onrikt. Dus ze bereiden ik beide kanten voor. Ik ben zin de stelling en ik ben voor het stelling. Ja, en dat maakt het zo leuk, zo waardevol. En ik dat je steeds meer buttenbroeken, nou je moet het indruk maken mooi ziswiezen. Je maakt heel goed luisteren naar de oor. Je maakt atrem kunnen reageren. Dus het is fantastisch. Er zit heel veel wetskat in.
0: En je maakt je dus in het vorige echt aardig verdiepje in een oor. En tenminste, als je een stoompunt verdier in je maat, dan weet je misschien, nou ja, zelfs net bevast me hier binnen. Dat vreegt ook wat van inlevingsvermogen, denk ik.
2: Ja, zeker. En nou ja, dat jaren wij steeds ik in de hele maatschappij natuurlijk. En de polarisatie, dat we steeds weer erbij met carnaval komen. Nou ja, daar hebben we het dan oor. En wanneer kan je dat dan oplossen? Je kent het al heel iets, maar als je een ruzie hebt. Ja, als je het escaleren let, dan kom je voort een weekend erbij met koor. Maar als je het voort in de kiem smoren en je kan begrijpen waarom een oor dat dan wien had. Ja, dan kom je het volle jaar erbij met koor. En dat is eigenlijk het hele trucje.
0: Ja, vanzelfs. Het had een heel soort kont. Dat verneem ik wel van jou. Maar ik ben van de skierig. Voor de band het eindje besloot nog mooier om mij te doen om die debatwedstrijd. Of om in de spelersbus van Cambuur te rijden.
2: Nee, dat is sowieso wie dat een kerst op de taart natuurlijk. Dat weer heel leuk. Onderwijs in de regaar automobilisten. Die zitten nou die zien en die rieten wat stadiger. En die dachten van, oh, wat zit er nou in met Cambuur Spili? Nou, we snappen het net. Dat vonden we wel heel grappig. Maar de ruten weer wat blendeerd, dus ze konden net zien wie erin zitten. Maar de mensen vinden debatteren ik veel leuker. En omdat ze er steeds beter in worden. Ja, vinden ze dat grappig? En ja, ik was stiekem zo en ik zie hem, kent ik wel broeken, zie hem hard met mijn kinderen vragen wat gaan rollen. Kan je met ik in je zetten?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is een win-win situatie volgens mij.
2: Ja, ja, zeker. Ja, dit is, ik zoek elke squalor het hele traject om hier. Werkelijk niet, is dat waardevol.
0: Nou, fantastisch. Mooi dat je het zo goed gewoon hebben daar in Arnhem. En dat de band zo'n soort wil gewoon hebben. Van nou, tere dank, ook je buitenveld dus van IKC De E-Stroom.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus. And Nothing Breaks Like a Heart.
1: Friesland van de Moorn.
0: Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra... die hadden de IJssen-IJsinga-partij in Dronriep won. In een wat ingetogenige finale versloeg het partoor... Martin Bergsma, Hessel Posma en Erwin Zijlstra. Mij 4-1, 6-1. En de tweede prijs ging naar Remmel de Bouwma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Verslagjouwer Geert van Thun die praat aan de Arin van de finale... met Menno van Swieten.
2: Nou, Menno van Swieten, dat is nummer 5 dan. Er komt geen aan hoor, hè?
3: Nee, dat doet het nog net, nee.
2: Nee. Superieur?
3: Ja, finale letten we weer het beste zien. Ja. Wat, ja.
2: Partij ervoor net, hè?
3: Nee.
2: Zie Remmel Bouwman die? Ja. Ik even niet meer hollen. Stik het zien in de nooit steken aan de afslag?
3: Ik heb ze net helpt, maar niet van te vollen. En toen waren het druk van mijn kans van opslag.
2: Ja.
3: En ja, je kent het altijd op je top wezen. En ik moet zeggen, die jongens die verdienen ik alle credits. Die kisten hartstikke best.
2: Ja.
3: Jan Lars sloeg voorin heel best van hem ouders. Dus dan moet ik wat hoogst betinken.
2: Ja.
3: Nou, en dat lukte ik net altijd even goed. Dankjewel. Dus nee, ja. We komen wel terug. Gelukkig hebben we dan overal voldoende power in huis.
2: Ja, dat mag je zeggen, want er komt zo'n finale in. Ja, en de wist natuurlijk, de jacht is geopend. Hè? Dat is duidelijk.
3: Ja.
2: Zo, je hebt het ook in de
3: spel. Ja, oh ja, en terecht. Ja, dat is ik zo.
2: Ja. En dan was Martin die. Martin die het, nou ja, misschien wat een drege maand mooie hoorn had. Maar toch staat er gewoon weer wat bij Superstreet, komt, zeg ik maar zeggen. Het werd toch gevaarlijk, of net?
3: Ja, nee, jongen, altijd zijn hun kwaliteiten. En,
4: Minuten
3: Sienke Zond die liet dat voorop staan. Hey, dat hield voor u zich. En ja, ik hoop gewoon dat hij gezond is. En wat hij dan op veld zien liet, ja, dat is dan net een us.
2: Nee. Nou ja, goed, Jim pakken gewoon de prijzen en daar gaat het om. Dit is nummer 5. Ja, er zullen momenten komen dat het net goed gaat, maar daar lees je net echt wekker van, hebben ze mij.
3: Nee, natuurlijk zal dat moment ooit een keer gebeuren. En, nee, dankjewel. En dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. En dan wij zeggen eerst gaan we nou door, machine trying, hè, dan gaat het uiteindelijk om. Ja, dan tot nou dan leidt het tot dit.
2: Dat ik naar de finale zie op de straat toch wel een protest superioriteit van u, Jep.
3: Ja, en dienstbaar en als team kiezen.
2: Ja, dat doe je hem inderdaad, want al is de afslag even naar tjissen. Het gaat al hier heel soepel.
3: Ja, ik wil ook. Nou ja, dat heet kiest als team.
2: Ja.
3: Ja, want als ik juist die partijen ervoor, zeker de eerste omhoogtjes, ik ben net op zijn best.
2: Nee.
3: Nou, daar nog ik dan wat meer. Nou ja, zo. Zak je eerst team.
2: Is dat jij het?
3: Ja, dat denk ik, wij wel.
2: En dan krijg ik gewoon zo.
3: Ja, lekker.
2: Gefeliciteerd,
3: ja. Dank je wel.
0: Ja, de felicitaties van Menno van Swieten dus. Maar wat een winnaar is, daar is ik een verliezer.
2: Ja, Martin Bergsma, hier is misschien die ik wat oors voorstelt van de finale.
5: Nou ja, vooral hoopt. Nou ja, geet, helaas. Om de concurreren.
2: Ja. Eerste bosje pakje in, dan denken we, nou lekker in de race.
5: Klopt. Ja, we zitten er prima in. En alleen dat, ja, ze pakken heel snel 2 in je voor.
2: Ja.
5: En wat ik vaker zo, een keer ze wat drukloos keert zijn. En dan meest per tour, de meeste omlopen en de meeste ritme. En dat liet ze dan in het finale kussen.
2: Ja, en dan wordt het een ingewikkeld verhaal, want dan is het een heel volledig per tour, hè? Er zit wel klasse in, hè?
5: Ja, nou, ze staat voor en ze kan drukloos keert zijn. En zij heeft gewoon, wat ik zei, de meeste omlopen draait. Bij trots zei ik, denk ik, de minste fouten moet je kennen.
2: Ja.
5: En ik dacht, ja, dat is in de finale goed in.
2: Ja, nou, Esther mij vorige week verteld van ja, ik heb eigenlijk de maand maaien, maar wat broeken matten als star hier in maand. Want ik heb een hersenvliesontsteking in de gevangenen van toch wat onderschat. Bist nou dan 100%? Het is nou juni.
5: Ja, nou ja, 100% dat is het nog net. Hè. Dat zal ik wel even worden, alleen ik kan gewoon wel vrij uitkeerd zijn. Wat dat betreft mooi ik dat net de schuld, Jan. Maar nee.
2: Nee, maar het is wel gebeurd en het is geen saladien is. En je lichaam kan protesteren en dan ben je net optimaal. Dat is wel wat er aan de hand is.
5: Nee, dat, van mijn gevoel is nou op dit moment, ik viel in de finale net leeg of iets. Ik weet net wurg of zo. Ik heb denk ik zo'n bal opslaan en ik denk dat het verdienste is ontpatuur van Menno en Jesse en Rick. Ik wil even erop horen dat hij gewoon terecht heeft verdienste boen. Ze de minste fout maken en ze zijn goed kids.
2: Lid van Cezen, je mag de jacht hier op neer. Je mag het dreek zetten, Mike.
5: Ja, dat, ik hoop dat het daar snel gebeurt in die juni.
2: Moet wel van Jim komen, Martin.
5: Nou ja, dat ik helaas ik. Ik denk dat er meer partijen, ik hoop dat die iets meer strijd leveren komen. Alleen ja, ik denk... Ja, wat ik ken, alleen moet ik even een keer vallen. Wist het? En nou elke keer krijg net. En trouwens, heb je ook weer op zo'n gelijk. Ja, het moet nou een keer krijg volwezen. En ik denk dat we dan daar op vierde beduren kunnen. Maar nou ja, de strijd is nog net staakt, Geertje.

0: The Romantics en Talking in Your Sleep.
1: De media van de morgen.
0: Dus door dat ik eigenlijk?
2: Geen idee, want ja, als slipsteen doe ik praat niet zien, dan snurk ik nooit. Want ik heb er geen les van.
0: Net als Maas in ieder geval, Maas bracht je wat leuke gezichten krijgt.
2: Nee.
0: Als het nou weer zijn heeft.
2: Nee, nou. Ik ben de volle betier eruit, hè, dus dan is er dat lang bij vier.
0: Strategisch is dat
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Precies, ja.
0: Door de media.
2: Ja, Feyenoord griept het in, schroot het AD. En dat is net de enige krant die de roes schroot. Maar trainer Robin van Persie is per direct ontslijn. Het kind van de club moet al na anderhalf jaar vertrekken uit de Kuip. Het de club nog wel naar twaalfde plak bracht. En daarmee ik de Champions League verzels. En daar kan ze een soort geld mij vertellen. Maar de nieuwe directie die is op 1 juni presenteerd. En die heeft voor een beste ingreep. Die en terug de haantrainer naar huis te sturen. Van Persie had je natuurlijk toen ik nog een dik jaar ook had je bejerven. Die natuurlijk werken. En hij moest nog even kleerstoom worden voor Feyenoord. Het kennelijk net goed genoeg geholpen. En hij weer op vakantie. Hij weer even een dijver omkamp. Van een toernooi dat naar hem verneemd is. En dus maas wie die nog fleurig daar bij dat toernooi. En beetje kreeg het Jan van Toedeledoki. Dus ja, dat is net echt best verzels. Dan, handel t-shirts is dikke middelvinger. Nou, dat is wat. Onsmakelijk, onwenselijk. Een hele dikke middelvinger naar justitie. Wat is er aan de hand? Kunstenaar Douglas Chesley, die zit in de cel vanwege... hij had een van de mensen die helm, die Romeinse helm, stelde. Het doet het Drents Museum. Die was natuurlijk een heel soort om te dwaan. Want dat was cultureel erfgoed, die helm. En hij zit nou dus vast daarvoor. Onder de rugzaak moet hij nooit wat sissen. Wie die had hem continu beroepen op zijn zwijgen rjocht. Maar nou bleek dus, voordat hij in de bak kwam, hier die al een bedrootje opzet. En hij kwam ik in de rjochtbank met een t-shirt om, met een afdruk of een afbeelding van die helm. En dan daaronder Book Arrest. Ja, Book Arrest is natuurlijk de haastheid. Ja, dat had hij goed onuitdacht. En die t-shirts, die kerst dus bestellen bij hem.
0: Het is een crimineel, maar een eigen merchandise line.
2: Mijn eigen merchandise. En het postadres is het justitieel complex Schiphol, dat hij in de gevangenis zit. Dus dat is wel heel bijzonder. Het is, het is mogelijk net eens illegaal. Want justitie zei het, ik zie een crimineel omdat hij ver zit. Beziek je al ver, die hem weer zelf kleert maar zien voor de maatschappij. Dat je hem bij vrijkomen.
0: Ja, dat doet hij.
2: Maar ja, goed, om dat op deze wijze te doen. En het is ik natuurlijk van, als het t-shirt nou net past. En dus juist het retour bij de feestnis. Komt het dan goed aan? En wat doet de feestnis er dan bij?
0: Ja, die hebben we ook van.
2: Ja, die hebben we.
0: Nou, dit erop los wel vragen op natuurlijk.
2: Dit erop een heel soort vragen op.
0: Eens een keer erg fijken. Dank u wel. Het is hartstikke tijd voor het nieuws van de collega's in Hilversum. Komt er aan.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Hehe, Einzepersenten hoor, maar wat nou?
7: Lidjo's Spariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
11: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
10: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn 2-daagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
12: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
10: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Frisse van de Morgen gaat het door een suvelstaking in Leeuwarden. En muziek komt rond van Circus Kusters.
13: Louise, lieve Louise.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Oh, heerlijk hier, hè?
20: Ja, eindelijk even niks.
21: Het is echt nice.
22: Hola, le pongo dos cervezas.
23: Hola, señor. Sí, 2 bier.
21: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
22: Por favor.
23: Proost. Proost.
24: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Friesland van de Moor.
26: My Erit Science.

0: Circus Custus en Louise.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Meiwerkers van Friesland Campina en Ljouwt die lissen van een beetje het Wurkdelfar en Hegerleen. Daar hebben we het aan snoer. En Cambuur is in bestuurscrisis. Het hele bestuur stapte dit weekend op. Ek, daar hebben we het over het komende oren in Friesland van de Moorn. Fijke, toch is de krant alweer om die heen te lezen. En op het zit ik weer zaken uit de oren media oppikt hast.
3: Jazeker. Amerikaanse president Donald Trump die rent voort bij een vraagpeteer. En wittenskippers maakt je ballen met gist uit de magen van Iers mummy Utsi.
0: Ik maak nog op Maasbrochje.
3: Ja, ze wil ik bier beziekje, dus misschien helpt dat?
0: Nou.
3: Oké. Okay.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het Waberjocht in het kwad. En dat komt van Jan Jonkman.
4: Een goeie morgen dat de bewolking had. Je hoort de oorgaan uit een troskind te zinnen dan op het skier en wetterig terugheen. Maar het bloed dat in het midden wel droeg. En met een matige zuidenwind rennen de temperaturen joot op naar zo'n 18 tot 20 graden. Met een matige warme wind. In het tweede pad van de midden in jong komt de steuring uit buien brengen en wat lichte rein en stoorrein. Jong heeft vannacht ik nog niet naar kans op een spotje rein. Het is dan zo'n 12 tot 13 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En in het midden werden totaal buien. In het eerste zelfs komen we met tonger en hagel. En de temperaturen morgen om de 16 tot 17 graden. In de nacht is het weer droog en dan is het 8 tot 10 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Bij het zuivelbedrijf Friesland Campina in Ljouwt leidt van de midden het werk stil. Zo'n 100 van de zo'n 100 meiwerkers die staken van Hegerleen. En onder telefoon is FNV-bestuurder Edwin Martirosian. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er vandaag precies gebeuren in Leeuwarden?
5: Nou, de werknemers van Friesland Campina in Leeuwarden gaan het werk neerleggen. We gaan staken.
0: En hoe ziet dat er verder uit? Verzamelen die medewerkers zich op een centraal punt? Valt er iets te zien? Wordt er een statement gemaakt?
5: Ja, dat klopt. Vanaf 1 uur tot 3 uur vanmiddag is de stakingsregistratie. En dan is de bedoeling dat mensen centraal bij elkaar komen, zich registreren, eventueel een kopje thee of koffie nuttigen. En ik zal ze ook toespreken over de ontstane situatie. Ja, in principe, goed, ze zijn al op de hoogte gebracht, maar de fijntjes en de laatste update zal ik vanmiddag aan ze vertellen.
0: We hebben u natuurlijk de afgelopen weken al een paar keer eerder in de uitzending gehad. Dat er nu echt een staking komt, dat mensen het werk gaan neerleggen, betekent dat er echt geen schot in de onderhandeling zit met de werkgevers?
5: Dat klopt. We hebben helemaal niks van de werkgever vernomen. Geen stappen naar ons toe.
0: Echt nul beweging?
5: Ja.
0: Want wat is jullie inzet? Wat willen jullie precies?
5: Wij willen 4% salarisverhoging. De werkgever biedt 3% en daar loopt het stuk. We hebben tijdens onderhandelingen op zich wel goede zaken met de werkgevers gedaan. Hè. We hebben een pakket kunnen samenstellen, dus er lag al een pakket op tafel. Alleen bij het loonvraag, bij de loonvraag zijn we niet uitgekomen. En het gaat om 1% salarisverhoging. En de werkgevers geven steeds aan dat wij een boven gemiddeld cao hebben. En ze willen heel graag die cao downgraden naar een matige gemiddelde. Dus eigenlijk grote lijnen gaat het niet eens om die loon, maar de werkgever wil de cao verslechteren. De arbeidsvoorwaarden voor zuivelpersoneel willen ze verslechteren.
0: Ja, nu is de werkgevers, u zegt het al, die vinden jullie eis te gortig eigenlijk. En als ik dan hoor dat nou een zesde van het personeel daar in Leeuwarden gaat staken. Ja, dat is niet heel veel animo, toch?
5: Nou, het gaat niet om. Kijk, als we gaan staken, dan proberen we met mensen te staken waarmee ze ons doel kunnen bereiken. Dus we gaan werknemers niet belasten met iets, hè, want staking doet iets met je wat niet nodig is. We hebben de vitale onderdelen van Friesland Campina en we hebben in die onderdelen hebben werknemers bereid gevonden om te gaan staken. Als die mensen gaan staken, staat alles stil. Het gaat om productiemedewerkers, het gaat om technici, die gaan vanmiddag het werk neerleggen.
0: En hoe is, want u heeft natuurlijk dit ook voorgelegd daar in Leeuwarden. Hoe is er gereageerd daar op het neerleggen van het werk?
5: Ja, door de werknemers heel goed. Hè. We hebben, nou, vandaag werd gezegd dat er 100 mensen gingen staken. Maar dat is weer achterhaald informatie. Want ondertussen die aantal is groter geworden. We hebben ook van hoger personeel, HPCO, dus wat mensen die in die CO zitten, hebben ook vernomen dat zij ook gaan staken. Dus die 100 man, dat wordt veel meer dan dat. Maar ik moet ook zeggen, overal waar we gestaakt hebben, ook in Bijlen, gisteren bijvoorbeeld ook in Borculo, in Meppel,

0: laten. En kantine is een voorbeeld. Hè. Ze kunnen natuurlijk ook een plek aanwijzen in het bedrijf dat wij met onze leden fysiek in contact kunnen komen. Maar ze weigeren bijvoorbeeld ook de pers op hun terrein. We hebben van ze vernomen dat pers sommige locaties waar we staan dat de pers niet welkom is. En ook in Leeuwarden tijdens veiligheidsgesprek is duidelijk gezegd de pers is niet welkom. Goed, niet dat wij met de pers direct iets te maken hebben. Hè. De pers moet de zaak met Friesland Campina regelen. Maar ze hebben duidelijk uitgesproken, ja nee, de pers willen we niet hebben. En ook dat vinden wij opmerkelijk, want van zo'n bedrijf zou je verwachten dat ze optimaal transparant zijn. En dat ze ook vertellen aan het volk, aan mensen, hoe het zit. Maar dat zit er hem niet in, helaas. Nee. Ook de pers wordt buiten de deur gehouden. En we hebben ook aangegeven, de pers is wat ons betreft van harte welkom. Alleen buiten de poort zal ik de pers te woord staan, want ze mogen niet naar binnen.
1: En mocht dit nou toch niks opleveren, u bent met u zegt intussen al meer dan 100 mensen daar vandaag. Maar mocht het nou toch niks opleveren, wat is dan de volgende stap?
0: Nou, Leeuwarden, vestiging Leeuwarden is één van de plekken waar we gaan staken. In vervolg, we gaan niet-Friesland Campina bedrijven ook bij betrekken. We hebben een planning voor langere tijd en meerdere bedrijven en langere stakingen. Dus we hebben nu gekozen voor wat kortere, compacte stakingen met minder mensen en kortere tijdstip. Dus 8 uur hè, in Leeuwarden, het gaat om 8 uurtjes staken. Of 16 uur in Leeuwarden, of gisteren hebben we in Borculo 8 uur gestaakt. Maar als het niet werkt, dan zijn stakingen van 48 uur of zelfs 72 uur niet uitgesloten.
1: We gaan ongetwijfeld meer over jullie horen. En dat in ieder geval al tussen de middag bij ons in het programma No in Friesland. Daar is er meer te horen over die staking der in Ljouwt. Edwin Martirosian van FNV Tierentank.
2: De media van de morgen.
1: En dat brengt u eens bij Feike Wouda, met naar Zuidoren Media.
3: Ja, de Amerikaanse president Donald Trump die is vertrokken bij een interview met NBC News. De interviewster die vregen hem om bewijzen voor zijn claim dat er fraude pleegd werd bij lokale verkiezingen in Californië. Nou, Trump die begon de journalisten van te beschuldigen dat ze dom of corrupt wezen zouden, omdat ze zulke vragen stelden. Laten we even leren hoe dat er ontdekt ging.
4: Evidence than ever presented.
5: Let's talk
4: your
5: about
4: elections
5: you
4: in this country.
5: Court.
4: We're like a third world country.
5: Sir,
4: your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN.
5: But Mr. President,
4: your one-sided crooked network. So let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
5: Mr. President, let's.
3: Nou, ze bezacht het nog, maar
1: ja,
3: het programma heet ik nog Meet the Press. Nou, dat zullen voorlopig net in zitten.
1: Nee.
3: Er ben nou in Californië ben er oude weken voor verkiezingswest. En Trump die had de kritiek op dat er na al die dagen nog heel geen uitslag is. Die interviewster, Kristen Welker, die zei, ja, maar dat is een gewone gang van zaken. Want er ben een heel soort stem per post in zinnen. En ze willen het goed doen. Toen Welker om bewijs vregen, nou ja, we hebben het hoe Trump daarop reageerde. Dus bijzonder. Heel bijzonder nice. Ik weet er zelf wel een beetje van onder de indruk, eerlijk zijn. Witnesskippers die ben erin slagen om zuurdezemballen te meidsen. Maar gist dat in de maag en op hoed van de beverzen Iersmummy Utsi voen is.
1: Oh.
3: En dan moest weten, Utsi die libben zo'n 5300 jaar lien. Dus ja, toen dus wist ik al te zien van wat gebeurt hier. Hè? Maar het is dus echt zo. Ze hebben dus die gistkeils hebben ze voen. En die ben ik terug. Want Utsi die is ook heel goed bewaren blijven. Omdat die hier in het ijs verzitten had. In een gletsjer in de Alpen. En daarmee is dat gist dus ook heel goed bewaren blijven. En daar ben ze wat mee ontkweken gingen. En ze zei, ja, het man worden. En het weer, nou, een kwestie van vallen en opstingen werd natuurlijk. Maar die skimmels die hier ik hun onpast onder koude omjouwing. En daar ben ze mee aan de slag dus gingen. En we konden er uiteindelijk uitstekend brooddeeg mee maken, zei een microbioloog. En ze denken dat het ik geschikt is om bier mee te brouwen. En dat zou een logische volgende stap wezen. En ze binden er al mee importeerd met een bierbrouwerij. Dus is mij om te zien.
1: Nou, ja, ik moet een beetje denken aan die film, Jurassic Park. Zit op een gegeven moment zo'n scène in. Dan vreeg het Ian om die professor, om die dokter die dan die dinosaurussen werd tot leven. Ja. Dus is heel druk bezig op de

0: Heljen altijd cool.
1: Ja.
0: En Stefan Heij dacht, altijd eigenlijk wel mat.
1: Altijd wel mat, ja.
0: Altijd wel een goed idee is.
1: Ja.
0: Die stijl wat meer om lijkt te denken.
1: Die bierbrouwer ken je in elk geval reclame, meisje, met het oudste bier van de wereld.

0: Dolly Parton en Jolene.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Er is een bestuurscrisis bij Cambuur. Al rond de weekend is de volslijne rier van commissaris van de club opstapt. Dat naar aanleiding van uitspraken van Jiltzitter Pieter Kooi in de Leeuwarder Kranten. Kooi die zei daarin dat hij bestuurlijke vernijing is bij Cambuur. En dan praat ik over de mijn sportverslagjouwer Andor Faber. Een goeie moon.
2: Goeie moon.
0: Eerst die uitspraken van Pieter Kooi. Waarom had hij dat gekregen? En wat had er eigenlijk gekregen zijn?
2: Nou, in ieder geval dat hij wil dat er wat verhoort op bestuurlijk met bij Cambuur. Omdat hij vindt ja, dat er wat verhooien mat. Het had een lange geschiedenis, dit verhaal. In het kwad komt het erop deel dat Pieter Kooi de club een aantal keer geholpen had in de opbouw van het nieuwe stadion. Kooi is naar de gemeente Big Leagues de grootste yield-eersker. Hij had haast 10 miljoen euro aan de club leend om de opbouw van het stadion mogelijk te maken. Daarna is Cambuur nog een aantal keer bij hem kwam, doet de club echt in financiële problemen. Zie het. Had Kooi nog een aantal keer de beurs lutsen om de club te helpen. En ja, de financiële situatie van Cambuur is zoals die is. De club heeft dus een hele hoop langrennende schulden. Daartoe gaan ze in een ratingsysteem, een meetsysteem van de KNVB, het voetbalboen, een onvoldoende krijgen op de financiële cijfers. Consequentie daarvan is dat Cambuur een plan van aanpak meidje mat. En dat plan van aanpak, daar ben ze nou mee aan de gong. Derina Zewol zei, wij willen wel een plan van aanpak meidje, maar een begrutting waarin we kans meidje om in de eredivisie te blijven. Dus dat Cambuur een ambitieuze begrutting maakt. Dat zei de KNVB al in. Van, nou ja, dan willen wij wel dat er iemand is die garantieert voor een deel van die begrutting. Als Jim zei dat die begrutting zo volle hege wijze kan als het orde hier. Maar ja, voor die garantstelling is de club op een nij onklopt bij Kooi. Dat gaat om miljoenen euro's. En Kooi die is er wel een beetje klaar mee dat ze nou op een ei bij hem komen. Omdat hij al in het orde hier zo vaak zijn had dat er wat verrooien had. Dat de financiële situatie verbeteren had. En eens is hij er gewoon klaar mee dat er niet verrooien is. Dat de club dan voor de zoveelste keer bij hem komt. En dus vindt Kooi het nodig om dat nou ja, ek naar boeten te gooien. En zoals er zelfs zei, de klokkenlieder te wezen.
0: Nou, daar is het contact van mij Erik van der Waard. Dat is de voorzitter van de Rier van Commissarissen. Wat wist je zijn reactie kreeg?
2: Nou, die herkent hem eens net in de kritiek van Kooi. Die kritiek van Kooi die richt het hem, als je toe de Rier van Commissarissen haar eens op 2 punten. Ien dat het financiële tafelsjoch net goed wezen zo op de situatie van de club. En 2, dat het te lang duurt voordat de Rier van Commissarissen een nieuwe algemene directeur voor had. In januari had Art de Graaf, de Joodijstige directeur, bij haar een onjoen dat hij na dit seizoen, nou ja, het volgende seizoen dus dat hij nou eens ophouden wil. Maar er is nog altijd geen opvolger. Nou ja, Van der Waard, die zei dat ze wel degelijk de volgende periode een heel soort kandidaten sprutsen haar voor die directeur. Functie. Van Kooi dus zei dat er niks gebeurd is. Dat ontkent Van der Waard. En daarna zei Van der Waard ek dat de commissaris een geregeld oerlis hebben. Ek met Pieter Kooi, zijn financieel adviseur, over de financiële situatie. Dus ek die kritiek van Kooi die leidt Van der Waard niet onder hem del. Maar dochs hebben ze dus wel besloten, de rief van commissarissen, om volslijn op te stappen.
0: Waarom dan? Want dat klinkt natuurlijk wat nu dat de rief van commissarissen hem net vinden kennen in de kritiek, maar dat ze wel opstappen.
2: Ja, Van der Waard zei dan, dat is voor Cambuur het beste. Dan bewaren we de club, de rest in de club. Maar als je even verder denken hoe die wun van Kooi, die bestuurlijke vernijing eerst en ooit net garantie in wol voor een bedrag van miljoenen euro's in dat plan van aanpak. Ja, dan is dit gewoon een eerst van Kooi dat onvoldoende wordt. Zij weten, de rieven commissarissen, dat als zij zitten bleven, dat Kooi elke dag net garantie in wol. En dan had de club een nog volgrutter probleem. Dus in die zin ja, komen ze hiermee te meer te onderwees ik dus van Pieter Kooi.
0: En dus, Pieter Kooi is bleed nou, is de conclusie?
2: Nou, dat wie wel opvallend. Ik bel hem sneur te joen. Doet wij het Nijs brachten oer de opstap er hier van commissarissen. Hij wist het op dat stuit nog net. Hij wie wel bleed, zei je dat er eindelijk wat barde. En hij zei, het zie het de commissarissen dat ze haar verantwoordelijkheid nemen. Want ja, Kooi is bleed dat dit bijdraagt ta wat hij wil. Een verroering in de werkwijze van de club. Waarbij dus onder oren heeft dat de club de financiële situatie beter onder controle krijgt.
0: Ja, en hoe maakt dat nou verder? Want de rieven van commissarissen, die maakt dat ziek toch naar je algemeen directeur doen. Daar van wiel net een soort niet meer. Ja, dit is wel een ingewikkelde situatie natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Hiondal, omdat uit de graaf ik nog maar eens mijn klam zijn had. Van ja, als wij in augustus om het eredivisie seizoen beginnen, dan wil ik geen algemeen directeur meer wezen. Dus in die is die tierte net een heel soort. Dan hadden we hier van commissarissen wol onjoen bij het stiftingsbestuur. Dat is het heegste cluborgaan van Cambuur. Dat ze demissionair zitten bleven willen. Nou ja, die term demissionair, die kennen we soms een aantal jaren ek vanuit Den Haag. Het budget dat ze dus zitten bleven willen, omdat er vervangers binnen. En dat ze dus in theorie die ziektocht naar een algemeen directeur nog verder inzetten kennen. Het hing het de wol van als het stiftingsbestuur erbij akkoord geeft. Want misschien zien ze die ik wel dat ze wol voor het nadelijk opstappen matten. Omdat er misschien alweer meestal een kleersteen om het oor te nemen. Maar dat is dus om het stiftingsbestuur, om het heegste cluborgaan van Cambuur. En dat zal op kwarte termijn wel duidelijk worden.
0: En dan volgens dat vanzelfs voor u. Voor nou, tieren dank voor het bijpraten. Verslagjouwer Andor Faber.
3: Omroep Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
8: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is precies 19:30. Fijke Wouda is hier, mij het Frieske Nijs.
15: Goedemorgen. Bij zoveel bedrijf Friesland Kampinijn, Ljouwert wordt van de middag staakt. Vakbond het FNV wil 4% leensverheging, de werkjouwert biedt 3%. Op andere locaties van de zuivelcoöperatie is jij er al staakt. Tussen 1 en 3 uur van de middag is er meer dan 100 van de mij werknemers het doel werkdel. Dat is een sekste van het totale personeelsbestaan. Deze groep is nevens Edwin Martirosian van het FNV heel bewust uitzacht.
16: We hebben de vitale onderdelen van Friesland Campina. En we hebben in die onderdelen hebben werknemers bereid gevonden om te gaan staken. Als die mensen gaan staken, staat alles stil. Het gaat om productiemedewerkers, het gaat om technici. Die gaan vanmiddag het werk neerleggen.
15: De Friese brandwacht is juist inzet om een grote brand bij een garage in Norg, krijgt door de Friese grens, te bestrijden. Jong, de garage leidt een tankstation. Er wordt opschaald naar grip 1 en een NL-alert verstuurd. De omjouwing wordt afgezet vanwege het risico op explosies. Bij de brand is net 1 verwoenen rekken. Bij Marijke Groenewoud had Friesland op een nij een winnaar bij het NK Skielerien in Holm. Bij de Malië slagen dat voor de 22e hier op Riege net. Luc ter Haar van Zeewolde wie de derde winnaar. Voor Groenewoud wie het de vijfde winst op Riege.
17: Ik denk dat ik die dikke niet zo goed ken. Ik heb geen idee. Ja, ik vind het gewoon een supermooie wedstrijd. Die kom je bij het publiek. Ja, dat is gewoon super speciaal eigenlijk. Een marathon is natuurlijk 42 kilometer. En deze is voor u 60 en voor de man 100. Dus ja, het is gewoon een supermooie klassieker. Die voor u op de kalender staat. Dus ja, dat is supermooi.
15: Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra hebben juster de IJzer-IJzinga-partij in Dron Riepwoen. In een eentonige finale verslegen Patoer, Marten Bergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra met 4-4 en 6-0. Patoer met Menno van Swieten is op dit stuit superieur. Reden voor de horen Patoer om de komende weken de onval volop te iepenjen. Van Swieten hieroor.
8: Tuurlijk zullen dat moment ooit een keer gebeuren. En, hey, dankjewel. En dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. En dan wij zeggen eerst dat we nou door, machine trying, en dan gaat het uiteindelijk om. Ja, dan tot nou dan leidt het tot dit.
15: De tweede prijs die ging naar Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Hoeveel namen ken je in een kwart berucht stapje?
18: Ja, nou dat is bij Keertsberucht net heel dreig.
15: Nou,
18: Fijke, Dakkewol, Heer Azen, het Waberucht, Mayon.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
18: Dadelijk muziek van Saberen en komt een bericht binnen over het treinverkeer. Het treinverkeer tussen Meppel en Ljouwt, dat leidt stil. Komt ooit terug een incident op het spoor en dat is in omjouwing van de Attilenstritten op het Jerveen. En de verwachting daarom is dat het in elk geval kwartier uitzien wordt. Maar de ontwikkeling, ja, die beloven wij volgen natuurlijk. En mocht er meer over te melden wijzen dan juist dat hier. Maar eerst is het tijd voor het Waberucht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
26: Ja, Judith, ik goeie morgen.
18: De dag die is begonnen. En wat vannacht komen wij?
26: Nou, we komen vannacht de bewolking hier de oorhand weer droog. Ja. En wat bewolkt weer, hier de temperatuur net verder onderuit. Zouden we weer in de oorlogen. Hier in Eekmariep, de Rijn, de Pijn, Witte en Akker op zijn 13 graden. Bakkenveen die zitten, krijg onder, wind 12 en heel. En Dwaaim en dan Boten zitten en krijg wat boven zijn 14 graden. Nou, we zitten hier waar in een zuidelijke streming, waarbij de bewolking de oorhand heeft. Uiten terug schijnt de zin er wat wetterig terug. En dat dan in 4 in de middenbloed te droeg. En met die zuidelijke wind rennen de temperaturen nu nog op naar zo'n 18, 19 graden bij Waterland. Dat zijn 20, 21 graden in het eerste en het zuideste van de provincie. De zuidenwind die is matig. In het tweede pad van de midden komt een steuring die vanuit het westen waait en die loopt door de provincie heen. En die loopt van zuidwest naar matwest. Die loopt die oor. Maar die vertraagt wat Bob u zo'n jouw. En dan hebben we nog letter in de midden en in de jong wat te krijgen. Eerst maar even het licht erin, is een enkele bui. En dat gaat jong en vannacht gaat het terug. In de buien gaat de wind om naar het westen toe. En hebben we vannacht de temperatuur om de 12 tot 13 graden. En dan hebben we de manier weer wekker, we kunnen dus wat skiën en deze goed veld wijzen.
18: En de rest van morgen, hoe verint die?
26: Nou, we hebben morgen maanden hebben een kans op een spatje ruim, maar dan gaan we te droog. Dan hebben we morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden komen er weer een tal buien tot ontwikkeling. En die activeren tijdens de midden, activeren zich nog steeds. En dan hebben we kans in dat ik maar die koude boppenlucht, dat er ik nog wel eens even een klap tong erin zetten kan. Vooral in het eerste. En dan zou ik nog wel eens een enkele bui maar wat hagel in zetten kunnen. Dan hebben we temperaturen, maar ja, die letten wel even een veer omdat de boppenlucht kouder wordt. Zo'n 16 graden op een waterland, dat zo'n zandje 18 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, dat laat draaien tot 4 graden leger. We nemen deze periode, zo begin juni, dat het dan wat kouder is. Ik was even de skipskeerders keld. Want wie vroeger de tijd dat de boeren de skip met een volhelm. En dan kon ze door de warmte kon ze net verbanen. Nou ja, en dan hebben we in de middag die er weer een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. We hebben dan in die buien, eventueel mooie kans op tonger, kunnen er wel eens even windpoesten zien zien zitten. In de nacht wordt het weer rustig en dan klettert het op. Ja, dan gaat de temperatuur wel weer even wat onderuit. Dan kan het misschien 8 tot 10 graden. En dan kunnen we spreken van een koude nacht.
18: Ja, wat wisselvallig dus en koud deze eerste dagen van de week. Waar is die in de dagen daarna? Hoe komt dat dan?
26: Nou, er zit net een soort verordening in. We blijven wat in die onstabiele periode blijven nou zitten. En dat zit wel, denk ik, dat het week aan het worden. Het wens je het bloedweek onstabiel. We afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden werd enkele buien. Wij komen op tonger in die koude boppenlucht. En dan is het zo'n 15 tot 16 graden. Nou, tonger heb ik altijd naar kans op een spotruim. Maar ik wil rond voor de zinnen. Is zo'n 16, 17 graden. Nou, en vreed ben ik dan net van de buien al. Altijd nog komen ze op een enkele bui. Maar er is ook wel geregeld rondte voor de zinnen. En er staat een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. En dan temperaturen om de zandje tot 18 graden. Nou ja, sageervetjend. De buien, die vinden u om jou nog steeds wel nieuwsgierig.

0: Ze beren wie dat en lid us gaan.
1: Friesland van de Moor.
0: 14 leerling van treienvestiging van OSG Singeland. Die binnen deze week op zielexcursie op het waard. Toen mij 14 leerling uit Berlijn door ze onderzoek naar het leven op het waard. En werken ze om keusprojecten. En ze ondervinden hoe het is om een week lang mijlcore op mijn schip te zitten. En dan praat ik over mij Harmieke Meijer van Singeland. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is eigenlijk het belangrijkste doel van deze excursie?
2: Ja, ik denk dat we meerdere doelen hebben wel. Het is in het kader van internationalisering. Projecten, een soort van wereldburgerschap. Nou, we gaan daar proefjes doen voor de 3 verschillende vakken. Of eigenlijk proefjes doen voor biologie en scheikunde. En dat koppelen we aan kunst. Dus nou, wat ze uit de onderzoekjes naar boven brengen, zou ik maar zeggen, dat kunnen ze dan weer verwerken in een kunstproject. Natuurlijk is het ook belangrijk om met zo'n groep op te trekken. Een beetje met de talen te oefenen. Hè. School uit Berlijn gaan we mee. Dus dat zal Duits en Engels een beetje door elkaar heen worden waarschijnlijk. Nou, nieuwe vriendschappen maken. Het leven op zo'n boot met z'n allen beleven. Dus we hebben heel wat ambities wat dat betreft.
0: En hoe ziet Sandai er ongeveer uit van die leerling?
2: Nou, we gaan het beleven. Ik ben net in de trein gestapt naar Harlingenhaven. En dan ontmoeten we elkaar daar om 9 uur. En dan gaan we aan boord en dan zullen we eerst eventjes de tassen in de hutten, de slaapplekken verdelen. En dan gaan we zo snel mogelijk het wat op. En dan hangt het een beetje af van waar de wind ons brengt en hoe het met de getijden gaat. En dan zijn we overdag voornamelijk aan het zeilen. En we hebben, ze doen wat proefjes, wat onderzoekjes voor biologie en scheikunde, wat ik net ook al zei. En dan kijken we of we richting de eilanden kunnen. We hopen nog een nachtje te gaan droogvallen. Zo.
0: En nou ja, we krijgen het waarborgjocht. Nou, het wordt net simmers kwaar om het maar even zo te zeggen.
2: Nou, weet je, als we de hele week op het water zijn, dan houden we er denk ik een beetje rekening mee dat we af en toe ook nat kunnen worden. Dus regenpakken maar mee en goede waterdichte schoenen. En het is nu droog en er staat een goede wind. Dus we kunnen in elk geval zeilend vertrekken. En zo'n bui op het wat waait heel snel over. Dus ik ga er niet van uit dat we de hele week helemaal nat doorbrengen, zou ik maar zeggen.
0: Nee, je krijgt wel een realistisch beeld. En daar komt het op deel eigenlijk. En ik vraag me nog aan, die groep uit Berlijn, die Duitse leerling, hoe ben je hierbij belutsen, Rekkerkrek? Ben dat bekend van de squallen? Of hoe ben je hierbij bij Annex Rekker?
2: Nou, we hebben voor onze scholengemeenschap 2 coördinatoren die Singeland breed de internationaliseringsprojecten doen. En we hebben ook wel individuele uitwisselingen en we hebben wel contacten met meerdere scholen in andere landen. En in dat netwerk van internationalisering, daar kwam een verzoek dat ze op zoek waren naar een Nederlandse school. En de school in Berlijn doet dit al meerdere jaren, dit project. In een soort van werkweek op de Waddenzee. En wilde nu graag een internationaal project van maken. Dus waren op zoek naar een partnerschool. Nou, het is voor ons mooi dichtbij. Hè? Wij zitten in Friesland. Dus maar ja, wel een uniek stukje natuur, die Waddenzee. Dus daar valt genoeg te beleven. En nou, met een school uit Berlijn. Dat lijkt ons een heel leuk contact ook. Eventueel met andere werkweken. Met andere vakken misschien nog in de toekomst. Dus ja, leuk contact om aan te gaan.
0: En wanneer ben je zelfs tevreden?
2: Ik ben nu al tevreden. op de locatie waar ik werk is het deze week toetsweek. Ik had gisteren nog een ouder aan de telefoon. Ik zei nou, of de hele week dobberen op de Waddenzee of surveilleren bij een toets, dan weet ik het wel. Ja, en de leerlingen hebben er heel veel zin in en de collega's hebben er veel zin in. Nou, voor onszelf is het ook leuk om eens met collega's uit een ander land en een andere school eens een weekje op te trekken. Dus voor mij is het nu al geslaagd.
0: Nou,
2: heel veel zin in.
0: Dat is mooi om te jaren. Ik zou zeggen, een goede reis nog even. Ik heb de trein loeren op achtergrond, maar dat komt helemaal goed volgens mij.
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Hè. Bedankt voor de belangstelling.
0: Mooi, tieren dank.
2: Goede uitzending.
0: Dank u wel, Harmieke Meijer, dus voor die Waardzee-excursie van het Singeloon.

0: UB40 en Where Did I Go Wrong?
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Squalband van IKC Squalle de E-stroom in het Ljouwt. Die haar sneur mij die een onlonlijk debattoernooi in Arnhem. De band op Squalle die haar efter stond op het maat van lezen en schreeuwen. En omdat de keren krijg je de band onder andere debattraining. En Arnhem de sneur dus zelfs een wedstrijd in Arnhem. En docente Aukje Buitenveld van groep Zonen 8 die is onder telefoon. Een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: Ja, hoe wie het sneur in Arnhem?
3: Ja, prachtig. Wij die 22 teams mooi. En wij waren voor de eerste keer mooi. We waren op uitnodiging van de organisatie. En we zijn ergens in de mid-90, dus hartstikke best.
0: Oh, best. Wat ik zo nieuwsgierig vind is, die band die hadden ze een achterstand op het gebied op het meet van taal, taligheid. Debatteren, ja. dat gaat vanzelfs volslijn om die taal. Daar moet er een bepaalde druk op staan voor die band.
3: Ja, nou ja, we hebben het oefenen. We hebben twee stellingen die zijn bekend. En dat hebben we in de klas oefenen via een bepaald patroon. Dat wij van Connie de organisatie omgekregen hebben. En de derde keer, en dat was eigenlijk het meest bijzondere, dat was een improvisatiestelling. En daar heeft helemaal geen enkele volwassene heeft zich daarmee bemoeid. En dat heeft die ben in een kwartskofje van Jelloer voorbereid. En dat debat heeft gewonnen. Dus dat was gewoon prachtig.
0: Nou, geweldig.
3: Ja.
0: En hast als docent, ik een bepaalde leerling, Sean, we vonden het misschien wel helemaal net te verwachten hier dus dat hij het zo goed dwaas zou op het podium?
3: Nou ja, ik heb dit zo bijna als Kofkie de Klas natuurlijk, dat is een groep zo'n 8. En ik verwacht je dat eigenlijk wel van hun. Maar dat ben vaak in hele veilige situaties, dan zag ik dat wel. En dit is eigenlijk best wel een hele onbekende, spannende situatie. En de eerste ronde waren ze wat beduusd. En toen dacht ik van, oh, toe, je hem kent het wel. En de tweede ronde ging volle beter. En de derde ronde stonden ze gewoon te schijnen. Dat is gewoon prachtig. Ja, je weet dat wel dat sommigen het kennen. Maar het moet er op het goede moment uitkomen.
0: Ja, ja, vanzelfs. Nou had dat debatteren had natuurlijk wel een beetje het imago van dat je bij de echte hogere opleiding, het gymnasium en zo. Hoe is het dan om dat volle breder om te pakken?
3: Nou, dat is heel leuk. En dat doen we heel vaak met thema's onder de hand van burgerschap. Hè. We gaan bijvoorbeeld door de mooiste pas op social media uit je sectie binnen. En dan heb je daar een mening over. En ja, zo staat er gewoon leer je dan twee kanten te beseffen. Nou ja, als je nog hard een man binnen en je bent ongerust door je man, hoe zou het dan wezen? Nou, zo staat er gewoon leer je heel tijd in elke stelling leer je van twee kanten te beseffen. Ben je namelijk van tevoren niet net als ze voor of zin debatteren moeten. Want dat krijg je pas kwart van tevoren onrikt. Dus ze bereiden ik beide kanten voor. Ik ben in de stelling en ik ben voor het stelling. Ja, en dat maakt het zo leuk, zo waardevol. En ik dat je steeds meer woordenbroeken, nou, je moet wat indruk maken, mooi ziswiezen. Je maakt heel goed luisteren naar de oor. Je maakt atrem kunnen reageren. Dus het is fantastisch. Er zit heel veel wetskat in.
0: En je maakt je dus in het voren een aardig verdiepje in een oor. En tenminste, als je een stompunt verdier in de maat, weet je misschien, nou ja, zelfs net bevast me hier binnen, dat vreegt ook wat van inlevingsvermogen, denk ik.
3: Ja, zeker. En nou ja, dat jaren wij steeds ik in de hele maatschappij natuurlijk. En de polarisatie, dat we steeds weer bij elkaar naar voren komen. Nou ja, daar hebben we het dan oor. En wanneer kan je dat dan oplossen? Je kent het al heel lief, maar als je een ruzie hebt. Ja, als je het escaleren ligt, dan kom je voort een weekend weer bij elkaar. Maar als je het voort in de kiem smoren en je kan begrijpen waarom een oor dat dan wien had. Ja, dan kom je het volle jaar erbij elkaar. En dat is eigenlijk het hele trucje.
0: Ja, vanzelfs. Het had een heel soort konten. Dat verneem ik wel van jou. Maar ik ben er van de skierig. Voor de band het eindje besloot nog mooier om mij te doen om die debatwedstrijd. Of om in de spelersbus van Cambuur te rijden.
3: Nee, dat is sowieso wie dat een kerst op de taart natuurlijk. Dat is heel leuk. Onderwijs in de regaar automobilisten. Die zitten nou eens te zien en die rieten wat stadiger. En die dachten van, oh, wat zit er nou in met Cambuur spelen? Nou, we snappen het net. Dat vonden we wel heel grappig. Maar Ruten werd wel blendeerd, dus ze konden net zien wie erin zitten. Maar de mensen vinden debatteren niet veel leuker. En omdat ze er steeds beter in worden. Ja, vinden ze dat grappig? En ja, ik was stiekem zo en ik zie hem, kent ik wel broeken, zie hem hard met mijn kinderen vragen wat gaan rollen. Kan je met ik in je zetten?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, dat is een win-win situatie volgens mij.
3: Ja, zeker. Ja, ik zoek elke squalle het hele traject om hier. Werkelijk, die is zo waardevol.
0: Nou, fantastisch. Mooi dat je het zo goed gewoon hebben daar in Arnhem. En dat de band zo soort wil gewoon hebben. Van nou, Tierentank, ook je buitenveld dus van IKC De E-Stroom.
1: De media van de morgen.
0: Wat dichter bij hoes. Zit Fijkerbouw daar clear voor, het Nijs Utoren Media?
2: Ja, en ik dicht bij hoes is het Jervingen. En daar rijden op het moment geen trein tussen Zwolle en Ljouwert. Omdat er in Jervingen, op de spoordiek Oergong Rottumerwij, een ongeluk plakvoen het. Er binnen meerdere helpchangsten ben uitgerukt. Ambulance, politie en zelfs een traumahelikopter is mij spoed oproepen. Het is nog net duidelijk wat hem krijgt voordien het. Maar ja, de betocht dat de verstoring van het treinverkeer wel ont kwartier uit zien door je kan. Dus hoor daar even rekken mij. Dus van Zwolle naar Ljouwert. Daar rijden geen trein op dit moment. Dan geven we oer naar Oornijs. Ik zeg op de website van het AD zeg ik een filmpje uit Drachten, een TikTok-filmpje. En daarop is te zien dat een politieauto oer een fietspaard een scooterrijder achtervolgt. Dus ik te zien in dat filmpje dat die bestuurder van die scooter die had een jas van de politie, jongen.
0: Oh.
2: Ja, dat wordt wel vaak zijn we afstellen of nijmaken. En daar is de politie natuurlijk full op. Dus daarom ik dat ze dus achter die scooterrijder oor zitten. Ik weet net van wanneer deze beelden binnen. Dat vermeldt het bericht al net. Maar ja, dat klonk dus sa.
4: Oh, hij rijdt één aan. De politie rijdt één aan.
5: Nee.
4: Hij rijdt de fietser aan. Hier, hij heeft de fietser aangereden.
5: Nee.
4: Hij heeft de fietser aangereden.
2: Tja. Verbustering dus.
0: Nou.
2: Ik zei wel dat die fietser hier lijn voor de politieauto. Dat koest nog krek zin. Ken ik zo wijs dat hij schrokken is van al eerst die scooter en daarna die politie, dat hij zelf vallen is. Want hij lijkt wel een hele lijn voor die politieauto. Dus het wie net echt te zien dat die politieauto hem omriet. Maar
0: nee,
2: ja,
0: precies.
2: Hoe dit verder ouderen is, het is net duidelijk. Maar ja, het is wel bijzonder. Ik heel bijzonder. Ja, de mem van Caroline van der Plas van BBB, die is kwartlien verstoren. Dat is natuurlijk een hele trieste zaak. Alleen het wordt nog triester. Want de saneemde treitervlogger Younes Ouali, die maakt het zijn naam weer. Want die heeft op deze manier reageerd op het versterren van de mem van Caroline van der Plas.
6: Nou, misschien was ik nog niet helemaal duidelijk genoeg over Caroline van der Plas. Ik vind het geweldig. Ik vind het heerlijk. Ik hoop dat ze oprecht heel veel verdriet en heel veel pijn heeft. En ik hoop dat, terwijl ze dit allemaal ervaart, dat ze misschien ergens haar menselijkheid weer terug kan vinden. En nu moet ik medelijden hebben. Ik geniet er fucking erg van. Echt, echt erg. Ik... Heerlijk. Heerlijk.
2: Ja, deze man heeft al een lange geschiedenis. Hij is eerder al veroordeeld vanwege seks met een minderjarig vrouwke. Het daarom eind ik, hij komt uit Marokko, het ik geen recht op een verblijfsvergunning. Hij hier dus al in januari het land uitmaten, maar kennelijk maakt het hem nog heel die druk over de politiek hier. Hè. Maar dit gaat er wel heel veel bij trouw.
0: Nou, ja.
2: Ja.
0: Moet je er nog eens zeggen?
2: Nou, je hoopt haast dat het AI is, maar...
0: Ja, nou, ja net op de volgende middag, denk ik.
2: Nou, nee, maar je maakt aan de andere kant, ik wil weer ondacht aan wat er dan op sociale media kennelijk ik gebeurt.
0: Zeker. Fijke, dank u wel.
1: Omroep Friesland.
7: Alles wat er spiekt.
8: Voor een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else en
9: mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
11: Litjo Spariol belizen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
12: Do hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekes de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
13: Mij doeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
15: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
5: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
16: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
5: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: En naast in Friesland van de Moon, dan gaan we door spanning op de voetbalvelden in Noord-Riesel. Want de Broekster Boys die winnen dicht bij promotie. Bij winst dan zoenen ze landelijk niveau spelen. Zoenen, zeg ik maar even. En naast de muziek van Nena.
17: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of in die tij wekker had.
19: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik van over werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
17: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
23: Men, wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
24: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
23: Wol nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
24: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
25: Haast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
24: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet,
23: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
25: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
8: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
26: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
7: Friesland van de Moorn.
27: My Erit Science.

0: Nee, Navidot en Nürkert Gamt.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ja, dit is toch wel heel zoer. Dit, daar ben je zat dichtbij, maar nou, ik had een droeg moe van. Maar ja, en dan glipt het toch nog uit hand.
0: Ja, zat dichtbij bij de grootste stunt in Jern in dit geval. En dat ging het mis. Broekster Boys verleerde promotiefinale in de verlenging. Daar hebben we het aas noor. En had ik hoor de waartop. Die is misleren. De soortwinning, die liek het zat het nou is, gewoon trotter gaan. Ja, en wat zijn de reacties daarop?
4: Wordt dat ergens in Den Haag of ver weg gecommuniceerd? En dat geeft mensen een heel ongelukkig en opstandig gevoel.
0: Dat maar duidelijk wijzen. Fijke, de oren media, wat heeft hij erin voel?
5: De politie die helpt een Mercedes-bestuurder van de dijk die mij 240 kilometer in het oren oer de sneldijk raasde. En het huwelijksfeest van jongeres Dua Lipa die zet het Italiaanse Palermo op de kop. En daar is net Elsenie en Bliert mij.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou is dit voor het waarbericht in kwart mei Jan Jonkman.
6: Een goeie moon dat de bewolking had joe te oorgaan uit een troskien te zinnen er op het skier en wetterig terugheen. Maar het bloed dat in de midden wel droeg en met een matige zuidenwind rinnen de temperaturen joe op naar zo'n 18 tot 20 graden. Met een matige warme wind. In het tweede pad van de midden in joe komt de steuring uit buien brengen en wat lichte rein en stoorrein. Joe heeft vannacht ik nog niet naar kans op een spotje rein. Het is dan zo'n 12 tot 13 graden. Moon een afwisseling van wolken en zinnen en in de midden werd een taal buien. In het eerste zelfs komen we met tonger en hagel. En de temperaturen morgen om de 16 tot 17 graden. In de nacht is het weer droog en dan is het een 8 tot 10 graden. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Broekster Boys uit Damwoord, wie je dicht bij promotie naar het landelijke amateurvoetbal. In de verlenging gaat het nu een dags mis uit zijn Deto uit Friezeveen. Verslaghouder Willem van Meldvoort, die weer erbij.
7: Welkom. Bij de vertelling over het merken van Broekster Boys. Een lietse dwarfsclub die voor de tweede keer in de historie landelijk voetbal helden kan. De Damwoosters zitten in de finale van de Nooi-competitie.
8: Het is mooi, hè? Want als je het eind van het seizoen nog een toetje hebt en je bent tot de finale gekomen, is het natuurlijk mooi.
7: Broekster Boys spelen nu nog provinciaal niveau in de eerste klasse. Als ze winnen bij Deto in Friezeveen, gaan ze naar de vierde divisie. Landelijk niveau.
8: Dus ja, dan is het extra leuk om hier nog wat proberen te halen.
7: Jan Bruin is coach van Broekster Boys en weet net wat er mooi maakt.
8: Dus we hebben niks te verliezen. We gaan gewoon 90 minuten knallen. En hopen dat we het een heel lastig kunnen gaan maken.
7: De stap van klasse naar divisie is groot in Nederland. Eens binnen de divisieclubs betellen amateurs. Ponghouder Martijn Riemensma van Broekster Boys zocht een uitdaging.
9: Nou, net alleen accommodatie was een prutte skill naast. Dus er was meer faciliteiten van de scheidsrechter nodig, parkeerplakken, meer boksen. Van al die gekke dingen die faciliteit aanpakken moest. Ja, en ik kon qua busreizen, Shimano dit hier, Dronten en Winschoten gaan we met de bus dienen. Ja, dat kost me de huidige prijs. Dat kost zo'n al 100, 100 euro die snack weer best op een dag. Maar als dat zie ik in de wanperiode, dan mag je zelf uitrekenen wat het verschil is. En ja, daar hebben wij de bekutting op dit moment ook zeker naar op inrichten.
7: Maar het slagen Broekster Boys één keer jedder. In de jaren 90. Oudspeler Pieter Elzinga weet het nog als de dooi van juster.
10: Bij Noordwijk komt er gewoon en stond er gewoon 20 auto's op regen. En dan speelden ze in een auto. En wie honderd is auto. Maar ja, dat is ook een ding win-win natuurlijk dat went. Ik bedoel, we kwamen in het dorp kwijt. En dat is gewoon voor u ongekend natuurlijk.
7: Dan waarom naar deze weken. Twee moedigen met Deto. Die eerste verliest Broekster Boys.
11: Wij zijn Broekster Boys, een lidsclub. Hun huizen waren de eerste helft overklast. Heel zo simpel, mij wat zezen.
7: Zo het onvierder Riemer Doornbos. Broekster Boys maakt in de tweede wedstrijd winnen. Zijn alle verwachtingen zien, gaat het lang goed. Broekster Boys komt op een 1-traaie vastsprong.
11: Hier hebben we denk ik de eerste helft gewoon het beter van Speulhoorn. Zijn een vierde divisionist. Ja, dat is gewoon enorm knap.
7: Ze mooie dromen van promotie. Maar krijgt vertierd, gaat het mis. Deto scoort.
3: Ja, dit is toch wel heel zoer. Dit, daar ben je zat dichtbij, maar nou, ik had een droeg moe van. Maar ja, en dan glipt het toch nog uit hand.
7: Spits Vincent Hoekstra baalt als een stekker. Er komt een verlenging.
3: En dan, ja, dan is het eigenlijk nog zoerder. En In de 94ste minuut dan glipt het voort en ik krijg zelf nog een ontzettend grote kans op draaien. Ja, die draaien. En dan is het gewoon gebeurd en die maken stek net. Ja, dat bleef toch wel even hingen. Ja.
7: Terug die verlenging wordt de wedstrijd te lang voor Broekster Boys. Ze binnen op. Deto scoort en blaast het Meerke uit. Geen promotie en geen landelijk niveau. Maar DOS krijgt dit boek, met Meerke 2026, een prominent plak op de planken.
11: En dichterbij zijn we nooit gekomen, daar ben ik heel bewust van. Maar ja, dat hier een heel dringend seizoen werden. En zij eerlijk maar wegwezen. Ja, daarom doet het ergens, natuurlijk doet het echt wel zeer. Nou, ik ben echt enorm trots en ja, ik kan ergens mijn opgeven hoofdkeer zeker hier van het veld afstappen, want deze prestatie is van de Broekster Boys nog steeds historie, dus ja.
2: De media van de morgen.
0: Dus ja,

0: voor hele gevaarlijke situaties. Ze konden de bestuurder dus ik net onhouden, omdat hij zo hard reed. Letter is die auto in houten weromvoen, zonder iemand erin. Maar de verdachte die is uiteindelijk in een andere auto sjongen en alsnog onholden. De politie die zal ik een melding meisje bij het CBR. Dus dan krijgen ze een verplichte cursus oplijn. Dus van hoe je je wol gedragen in het verkeer. Dat is net met 1240 kilometer in.
1: Nee, dat, ik heb mij niet kopperken.
0: Ja, inderdaad. Dus dan weer jongeres Dua Lipa. Die is trouwd met acteur Callum Turner. En dat moest even uitgebreid vierd worden. Eerst werd in Londen al via de officiële jaarsessing. Dat in Palermo moest er 3 dagen lang feest vierd worden. Maar deze brul af. Alleen nog net alle bewenders hier en daar blieert mij. Ze moesten eerst nog bitjes voorthelden met het opschrift Palermo is not for sale. Ja, er werd dus een deal van de stad hier uitsletten voor deze bruloft. Ze hier onder andere gasten, zoals Harry Styles en Elton John. Die waren daar ik te gast. 3 dagen lang dus. Er werd een vliegverbod voor drones, wie er ik insteld. Want dan hielden ze hun privacy. Meerdere dieken dus waren in het centrum. Die waren uitsletten. Ik vind Dua Lipa leuk, maar wat hebben wij aan al deze onderbrekingen, zei een winkelman. Het is niet dat ze langskomen en iets uit mijn winkel kopen. En ja, dit past een beetje in een trend van hield iets grotere en duurdere brulaften. Een man in India, de rijkste man van India, die zijn zoon die trouwde. En toen is het hele verkeer van Mumbai is stillijn om die bruloft te vieren. Had ik miljoenen dollars had dat kosten. En we weten eigenlijk al nog wel de vierdaagse bruloft van Amazon-eigenaar Jeff Bezos in Venetië. Toen kwamen er ik al zien, duizenden mensen die kwamen daar om te protesteren. Omdat dus een heel deal, we dan gewoon afsletten. En het liep het heel niet meer een statussymbool te worden, die bruloften. En hoe kan je dat dan nog naar oren mensen te verkeerpje? Nou, onder andere trouwens om te keepen. De omwenders die het direct te mij zien hier en daar in Palermo met het feest, die kregen £4000 kregen ze van de jongeres van Dua Lipa. Maar zaakkundige die zei het ik van dit is net per se een positieve ontwikkeling. Het zou betekenen dat je overlast kan afkopen als je maar genoeg geld hebt.
1: Ja. Jongen.
0: Ja. Dus daarom wil die jacht ik hield die grutter. Ze wil me gewoon een beetje uitroeven.
1: Nou, dat lijkt mij ja.
0: Nou. Er is een boord van 30 meter van 100 miljoen. En dan komt er in mij een boord van 34 meter en 150 miljoen. Ja, dat is toch balen dan. Hè?
1: Zonder ontwikkeling. Ja. Azen de hout door het waard. Dat is vooral erg goed vanzelfs. Maar het staat onder druk. Daar gaan we het aasnoer. Eerst muziek van de winnaar van The Voice of Holland. Van Ruben Hillen.

0: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
1: Ja, en dan hebben we het over het water dus. Het water is wrat erg goed, maar dat staat onder druk. Vorige week kwamen Nederland, Duitsland en Denemarken geer op de watertop in de Deenske Esbjerg. Maar die top, die liet het misleren. De zoutwinning, die liet het zat nou eens trotten gaan. En de eilanders die verzetten hadden, sinds het afsluiten van natuurgebieden. In het Nijsforum van Bureau de Vries gaat daar juist door. De gast wie in het Tweede Kamerlid Lucienne Boelsma van het CDA, Frank Petersen van de Waardvereniging en haatredacteur van de Rijlte Kronte Maarten Pennewaard.
2: En er kunnen op zich best goede gronden en argumenten zijn om te zeggen, jongens, dat moeten we niet doen. Maar het heeft ook heel erg te maken met waar wordt het besloten? Wie vertelt het? Is dat op het eiland of wordt dat ergens in Den Haag of ver weg gecommuniceerd? En dat geeft mensen een heel ongelukkig en opstandig gevoel. Ja. En nou, eilanders zijn net hardingen, zal ik maar zeggen. Die zijn gewoon een beetje opstandig van nature.
3: Ja.
2: En dat is ook mooi. Dat brengt ook veel goeds. Maar dat ze zich nu met de frustraties daar...
3: Maar is het kijken. Een goed idee om natuur uit te sluiten? Want je wil die natuur toch ik...
4: Nou, ik ben zelfs, want we hebben het nou over de eiland, maar het is natuurlijk ook alleen Noord-Friesland. En daar is het dus al uitsluiten. En wat daar, wat mij heel volle zwaar baart, is hoe het gecommuniceerd is inderdaad. Want daar gaat het ik eventjes om, van het wordt als een voldongen feit. En dan ging ik mij er eventjes in verplaatsen. Dan denk ik, ik ben in het Margebied en daar fietsen wij ook vaak zo heen. En dan krijg je een briefje door je mag niet meer om de Mar heen fietsen. Dat. En eigenlijk voelt het als jouw eigen achtertuin. En dat is daar ik sta. En daar ben je maar grut worden. Dus ik snap heel goed die frustratie over hoe dat ging is. En ik de uitlis is maar van dat dan de drukfactor wijze zo die natuur dan minder maakt. Dus ik ben heel erg belutsen geweest bij Noord-Oost-Friesland. Daar is nog geen beweging in. Dat is nou gewoon uitsluiten. Het is natuurlijk in het breedseizoen, dus dan is het wel uitleesbaar. Maar hoe die vervolgstappen verder gaan, dat weet ik niet. En dat zit er op eilanden om te komen. Dus ik snap heel goed die frustratie. En dan met name ik oor het peteer. Nou ja, we gaan krijgen hoe het peteer wat dan wel valt. Maar dat er geen peteer geweest is. Want dan is het bijna net... Dan kist dat bijna net vaten werden, maar dat dan baat.
3: Nee, ja. Maar hoe moet dat nou opgelost worden?
4: Nou, nevens mij heeft Femke Wiersma er al een moosje in de kamer, die ik onnaam is. Hoe dit stik. En ik denk dat het wel zaak is dat, als je dat uitziet te worden, dat het toch heel duidelijk komt om te wijzen dat de drukfactor is. Ja, en dat. Ik zie dan altijd bij de meesten hun hele gezonde boeren verstaan. Wordt dat er net in? En dat snap ik wel.
5: Ja, dat merken wij ook. Met gidsen die met de Waddenvereniging bijvoorbeeld op Terschelling werken en soms wandelingen maken met een poepzakje in de hand, zal ik maar zeggen. Die maken zich nu ook zorgen. En die vragen ook aan ons, hoe kan dat? Want de Waddenvereniging doet al 50 jaar dat wij mensen meenemen het wat op. Omdat je gewoon, als je het wat leert kennen, dan leer je het liefhebben en dan wil je het beschermen. Maar daar zijn wij, dat is ongeveer ons DNA. En natuurlijk zijn er in de wereld natuurgebieden waar je echt gewoon nooit in mag. Yellowstone Park mag je nooit in. De Hoge Veluwe moet je voor betalen. En er wordt alles gereguleerd. Maar dat zijn we aan de Waddenzee niet gewend. En dat willen we eigenlijk ook het liefst zo houden.
3: Ja. Maar het is net nodig?
5: Het is een feit dat het niet goed gaat met de Waddenzee.
3: Ja.
5: Maar wat Maarten terecht zei, is dan de slimste maatregel om een stuk kwelder bij Wierum af te sluiten voor wandelaars? Of is dan de slimste maatregel om een van de grootste schadeveroorzakers zoutwinning onder de Waddenzee te voorkomen? Ik denk dat iedereen hem kan inkoppen.
1: En die laatste spreker, dat weer Frank Petersen van de Waardvereniging. Het is haast 4 minuten voor Jelven Jochenen.

0: op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
8: Het is hast Jal van Jochenen. Tiet van het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
9: Een goeie morgen. Het is crisis bij SC Cambuur. De complete rie van commissarissen van de voetbalclub is opstaapt na kritiek van Jiltjitter Pieter Kooi. Die eerste bestuurlijke vernijing oors wil hij net op een eigen rand steen voor miljoenen euro's. Dat Jilt moet er komen voor een plan van aanpak en dat plan is wel nodig om de financiën van de club een onvoldoende krijgen van de KNVB. Nevens verslagjouwer Andor Faber wil met het opstappen van de rie de rest bij de club bewaren.
10: Dan is dit gewoon een eerst van Kooi dat onvoldoende wordt. Zij weten, de rie van commissarissen, dat als zij zitten bleven, dat Kooi elke dag net garantie wil. En dan had de club een nog volle grutter probleem. Dus in die zin ja, komen ze hiermee te meer te onderwees dus van Pieter Kooi.
9: Jonker het financiële beleid is Kooi ik net blieerd met de gang van zaken rondom de ziektag naar een nieuwe algemeen directeur. Het is 5 maanden lien dat Art de Graaf onjoen dat hij stapt. En in die man is de neffers Kooi nog net genoeg werken om zijn opvolging. Er rijdt momenteel geen trein tussen Zwolle en Ljouwert omdat op de oergang Rottermerwij in het Jerevenjen een ongeluk geweest had. Meerdere helpdiensten binnen oproepen, waaronder een traumahelikopter. De oergang in de drukke dijk is dicht, verkeer met omrijden. De streinwinkel zal naar alle gedachten ontneid zien over het dworje. Bij zuivelbedrijf Friesland Campina in Ljouwert wordt van de middag staakt. Vakbond het FNV wil 4% loonsverhoging en de werkjouwer biedt 3%. Op andere locaties van de zuivelcoöperatie is al jaren staakt. Tussen 1 en 3 uur van de middag is meer dan 100 van de werknemers het werk del. Dat is een 1/6 van het totale personeelsbestaan. Deze groep is neffens Edwin Martirosian van het FNV heel bewust uitzocht.
11: We hebben de vitale onderdelen van Friesland Campina. En we hebben in die onderdelen hebben werknemers bereid gevonden om te gaan staken. Als die mensen gaan staken, staat alles stil. Het gaat om productiemedewerkers, het gaat om technici. Die gaan vanmiddag het werk neerleggen.
9: In de tunnelbak in de N31 bij Haas is van de morgen een ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn daar op elkaar botst. De helpchains rukken maar machtig uit. Het is net bekend dat er meestal verwoenen rekken binnen. Omdat een rietstrook afsluiten is, kan het verkeer richting Ljouwert er hinder van ondervinden.
8: Fijke, dank wel. Het Waberrug Majon komt er dadelijk aan. Het is een wisselvallige week. Tenminste, de week is het wisselvallig uiteinde. Hoe dat de rest van de week komt, dat juist zo.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
18: Een telefoon met krulsnoer, ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
16: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
19: Friesland van de Moor.
20: Erit Science.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
8: Bestuurscrisis bij Cambuur. Daar hebben we het aan hoor. Verslaghouder Anton Faber, die zal u dadelijk bij praten. Maar eerst bijpraten over het waar. Jan Jonkman, goeiemorgen.
22: Ja, Jurid, ik goeie morgen.
8: De dag die is begonnen. En wat vannacht komen wij?
22: Nou, we komen vannacht de bewolking hier de oorhalen het weer droog. Ja. En wat bewolkt weer hier de temperatuur is verder onderuit. Zouden we dan binnen oorlogen hier in Eekmarip, eerst de Rijn, de Pijn, Witte en Akker op zo'n 13 graden. Bakkenveen die zitten krijg onder de 12 en heel. En Dwaaien en dan Water zitten en krijg wat boven zo'n 14 graden. Nou, we zitten hier waar in een zuidelijke streming waarbij de bewolking de oorhalen heeft. Uiten terug schijnt de zin er wat wetterig doorheen. Dat dan in 4 in de middenbloed droeg. En met die zuidelijke wind rennen de temperaturen nu ook nog op naar zo'n 18, 19 graden op het waterland. Dat zijn 20, 21 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. De zuidenwind die is matig. In het tweede pad van de midden komt een steuring die vanuit het westen waait en die loopt door de provincie heen. En die loopt van zuidwest naar matwest. Die loopt die oor. Maar die vertraagt wat Bob u zo'n jouwen. En dan hebben we nog letter in de midden en in de jong wat te krijgen. Eerst maar wat lichter aan, is een enkele bui. En dat gaat jong en vannacht gaat het terug. In de buien gaat de wind om naar het westen toe. En hebben we vannacht de temperaturen om de 12 tot 13 graden. En dan hebben we de manier weer wekker, we kunnen dus wat skier en deze goed veel wijzen.
8: En de rest van morgen, of waarin die?
22: Nou, we hebben morgen hebben een kans op een spatje ruim, maar dan gaan we te droog. Dan hebben we morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden komen er weer een tal buien tot ontwikkeling. En die activeren tijdens de midden, activeren zich nog steeds. En dan hebben we kans in dat ik maar die koude boppenlucht, dat er ik nog wel eens even een klap tong erin zetten kan. Vooral in het eerste. En dan zou ik dan wel eens een enkele bui maar wat hagel in zetten kunnen. Dan hebben we temperaturen, maar ja, die litten wel even een veer, omdat de boppenlucht die kouder wordt. Zo'n 16 graden op het waterland, dat zo'n zandje 18 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, dat laat draaien tot 4 graden leger. We nemen deze periode, zo begin juni, dat het dan wat kouder is. Ik was even de skipskeerde skeld. Want die vroeger de tijd dat de boeren de skip met een volhelm. En dan konden ze door de warmte konden ze net verbanen. Nou ja, en dan hebben we in de middenstijd weer een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. We hebben dan in die buien, eventueel mooie kans op tonger, kunnen er wel eens even windpoesters in zitten. In de nacht wordt het weer rustig en dan klettert het op. Ja, dan gaat de temperatuur wel weer even wat onderuit. Dan kunnen er misschien 8 tot 10 graden en dan kunnen we wel spreken van een koude nacht.
8: Ja, wat wisselvallig dus en koud deze eerste dagen van de week. Waar is die in de dagen daarna? Hoe komt dat dan?
22: Nou, er zit net een soort verordening in. We blijven wat in die onstabiele periode blijven nou zitten. En dat zit wel, denk ik, dat het week aan het worden. Het wijn zit bloedweek wel onstabiel. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En in de midden werd enkele buien. Wij komen op tonger in die koude boppenlucht. En dan is het zo'n 15 tot 16 graden. Nou, tongers heb ik altijd naar kans op een spotruim. Maar ik wil rond voor de zinnen. Is zo'n 16, 17 graden. Nou, en vreed ben ik dan net van de buien al altijd nog komen ze op een enkele bui. Maar er is ook wel geregeld rond te voor de zinnen. En er staat een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. En dan temperatuur om de zandje tot 18 graden. Nou ja, sageervetchend. De buien, die vinden u om jou ook nog steeds wel nieuwsgierig.

0: Studio 1. Omroep Friesland. 92.2 FM.
1: In Studio Friesland op 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

0: Casey en de Sunshine Band. En That's the Way I Like It. Daarvan je dus Jack Bottleneck en Yoga Keus. Mij net mij bemoeien. Er is bestuurscrisis bij Cambuur. Al rond de weekend is de volslijne rier van commissarissen van de club opstapt. Dat naar aanleiding van uitspraken van Jiltsjetter Pieter Kooi in de Leeuwte Kronte. Verslagjouwer Andor Faber oer wat Kooi nou kreeg wol.
1: Nou, in ieder geval dat hij wil dat er wat verhoort op bestuurlijk maat bij Cambuur. Omdat hij vindt ja, dat er wat verhooien mat. Het had een lange skiertnis, dit verhaal. In het kwad komt het erop deel dat Pieter Kooi de club een aantal keer geholpen had in de opbouw van het nieuwe stadion. Kooi is naar de gemeente Big Leagues de grootste yield-eersker. Hij had haast 10 miljoen euro aan de club leend om de opbouw van het stadion mogelijk te maken. Daarna is Cambuur nog een aantal keer bij hem kwam, doet de club echt in financiële problemen. Zie het, had Kooi nog een aantal keer de beurs lutsen om de club te helpen. En ja, de financiële situatie van Cambuur is zoals die is. De club heeft dus een hele hoop langrennende schulden. Daartoe gaan ze in een rating systeem, een meetsysteem van de KNVB, het voetbalboen, een onvoldoende krijgen op de financiële cijfers. Consequentie daarvan is dat Cambuur een plan van aanpak meidje mat. En dat plan van aanpak, daar ben ze nou mee aan de gong. Derina zoals zei, wij willen wel een plan van aanpak meidje, maar een begrutting waarin we kans meidje om in de eredivisie te blijven. Dus dat Cambuur een ambitieuze begrutting maakt. Dat zei de KNVB al in van, nou ja, dan willen wij wel dat er iemand is die het garantieert voor een deel van die begrutting. Als Jim zei dat die begrutting zo volle heger wezen kan als het orde hier. Maar ja, voor die garantstelling is de club op een nij onklopt bij Kooi. Dat gaat om miljoenen euro's. En Kooi die is er wel een beetje klaar mee dat ze nou op een ei bij hem komen. Omdat hij al in het orde hier zo vaak zijn had dat er wat verrooien had. Dat de financiële situatie verbeteren had. En eens is hij er gewoon klaar mee dat er niet verrooien is. Dat de club dan voor de zoveelste keer bij hem komt. En dus vindt Kooi het nodig om dat nou ja, ek naar boeten te gooien. En zoals er zelfs zei, de klokkenlieden te wezen.
0: Zei dus Andor Faber, verslagjouwer Andor Faber, oorde die situatie daar bij Cambuur, die bestuurscrisis. Onijs, een pad van de werknemers van Friesland Campina in Leeuwt, leidt van de media het werkdeel. Neffens het vakbond FNV lezen in alle gevallen 100 werknemers dat werkdeel. De verhoudingen met de werkjouwer die verinnen stroef.
2: NZ-Wijn weigert om ons tot de kantines toe te laten. En kantine is een voorbeeld. Hè. Ze kunnen natuurlijk ook een plek aanwijzen in het bedrijf dat wij met onze leden fysiek in contact kunnen komen. Maar ze weigeren bijvoorbeeld ook de pers op hun terrein. We hebben van ze vernomen dat pers sommige locaties waar we staan dat de pers niet welkom is. En ook in Leeuwarden tijdens veiligheidsgesprek is duidelijk gezegd de pers is niet welkom. Goed, niet dat wij met de pers direct iets te maken hebben. De pers moet de zaak met Friesland Campina regelen. Maar ze hebben duidelijk uitgesproken, ja nee, de pers willen we niet hebben. En ook dat vinden wij opmerkelijk. Want van zo'n bedrijf zou je verwachten dat ze optimaal transparant zijn. En dat ze ook vertellen aan het volk, aan mensen, hoe het zit. Maar dat zit er hem niet in, helaas.

0: van die radiosjoerders.
1: Och, heerkes, och, miske.
0: Die zissen dat ze alleenig de grutste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die zeggen dat ze de grutste prijzen nu dealen.
1: Ja, dingen. En dan goed erin.
2: Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was wat oors.
3: Je bent een beetje op een heugdeblouw van alle naadjes, of net?
0: En dan zist goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, dat mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik ervan.
2: Maar ik het lijst
3: en
2: lijst.
3: Uitgebreid en biedt goede informatie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielet.

0: Mooi feitje dat, dat Hell & Oates even een onjekje bij die eerdere media is, toch?
1: Ja, inderdaad. Dat is een mooie uitdacht. Ja. Ja.
0: Voor de Ease-mummy, hè? Ballen, wat ervan maken?
1: Ballen en een aastik bier.
0: Hell & Oates en Maneater.
2: De media van de morgen.
0: En dan is het alweer tijd voor het laatste media-oesjoch. In Friese van de morgen, zeg ik maar even. Want,
1: van Joer.
0: Ja, goed, maar het is een beetje beste weer. Dus.
1: Oh ja.
0: Anyway,
1: ja.
0: Door de media.
1: Ja, ik heb het waar Friese kranten hier voor me lezen. Fries Dijblad die had een foto voorop van de acrobatische stunts op het Fries Street Festival. Dat wie het Aurande Satri weer dat. Dat is een soort publiek naar Ljouwert. Hoe haast is het? Jervin, ja, maar dat is DKV. Dat ziet er wel heel mooi uit. In Ljouwert de krant ik een sfeerverslag en ik maar een soort foto's. Dus het ziet er wel heel gezellig uit. Dan voorop ik nog het nijs dat 62 tjerken hun functie verliezen. In Friesland staan 62 monumentale tjerken die de komende jaren oorstitten worden en herbestemd worden matten. Dus de nieuwe bestemming voorkomen. In de jaren daarna verliezen nog eens 60 tjerken hun religieuze status. En van die 132 gebouwen hebben 30 net genoeg geld om behoud veilig te stellen. Het gaat zeker om 10 miljoen euro. Dus dat binnen een soort kerken en hege bedragen.
0: Oh.
1: Dan zoek nog even wat om die hennen. Hoe herken je criminelen in je buurt? Nou, je net. Je zoek net in.
0: Ik zou zeggen, dus juist even om die hennen. Ja. Oh, overmaat, die kom ik in de studio in. Dat vind ik wel. Nou ja.
1: Ja, nou.
0: Daar is het net door dus.
1: Daar heb ik het absoluut net door. Dus mijn aardwaskers worden meestal dus waskogen. Dat hebben wij ik alles besteld zien. Dat is in de streekwinkel bij Munneke Buren. Dat is een initiatief. Dan kerst mij een soort QR-code. Kerst dus Shem van ja, wat voor tips er binnen om criminelen in de buurt te herkennen. En ik dan, wat zal ik je doggen? Ja, jong en oud komen samen in de keten. Zit voor op de Ljouwerter kranten. Meerdere dwarfsketen in de omkrieten van Blauwhoers die waren ingesteld voor het grote publiek. Nou, ik zag op de tafel boeten, zag al genoeg flesjes bier, lege flesjes bier staan. Dus ja, dat het denk ik wel gezellig geweest. Het weer ont coronatiet wiet wel, dienen ze dat vaker. Ja, daarna komt de klatter toch wel een beetje zien. Maar dat is het nou weer op een nij organiseerd. En meestal stappen gewoon bij net zo gauw een keet binnen, nou ken dat wel. Ja, ze stien lekker gezellig boeten. Maar had er dan even een buiken voorbij kan, dan konden ze mooi de keten even in. Dus, en dat verklaar ik die lege bierflesjes. Boeten. Ja, dan ik voor op de Ljouwerter krant het nijs van de Raad van Commissarissen SC Cambuur staat op. Nou, daar heb ik uitgebreid om horen in dit programma. Dan nog een liets briochtje. Hoe fans op de vuist bij duel Delfstra-Huizen. Beslissingsduel tussen CEC uit Emmer-Compascum en Delfstra-Huizen voor een plak in de derde klasse van het amateurvoetbal. Is Aurane Satrië ontsierd door een knokpartij tussen beide supportersgroepen. De vjochtpartij ontstierde vlak voor de beslissende penalty-reeks. En daar moest een winnaar uitkomen voor zelfs. En doelman Robin Visser van Delfstra-Huizen die pakte nevens trainer Pope Levering. In trog een vjochtersbaas van de Drenten in bedwang te houden. Dus die had, daar ben ik beelden van, die hek ergens schoon. En dan is inderdaad zien dat een doelman die pakt even hier in zijn nekvel en die houdt hem in een hardgreep. Wie een afkoelingsperiode weer even nodig. En daarna koert het duel in Meppel weer beginnen. En na 120 minuten reguliere speeltijd en verlenging die het 2-2 boert. Delfstra-Huizen nam de penalties beter en die keert naar het zien hier waarom in de derde klasse van de Satrië. Nou, dat is mooi nice.
0: Ja, dat is mooi nice als die slanderij en zo.
1: Nou, inderdaad.
0: Arjen Overmaat, die zit alweer klaar voor een uitsturing nodig voor.
3: Ja, ze is het maar correct, Erik. Tenminste, wat een koffie of een thee leut.
0: Nou, zorg even naar de bakjes koffie die je steekt.
3: Ja, koffie is het, ja. Maar er zijn ook een heel soort collega's die drinken thee. Dat zit zo'n skap, daarna is het een koffieautomaat.
0: Ja.
3: En wij tochten waar bepaalt eigenlijk welke smaak daarin komt. En welke smaak drinkt Friesland dan het meest? Wat maar het meest bijvult, wist hoor. En waar komt die thee dan waar? Even een ziektocht naar de thee in nodig voor.
0: Nou.
3: Maar we hebben knoffelijke muziek bij de koffie en de thee aast. Dus check even in het Blue Hotel van Chris Isaacassen.
0: Nieuwsgierig, hark je dus naar nodig voor. Dit wie Friesland van de Moor van Joert. We hebben de Moor van zelfs weer. Want dan, doei.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
11: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
10: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
10: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Mooi, dankjewel. Het is nou de voorfijn. Dat is het hardst naar Omroep Friesland. Olivier Dien en Men Anitasen en voor de balie van het Blauw Hotel Chris Isaac. You know in a one stop cup.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
14: Hehe, Einse percenten hoor. Maar wat nou?
15: Lidjoosperiod belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jou. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje mij in beëining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen.
1: De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
21: Nul de voor.
22: My Arjen Overmaat.

0: Whitney Houston deserteert. Zijt Robbie Williams hoe deze vrouw Olivia Dean. Alkadijs wie zal in een Ziggo Dome helemaal uitverkocht. Maar gemak bespielen ze de sale met haar prachtige stem. Voor Slijn uitverkocht, dus ze toch een wist. Wij plannen nog even een extra datum in voor No Snijn. En dat zal voor eerst wel de laatste keer Ziggo Dome wezen. Want ja, deze vrouw die had aan Sammer een stadion voorgezeld. Olivia Dean.
1: Goedemorgen!
0: Ja, leuk dus de wist. Dit is Ode voor Manje te Moon. Bob Marley, Iron, Lion Zion.

Ja, juist in eigen taal. Omroep Friesland, Frederike Kleefstra en de Grutte Griese Vogel. Wat een schitterend mooi liedje. Doet mij voor dag denken om in jeugd. Dat ik dan midjes van Squallen thuis kan. Mem thuis, bakje thee, radio en Omroep Friesland, PM Kanaal 5. En dan Margeert van Thun en dan Frederike Kleefstra. Die kwam zeker een keer voorbij dan, de midjes. Nou, dat die tiet. Grutte Griese Vogel, schitterend mooi. Nou, ik gewoon in nodig voor. Tussen Jochen en Tolven. Hier bij Omroep Friesland. Nou, we toch in de classics zitten.

One Republic, Guiding Stars en Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Ja, die even classic worden wat ik nog Frederike Kleesteren zie ervoor. En de Grutte Grieze Vogel. Leuk om weer eens even te hebben. Frieske Rijs in het razen. Maar Fijke Wouden. Naar Ellen O'Day. Undercover Angel. Cry.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Hey, Albert Zien is het. En het Friese Reis, Feike Wouda, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het is crisis bij SC Cambuur. De complete rier van commissarissen van de voetbalclub is opstapt na kritiek van jiltsjitter Pieter Kooi, die eerst het bestuurlijke vernaaiing, anders wil hij net op een eigen garant staan voor miljoenen euro's. Dat jilt moet er komen voor een plan van aanpak en dat plan is wel nodig om de financiën van de club een onvoldoende krijgen van de KNVB. Nevens verslagjouwer Andor Faber wil met het opstappen van de rier de rest bij de club bewaren.
14: Dan is dit gewoon een eersk van Kooi dat onvoldien wordt. Zij weten, de rie van commissarissen, dat als zij zitten bleven, dat Kooi elke dag net garant steen wil. En dan had de club een nog volgrutter probleem. Dus in die zin ja, komen ze hiermee te meer te on de wens dus van Pieter Kooi.
13: Jonker het financiële beleid is Kooi ook net beleid met de gang van zaken rondom de ziektocht naar een nieuwe algemeen directeur. Het is 5 Marlin dat Art de Graaf onjoeg dat hij stopt. En in die man is dan even Kooi net genoeg werken om zien opvolging. Het landelijke debattoernooi in Arnhem wie een groot succes voor de squalband van IKC-squallen de Ierstream in Ljouwert. De band hebben een efterstaan op het meer van lezen en scrollen. Om daar wat onder te dwaan krijgt die band onder andere debattraining. Dat is goed voor de ontwikkeling van de taal en de band zelfs. Juf Aukje Buitenveld is grutsk op haar band.
15: De tweede keer, en dat was eigenlijk het meest bijzondere, dat was een improvisatiestelling. En daar heeft helemaal geen enkele volwassene heeft zich daarmee bemoeid. En dat heeft die band in een kwartskofje van Yellow voorbereid. En dat debat heeft won. Dus dat was gewoon prachtig.
13: Er rijden momenteel geen trein tussen Wolvegee en Jereveen, na het op de oergang Rottermerwij een ongeluk west had. Meerdere helpdiensten binnen oproepen, waaronder ik een traumahelikopter. De oergang in de drukke dijk is dicht. Verkeer met omrijden. De stremming zal elke dag nog ontnijd zien hoe het wordt. 14 leerlingen van 3 vestigingen van OSG Singeland binnen deze week op zielexcursie op het waard. Tegen met 14 leerlingen uit Berlijn doen ze onderzoek naar het leven op het waard, werken ze aan kunstprojecten en ondervinden hoe het is om een week lang met mekaar op een skip te zitten. Het waard zit deze week net mee, maar de maakt Harmieke Meijer van Singeland haar net al te grote zorgen hoor.
16: Nou, weet je, als we de hele week op het water zijn, dan houden we er denk ik een beetje rekening mee dat we af en toe ook nat kunnen worden. Dus regenpakken maar mee en goede waterdichte schoenen. En het is nu droog en er staat een goede wind, dus we kunnen in elk geval zeilend vertrekken. En zo'n bui op het wat waait heel snel over. Dus ik ga er niet van uit dat we de hele week nou, helemaal nat doorbrengen, zou ik maar zeggen.
13: Ja, mooier brechtje hier, ik haast net herkend. Het waven zelfs. Juwet is het rond 4 in de midden droeg. De bewolking had de oerhoorn, maar in de midden nog een knipeeg van de zinnen. Maar in matige zuidenwind lissen de temperaturen om de 20 graden heen. In de nijmidden en joen werden een tal buien, maar een krachtige wind. In de nacht is er nog een losse bui, maar dan ben ik op klerings. Het wordt zo'n 11 graden, maar kans op nevel.
12: Oké, knipeeg van de zinnen dus. Zit daar vanmiddag dan nog?
13: Ja.
12: En nog een knipeeg naar Zouterland, maar bluf een geik aan Maarten Haasten en ik, Michael Bublé. Oeren, 12 minuten.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
24: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
23: Echt?
24: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Bluff en Geikanaard en Zoutelanden. Hast ooit het origineel wel eens yet van dit liedje? Want dit is net het originele Veske. Ja, Wolf van Bluff en Geikanaard, maar net het origineel. Want dat komt uit Duitsland.

Assen. En Frankfurt Oder. En dit had bluft, dan werd het tankje on Herbert Greunemeyer. Want de Gerestien zien 2004 op het podium. Herbert wie te gast. Op uitnodiging van Bluff, die in de grote show in Ahoy Rotterdam. En ze kregen, de man van Bluff, samen een lijstje van Herbert. Van, hey, joh, dit is misschien leuk. Een heel lijstje, maar al die leuke Duitse liedjes. En daar stond dus ook Frankfurt Oder op. En zo is het uiteindelijk verloren kwam. Wie Bluff. En u het in Nederland ook een hit, die heren mij Gijk Arnaerts. Een zoute landen. Nou, we toch in Duitsland zitten. Udo Jurgens.

Lekker, ja, wouldn't it be good? En hoe de Jurgens? Ik weet wat ik wil, dat weet ik ook. Want als net zien, hebben we de leukste quiz bij de koffie. Dus ja, ik wil daar natuurlijk als kandidaat. Want ik ga hier Music Match, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Die kist van zingen. Zit een beetje in Wales. Het thema is Wales, jongers, jongeressen uit Wales. En toevallig dan dat deze jongeres uit Wales haar jitje had. It's a heartache. Nou, waar is het, is de vraag. Nothing but a heartache. Ah, verneemd hoe de heel of rood, maar wat is haar naam? It's a heartache. Nothing but a heartache. Als het een keer mij spelen was, maar jetter of letter, als ze net zien, app het goede antwoord terug. De naam van deze vrouw. It's a heartache. Via de app van Omroep Friesland. Of via de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9. Spreek ik Lisa. Eerst stappen we wie de doel lezen in de taxi.

0: Ja, het Ave Maria van Romy is echt schitterend. Maar My Special Prayer van Percy Sledge is echt leuk om te leren. Dankjewel Andries, dat is dat nog even hebt. Dan hoor ik hierover Romy weer. Aast, leukste kus bij de koffie.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: EasySit.nl, dan zit je ook goed.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elseny.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Bald.nl.
7: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Even zien, ik hou hier Music Match. Als het hitste keer uitspelen had, nou, dan was dit echt muziekje. Kist winnen. De koekjes van nodig voor en de Omroep Friesland koffie of theelepel treiprizen te verzingen. Als naast mij spelen is mij het leukste quiz bij de koffie. Jij erover letter. We hebben jouw artiesten uit Wales in de quiz. Dit is kwalificatiefragment. Zat er jij jouw, waar jij hier? Wat is haar naam en de naam van deze jongeres? Als dat wist, app dan een goede antwoord. Trog via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 4 Ian Jochen. Haast de leukste quiz bij de koffie. Nee, onder oren de Simple Minds.
10: Simmer in Friesland.
11: Dit meeste. Oh, bliksem! Ik heb 4 meter in de linkerkant.
12: Dit ik nog nooit, jongen.
10: Het is bij de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisiecommercial, kist op deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
1: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
1: Of een die tij wekker houdt.
13: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toet in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel over werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
1: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
7: Nul de Voor.
17: Mij Arjen Overmaat.

0: Shanna Spyro, a material lover en ik nog de Simple Minds. Don't you forget about me. Nieuwtje 84.
1: Jedder
2: of letter?
0: Contact met de keukentafel van Piertje Hogendorp van Jestermar. Goedemorgen, Piertje.
3: Ja, goedemorgen.
0: Leuk dat ik die aan de telefoon ha. Het wie nog een hele hoeheden, had ik wel begrepen. Want eigenlijk witte je helemaal van neerd.
3: Nee, nou zei ze wat, ja.
0: Maar lees even uit, hoe is dit gingen?
3: Nou, mijn gingen aan een orendag te zitten. En Ant zei, dat kerst wel even in. Wist hoe het? Ik zei, tik dat maar even in.
0: Ja.
3: Ik doe het wel eens vaker, maar meestal dan is het te makkelijk. En dan weet een hele prut het al.
0: Ja. Nou, ik ga hier een goed antwoord. En dat is, ik leef nog even jaren. Ajoerd Veskes, artiesten uit Wales. De naam van deze jongeres, waar is dit?
3: Bonnie Tyler.
0: Ja, helemaal goed. Help is ek onwijzig, Jerk, waar is dat?
3: Dan zijn we er wat troskijlig.
0: Ja, is dat echt een dochter?
3: Ja, dat is ik een dochter.
0: Oké, en de dochter die het instituut had, die is voort, maar er is nog help.
3: Ja,
0: nou. Ja, gelukkig.
3: Ik zei, dan rook ik het wel wat, maar dat is wel leuk.
0: En twaalf weet altijd meer als hier, dus ik denk dat het op woord komt.
3: Ja,
0: begint het jedder of letterpad vanzelfs.
3: Ja.
0: Ja, ik ga Music Match hier op het spulsteen. En nou wil ik graag weten, Bonnie Tyler, die heeft zelfs een heel grote hit. My It's a Hard Day, maar is dat liedje van Bonnie Tyler, Jood Witse 75 trouwens. Jedder of letter als Don't You Forget About Me van de Simple Minds. Die draaide crack. Dat komt in Jotje 84. Maar is Bonnie Tyler nou jedder of letter als de Simple Minds? Dat is de vraag. Nou.
3: Maar
0: denk, even oorlezen.
3: Jedder.
0: Jedder, ze zien beide. Ja, en, ja, waar is de oren? Wat is het van namen? Hebben we nog meer? Piertje en?
3: Dini.
0: Piertje en Dini. Dini zei tegen Jedder. Zou het goed wezen? Ja, wees. Ja, zeker. Ja. Jochtje in 78, helemaal goed, ja. Dermaai No All Music Match in de tas. No voor de koekjes, wie vraagt waar. En ja, ik zei al, we hadden artiesten uit Wales. Deze man komt ook uit Wales.

0: Dit is vanzelfs Tom Jones. En Delilah, maar nou vraag, is dit jetter of letter als Bonnie Tyler?
1: Moeilijk.
0: Uit 78. Moeilijk. Ja, moeilijk, hè? Ja.
1: Ja, toen jetter.
0: Ja, jetter. Wil je voor jetter zo'n zin?
1: Ja,
0: het is alweer goed. Ja. Ja, zeker. Jochtje in 68. Nou, jetter. Dat is alweer zien in jetter als 78. Dat is helemaal geen jetter. Zo goed is wat. We hebben de Omroep Fries een koffie of theelepel. Wat mag, ja, dat is de vraag. De prijs bij vraag 3. Want je hebt nou de koekjes bij vraag 12 wel nodig voor de lepel. En nog meer artiesten in Wales, ben ze er dan? Ja. Ach, ja. Dat wist ik helemaal net, maar Shirley Bassey komt weg van Wales. Ja, ja. Nee, maar nou weten we dat dankzij de quiz. This is my life. De vraag van zelfs, is dit liedje van Bonnie, van Shirley Bassey, jetter of letter als Tom Jones en Delilah uit 1968? Oeh.
1: Ik
0: denk
1: letter.
0: Letter. Beide zijn ze letter.

0: Pies Nop, Lok Weenskedemai en ik draai Bonnie Tyler ook nog even, want ze had daar Jitje, wat 24 hier. Dus Piertje en Dini, Lok Weenske,
1: ja? Ja, ik vind het een mooi stukje, hè? Ik ben een beetje ouder als die Tyler, maar...
0: Ja, maar hoeveel mogen we erbij optellen?
1: Nou, wat
0: zullen we... Hier is Tolven. Oh, nou, hier. Dat prachtig mooi dier. Lok Weenske en ik draai Bonnie nog even, maar It's a Heartache.

Kijk, een mooie uitviering, hè, deze. Robert Palmer, Mercy, Mercy Me. Haast erbij, bakje koffie of misschien toch een bakje thee. Hou het haast toer in nodig voor. Waar bepaalt er eens hokker thee in uw kopje te loren komt? En waarom drinken wij in Nederland hele oren thee als in Azië? Haast te meer hoor. Van Peter van der Wal, van Dutch Beans. Ik het Frieske Nij zitten. En Rombaan voor de Fine Young Cannibals. Het is

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2
11: FM.
10: Er is Jelva Oven op de kop al zelfs. En de ritter Timo Jepkema met Friske Nijs. Goedemorgen, Timo.
12: Goedemorgen. Mijnwerkers van Friesland Campina in Ljouw het lezen van een midje en vannacht het werkdeel. De staking is onderdeel van acties voor hegere leren in de zuivelsector. Nevens vakboen FNV, doch op zijn meest 100 werknemers mee. De actie begint om 12 uur en het wordt het ons monier. FNV en de werkjouwers hebben nog geen nieuwe cao al praat. Jerewaak dat staat bij orenzuivelfabrieken in Nederland. Het FNV vreegt een leensverheging van op zijn meest 4%. Er is nog een soort onduidelijk over een onrieding op het spoor tussen Wolvegeer en het Jereveen van de Moorn. Er rijdt op het staat geen trein tussen die twee plakken. Die mis op een oergong bij de Rottumerwei. Wat er kreeg barde is net bekend, maar meerdere helpdiensten waren oproepen, waaronder een traumahelikopter. De oergong in de Drokkerdiek is dicht, verkeer moet omrijden. De trein kan in elk geval rond Nijolven net rijden. Het is crisis bij SC Cambuur. De volslijnerie van commissarissen van de voetbalclub is opstapt. Na kritiek van Jiltsjitter Pieter Kooi. Die is het bestuurlijke vernijing. Als wil hij net op een nij garantieën voor miljoenen euro's. Dat Jilt moet er komen voor een plan van aanpak. En dat plan is nodig om de financiën van de club een onvoldoende krijgen van de KNVB. Nevens verslagjouwer Andor Faber wil met het opstappen van de Rie de rest bij de club bewaren.
13: Dan is dit gewoon een eisk van Kooi dat onvoldoende wordt. Zij weten, de Rie van commissarissen, dat als zij zitten bleven, dat Kooi elke dag net garantie wil. En dan had de club een nog volle groter probleem. Dus in die zin ja, komen ze hiermee te meer te onderwezen dus van Pieter Kooi.
12: Jokken, het financiële beleid is Kooi ek net blijft mij de gong van zaken rond de ziektocht naar een nieuwe algemeen directeur. Het is 5 man Lien dat Art de Graaf onjoen had, dat hij ophoudt. En in die man, de Nevers Kooi, nog net genoeg werken om zijn opvolging. 14 leerlingen van 3 vestigingen van OSG Singeland binnen deze week op zielexcursie op het Waad. Te heren mij, 14 leerlingen uit Berlijn door ze onderzoek naar het leven op het Waad. Werken ze aan keusprojecten en ondervinden ze hoe het is om een week lang mijnwaar op een schip te zitten. Het Waad zit deze week net bij, maar daar mag het Harmieke Meijer van Singeland haar net al de grutte zwaar gaan doen.
14: Nou, weet je, als we de hele week op het water zijn, dan houden we er denk ik een beetje rekening mee dat we af en toe ook nat kunnen worden. Dus regenpakken maar mee en goede waterdichte schoenen. En het is nu droog en er staat een goede wind, dus we kunnen in elk geval zeilend vertrekken. En zo'n bui op het wat waait heel snel over. Dus ik ga er niet van uit dat we de hele week helemaal nat doorbrengen, zou ik maar zeggen.
12: Dan het waar, de bewolking uit de Oerhoorn. Van een middag klert het even op. Bij een matige zuidenwind leest de temperaturen om de 20 graden heen. In de Nijmegen kon ze op buien, maar een krachtige wind. Kijk, vannacht bleef het net droeg. Het is dan een graad of stolven.
10: Oké, dank u wel, Timo. Waar? Ken hem net, maar jongen. Ja, nou, aast mij voor even. Op die persoonlijke theater. Linda, Roos en Jessica, ja, echt weer hoor. 12 minuutjes.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Nul de Voor.
21: My Arjen Overmaat.

0: Lessons in Love. Vind ik nog Linda, Roos en Jessica. Je echt stien op het listje, maar ademnoods.
1: Bak je koffie, Arjen?
0: Nou ja, dat had Joet even nog thee, hè?
2: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Ja, we hebben zelfs een koffieautomaat hier bij Omroep Friesland staan. En links van die koffieautomaat zit ik altijd een heel schap mij thee. Jongen, en dat vleert eruit, die thee. Wordt al heel bot dronken. En toen dachten wij in, ja, waar bepaalt eigenlijk hokke smaakjes daar in dat vakje komen? Nou, contact met Peter van der Wal van Dutch Beans uit Grauw. Die had er wel een idee, hoor. Peter, goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Bist ook nou, Peter? Ja, hartstikke goed. Dan hak ik de goeie op de telefoon. Bist ook nou, ja, de man die ervoor zorgt dat wij die thee daar ek ha, onderhoren?
3: Nee, dat ben ik niet bij jullie, helaas. Maar ik zorg wel voor thee in veel horeca.
0: Ja, maar vaak, want Dutch Beans, dat zei het al, je bent eigenlijk van de koffie.
3: Ja, klopt.
0: Maar de nice, die thee, die wordt dan echt mij verkocht, neem ik aan.
3: Ja, klopt. Ja, ik weet nog wel, mijn eerste gesprek ging over koffie. Toen vroeg ze of ik ook thee had. En toen zei ik nog, vlees halen bij de slager, de vis bij de visboer. Maar koffie en thee is wel echt één.
0: Ja, oké. Dus dat verkeer je dan echt. En wij kwamen bij jou, wat eigenlijk de vraag van, waar bepaalt dan welke thee daarnaast die automaat ek komt, zeg maar.
3: Ja, dat is een beetje een vraag tussen kwaliteit en prijs, zeg ik altijd maar. En ja, een beetje oneerbiedig, maar wij Nederlanders zijn altijd vooral van hoe duur is het. Dus we willen vaak de goedkoopste thee hebben. Nou, en dat zie je bij de commerciële theezakjes, zeg maar. Daar zit meestal hele goedkope thee in, maar dan met smaakversterkers. En wat eigenlijk echt goede thee is, dat wordt weinig, een stuk minder verkocht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar waarom is het dan goedkope thee? Wat is goedkope thee dan eigenlijk?
3: Nou, mijn, het is misschien een beetje een gek voorbeeld, maar mijn opa die rookte vroeger zware check. En dan draaide hij altijd van die checkjes, zeg maar, en onderin bleef van het gruis over. En dat gooide hij weg, want dat was afval. En eigenlijk is dat wat in de theezakjes gebruikt wordt. En de losse thee is vaak de kwalitatief mooie grote theebladeren.
0: Ja, oké, en dat is dan duurder.
3: Dus het is echt, ja, veel duurder. Ja,
0: maar
3: absoluut.
0: Dat is, denk ik, dat geeft toch net een vergelijkje maar alcohol. Ik neem zo'n potje jitbaaien thee, want je hebt altijd de dory flint. In een manier van mensen dat heel lekker jitbaaien thee. Maar dat is toch geen echte thee?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, als je zo'n zakje thee zou openmaken, dan zie je vaak zelfs een soort witte bolletjes erin zitten. En dat zijn eigenlijk de smaakgevers van de thee die je proeft. Dat zijn een soort, ik wil niet synthetisch zeggen, dat is volgens mij niet het goede woord, maar het is wel in elkaar gezet in een laboratorium, zeg maar.
0: Ja, oké. En waar kepert dat dan in bij hem? Je zegt, nou ja, jou is maar van die theepoetjes, maar jet bij. Ik weet het niet, maar waar doet zij iets?
3: Kijk, in de wereld is, of in Europa staat dat bijna alle thee komt uit Duitsland. Of dat gaat via Duitsland, wordt het ingekocht.
0: Oh.
3: Ja, ongelooflijk, hè? Maar, en het komt dan uit China, India, Japan ook wel. Hè? Dat zijn wel echt de theelanden. Maar gewoon een mooie thee smaakt een beetje grassig, zeggen we vaak. En dat is eigenlijk niet de smaak die we lekker vinden. Dus het meest verkocht is nog altijd de bosvrucht thee in de supermarkt.
0: Ja, oké. Ja, die doet altijd goed. Maar ik heb wel een idee. Jim haalt lever echte thee. En dan in de natuur kun je die dat al je proot en docht. Bestaat dat eigenlijk? Is dat een thee sommelier of zoiets?
3: Ja, nou, je zegt het perfecte woord. Dat is het inderdaad.
0: Oh.
3: We zeggen als thee is de nieuwe koffie, inderdaad. Want ook daar zijn nu wedstrijden in. En dat is inderdaad een thee sommelier, word je dan genoemd.
0: Maar die is bij Jim in het bedrol ek? Die zei van dit maar een keer heb je of hoe gaat dat?
3: Nee, Ik ben zelf de echte koffiekenner en van thee weet ik veel, zeg ik altijd. Maar als we echt 20 soorten Earl Grey naast elkaar gaan leggen, ja, dan neem ik echt iemand mee die daar echt alles van weet.
0: En dat is een theesommelier?
3: En dat is een theesommelier. Ja, dat is een vriendin van mij en die is het officieel theesommelier.
0: Ja, oké. Maar
3: dan gaat de wereld voor je open.
0: Ja, dat is wel. Maar vaak is het dan worst die theesommeliers. Die zijn natuurlijk fieste heeg in de bingen.
3: Dat klopt.
0: Wij hier op kantoor, wij willen dan gewoon simpel theetje hebben, is toch?
3: Ja, dat klopt. Nou, en weet je wat, op kantoor zou je eigenlijk ook dat lekkere theetje willen. Maar op kantoor is het natuurlijk gewoon een kostenpost. Dus uiteindelijk wordt er ook gekeken naar wat gaat het kosten.
0: Ja, oké.
3: En dan is het verschil met 2 cent voor een zakje thee of 10 cent voor een schapje thee. Is natuurlijk wel veel.
0: Maar eigenlijk, zei Sto, probeer je oren thee eens. Dat is echte thee.
3: Ja, dat zou ik echt doen. Serieus. Ja. Je betaalt meer voor het zakje en het kaartje wat eraan zit dan voor de thee zelf, zeg maar.
0: Ja, oké. Dus, maar wij, eigenlijk komen we er nou achter dat wij drinken in Nederland eigenlijk helemaal geen echte thee.
3: Nee. Nee. Vooral wat er overblijft van de echte thee. Ja. Dat drinken we.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, dus denk daar nog eens even
3: naar. Zie het een beetje als senseo, ja, ja, met de koffie.
0: Ja, precies. Denk daar nog eens even naar als de theepoetsen erin dost. En precies. Die witte baltjes die zo zeist. Ja.
3: Velp is een echte mooie thee. Maakt niet uit waar, ja, maar gewoon... Ja. Ja, okay. Heerlijk.
0: Ja, nou, misschien is dat een beter dan op als thuis bist. Als even een moment van die voor die cells neemt. Neem dan, ja, even zo'n
3: je ziet, je ziet ook in de supermarkten ziet steeds meer. Dus het is overal te krijgen.
0: Ja, maar de bosbessen god, dat is ginder thee. Dat weten we nou wel eens.
3: Nee, meestal niet.
0: Okay,
3: heel succes.
0: Ja, dank je wel, Doek, Peter van der Wal. Dat staat, ja, even uitlissen woest.
3: Dankjewel, graag gedaan.
0: Ja, en dan nemen we allemaal weer een bakje koffie uit. Hè, beter, bakje koffie. En vooruit, ik nog een bakje thee. Maar de feetwarmers. Ah, lekker. Met

Aquitaine. Stap wat oors hierbij thee, die stond misschien al in het kopkast. Dat is geen echte thee, weten we nou. Maar ach ja, wat maakt het nu uit. Was maar lekker vies toch. Bakkie thee van de Feedworms. Aast naar Alven, dan dobbelen wij. De muzikale dobbelsteen, we pakken hem erbij. En dan hebben wij muziek van Eric Clapton op de dobbelsteen. Ja, Eric Clapton. Fantastisch. Maar ja, welke van Eric Clapton? Wat was die er? Jouw terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Via hoor, Njogan, zetten we hem aast op het dobbelsteen. Maar aast mooie muziek van Eric Clapton naar Alven. Eerst Ike en Tina.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika... Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
6: Dank u wel, Jennifer. Nou, daarvoor, behalve haast, Eric Clapton op de muzikale dobbelsteen steen. Ja, welke van Eric Clapton mat er nou echt op? Nou, ik zeg heel zo binnenkom. All Tears in Heaven, Let It Grow, zei Nienke. White Room, ja, dat is de Cream, tiet wie dat. Gerrit Krikke komt er mij. Ja, Jaap, die zei het After Midnight. En ek wel leuk. Ja, Jaap had wel 30 jaar bij een smaakstoffenfabrikant werken, zei het. Ek voor de thee, ja, daar hing wat krek toe. De Jitbaai thee, zei in thee, dus dat je smaak dingje zien. Wij trokken naar Jitbaai in Priot. Maar leuk, ja, Jaap, zetten we erbij. En My Father's Eyes, ziet ze de witte. Die is net heel vaak hebt erbij. Nou, ben al van die dingen. Mooie liedjes van Eric Clapton. Welke mat er nou echt op die dobbelsteen? Jou terug via de app van Omroep Friesland. Via de WhatsApp, MyTech. Dan is telefoonnummer 0620-4-9-9-1-9-9. Aast Eric Clapton op de muzikale dobbelsteen.
7: Simmer in Friesland.
8: Dit gaat mensen ook.
7: Blikstroom. Ik heb vier mensen in de linkerzijde.
8: Dit had ik nog nooit, jongen.
9: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was je toe om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
10: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit je jou goed.
12: Nul de Voor. My Arjen Overman.

Nathan Evans, Wellerman, Sea Shanty. We zetten haast Eric Clapton op de muzikale dobbelsteen die nodig voor. Nou, nog even wat nautische termen dan. Daar beloven we nog een beetje bij. Van de Sea Shanty naar Silas Waar. Waarom?

Uit een hele soort insturings, 10 gedanken ervoor. En geef er dan voor, welke size binnen het worden nou? Op een jin hebben we deze set. Erik Sjoerd en Suzanne gingen voor Tears in Heaven. Op 12, de favoriet van Maaike, Robin, Hilda en Matten. Ja, moest worden unclapped, of unclapped, misschien jij de unclapped versie van Eric Clapton. De unplugged versie, die zocht ik, moest het wessen, unclapped versie. Mooi, op 3 hebben we deze. Jan-Jaap, Teunis en Evert, en dit is jouw... Janneke Neeltje. En Pieter Forever Man. Wat een hits had die man, hè? Wonderful Tonight, Wouter, Johannes en Jantine. En deze is de laatste op Size. When I look in my father's eyes. Ja, die hebben we in die net heel vaak. Ziet ze, dat is weer... Marek, Jaap, Dirk, Krietje en dus Indië Sietse had een onvregen en zag Bivertas Seis, Eric Clapton hits kwam op de muzikale dobbelsteen. En nou is het om dobbelsteen om te bepalen. Ook een liedje van Eric Clapton, wij draaien zullen. En de eer die git joet naai. Nou ja, was de zin. Noem maar één.

we zelfs wel wat bij elkaar gehad. Hè, van De La Soul. I Know, Justin Jochertig. Onder horen het sampletje van Steely Dan en Peck. Maar ik het fluitje van... Ja, die ziet er ook in. Otis Redding sitting on the dock of the bay. Maar goed, leuk die in. Droeg. De La Soul, ging heel het zinnen. Want ja, ze moesten alles aandragen vanzelf. Leuk om I Know weer eens te hebben. Frieske Nijs is onderwijs. Marierige echte Timo Jepkema. Maar ik zie Sanon dan toch nog een beetje het zintje hier om de hoekjes in. Dus vooruit. Wij smieten Green Tosk er nog even in rond Jelvertoven. Maar simmeren nacht.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
7: 1 minuut voor Jelp het Olven. En Timo Jepkema, het Frieske Nijs, mijn naam. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Wij werkers van Friesland Campina in jou het lezen van de midje en vannacht het werkdeel. De staking is onderdeel van acties voor hegere leren in de zuivelsector. Nevens vakboen FNV, doch op zijn meest 100 werknemers mei. De actie begint om 12 uur en het wordt om manier. FNV en de werkjouwers hebben nog geen nieuwe cao opraad. Jere waard al staakt bij oorzuivelfabrieken in Nederland. FNV vreegt een leersverheging van op zijn meest 4%. Er binnen nog heel veel problemen op het spoor tussen Wolvegeer en het Jereveen. De trein der riede net rond 12 uur. Van de morbetiert wie er op het traject een oorrieding op hichte van de Rottumerwei in het Jereveen. De politie liet weten dat ze net uitgeen van een ongeluk. Het landelijke debattoernooi in Arnhem wie een groot succes van Squalben van IKC E-stroom in Ljouwet. De band had een efterstorm op het met van lezen en schreeuwen. Om daar wat om te dwaan, kreeg de band onder oren debattraining. En dat is goed voor de ontwikkeling van de taal en de band zelfs. Juf Aukje Buitenveld is grutsk op haar band.
9: De tweede keer, en dat was eigenlijk het meest bijzondere, dat was een improvisatiestelling. En daar heeft helemaal geen enkele volwassene heeft zich daarmee bemoeid. En dat heeft die band in een kwartskofje van Jelloer voorbereid. En dat debat heeft gewonnen. Dus dat was gewoon prachtig.
8: SC Cambuur had hem versterken met Sky Fink. De jongerige speler komt door van Ajax. Jong Ajax wil te verstaan dat er dus in de belofte spelen. De Amsterdammers zullen wel een potentie in Fink, want ze hebben ook een veromkeep-clausule opnaam in de deal. Dat betekent dat ze hem letter voor een oudpraatbedrag veromkeepje kennen. Fink is een spits die dek als onvallende middenvelder uit de voetbal in.
10: Ik wil gewoon goals brengen naar het stadion. En ook uit het stadion, maar voornamelijk dit stadion. Dus dat kunnen ze van me verwachten, denk ik. Ik wil natuurlijk spelen voor een trainer die wil aanvallen. En ik denk dat hij dat heel erg wil doen. En ik denk dat het ook bij deze club past om aan te vallen. En of dat nou in de KKD of in de Eredivisie is, we gaan dat gewoon doen. En daar heb ik heel veel zin in.
8: Ja, sorry, wie iets te betiert.
7: Is dat de zoon van Marciano, vind ik?
8: Dat klopt.
7: Oh, echt?
8: Ja, nee, dat is
7: grappig.
8: Ja, nee, ik weet wat te betiert met waar, maar de bewolking die had de oerhoorn. Van een beetje klert het even op. Bij matige zuidenwind lezen de temperaturen om de 20 graden heen. In de Nijmegen kans op buien, maar in krachtige wind. Ek vannacht net droeg. Het is dan een graad als olven. Morgen wolken, zinnen en buien. En dan mijn 16 graden een stuk frisser.
7: Dank u wel, Timo. Meerwarenijs, omroepfriesland.nl. Of in uw app. Aanstaande hebben Jero wat het vriezen. Bij het Eidehaar. Er is muziek van Hans Vermeulen, Samber en...
11: Ik ben nergens goed.
7: Ja, de dijk is rek, you know, en I wanna stop you.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
19: Nul de Voor.
20: My Arjen Overmaat.

0: Ja, met Smeet.
1: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland. Wat ga je bieden?
0: Ik ben een boek aan het lezen.
1: Is het een mooi boek?
0: Ja, het gaat nou over de jarenvervolging in Duitsland.
1: Oorlogsboek dus?
0: Ja.
1: Ja, en wat is de naam, titel van het boek?
0: Nou, dan mag ik even de dingen pakken.
1: Ja.
0: De voorkant. En Radio Friesland op de telefoon. Radio Friesland. Het heet Johannes Mario Simmel.
1: Ja, en waar is de schrijver dan?
0: En de stem van Sibylla staat erop.
1: Dat is de titel, de stem van Sibylla.
0: Ja.
1: Ja, en nog één keer de schrijver?
0: Nou, de schrijver even, ja. Johannes Mario staat erboven.
1: Ja, nou, het zei het me eigenlijk neer.
0: Nee.
1: Nee, je had een bekende schrijver. Weet hij jou
0: nou,
1: dat toevallig?
0: Ik weet dat, het is een hele ordeen, hè?
1: Ja, die hing jou nou in de kast lezen?
0: Ja, die ik kreeg van een kennis van mij, dat boek.
1: Maar dat had jouw interesse wel?
0: Ja, dat, ik denk wel dat het even lezen. Het is een vrij dik boek nou. En ik heb het bijna uit. Want dat geeft ik over vroeger, in 1944. Het Amerika en Engeland en Rusland een bespreking gehad in Argentinië. En daar hebben ze een step en iets oprollen. En ik bedoel maar, hebben de zaak verdeeld tussen Zuid- en Oost-Europa. En dat ze elkaar dan net weer bevechten.
1: Ja, oké. En dat akkoord, dat hadden ze daar eigenlijk bepraat in Argentinië?
0: Ja. En daar hebben ze een film van maken. En nu willen ze de man van Twappenkartijn, die willen graag die film zien. En hij zit nog in Frankfurt, die film. En die willen ze nog uitsturen. Maar ze willen getuigen hebben dat die film echt is, zeg maar.
1: Ja, maar dat zit in dat boek. Dat lees je nog.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, goh. Dat is een nieuwsgierig, hè?
0: Het is ook nog vrij spannend, ik nog.
1: Oh ja, jouw klok rent ook wat voor, Jerk.
0: Ja, maar ik ben net zo jong meer.
1: Nee, maar de klok wel. Die doet het ja. Nou het best. Ja, nou mooi, ja. Jouw bent haast onder eind, denk je, dus? Hoeveel zien mat je nog?
0: Nou, misschien naar 50.
1: Ah, nou ja. En val je dan ook in God of ga je dan nog een kast vol met oren boeken?
0: Nou, ik heb nog wat meer boeken dat. Ik ken er wel één vooruit. En de bibliotheek er ik nou dat.
1: Ja, ze maakt je ook net gek. Je hangt een aanlijs voor.
0: Ja.
1: Nou.
0: Maar de binnenwaar zitten we mooi binnen.
1: Ja, nou ja, ik gelijk. Wat maak je boeten?
0: Ja, bedankt. Hé, hey, ben ik maar veel succes met de uitzending.
1: Nou, dat komt wel goed. Dank u wel.
0: Ja.
1: Nou.
0: Het beste, hè?
1: Nou.

0: Belle en Sebastian, wrapped up in books. Gast tolvoerlid wel vast even vroetje naar Nel in Friesland. Simone, wat haast in programma staat?
1: Wij zullen het hebben over de stakings in de Suurval, onder woorden bij Friesland Campina. De werkjouwers binden net niet mooi, maar in van haar praat ik. Verder is hier de sauna hier op een dag, rond de weekend. Zo'n 1000 mensen kwamen daarop.
0: En, dat is de stjonkfabriek, toch, Annette?
1: Het stjonkfabriek, ja. En die dolfijn bij Lauwerzee. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoe kind dat? Daar krijgen we antwoord op.
0: Nieuwsgierig. 10 minuten al in Friesland, maar Simone, mooi. Willem Breusmaat zijn bevoen 8 juni de jitjes. En hij zucht onder oren dat Bas Keks zijn jitje had. 82 hier. What can I say, zijn grote hit. Julie Driscoll is nieuw aan de zandig. En Bonnie Tyler, hier al voen, 4 in Wien de quiz heeft. Een artiest nieuw uit Wales, want daar komt ze bij, Bonnie. Jeff Rich, dat is de oud drummer van Status Quo. Trein zandig. Mick Hucknall van Simply Red, 66 hier. Nick Rhodes, de gitarist van Duran Duran, is 64. En Doris Pearson van Five Star is 60. Gijs Jolink, ja, zoon van Benny. En bassist van Joving en de Fooder Beatles, 54 hier. En Sita Vermeulen van Starmaker en Happy, dat wie haar noemer hier heet, 46 hier. En ik Enzo Knol had ze hier nog. Vindt Willem dan ik nog ergens in de archieven zit dat. En hoe had hij dan 33 hier. Maar waar had nog meer haar jeetje? Nancy Sinatra, dochter van Frank, 86 hier. Nou, dan over die grote hit van haar uit 66. These boots are made for walking. Graag om hier in Jochen horen. En ze weer een varske nijen. Nou, daarvoor. Hoi!

0: op Friesland.
1: Twaanjoghurt.twa.fm.
0: Alles wat er spielet. Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-242-162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan Huis.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
4: Litjo Spariot belizen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jou. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk zien we in Friesland omtinken voor staking zien de zuvel, maar ik dolfinen in de Waadzee.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
10: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
9: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
10: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
9: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
11: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
0: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargeles leidt je mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Noe in Friesland.
0: Simone Skeffer.

0: The Human League, wie de Iepener van Disse No in Friesland. En de titel is ik, Human.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je luistert. De komende oren hebben we het over stakings in de Suvel. Maar ik hoor Sonak, dat bestaat 100 jaar en zo'n 1000 mensen kwamen al op de Iependai. Ik oud mijn workers.
3: Ik ben er nog 21 jaar uit. En ik ga me nog net een dag verveeld naar dit. En doe ik je werk ook net. Want doe je er geen tijd voor om je te vervelen.
0: En wettersportondernemers die het helpen vliegen op het wetter, zie je geen working met mekaar.
4: Ik vind het belangrijk dat we dat gezamenlijk doen. Dat we met één mond naar de overheid, maar ook naar slachtoffers kunnen praten.
0: En hoe komt het dat er hield iets meer dolfijnen verschijnen in de Waadzee? Dat alle je tussen No en Ian horen, mij vanzelfs, ik het mediaoesjog. Maar nou is het waar. Goedemorgen, midden Jan Jonkman.
5: Goedemiddag, Simone. De bewolking hier de oorhaan en die houdt de oorhaan. Maar het bloot dat 4 in de middag bloot het droog. Met een matige zuidenwind rende de temperatuur nog op naar zo'n 18 tot 20 graden. De wind is ik droog nog wat warm. En in het warme pad van de middag en in de jong komt de steuring vanuit het westen dichterbij. En dan hebben we in de jong te krijgen maar wat stoorruim, wat lichte buien. En vannacht uit een trooi naar de steuring. Ik nam wel enkele buien. Morgen een afwisseling van wolken en zinnen. In de middag op na een tal buien. En maar in het eerste zelfs komen ze op tonger en hagel. En dan liggen de temperaturen onder 16 tot 17 graden. In de nacht is het dan fris, maar 8 tot 10 graden. Maar aans meer hoe dat waar.
0: En dat zal dan wijzen om Jelve in dan Jerve Jan Wer.
1: Oort in horen.
2: No in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is, nou, op Piscom na 9 minuten oer 12. Werknemers van zuivelbedrijf Friesland Campina in Ljouwert lezen oer 12 uur het werkdeel ont manier 6 uur. Dat had vakbond FNV van de Moon bekendmaken. De staking is onderdeel van een bredere actie van het vakbond voor hegere lenen in de zuivelsector. Neffens het vakbond lezen in alle gevallen 100 werknemers het werkdeel. Bij de vestiging in Ljouwert werk je zo'n 100 mensen. Ik praat er hoe 4 mei Tanja Kopal van de Nederlandse Zuivelorganisatie. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, u onderhandelt namens Friesland Campina met de FNV. Ja, ze hebben nu die staking aangekondigd. Wat vindt u daarvan?
7: Een kleine aanvulling. We zijn een sector en we onderhandelen namens 11 zuivelbedrijven met FNV en ook met CNV en de Unie. Met betrekking tot de stakingen, dat vinden wij bijzonder teleurstellend. Omdat wij van mening zijn dat er echt een heel goed loonbod op tafel ligt. En we zien ook dat vakbonden CNV en de Unie ook niet meedoen aan de acties die FNV organiseert.
0: Nee, toch zeggen zij, we krijgen in elk geval zo'n 100 medewerkers van Friesland Campina in dit geval die gaan staken. Dat is best een groot aantal, toch? Dus die mensen staan toch ergens voor.
7: Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoeveel mensen daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep. Hè. Dus FNV doet een oproep en hoe dat uiteindelijk uitpakt, dat weten we nadat de actie geweest is. Dus dat zullen we ook hier moeten afwachten. We hebben bij de eerdere acties gezien dat enkele tientallen medewerkers dan gehoor geven aan de oproep. Die actiebereidheid is in ieder geval bij de andere bedrijven of bij de andere locaties beperkter geweest. Mm-hmm. Maar goed, dat neemt niet weg dat je natuurlijk met een kleine groep mensen wel degelijk impact kan hebben. Dus dat vinden we echt onnodig en onverantwoord.
0: Ja, als het onnodig is, dan hoor ik eigenlijk dat jullie als werkgevers zeggen, wij geven 3% loonsverhoging en daarmee is het basta.
7: Nou, wat ik kan zeggen is, het is niet aan mij om uiteindelijk te gaan onderhandelen in de media. Maar wat wij wel echt zeggen is, er ligt een goed pot bij een CAO die al echt bovengemiddeld is met heel veel uitgebreide extra regelingen. Die 3% dat werkt door in ploegentoeslagen, in de eindejaarsuitkering, vakantietoeslagen, pensioenopbouw die in onze sector heel ruim is, in overwerk, de vergoeding voor wisseling van diensten. We hebben een arbeidsmarkttoeslag. En die zuivel-CAO is echt een bovengemiddelde CAO. Die met dit eindbod nog verder verbetert. Dus ja, nogmaals, daarom vinden wij dit echt een onnodige stap van FNV.
0: Nog even over die andere vakbonden. Zijn die dan akkoord met jullie?
7: De andere vakbonden hebben ook het eindbod voorgelegd. En daar is niet voldoende bereidheid om mee te doen aan de acties.
0: Nee, maar hebben ze uw bod aanvaard?
7: Nee, we kunnen niet met de andere twee vakbonden op dit moment een akkoord sluiten. Want de andere twee vakbonden hebben aangegeven dat zij het proces van FNV af willen wachten. En het is natuurlijk ook in ieders belang dat wij straks een CAO sluiten waar alle drie de vakbonden en de NZO achter kunnen staan. Ja.
0: Nou zegt de FNV, die lonen in de zuivel die blijven achter bij de inflatie. Klopt dat verhaal niet dan?
7: Nou, wat ons betreft is dat echt een onjuiste stelling. In 2024 was de inflatie 3,3% en in 2025 was dat ook 3,3%, dus totaal 6,6. En de lonen zijn in diezelfde periode met 8,75% gestegen. Dus over die twee jaar is inflatie ruimschoots gecompenseerd en er is koopkrachtverbetering gerealiseerd. En ook als we over langere periodes kijken, dan zie je eigenlijk dat de lonen in de zuivel inflatie hier structureel voorblijven. Ja, en dat is eigenlijk, terwijl wij zeggen van wij vinden dat ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Want het is natuurlijk niet zo'n gouden gegeven dat een werkgever inflatie die op verschillende manieren veroorzaakt wordt verplicht moet compenseren. Maar ondanks dat wij dat vinden, blijven de lonen inflatie ruim voor.
0: Dan willen ze, we hebben het ook nog over andere arbeidsvoorwaarden. De werknemers willen graag van een 5-daagse werkweek naar een 4-daagse. Ze willen daar geen loon bij inleveren. Ja, ik kan eigenlijk wel inkoppen wat u daarvan vindt.
7: Ja, dat kunt u inderdaad inkoppen. Ja, dat is onhaalbaar. Dat is echt onhaalbaar. Want je hebt het dan over een loonstijging. Hè, als je van 36 naar 32 uur werken gaat, betekent 12,5% loonstijging. Mensen in bepaalde groepen bij ons werken nog minder dan die 36 uur. Dus dan gaat het dus minimaal 12,5% loon. En ze willen ook nog hogere vergoedingen en een aantal andere zaken. Ja. Dus je komt op een totaalpakket plus dan in het ultimatum staat 12% voor 2 jaar. Uit media begrijpen we 4% voor 1 jaar. Plus die extra eisen, ja, dan kunnen we eigenlijk stoppen met tellen. Dan zit je richting de 20%.
0: Ik hoor hier dat het heel vast zit, de onderhandelingen.
7: Het is in ieder geval op dit moment zijn we er niet uit. Dat is zeker een juiste constatering.
0: Ja, dat is een juiste constatering. Dan komen die acties. De vakbond zegt van we gaan daar ook mee door als er niet naar ons geluisterd wordt. Ja, hoe moet dit nou verder?
7: Ja, dat moeten we afwachten. Het is op dit moment is dit nu de status waarbij wij zeggen en aangeven van nou, met het huidige bod denken wij echt dat wij bovenop die bovengemiddelde CAO nog dat er echt iets goeds op tafel ligt. En hoe het nu verder gaat, moeten we afwachten. Op dit moment is dit nu de status.
0: En wat merken we ervan als we een pak melk willen kopen?
7: Op dit moment hebben de acties nog geen gevolgen voor consumenten en ook niet voor melkveehouders. En ja, hoe zich dat gaat ontwikkelen moeten we natuurlijk zien. Maar op dit moment hoeft niemand zich nog zorgen te maken om zijn zuivelproduct.
0: Tanja Kopal van de Nederlandse Zuivelorganisatie, dank voor uw toelichting en een fijne middag.
7: Hetzelfde, bedankt.
0: Dag.
2: Noi Frison,
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, wat spielt er al hier in de oren media?
8: Hey Simone, ja, de editie van het Parool van Aurone Satrie die wordt massaal onbeheerd op websites zoals Marktplaats en Vinted. Nou, dan gebeurt dat net vaak, mijn kranten. En dit heb ik wel een bijzondere reden, want achterop die kranten er stiert een hoorskreunen boodschap van Harry Styles.
0: Oh.
8: Die had natuurlijk een 10 concerten had hij in Amsterdam. En met een advertentie achterop die pagina zei hij dank je, ik hou van jou in het Nederlands.
0: Nou, ja, zeg.
8: En dan vervolgt hij zijn boodschap in het Engels. Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Nou, dat is toch wel heel mooi, zo'n bedankje. En meestal word jij dit. Die kranten die we soms voor tientallen euro's tekeer pompen. Oh. Dat is echt een collectors item wat dat betreft. Ja. Ja, en de DEA, ja, die bloot u toch wel fascineren. En een uitveertorganisatie in Breda, die het daarop inspelen. En die het meestal daar een week aan, even achter de schermen zien litten. Plakken wij gewoon wij net komen, mijn uitveert. De cremageovens, bigeliks. En ja, misschien een beetje luguber, maar precies is die kon ik even proeflezen in een kiste die al in een graf lijkt.
0: Ah, jasses.
8: Nou ja, dit is een meestal toch der oorzoe.
9: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu, maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met mooie ruis tussen de bomen.
10: Ja, rustig.
9: Ja, ik zei net, hij is een beetje smal, maar verder, hij ligt wel comfortabel. Het is niet onaangenaam.
11: Ook niet te lekker.

0: 30-jarige Jimmy Donkers uit Boekel in Brabant. Die heeft maar nog maar een fjouwer wedstrijden meidien. En nu is hij al wereldkampioen bij het bankdrukken.
1: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. En zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk. Powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van, het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat is, doen heel weinig mensen.
2: Vroeger had je de Joekel van Boekel, hè? Was Leontien van Moorsel?
1: Die naam zegt me niet heel veel, maar...
2: Ben jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
1: Nou, ik ga het wel proberen dan.
0: Ja, hij drukte dus 244 kilo. Het vrouwterrecord stiet op 251 kilo. Nou, zo zit er een paar bananen in en dan drukt hij samen...
3: Dan zit hij dichtbij.
0: Dan zit hij er heel dichtbij.
3: Ja.
0: Ja, dan vielen ze hun bij de Sint-Willebrodus-tjerke in Mil, vielen ze hun een beetje in een sacknight terug de piratenzender firma PBC, Piratencombinatie Brabant. Want die heeft stiekem een stuurmeest plaatst in de tjerketoer.
3: Oh.
0: Ja, dus ze wien goed op een hechten. De pastoor die zei ik van ze hebben gelogen en de koster belazerd. Want die koster die weer daar ontwerk in dit tjerke. En toen kwam die Mali naar binnen. Die zei mij even de toer even op, want we moeten even wat inspecteren. Dus die had ik aan oren stuurmeest op dat dak. Dus die koster die zit ja, nee, prima. Dat mij wel. En zien ik wel wat goed bij hun. Moesten 200 treppen of treden dan. En ik nog wat van die wankele letters moesten ze mee. Dus zet ik echt moeite verdienen. Het is geslagen. En ze hebben dus een man lang ze uitsturen kent. Het is uiteindelijk bij ze erachter kwam. En Rijksdienst Digitale Infrastructuur. Die het de meest fut hellen intussen. Eindgoed al goed, zei de pastoor. Maar we zijn zeker niet blij dat dit gebeurd is. Het is illegaal. En ze hebben het gedaan zonder officiële toestemming. Ze hebben gelogen en de koster belazerd.
3: Te biecht, zei ik dan.
0: Ja. Precies, ja, dat is een goeie.
3: Ja. Nou. Dankjewel, Faike, voor die mediawoesjog. Dadelijk zullen we het hebben over helpverlening op het wetter. Want daar worden lapen geersmieten.

0: Amy MacDonald, wie dat? My Mr. Rock'n'Roll. Wat bad er op het moment dat er wat misgiet op het wetter? Nou, dan komt vanzelf de wetterpolitie, orenhelpverlening, zo instanties, die komen dan ik in actie. Maar dan ben ik professionele wettersportondernemers op lokaal niveau die het helpt bieden. Dat ben Sanium de PWO's. Zij binnen vaak heel goud plak en helpen daarmee de veiligheidsregio, de professionals dus. En dat dienen ze altijd op haar cels. Maar een tal van deze vrijwillige helpverleners hebben haar noon verenigen in de stichting 112 Water. Richard Veldman is wettersportondernemer in Snits. Had Sean Lien zijn eigen PWO oprichten. En vertelt nou hoe dat Geerwerkingsverband Stichting 112 Water.
1: Het is een publiek-private samenwerking, zoals je dat dan noemt. Hè, waarbij bij incidenten op het water, hè, prio 1 incidenten noemen we dan, hè, dus levensbedreigende situaties, de brandweer gealarmeerd wordt en ook wij mee gealarmeerd worden en ter assistentie van de brandweer het water op gaan.
2: Dus je bent eigenlijk de eerste die te plakken bent?
1: Niet altijd, maar vaak wel, ja. Ja. Kijk, we hebben de boot natuurlijk al in het water liggen. We zijn bij de boot, we kennen de omgeving heel erg goed. En ja, we zijn over het algemeen erg snel. Ja, dat klopt, ja.
2: En nou komt er een uitbreiding. Waarom is dat nodig?
1: Ja, uitbreiding. Het is meer een samenwerkingsovereenkomst die we hebben gesloten. Waarin we dus ook bepaalde kwaliteitszaken vastleggen. Dus wat je eigenlijk doet is met verschillende partijen afspraken maken. Van jongens, zo doen we het. Ja, we gaan met kwalitatief materiaal gaan we op pad. We gaan met opleidingen aan de slag. We doen trainingen. Dat is eigenlijk wat je afspreekt.
2: En er zit dan een professionaliseringsslag achter. Wat wil je hem daarmee bereiken?
1: Ja, de bedoeling is van de professionaliseringsslag is dat wij zeg maar de hulp die wij willen bieden aan een ieder die op het water hulp nodig heeft, in welke vorm dan ook, zo goed, zo snel, maar ook zeker zo veilig en professioneel mogelijk gebeurt. En dat leg je vast in de samenwerkingsovereenkomst.
2: Welke partijen ben je daarbij belutsen momenteel?
1: Ja, op dit moment hebben de partijen die de handtekening hebben gezet, dat is PWO Elahuizen, dus onze post Elahuizen, stekelbaasje is dat. Dan hebben we reddingsboot Heeg. Die heeft zich aangesloten. En PWO Drachten in de vorm van de reddingsbrigade Drachten.
2: Ja. En als ik nou als wetterspotter op het wetter ben, wat kan Jim dan van mij budgetten als ik een probleem heb? Of er is gevaar?
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf wat het is. Want je stelt de vraag inderdaad heel goed. Je hebt een probleem of is er inderdaad een gevaar? In het geval van gevaren, in het geval van levensgevaar, moet je eigenlijk net zoals op het land 112 bellen. Brandweer wordt gealarmeerd, wij worden gealarmeerd en we zorgen er met z'n allen voor dat je zo snel mogelijk geholpen en gered wordt. Maar ook zeker op het moment als je of vast ligt met je boot of motorpech hebt of andere ongemakken, mag je ons altijd bellen en dan proberen we je zo goed mogelijk te helpen.
2: Nou is dit een stichting die het opbouwt is vanuit private partijen. We hadden toch gewoon de brandweer en de politie en de ambulance voor.
1: Ja, tot een bepaalde hoogte. He, kijk, op het moment als jij met autopech staat op de snelweg, word je ook niet door de brandweer of door de politie van de snelweg afgesleept. En dat is op het water eigenlijk niet heel veel anders. He, dat is op het moment als er een levensbedreigende situatie is. He, dan zijn er inderdaad ontzettend veel goede diensten hier op het water, zoals brandweer, politie, Rijkswaterstaat, provincie. He, die je te hulp kunnen schieten en die dat op een hele goede manier doen. Maar op het moment als die situatie voorbij is, dus het levensbedreigende is eraf, ja, dan zul je toch ergens naartoe gesleept moeten worden. En dat is ook een van de taken die wij doen.
0: Arno Bos is mei-eigenaar van jachtwerf Heeg en ik al een aantal jaren belutsen bij de PWO. Bos hoort het belang van het professionele watersportondernemers.
3: Ik vind het belangrijk dat we dat gezamenlijk doen. Dat we met één mond naar de overheid, maar ook naar slachtoffers kunnen praten als Stichting 112.
2: Ja, waarom is dat nodig?
3: Als kleine organisatie heb je gewoon minder invloed en minder draagkracht, denk ik, om met de partners van brandweer, politie, provincie, gemeente te praten. En als wij met al die locaties gezamenlijk het woord voeren, dan denk ik dat we beter resultaat boeken.
2: Ja, is die schaalvergrutting dan echt nodig om meer een voet te maken richting de oerhit en zo?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat is. Ik denk dat dat goed is. En waar dat ook goed voor is, is dat wij gezamenlijk gaan trainen. Gezamenlijk inkopen kunnen doen. En daardoor ook een beetje op de kosten kunnen gaan letten gezamenlijk. Misschien brandstofafspraken maken of zwemvesten inkopen. Als ik dat in mijn eentje moet doen, dan is dat duurder als dat we dat gezamenlijk doen.
2: Wat zijn reacties van mensen als je op het wetter binnen in actie?
3: Als wij hard varen waar het niet mag, dan heb je boze mensen. Als je op de terugweg die mensen aanspreekt en uitlegt wat je gedaan hebt, onderweg naar een reanimatie of mensen te water, kans op verdrinking, dan is er eigenlijk geen probleem. Maar er moet eigenlijk altijd uitleg gegeven worden achteraf. Want ja, mensen steken wel eens een middelvinger op of gebalde vuisten. En dat begrijp ik ook wel. Maar wij zijn op weg naar levensreddend werk.
0: Dat zei wettersportondernemer Arno Bos tegen onze collega Ronald van der Pol. Dadelijk hebben we het nijs uit de rest van de provincie en dat wordt dan brocht door Timo Jepkema.
4: Wat voor vakantie is to net gauw vierten?
5: Zicht al het noorderlicht tussen de geizers op IJsland?
4: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
5: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen indruk op die?
4: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
5: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
6: Hasta pronto.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Nou, we binnen een beetje letter. 1 minuut hoor Jelvien. Dus heegste tijd voor Timo Jepkema. Maar het nijs uit Friesland. Goeie midje. Timo, deze mag ik.
13: Deze pak ik. Ja. Ja. Even zie ik je naar de microfoon. Maar dat wie ja. Ik. Goeie midje. In Wennis van Bedaat vreeg je de gemeente Wat is Friesland om actie bij het failliete vakantiepark in het dorp. Dat meldt streekomroep RTV NOF. Ze zeggen dat de ontwikkeling van het park al lange tijd stil leidt. Een inwender had daarover een brief naar de gemeente gestuurd. Dan hebben ze de brief binnen de recreatiewente nog in goede staat. De schreeuwers zocht kansen voor een trostart of een nieuwe bestemming van het park. Hij is benauwd voor efterstallig onderhoud en dat de wenten die het op het park staan gauw haar weerde verliezen. De inwenders willen dat de gemeente gauw duidelijk maakt hokker stappen de naam worden. Hoe lest voor het verkeer op het Jereveen, de provinciale dijk tussen Dat Plak en Donkerbroek, is de komende 12 weken dicht van werkzaamheden. De provincie brengt een nieuwe asfaltlaag aan op de dijk, de N380. Ook op de op- en afrit Jereveen Zuid van de A32 binnen werkzaamheden. Verkeer wordt omlaat via andere provinciale dijken. Bussen rijden in deze periode ook een alternatieve route. Als alles nevens plan verint, worden de werkzaamheden ont 9 juni. Museum Drachten en de Goddelijke Verlostjerken in dat plak, die zille geerwerkje. Van december 2026 broekt het museum een pad van de tjerken voor uitstallingen en ooractiviteiten. De plannen binnen onderdeel van het cultuurkwartier in Drachten. Efter het vernijde museum mat ek een iepenbier beeldenpark komen. En het landelijke debattoernooi in Arnhem wie een groot succes voor de squalband van IKC De E-stroom in Ljouwert. De band hadden meestentijds het Nederlands net als eerste taal. En om die taal dan goed te leren, krijg de band onder oren debattraining. En dat is goed voor de ontwikkeling van de taal en de band zelfs. Juf Aukje Buitenveld is grutsk op haar band.
6: De tweede keer, en dat was eigenlijk het meest bijzondere, dat was een improvisatiestelling. En daar heeft helemaal geen enkele volwassene heeft zich daarmee bemoeid. En dat heeft die band in een kwartskofje van Jelloer voorbereid. En dat debat heeft gewonnen. Dus dat was gewoon prachtig.
13: Onze vier, het regionale Nijs.
0: Mooi Nijs, zoek ze, Timo. Dankjewel.
13: Joep.
4: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
14: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit je al goed.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
17: Dromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je al goed.
19: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
20: Hehe, ANCPS zit een oor. Maar wat nou?
21: Lid jouw spaarjood belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
22: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
23: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
24: Met Doeken Camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
26: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
27: Noe in Friesland.
28: Simone Skeffer.

0: Omroep Friesland.
1: De komende jaloeren bieven op bezite bij Sonac, het stjongfabriek bij Semar en Burgum hier Iependai vanwege het 100-jarig bestaan van het fabriek. En daar kwamen we ons aan 1000 mensen hinnen. En we hebben het over dat bijzondere fenomeen, die twa dolfijnen bij Lauwerzeeg in de Waadzee. Maar nou is het waar, maar Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
2: Goeiemiddag Simone.
1: Ja, we zitten er wat tussenin, of zo, heb ik het idee, maar het waar.
2: Waar zitten we tussenin?
1: Nou, tussen mooi en net mooi.
2: Nou, dat heeft helemaal gelijk, man. Ja, we zijn joh, ik ben te krijgen, maar wat een zuidelijke streaming, die vindt wat vochtige lucht aan. Ja, werd door de bewolking de oer gewoon het uit en terug een wetterig sensie. Nou, dat is dan ik alles. Ja, en de temperatuur, dat is ik haast de oerl hetzelfde. Als je nou in Eeg Marie bakken veen laagzaam, dan wordt de pijn kwijm op iets brechten binnen. Zal is huis een beetje tussen de 18 en heel goed 19 graden in. Nou, als we dan even midden zorgen, de bewolking hard staan, de zinnen had het zwier. Al hingen we vanmorgen wel even een kring om de zinnen. Vaak zie ik net een goed teken dat er weer wetter komt, maar daar kom ik direct wel even op bij waarom. Maar het loopt van de middag van een grutpad naar Woldroeg. Wel luidt er wel een steuring van de westkust. Die letter van de middag en jong oorloopt, maar wat lichter rein, wat buien, wat stouwrein. Nou, voor de steuring uit lezen komen de temperaturen met een matige wien uit het zuiden waait nog op zo'n 18 graden op een waadeiland. Dat zijn 20 graden meer de provincie. En die 20, dat is dan ik wel de max. En er zit eerst nog een zwakke tot matige zuidenwind die tijdens de buien nou matig tot krachtig is en dan omgeeft naar het zuidwesten-westen. Jong en vannacht achter de steuring aan komen er dan enkele losse buien achteraan. En dan is het vannacht kind ik nou wat opklerrie en dan hebben ze een 12 tot 13 graden en het kind hebben we diezig worden.
1: En dan de dag van morgen, Jan, geven we dan weer een beetje richting mooier?
2: Mooier minder, kan ik stellen.
1: Shit.
2: Ja, jammer. We hebben even een kans op een spotje rein, maar dan loopt de steuring is wel gauw bij futlutsen. Dan hebben we daar weer een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de midden komt er weer een steuring, want dan hebben we in de midden weer even een tal buien. Ja, en die letter in de midden kan wel eens even actiever worden kennen, want die steuring die jouwt ik koude lucht in de boppenlucht. Ja, en dan in de kans op tongen is ik wel aanwezig, vooral als je wat meer de provincie in binnen. Zo zelf ik nog wel even haar in zitten kennen. Ja, en dan die temperaturen. Ja, ik zei al, de boppenlucht wordt kouder. Dat zie ik aan de temperaturen. 16 graden op een waadeiland, dat is een zandje, dat 18 graden meer in het eerste en het zuideesten. Dat is als 3, 4 graden te koud voor deze tijd voor het dier. We hebben dan ook wel eens over de skiepskeerde skel, dat begin juni ik vaak wel actief is. Ja, dat komt uit de oude volkswaarkunde waai. In de midden is dan de wind matig, krachtig uit het west-zuidwesten waai. Maar in buien kan ik dan wel eens even uitzitten gezien zitten van 5, 6. Even omdenken alvast. In de nacht wordt het weer wat rustiger en dan opklaringen. Ja, dan wordt het dik fris hier. 8, heel goed 10 graden.
1: Bliksem, dan mogen we de dikke dekbetten weer op hebben.
2: Ja.
1: Nou, zo slim is het net. Maar wordt het in huid dan echt weer beter?
2: Nee, jammer genoeg net. We moeten de hele week halen wat last van die onstabiliteit. En dat zullen we wens ik. Het bloed onstabiel, een afwisseling van wolken en zinnen. Het is aan 15, 16 graden. Maar in de midden werd het kans op enkele buien. En zelfs de kans op tongen is dan weer aanwezig. Dus er maar even rekening mee houden. Tongen is een afwisseling van wolken en zinnen. Utentronen was een spot de Rijn. Het is aan 16 tot 18 graden. Nou, en vreed ben ik dan net van de buien hoor. Het is altijd nog enkele buien. Utentronen is er nog tussen de buien voor rond te voor de zinnen. Het is 16 graden en maar is dit een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. Nou ja, sageer vetsend. December, die vertut is het super wat.
1: Nou, dat is toch spietig. In onderwijs, jij hebben we er weer. Dankjewel, Jan Jonkman.
2: Tot vanmiddag.
0: Sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
0: Nooi Friesland.
3: Maar Simone Scheffer.

0: Wat een groot talent is het, Maite. Dit wie het noemer nimmen. Het is een bijzonder gezicht in het water bij Lauwezee. Al ongeveer een week lang zwemmen daar 2 dolfijnen in de Waadzee. Het zou gaan om een mem en haar keel. Marinebioloog Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn houdt de situatie goed in de gaten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe bijzonder is dit eigenlijk?
1: Ja, het blijft heel bijzonder. In de Waddenzee, zo'n soort die normaal op open zee zwemt, ja, dat is toch een bijzondere verschijning. Als je 10 jaar terug in de tijd gaat, dan was de gewone dolfijn was echt een zeldzame gast in Nederland. De laatste jaren zien we hem wel wat vaker, maar dat is dan toch vooral langs de Noordzeekust. En dit jaar is toch een bijzonder jaar wat dat betreft. We hebben al 2 gewone dolfijnen gehad bij Wierum, die waren gestrand. Een dode dolfijn op Vlieland, op het Noordzeestrand. En nu toch 2 dieren die diep in de Waddenzee zitten voor de haven van Lauwersoog.
0: Ja, dan is de vraag, waarom komen ze hier?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Het zijn dieren die normaaliter in warmere wateren leven. We zien door klimaatverandering een hoop verschuiving van diersoorten die toch langzaam naar het noorden bewegen. Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar dat blijft allemaal speculatie. Op dit moment weten we eigenlijk niet waarom we steeds meer gewone dolfijnen in Nederland zien. Wat deze waarneming wel extra bijzonder maakt, is dat de dieren continu rond een boei zwemmen. Dat is bijzonder, maar niet uniek. We hebben dat in het verleden ook wel eens gezien. En soms bleef zo'n gewone dolfijn tot van maanden bij zo'n boei in de buurt zwemmen.
0: En is daar een verklaring voor?
1: Ook dat blijft speculeren, weten we eigenlijk niet. En de wetenschap wordt daar niks over gezegd, behalve dat het dus vaker voorkomt. Het zou kunnen zijn dat daar wat meer vis zit of dat het een soort referentiepunt is, maar dat blijft toch ook speculeren.
0: Ja, en er is veel onduidelijk over waarom, maar die Waddenzee, dat is toch een specifieke zee, is die wel geschikt voor deze dolfijnen?
1: Ja, deze soort zit normaal meer op open water. Dus zo'n getijdengebied met droogvallende platen en zo, dat is toch wel een beetje atypisch voor deze soort. We maken ons op zich geen zorgen om wat de stand van het dier is. De gezondheid van het dier, het ziet er niet heel erg mager uit. We zien geen verwondingen, we zien geen verstrikkingen. Maar de locatie van het dier, zo diep in de Waddenzee, vlak bij Lauwersoog, je kan het echt vanaf de kanten zien zwemmen. Dat is toch wel een beetje zorgwekkend.
0: Dus waarom?
1: We houden het in de gaten. Ja, omdat we zijn een beetje bang dat het dier toch op zo'n droogvallende plaat
0: komt. Op een plaat komt, ja. En daar dus kunnen ze niet zomaar meer van afkomen, ja.
1: Nee, dat is dan toch wel lastig. Hè. Dieren krijgen heel snel spierschade en dan moeten ze dus zo'n getij, zo'n ebcyclus moeten ze dan doorbrengen onderhevig aan de zwaartekracht. Normaaliter zijn ze gewichtloos in het water.
0: Ja.
1: En dan is het soms lastig om daarna weer direct te kunnen zwemmen. Dus ja, dat houden we in de gaten. En we proberen ook in de gaten te houden of er niet te veel bootjes op afkomen. De dieren liggen bij een boei die de vaargul aangeeft. Dus er is redelijk wat scheepvaart. Maar we vragen toch mensen om niet met hun bootje specifiek naar de dolfijnen te gaan en daar dan bij te blijven hangen. Als je de dieren wilt zien, dan kan dat prima vanaf de kant. Met de verrekijker zijn ze hartstikke mooi te zien. Je kan ze goed zien springen, maar ga dan niet het water op.
0: Nee, dat is een duidelijke waarschuwing. Hoe dichtbij kunnen jullie zelf komen eigenlijk?
1: We hebben gisteren zelf ook vanaf de kant gekeken. En dan met de verrekijker kan je het eigenlijk beter zien dan met het bootje. Dan kan je wat groter gebied, wat stabieler, kan je dan bekijken wat ze doen. En het gaat om een moederkalf. Dus ook als wij er met bootjes naartoe gaan, dan is er een risico dat die dieren van elkaar gescheiden raken. En dat willen we absoluut voorkomen. En de collega's van het WEC, van het zeelendencentrum, die hadden eerder deze week wel de dieren van wat dichterbij kunnen aanschouwen toen ze zeelenden gingen uitzetten. En die beelden hebben wij ook goed kunnen bekijken.
0: Jullie blijven het goed in de gaten houden.
1: Yes.
0: Mooi. Dankjewel Jeroen voor je verhaal over deze 2 dolfijnen in de Waddenzee.
1: Bedankt.
0: Dag.

0: Risk It All is de titel. Bruno Mars, wie dat? Het fabriek besteedt 100 jaar en dat wordt viert. Vleisafvalverwerkingsbedrijf Sonac bij Burgemeester Mar, die daarom de dwarren iepen voor familie van meiwerkers en bewenners uit de buurt. Zo'n 1000 mensen kamen te zien bij het Jongfabriek. Directeur Richard Dijkstra wie op tuin over het tal bezoekers.
1: Nou ja, wij hebben een dikke 1000 aanmeldingen hebben gekregen, maar als je zien kennen, denk ik dat het er een beetje meer binnen.
2: En hier om dat verwachten?
1: Nou, verwachten. We hopen hier natuurlijk altijd wel op, hè? Want die, zo vaak gaan wij de douane natuurlijk net hier. Want als je hoeveel belangstellingen er is en zoveel positieve reacties, ja, is dat eigenlijk overweldigend.
2: En wat kunnen bezoekers in Jood al je belibje?
1: Nou, de bezoekers kennen eigenlijk van begin tot einde ons proces kennen ze zien, hè? Van hoe het groenstoffen je binnenkomen, hoe het verwerken wordt en wat uiteindelijk je eindproducten binnen die je werd hier verlitten.
2: En binnen het, is het dan echt vooral familie van de meiwerkers of binnen het echt meestal hier uit de buurt?
1: Nou, ik ben zeker een familie van de meiwerkers en kennissen en voor hun. En daarnaast ik de naaste bolie ben uit Noegen. Dus die ben je ook onwijzig.
2: Ja, want er is ik nog wel eens wat kritiek op Sonac, op de geuren en zo. Is het dan ook een soort goedmakerke?
1: Nou ja, goed maak ik ook net zissen. Uiteindelijk is het proces hoe wij het rennen en je trouwt recente lid van wat wij doggen. Ik heb meestal misschien ook beter in de context plaatsen van hey jongens, het is net alleen de associatie met geur, maar het is eigenlijk een zin van hey, wat wij al doggen, hoe circulair dat wij binnen en wat voor mooie dingen wij mensen, wat voor ja, van oor eigenlijk afval is, wat voor u eigenlijk heel heegwaardige ingrediënten binnen en groenstoffen binnen, om wat jongens van te maken.
2: En wat hoop je dan dat die mensen hier, die je hoort misschien echt wil binnen, een oorbeeld krijgen van Sonac?
1: Nou ja, wat ik in ieder geval wel hoop, is dat mensen beter zorgen en beter begrijpen wat wij doen. En eigenlijk daarmee ik wil beter begrijpen kennen van wat voor belangrijke en toegevoegde waarde wij hebben voor een circulaire economie.
2: En wat had je al wat reacties ontvangen van de bezoekers?
1: Ja, ik ga natuurlijk krijg dan heel prettige mensen prutsen. En ja, hoe wagen het alleen maar positief. Echt een beetje van, goh jongens, dat hier al je doen. En wat meint je met een prettige mooie ding. En goh, dat zien we nooit weten. Dus ik denk dat dat al een hele mooie wens voor u is.
2: En nog even omkomen op die bezoekers. Hoe wichtig is het contact met de boeren?
1: Nou ja, wat ik wel eerder zei, hè? Wij zijn natuurlijk verweven met de omjouwing. Ik heb toch een lange historie en geschiedenis die we hebben. Dus dit is heel erg belangrijk. En als je zegt 80% van onze meiwerkers komt uit een straal van 10 kilometer. Dus het is zeer wichtig dat mensen hier zien kennen en ik vielen kennen wat wij hier doen.
3: Ja, hier staan we bij onze bloedveren hier lijn. En we staan hier achter bij de luchtwasser. Waar de lucht vanuit de fabriek, ruimtelucht, aanzogen wordt. Die wordt in die wasser wordt er wasken en bevochtigen. Vervolgens gaat de lucht terug naar het biofilter. Dat is een bak met wortelhout waar heel veel bacteriën...
4: Nou, hij waaien ze maar. Dan zijn we krijgen ook de kans om hier te zien wat hier eigenlijk gebeurt. Ik ga hier ooit als een werk best, maar dan waren ik gepest ooit. Dus ja, dan moet je wel even zien hoe het nou al gaat.
2: En is het bot verloren?
4: Dat denk ik wel, maar ik laat me straks even verrassen.
2: Kom je hem zelf uit Burgen?
5: Ja, wij komen zelf uit Burgen. Ja.
2: En je zoon werkt hier ook het goed
5: ja. Ja, die werkt hier op Sonac. Ja.
2: Dus het is wel even leuk om op het werkplak te zien dan?
5: Zeker, ja, dat vind ik heel leuk. Zien we er binnen werken, ja, dat vind ik wel mooi.
2: En hij hem zelf dan ik wel eens last van de stank?
5: Nou, ik kan net zeggen dat het nou, nee, vroeger woon maar nou net meer, dat zei ze van God, nee.
2: Nee, maar misschien wel leuk om te zien waar ze hier al je mij dwaande binnen. Want wat hoop je jou het te zien?
5: Nou, zien wat ze doggen. Ik had het, het is net meer kadavers als vroeger. Dus zien wat ze ervan meiden. Ik ben heel nieuwsgierig.
2: Wat is jou de laatste tot Sonac?
6: Nou, ik ga hier een schoftje gewerkt. Ik ben er nog 21 jaar uit. En ik ga me nog net een dag verveeld naar dit. En doe ik je werk ook net. Want doe je er geen tijd voor om je te vervelen.
2: Hey, Jen 20 Jelien, dat zal al een tiertje. Ben je dan ik benijd wat er al je verloren is?
6: Nou, we gaan nog weer een excursie gewoon, dat er is gans verloren. Toen kun je de fabriek in, als het hem verder ligt bij Jen 20 Jelien, kun je hem net weer om.
2: Hey, en is het werk dan ik ooit, denk je?
6: Ik denk het wel, ja. Doen we er nog wel wat smarigers en nog wat schien.
0: Nou, zo is het. Het fabriek Sonac, hier en daar. Zo'n 1000 mensen kwamen er op het wien bijdragen van uw collega's van RTV NOF.
7: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana de Groot, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Simone.
0: Doos, nips, het stokje dadelijk zo hoor.
7: Ja, zeker. En we hebben visite van mensen van het Fries Museum. Want die gaan altijd met een bus op paard en één keer in de mannen. Dan nemen zij u's mooi met wat ze in die bus te lissen hebben. En Jort, is dat een hele bijzondere fibula. En het verhaal daarachter, dat vertellen ze in Goeiemiddag. Sjong junior, komende vreed is het, zo vier vrienden wieken hebben. Of jou als kwal in Goeiemiddag hoorn. Jort, kwallen vijf en wat voor vestjes zij maken hebben, dat vertellen ze dadelijk. En we litten ik jerven zelfs. En ja, het liep het wel alsof wij in Nederland net maar onder man of onder vrouw komen kennen. Ik weet het net. Er is weer een nieuw datingprogramma. Ze hebben wat nijs betocht. Wil je met me bouwen? Dat ze dan te jerren.
8: En dan een moest... keer je terugstreemt en hij helpt mijn man is klusser.
0: Nou ja, misschien wel. Ja, maar Johannes van Sint-Niek, die dochter om mij.
8: Oh, die dochter om mij.
0: Ja, en die vertelt zijn verhaal dadelijk in Goeiemiddag. En daar zie ik dus een linkplaat bij.
8: En mat wat op te verzinnen.
0: Dat denk ik. Ik dacht zelf van de Carpenters, maar...
8: Oh ja. Oh shit. Nou, ik ken gauw niet...
0: Nou, betinkt wat leuks.
8: Meesken thuis betinkt er wat bij. Ja. Diana, een soort plezier.
0: Dank u wel.
8: En dat hield ik voor de meesken thuis. Sybrand Gaesdijk, Boente de Bruin en ik wens je een hele mooie middita. Doeg.
9: Van de middie bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
10: Wow, wat is dit mooi.
11: Onderwijs.
12: Ja, dit is prachtig.
9: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
13: Ik begin met een meer een charme offensief.
9: Als onderwijs wist naar hoes.
14: Help, dit is eng.
9: Als vond iets of vierde wist.
14: Hé, hey, wachten.
9: Of al lekker op de bank zit.
15: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
9: Maar Erik Enema.
16: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
9: En Jan der Daan.
17: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
9: Van de middie van Fjouwerontzijs.
14: En dan maar koorstappen.
9: Onderwijs.
18: En nu dit.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
22: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
24: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De leefdefine trocht te gerre een hoes te verbouwen. Dat is het nije concept van het tv-programma Wil je met me bouwen? Johannes uit Sint-Niek, die docht je romooi en dadelijk vertelt zijn verhaal. En ik zie hier een passende plaat bij. Dus dan maakt even mooi linken en tinken. En als je een suggestie hebt, dan maakt die plaat even sturen via de Omroep-app of via de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9. De eerste plaat dadelijk is van Stan Ridgway.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Simmer in Friesland.
18: Dit gaat meestal ook.
25: Is het mogelijk op 4 meter te liggen?
18: Dit had ik nog nooit, jongen.
12: Het is weer de tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in basketbieren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
26: Goedemiddag.
27: Noi Diana de Groot.

0: Banners and Someone to You.
1: Goedemiddag.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 13 minuten oer in. Een soort bewolking, joort. Maar ze uit en trog kniept het sintje er even trog in. En het is van de middag een graad als 20. Een hele goede middag. De komende 3 oeren gaat het door het Friese Bennes Jong Festival Jong Junior. Er komt weer een finalist in de studio. De bus van het Fries Museum is weer vult, maar alle je nieuwsgierige zaken. En van de middag komt de maaiwerker Del en vertelt oer een bijzondere fibula. De slingers, die lezen kleer om op de post te gaan. Nou, waar moet ik ze joort sturen? Jou het even om mee terug. De kist wand terug een brugje te sjoeren naar de studio. En dadelijk schiet het door een nieuw televisieprogramma hoe de ziektocht naar de leefde wil je met me bouwen.
2: Dink en Link.
0: En er komen hele leuke suggesties op binnen. Andries, die zei het door Starship maar. Luther die denkt om Frans Bauer. En dan even de orenspelling van Bauer er ik nog achter. Heb je even voor mij. Homma die zei Happy Together van de Turtles. Die past je ik wel mooi bij. Wiet die denkt om de havenzangers.

0: nou ja, dat is dan voor een tip van Johannes dadelijk. Dat hij nog net trouw had. Buske van de Basis uit Pietje. Nienke, ja, die komt mij een heel soort opties. Eén daarvan is René Vroger. En Home van Michael Bublé, die stuurt ze ik nog terug. Akke, die zat ik zat te denken aan de timmermansjoender van Pieter Wilkes.
1: Want ik ben een timmermansjoender. Geef en vertrouw.
0: Ja, welke plaat Wutter dan uitzocht? Dan zei de Shen wat de computer site. Ja, die giet dan toch voor deze plaat. Nienke tegen tank voor het instoren van al die opties. Wist lekker scherp, joh, het heerlijk, hoor ik van. Maar we beginnen van René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken. Nou, hoe gelukkig Johannes ervan wordt, dat jaren we dadelijk hier in Goeiemiddag.

0: René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Klussend de leefdefine van de 24-jarige Johannes uit Sint-Niek is het een logische stap. De zelfstandig timmerman die docht mooi aan een nijprogramma van Talpa. Wil je met me bouwen? Daten dus net op een tafel, maar tussen de bouwsteen en het ark. Zijn hoes had nog wat werk nodig en misschien hield dat ik wel een beetje van zijn leefdeslippen. Johannes, een goeie middie.
4: Ja, een goeie middie.
0: Wat een spannende tijd voor die, denk ik.
4: Ja, dat doen we door dan dagelijks. Hè?
0: Ja, want als eerst een oproep voorbij komt van dit nieuwe televisieprogramma. Wat weer dat voor oproep?
4: Ja, klopt. Ja. Ik zie het op social media kanaal voorbij komen van des ochtends een vrij gezellig mooi een klushoes. Nou, ik denk, dat ben ik.
0: Bingo,
4: dus,
0: ja.
4: Ja, dat ben ik voor de graap MWF, voor wat informatie. En nou ja, verder als ik het wist, ben ze al enthousiast en woont ze mee van in.
0: Oké, ja, en dan gebeurt het dus echt. Maar dat dacht dus eigenlijk van, ik heb niks te verliezen, liet ik dit gewoon eens dwan.
4: Nou, ik dacht eerst een beetje informatief, ja. En ik zit dan ergens aan feest. Ik denk, nou, dat is wel, wel mooi. Dan zie je net verder ergens aan feest begon. Maar ja, ik denk... Springen ze in diep en door ze door.
0: Ja, want intussen draait die spotje al een paar weken mooi. En hoopt dat er een soort ommeldingen binnen. Hoe is dat? Dat is nou ja, misschien toch ik wel herkend wist op stritten?
4: Ja, nou hier in het dorp sowieso. Daar leeft het wel natuurlijk. Maar ja, ik ben wel vrij nuchter persoon. Dus ik, ik sta er net heel erg bij stil, ja.
0: Nee, want waarom vies het leuk om ons ook iets mooi te doen?
4: Ja, er was even wat oors. Het is net iets alledaags. En ik denk, nou, dan springen ze in diepe. Een beetje buiten in comfortzone. Hè? Dan, ja, misschien smidt het wat op. Hè?
0: Ja, nou ja, want het won nog net zo'n slagje in het Leefdesveld?
4: Nee, dat valt nog wat oud.
0: Ja.
4: ja, dus. Nou ja, dan misschien op deze manier. Hè?
0: Dan misschien op deze manier. En hoe reageert hij om jouwing erop, dat is hier om mij van worst?
4: Ja, de meesten vinden dat hartstikke leuk en iedereen gunt het me wel. Dus ja, en ze vinden het ook wel leuk. Altijd eventueel er ook in, no?
0: Nou ja, want dat is het nog een beetje. De wist nog net als to eventueel echt in dat programma te lonen komst.
4: Nee, dat klopt. Ja. Dat hing het van het aantal aanmeldingen nou. En dat deed ik eind van deze week.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
0: Ja, de kist ik net een beetje een gokje dwan van hoe volle vrouwen die haar aanmelden hebben. Dat is natuurlijk hartstikke spannend.
4: Nee, ik heb geen idee eigenlijk, want nou ja, het is ook wat kadaal, want altijd er ook weer, dan beginnen ze oren wieken allemaal filmen. Dus ja, had je op jou, dan moest ik al vrij snel beschikbaar zijn.
0: Ja.
4: En daar stokken het wat op ook.
0: Oké. Nou ja, goed, dat jij is dan vreed, maar wat komen ze dan eventueel filmen? Wat zien ze dan bij die dwan?
4: Ja, het is een beetje het B&B voor liefde concept. En dan komt er een vrouw langs. En die, ja, die komt dan te helpen met klussen. Dat is het idee een beetje.
0: Oké.
4: En dan, ja, ik naar Sjern dat er wat oorspraak komt te zijn. Wat
0: ja.
4: Liefde of zo. Of, dat het leuk wordt. Ja, en dan. En als het niks is, dan kan ik wel futje horen. En dan komt er wel goed, dus komt er dan een naaien in.
0: Ja, precies. Oké. Ja, zo werkt het dan. Maar vies het belangrijk in een vrouw dat die een beetje handig is? Dat die helpen kind, maar die hoes?
4: Nee, eigenlijk niet.
0: Dus ze maaien het wel linkerhand, hè?
4: Ja. Nee, ik ben zo handig. Dus op zich, daar red ik me wel mooi. Maar het hoeft niet per se een echte klusvrouw te zijn.
0: Nee, oké. Okay. Nou, nee. Als er nou nog vrouwen zitten te lusteren,

0: En die denken van, hey, ik heb dit helemaal net mij kriegen, maar dit klinkt niet wel als muziek in de eren. Wat voor vrouw ziekest jouw ambitie, Hannes?
1: Ja, ik zie een beetje een leuke spontane vrouw, een beetje humor. Ja, en voor de rest, ja, het moet een beetje klikken, hè. Het is, kan wel een heel huizenpakket, hè, maar...
0: Maar hij heeft bepaalde hobby's, dat stinkt van, nou, ze moet wel van kuier in horen. Of ik ging heel graag op vakantie en dan wil ik parachute springen. Neem maar wat.
1: Oh, ja, nee. Ja, ik vind het wel belangrijk dat ze er al een ding heeft. Maar, nee, ja, zelf voetbal ik en ik ben graag buiten. Dus, ja.
0: Ja.
1: Ja, okay. Dat is net heel ingewikkeld.
0: Nee, nou, mocht de meesten toch belangstelling hebben, waar kan ze haar aanmelden nog?
1: Ze kan zich op Net4 aanmelden en dan het programma Wil je met me bouwen? En dan kan ze op mijn filmpje, daaronder zit een linkje van mij, dan kan ze je op aanmelden.
0: Oké, dus op internet gewoon even googlen Net5 en dan komt ze op het programma Wil je met me bouwen en daar vinden we Johannes.
1: Ja, dat kennen het mensen daar.
0: Nou, lid u even witte Johannes of strobist, komen de vreed.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: En een heel soort succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doeg.
1: Doei.
2: Bij Omroep Friesland op radio.

0: Van jou wat waan. Cindy Lauper, Jerry Sheer en True Colors. En het Friske Nijs, dat komt er dadelijk ik om.
1: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
2: Waat die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde story Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de meesten een indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. De heerste tijd om even bijpraten worden over het Friske Nijs en de docht Simone Scheffer.
14: Goeiemiddag. Werknemers van zuivelbedrijf Friesland Campina in Ljouwert lezen van 12 uur al het werk del. Vakbond FNV wil hegere lenen in de zuivelsector en kan er al weken geen overeenkomst toe breken met de brancheorganisatie NZO. Jeder wien daarom op oren plakken ik al stakingen. FNV verwachtte dat minstens 100 mensen het werk del lezen zullen in Ljouwert. Tanja Kopal van NZO, mat dat nog maar zien.
15: We hebben bij de eerdere acties gezien dat enkele tientallen medewerkers dan gehoor geven aan de oproep. Dus ja, die actiebereidheid is in ieder geval bij de andere bedrijven of bij de andere locaties beperkter geweest. Mm-hmm. Maar goed, dat neemt niet weg dat je natuurlijk met een kleine groep mensen wel degelijk impact kan hebben. Dus ja, dat vinden we echt onnodig en onverantwoord.
14: Inwenners van Bedaard vreeg je de gemeente Noord-Oost-Friesland om actie bij het failliete vakantiepark in het Warp. Dat meldt streekomroep RTV Nof. Zij zeggen dat de ontwikkeling van het park al lange tijd stil ligt. Een inwenner had daarover een brief naar de gemeente gestuurd. En even die brief binnen de recreatiewenden nog in goede steed. De schreeuwer zocht kansen voor een terugstart of een nieuwe bestemming van het park. Hij is benauwd voor achterstallig onderhoud en dat de wenden die op het park steen gauw haar weerde verliezen zullen. De inwenners willen dat de gemeente gauw duidelijk maakt hokkerstappen de naam worden. Voor de derde keer in kwartetie doeken dolfijnen op in de Friese Waadzee. Zo'n kwart zwemmen een mem en haar keel bij Lauwerzeeg in het wetter. Ja, er spelen nog 2 dolfijnen om bij Wierum en 1 op Vlieland. Tsienilin, wie dat nog een zeldzaam hiet, zei marinebioloog Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
16: Het zijn dieren die normaliter in warmere wateren leven. We zien door klimaatverandering een hoop verschuiving van diersoorten die toch langzaam naar het noorden bewegen. Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar dat blijft allemaal speculatie. Op dit moment weten we eigenlijk niet waarom we steeds meer gewone dolfijnen in Nederland zien.
14: Het fabriek bestiet 100 jaar en dat wordt viert. Vleesafvalverwerkingsbedrijf Sonak bij Burgemessemar, die daarom de dwarren iepen voor familie van maaiwerkers en bewenners. Zo'n 1000 mensen kamen te zien bij het Stjonkfabriek. Directeur Richard Dijkstra wie op tuin hoe het al beziekers.
17: Nou, verwachten. We hopen je natuurlijk altijd wel op. Hè? Want zo vaak gaan wij de dwarren natuurlijk net iepen. Want als je hoogvolle belangstellingen er is en zoveel positieve reacties, ja, is dat eigenlijk overweldigend.
14: Het waren nog. Van de middag is er een soort bewolking. Het is dan 20 graden en de wind komt uit het zuiden. In de namiddag en joen binnen er buien, maar een krachtige wind. Vannacht is er nog een losse bui, maar dan binnen ik opklerings. Het wordt dan 10-12 graden. Morgen, ontmoet vreed, blijft het een afwisseling van wolkenzinnen en buien. Oedijs is de temperatuur ongeveer 16-18 graden. Dat is gewoon bij 20, dus het is aan de koude kant. De wind komt dan uit westelijke richting en is matig ontkrachtig.
18: Maar ja, dan kan het alleen nog maar beter worden,
14: zij is...
18: toch? Dank je wel, Simone Scheffer. Meer Nijs en Waar, ik waarom te vinden in de Omroep-app en ik op omroepfriesland.nl. Een fleurig uptempo R&B-nummer met een poppy twist. West Stevie Wonder zijn stem en zijn talent op de moeilijkheid. De harmonica juist. Together met de 98 degrees, juist en dadelijk.
19: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oef, ja.
19: Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, graag.
19: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
19: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
19: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
25: Goedemiddag.
26: Mike Diana de Groot.

Ja, hoe vaak is dat dit Mighty in? Ja, toch wel stiekem even. En hoe is Hole in the Hollow, denk ik. Adventure of a Lifetime, ja, dat is van Coldplay. Hey, je luidt een setje slingerskleren en die wil ik heel graag naar je in tas toeren. Want dat vind ik leuk. Dan kist hem altijd even op, hing je op een feestje. En dan zou je van, ja, ik ben een goeie midden, hartstikke leuk. Dat kind van die zelf wezen, maar dat kind ik van een oor wezen. Als dat ding van, nou, ik ken wel hier niet om jouwing en die het wat leuks te vieren. Lid het us dan nou even witte, stuur een berugje en dat kind heel makkelijk via de Omroep app. Of via 0620 4 en Jochen. En dan kunnen we de lokwens kunnen oorbrengen hier in goeie midden. En dan krijg je het als belening. Misschien wil dat setje slingers, want ja, ik heb er één kleer lezen. Die kan ik versturen, maar als er een heel soort leuk in binnenkomen, wil ik nog wel eens een extra versturen. Ja, dat komt ik helemaal goed. Maar jou het in elk geval even terug en dan kunnen we de lokweesje hier dadelijk overbrengen. Paul McCartney, die komt er dadelijk aan. Dit is ABBA. Does your mother know?

0: Van het nieuwe album van Paul McCartney, Boys of Dungeon Lane, wie dit Life Can Be Hard.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Nou, er valt gelukkig ik Joert weer wat te vieren in Friesland. Even Sjen Wieke, die stuurt een berichtje. Mijn collega Giet Voort, dat vind ik net leuk, maar ze had een hele mooie nieuwe baan kregen. En dat gun ik haar ik, dus de slingers die mij wel naar Marita. En Hille die zei het Joert de slingers van Silke, ze werd Joert Tolevier, ze is mijn pakensisser. En Monique die stuurt een hartstikke leef berichtje, want ze zei het, us huid wiebe is Joert Jerry. En hij heeft 22 jaar. Monique van Hertelok, wens ik maar in huid.
2: Ja, dank u wel.
0: Viert er het Joert ook uitgebreid?
2: Nee, dat hebben we juist er even hier.
0: Ah, sugarzon. Ja, is het nog goed bij de pinken?
2: Nee.
0: Ach.
2: Nee, je zei het... sorry.
0: Ach, leven.
2: Je zei het in januari en het sneeuwt wel eens hard.
0: Ja.
2: En dan komt hij nog wel weer bovenop, hopen we. Dus hij is vol in revalidatie, maar en daarom willen we dat nou vieren, zeg. En daarom gun ik hem die slingers ik.
0: Nou, dat snap ik helemaal, ja. Oh, dus jullie hebben wel even een hele drege tiet achter de rug.
2: Ja. Maar nou, ik wil helemaal net goel op radio.
0: Nee, dat snap ik, dat is ik helemaal net. Nee, nou, ja, maar we snappen dat al hier. Ik wil weer, want dit is net makkelijk.
2: Nee, dat is zeker net.
0: Maar krabbelt hij weer een beetje op, begreep ik dat nou van die?
2: Ja, gelukkig al. Dus hij heeft nog wel wat achterstand in zijn geheugen en zijn alger. Maar daar ben ik ook mee bezig en is met mij. En stuurt hem net.
0: Ja.
2: Dus,
0: nou, ja. Wat fijn. En je hebt het juist machinaal en even een mooi vieren kind.
2: Ja. Maar nou. Toch, we het even in een liedse groep hebben die hem, want die kennen de, een soort animo en zo voor die mensen, dat er dus visite komt en zo. Dat kennen die net, nee, dat kennen die nou net balwerken. Dus we het even in een liedse kring juist die.
0: Ja, dat is even wat te volgen. Maar hoe dankbaar kun je dan wezen dat hij toch die leeftijd van 22 nou bereikt heeft?
2: Nou, zeker weten.
0: Toch?
2: Zeker weten.
0: Dan is het vier het leven, elke dag.
2: Nou, daarom.
0: Ja,
2: daarom.
0: Ik snap het. Wij sturen die slingers op. En ik hoop dat Jim ze nog heel vaak ophing die maaien, machinaal.
2: Ja, zeker. Nou, dat hopen wij ik.
0: Dank u wel voor die verhaal, Monique. En door de heel dank hartelijke groetnis van in huid. En sterkte.
2: Dank u wel.
0: Okay.
2: Dank u wel. Doei. Hi.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Hehe, Einse percenten hoor. Maar wat nou?
3: Lid jouw spaarjot belisse terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
4: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is een spannende week voor 8 basisskwallen in Friesland, want ze doggen mooi om de finale van Sjong Junior, het Friese Sjongfestival voor basisskwallen ben. Vrienden Wieke heeft fjouwerskwallen, haar een veskal jarenlitten hier in de studio. En deze week komen de wefjouwerskwallen del. Joort de Bregen uit Skas de Bregen.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Simmer in Friesland.
14: Dit je het meeste ook!
15: Blik het mogelijk op 4 meter in de linkerzijde?
14: Dit had ik nog nooit zo.
13: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Goedemiddag.
0: Noi Diana de Groot.

0: Ed Sheeran en de Galway Girl en de Fayette's Kim Wilde. Never trust a stranger.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer roeren.
2: Goeie midi.
0: Komende vrijdag dan is het Wessa 4, de finale van het Songfestival van Bern, Song Junior. Het is een twa-eerlijks Friesk Songfestival voor basisskwallen. Het is één grote muzikaal avontuur voor de groepen Son en 8 van de basisskwallen. En hier in Goeiemidden jest elke dag één van die 8 skwallen die het uitkiezen is om mee te dwaan om dit muzikale avontuur en in de finale steen. Joert de Breggen van Skaste Breggen en zij kunnen ons alles vertellen over het feske dus de Breggen. Hielke en Jesper, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, die Breggen die komt wel heel vaak voorbij, hè?
3: Ja, nou zeg dat wel.
0: Sis dat wel, Jesper. Ja. Wek ietsje een veske krijgt hoor.
3: Hoor de Breggen.
0: Ja. En wat is dan maar die Breggen? Wes jongen je moer?
4: Eigenlijk hoor het dwarp. Hoor Breggenpap natuurlijk. Dat is die Skaste Breggen, ik zo. We hadden Breggen. En als eigenlijk wat te spelen in het dwarp. Dat eigenlijk.
0: Want die Breggen die speelt ik wel een hele belangrijke rol bij je in het dorp.
4: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja? Ja. Dus dat wie eigenlijk voor je misschien ik wel duidelijk van tevoren van als er een veske komen met Urus dorp, dan moet die Breggen die moet er een goede rol in hebben.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Hoe ging dat brainstorming op Squallen, Jesper?
3: Ja, wel goed.
0: Ja?
3: Ja, iedereen die had heel veel ideeën. En daarvan hebben we een heel mooi nummer neergezet.
0: Ja, moest hij hem zelf ik echt al de zinnen samen uitzien dat het op me koor riemde en dat het in je verhaal wie?
4: Dat eigenlijk net. Wie meer dat we op een papiertje kregen we en dan moesten we nou eigenlijk opschrijven wat we er graag in het verske doen.
0: Ja.
4: En dan vervolgens ging Reinoud het helemaal eigenlijk bij elkaar stappen dat het een verske werd.
0: Ja, en wat vond je hem ervan, wat hij ervan makken had?
4: Mooi.
0: Ja? Mm-hmm. Wat tevreden.
4: Ja, zeker.
0: Ja. Nou ben je, my groep zo en 8. Hoeveel bands zitten bij je in de klasse?
4: 8.
0: 8 in totaal.
4: Ja.
0: Dus je mocht niet alle je naar die studio taal om in te jongen.
3: Ja. Mm-hmm.
0: Hoe wie dat?
3: Ja, dat was heel mooi. Wat poor.
0: Ja, is wel eens jij er achter een microfoon zitten om iets in te jongen?
3: Nee.
0: En door de stad dan wel voor dadelijk?
3: Ja.
0: Ja? Doe ik wel, Hielke?
4: Jawel,
0: ja?
4: Zeker.
0: Geen probleem?
3: Nee.
0: Nee, want dat is hartstikke spannend. Als je in één keer voor een microfoon en dan krijg je, denk ik, een koptelefoon op die hollen. En dan kies je er hoe zelf klinkst.
4: Mm-hmm. Klopt.
0: Leuk?
4: Ja, zeker.
0: Voor herhaling vatbaar?
4: Jawel.
0: Jawel.
4: Ik wil nou een keer dwalen.
0: Oké. Okay. En heen je met Veske Helle? Want dat is ik altijd nog een beetje spannend voor zelfs. Van zitten Jim stemmen erin?
4: Ja.
3: Ja, hij zit er heel veel in.
4: Ja, mijn stem heel vaak.
0: Oké, okay, bist toch zo'n goeie jongen dan?
4: Dat sissen ze vol.
0: Dat sissen ze vol, oké. Okay, nou,
4: en een compliment van iedereen, zelfs in het dorp ik.
0: Nou, sjuggezoon, dat belooft wat voor komende vreed. Want hoe druk ben je hem al aan het oefenen, Jesper?
3: Ja, heel druk.
0: Elke dag van ambitie?
3: Nou, niet per se elke dag, maar we doen het wel. Minimaal 4 keer in de week of zo.
0: Zo. En doe je hem dat met doenskus of wat hem ervan maken? Wat krijgen we te sjen komende vreed?
4: Doens. Maar wij dan een blauw shirt doen. En de meisjes een wit shirt. Dan een hele danser omheen en zo.
0: Oké. En daar heb je dus het grootste pad van de solo?
4: Eigenlijk wel, ja.
0: En dat is iets van een zeel vol meesken, hè?
4: Ja.
0: Hoe vies dat?
4: Leuk.
0: Ja? De hast wel een beetje van om in de spotlights te steen?
4: Dat net. Ik vind het wel mooi om daar te steen.
0: Ja, dat snap ik. Ze is dan nou in groep Zonne wie in 8?
4: In 8.
0: Dus dit is ik die laatste keer dat ze hier een mindbank is.
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, zullen we machinaal even naar het Veske Lustering in?
4: Ja,
3: doen we.
0: De primeur hier op Omroep Friesland Radio. Dank u wel dat je hem je wint.

0: dit wie hem, jongens? Fantastisch. Ja. Hoe is dat om saai even in de studio te jern?
1: Mooi.
0: Ik hoor weer mooi, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Ik heb de vorige keer liet ik iedereen het veske onkondigie. Dat heb ik bij hem hartelijk een beetje vergeten. Dan wil je hem nog even aankondigen. Dit wie je?
1: Dit wie het veske van u. Je te bregen. En zo volle mogelijk met je hem lusteren.
2: Ja, want dan hebben wij meer kans om de promotie...

0: Radio. En wij horen van Adrie de Boer, Radio Jerris. Het is de hersen die het om het red draaien te litten. Anne en Inke, een goeiemiddag. Even een weekje, gewoon even lekker niks aan.
1: Even nou ja, niet.
0: Geen omroep houden, maar nee. Volgens mij wist hartstikke druk. Nee.
1: Ik ben altijd druk. Ik maak ze mezelf altijd druk.
0: Ja, nou, dan wist je er altijd lekker relaxed en ja. Jezelf. Dus dat is helemaal leuk. Dan maar eens wel even draaien om het red.
1: Oh, ik heb ik ben een beetje onwennig, maar ja, eigenlijk mag ik weer
0: eigenlijk
1: even draaien.
0: Ja, dat voelt allemaal weer fijn, hè?
1: Hartstikke mooi. Nou, ik weet wat het is.
0: Nou, vertel.
1: Het riet werd gestierd.
0: Riet werd gestierd. Oh, dat vind ik leuk. Nou, ja, dan pakken we Harm er even bij, dadelijk. Ja. En dan zullen we zien wat hij voor u in petto heeft. Het Frieske Nijs komt er ik om. Eerst nog muziek van Aswad en Shine.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij is heel samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
10: Het is jouw vertrein.
11: Een oorsjog van het Nijs uit Friesland, maar Simone Scheffer.
10: Goedemiddag. Bij een garagebox in Drachten is mogelijk een explosief ontroffen. De explosieve opromingsdienst is op dit stuit te plak. Wat er krekgeende is, is net bekend. Ik de brandwacht en de ambulance binnen op het plak dat mogelijke explosief ontroffen is. Werknemers van zuivelbedrijf Friesland Campina in Ljouwert lezen van 12 uur dus het werk del. Vakbond FNV wil hegere lenen in de zuivelsector en kan daar al weken geen overeenkomst toe bereiken met de brancheorganisatie NZO. Jeder wien daarom op oren plakken ik al stakingen. FNV verwachtte dat minstens 100 mensen het werk del lezen zullen in Ljouwert. Tanja Kopal van NZO, die betwijfelt dat.
12: We hebben bij de eerdere acties gezien dat enkele tientallen medewerkers dan gehoor geven aan de oproep. Dus ja, die actiebereidheid is in ieder geval bij de andere bedrijven of bij de andere locaties beperkter geweest. Mm-hmm. Maar goed, dat neemt niet weg dat je het met een kleine groep mensen wel degelijk impact kan hebben. Dus ja, dat vinden we echt onnodig en onverantwoord.
10: Voor de tweede keer in kwartier doeken dolfijnen op in de Friese Waadzee. Zo'n kwart zwemmen een mem en haar keel bij Lauwerzeeg in het wetter. Ja, er speelden al 2 dolfijnen om bij Wierum en 1 op Vlieland. Tien Eerlien, wie dat nog een zeldzaam hit, zei marinebioloog Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
13: Het zijn dieren die normaaliter in warmere wateren leven. We zien door klimaatverandering een hoop verschuiving van diersoorten die toch langzaam naar het noorden bewegen. Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar dat blijft allemaal speculatie. Op dit moment weten we eigenlijk niet waarom we steeds meer gewone dolfijnen in Nederland zien.
10: Wat er op het moment dat er wat misgiet op het wetter? Nou, dan komt de wetterplisje, ik hoor helpverleningsinstanties. Maar dan ben ik professionele wettersportondernemers op lokaal niveau die het helpt bieden. Die het de PWO's. Ze binnen vaak heel gauw te plak en helpen daarmee de veiligheidsregio. Dat dienen ze altijd op haar zelfs, maar een tal van deze vrijwillige helpverleners hebben haar noverienen in de stichting 112 Water. Richard Veldman, wettersportondernemer in Snits, hoort die organisatie en het Gearworkingsverband Stichting 112 Water.
14: Dat wij de hulp die wij willen bieden aan een ieder die op het water hulp nodig heeft, in welke vorm dan ook, zo goed, zo snel, maar ook zeker zo veilig en professioneel mogelijk gebeurt. En dat leg je vast in de samenwerkingsovereenkomst.
10: Drukte net het knag. Van de middag dan is er bewolking. En aan het eind van de middag en begin van de joen dan stiet er een krachtige wind en komen er een tal buien op u zo. Vannacht is er nog een losse bui, maar dan minder ik opklerings. Het is dan 10-12 graden. Van morgen ont mij vreed is het wisselvallig. Wolkenzinnen en buien. Er is ik nog kans op tonger in het eerste morgen. De temperaturen binnen onder het gemiddelde voor juni zijn 16 tot 18 graden. Gewoon wij is dat 20. De wind komt uit de westelijke richting en is matig ontkrachtig. Maar ik heb al stiekem al voor u gezien.
3: Ja.
10: Volgens mij wordt het nieuwe weekend weer wat beter.
3: Ik heb iets voorbij komen zien ik van 28 tot 30 graden.
10: Nou, bijvoorbeeld.
3: Ja, dus dan zitten we weer volslaan de orenkant op. Dank u wel, Simone. Dadelijk weer muziek verzels hier in Goeiemiddie. En net alle musical of filmfestjes die binnen lieken geschikt om op de radio te draaien. Oh, dit is zo wel, jaar. De Brand New Day van de Wistars. Yes, yes, sir.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
17: Pas je eindelijk het perfecte...

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Goedemiddag.
3: Mai Diana de Groot.

0: Harry Styles en American Girls. Riet?
1: Wat is dit?
2: Ger Harkes van Omroep Friesland. Ger, jo luister in het spultje. Riet Wetterstier. Denk mij, doch mij. Win en we blieb. Zees het fjeder, zees het fjeder.
0: Nou, ik had even contact met mijn Harm, want die bellen. Hij zei van Diana Wistelwol dat ik net meer in Dwarpen en Sterren ben, maar dat ik op locaties ben. Ik zei nee, dat wist ik dus net. Maar hij is nou op verschillende locaties en die omskroter. En ondij dan de vraag, op welke locatie is er Joert?
3: Doet ik op deze locatie aankam, stier er in verdoor met een kaam. De ondergrond werd ik op steen is green. En net van stien. Roenom zag ik ze om me heen en aanbeelden. Wat een protte, tjonge jonge. En dat romruchte vest ken ik was jongen. Boppen mij zag ik dat er meesten zitten kennen. Bobo's besjuggen je wij het schouwspel. Dus net stinnen, derhinnen.
0: Oké, nou, ik ben heel benijd. Oh, wacht even. Ik krijg nou... Echt weer, Annenienke?
4: Ik krijg er om je eer dat het deze al best is.
0: Serieus?
4: Ja.
0: Hebben deze vrienden wie al gehad?
4: Ja, ja. Nou, dan zie ik je wij even een gauw naar een
0: ja.
4: En dan komen we gewoon weer maar op.
0: Ja, toch we dat? Ja, of kan ik er nou gewoon hier bij zien?
4: Of de vie, als er nog hier in de bijf.
0: Ah ja, dan moet ik met even...
4: Eigenlijk ben ik een soort stert om mijn vies, nee? Maar dan de omropper van de omroppers.
0: Ik ben een stertsomropper. Oké, wacht even. Dan pak ik... Oh nee, dat is die king net pakken. Wacht even. Disse.
4: Nou, dan komt hij jongens.
0: Ja? Zullen we disse het wel
4: ja,
0: dan? Dat kind wol?
4: Yes.
0: Komt hij?
3: Ik sta hier op een mooi plak. Het is weer. Wat ik zocht, stiet skeef, maar wol vier. Ze hadden ik alles Berenburg in dingen. Maar die ik nou zocht, is van hudde stien. In het verleden waren de meesten hier bedobben. Ze is maar, ze gongen in de groppen. Een verneemd man zucht hier de verhaal in. Hij wie dichter, abbekaat en hier het als politicus goed naar de zin.
0: Nou, disse dan. Jij krijgt heel soort appjes binnen van disse wie vrienden wieken. Ik al, ja, maar ja, als hij net uit de bak in het archief zetten we, dan weten wij dat
4: nee.
0: Net, hè? Dan luister hij net alles zelfs. Nou, hartstikke mooi. Tige dank voor je belutsen niet. En Nina, ja, ik weet het, de bingen nog maken. Hartstikke mooi. Succes.

0: Friske fenomeen, zo'n was is ik in Rias Gratema en Siep van der Ploeg. My man en Lan. Er komen aardig wat appjes binnen van mensen die zeggen van ja, de wie zoveel chaos bij hem. We weten nou eigenlijk net meer, hebben wij goed lusteren, werd harm nou krijgt stier. En gaat het nou om een plaknaam of om een locatie? Nee, het gaat om een locatie in Friesland. En die locatie die wil ik graag weten.
1: Ik sta hier op een mooi plak. Het is weer. Wat ik zag, stiet skeef, maar wel vier. Ze hadden ik alles Berenburg in dingen. Maar dit ik nou zag, is van hudde stien. In het verleden waren de derde meesten hier bedobben. Zes maar, ze gongen in de groppen. Een verneemd man zucht hier de verraad in. Hij wie dichter, abbekaat en hie het als politicus goed naar de zin.
0: Waar juist, nee, net waar juist, dan begin ik weer. Jongen, wat een chaos op deze man die. Welke locatie stiet Harm? Dat moet ik weten. Stuur het gauw via de Omroep app of via 0620. Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen.

0: Riet vetter stier. Tink nai, nog mai. Win en wordt blier. Zees het fjeder, zees het fjeder.
1: Nou, ik ben blij dat Jim eruit kwam binnen. Dat het al hier goed weer. En Joker die stuurde een goed antwoord in. Tenminste, dat denk ik. Joker, goeiemiddag.
2: Hey, goeiemiddag.
1: Wat moet het wezen? We hebben wel nou op ziek welke locatie?
2: Hij is hier bij de Oudehouw.
1: Dat klopt het. En ik al wennen zo in Appelskeer, daar ben je al wel bekend.
2: Ik ben heel erg wel bekend, ja.
1: Klopt. Ja, dan helpt dat wel mooi voor zelfs, hè?
2: Ja, klopt.
1: Nou, van harte lokwezen, maar de prijzen.
2: Nou, bedankt.
1: Ja, was ik nog witte van zwoen, hè?
2: Nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig.
1: Nou, wij hebben de Omroep Friesland theeglas.
2: Oh, nou, dat komt door, dit.
1: Ja, wist
2: ik ben
1: wel
2: theeluid.
1: Oh, heerlijk. Ja. Ja, lekker is dat. Nou, die krijgt van u mooie theepoetsjes van Johan en mij.
2: Hey.
1: Die smaakt zie ik nog lekker.
2: Denk ik ook wel, ja.
1: Okay. Hartstikke mooi. Wie is nog drok, Joet?
2: Nou, ik kijk hem in de tuin aan de gang. En wat rommel eruit met alle wetter en alle zin en alle warmte. Ja. Wel bol groeien.
1: Ja, het groeit de pan uit.
2: Ach, nou, ja. Echt wel.
1: Ja. Nou,
2: dat heb ik met waanden.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik wens jullie een hele mooie dag verder.
2: Ja, en jij mag bedankt.
1: Graag dien.
2: Oké, okay. Hoi.
1: Nog één plaatje in dit horen van Goeiemiddag. Dan pakken we de bals er maar even bij. Dadelijk nooit treien. Dan doeken we nog even in de vrouw van de museumbus. Dit is Bruce Springsteen en Hungry Heart.

0: puur op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeestje mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
6: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toet in toekomst keer.
8: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
12: Dit is Omroep Friesloon.
0: 24 uur dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag.
15: Met Diana de Groot.

0: Blondie, ja, dat is niet correct hier in Goeiemiddag, my Denise. En dit weer vanzelfs Queen en The Invisible Man.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian en Fjouwen Roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Het Fries Museum op Paats in Goeiemiddag hebben we er één keer in een mannen omtinken voor. Het is een bus van het Fries Museum, maar bijzondere museumstikken die dan toert troch de provincie. Hij komt dus letterlijk naar Rita. Vriendin keer vertelde Jurre u alles over een oude sparpot. Dat het verhaal tussen de bank en de meisken heel goed schetste. En ook is Margrethe van Kammen in de studio. Een goeie middag.
3: Een goeie middag.
0: Daar ben de coördinator Collectiecentrum Friesland.
3: Dat klopt.
0: En wat heeft u voor uw mooie naam?
3: Ik ga jullie voor je een fibula uit Wijnaldum, mijn naam. En fibula, net iedereen kent het wit. Het is eigenlijk een mantelspeld.
0: Aha, en dat is vast een hele bijzondere.
3: Die is inderdaad heel bijzonder. Er zijn een heleboel bekend in de wereld, in Nederland, in Friesland. Maar eigenlijk is er maar één bekend in Europa die zo bijzonder is als die van u is. En dat had een meidje hoe groot er is.
0: Oké, want hoe groot is zo'n fibula?
3: Deze die we hier hebben, die is zo'n centimeter. En het bijzondere is, hier maken wij een cloisonné-techniek. En dat kan je zien aan al die gouden vakjes en er zitten al die steentjes in.
0: Een beetje glas in lood, zoals het mooi vergelijken kunnen.
3: Ja, een beetje als een soort mozaïekje.
0: Ja, mozaïekje, ja.
3: En deze had 300 steentjes. En dat maakt hem heel bijzonder.
0: Ja, want er is wel even om werken.
3: Ja.
0: Er zit wel wat tijd in. Waar komt deze waai?
3: Deze is in 1952 voen bij de Terp in Wijnaldum. En het bijzondere is dat er net in één keer voen is. Ze gaan in 1952 dus een stik voen. En in de jaren 90 gaan ze nog verder stikjes voen. En zij er langzaam aan een bielkorp puzzelt.
0: Dat is toch bijzonder dat Sans Koft letter nog weer meer voen wordt.
3: Ja.
0: Ja, en dat mensen dat dan herkennen als zijnde dit mat wel iets bijzonders wezen.
3: Zeker.
0: Want dan komen ze bij hem.
3: Toen het voen is, toen ben ze eerst mij de speelden naar Engeland te gaan. Daar is een hele beroemde skat van Sutton Hoo. En de wie dus al bekend dat daar die skat voen wie en deze likken daarop. Dus toen ben ze eerst naar Engeland te gaan en toen had ze hem letten weer mijn hoes aan om.
0: Ja, gelukkig maar van Jim.
3: Gelukkig maar.
0: Ja, want ja. Hoe is die uiteindelijk bij Jim in het museum daar?
3: Dat waar ik zou even net sezen.
0: Oké. Maar is hij compleet in Tusken?
3: Hier is net helemaal compleet, maar hier is Wossa compleet dat we tegenwoordig wel al je figuren erin herkennen kennen. Mits dat is een beetje fantasie haast.
0: Oké, maar wat voor figuren zonden we erin zien kennen?
3: Aan de bovenkant zo is het masker van Wodan kennen zien. En ja. Wodan, dat is eigenlijk de Friese benaming van de god Odin. Odin is wat bekender. En aan de zijkant binnen dan vogels te zien. Odin, Wodan, die worden vaak samen opbeeld met twee vogels. En aan de onderkant zo staan eigenlijk nog wat slangen, wat roofvogels en wat overgangsdieren kennen zien. En overgangsdieren, dat is eigenlijk een soort mix tussen een beer of een wolf en een vogel. En volgens bepaalde mythes kon die in meesken veroordelen en de meesken ook weer waarom in de dieren.
0: Ja.
3: Het zoest er al je in schenken.
0: Dat zoest er al hier in schenken. Als het hem van heel dichtbij bij Bichem was, dat kind in die bus eigenlijk best wel, hè?
3: Ja, binnenkwad geven we het dus mij op paad. Ek naar Wijnaldum taan. Dan nemen we weer waarom weer de voen is. En dat werd 26 juni.
0: Oké.
3: Samen met het archeologisch steunpunt van Wijnaldum.
0: Nou, sugar zo. Dus mensen in Wijnaldum die kunnen daar echt een stukje eigen skiertnis weer waarom vinden. Want weten je waarom wat die in Wijnaldum voen is? Is die daar misschien broekt? Of?
3: Dat weten we net zeker. Het is eigenlijk een beetje een rietsel van waar de speelde West is. Waarschijnlijk wel van een vrouw. Vrouwen die hier vaak zo'n speelde op. En omdat het zo'n bijzondere en zo'n grote speelde is, werd er eigenlijk wel vermoed dat het misschien een koningin of een prinses West is.
0: Nou, want is het echt goud, wat er van maken is?
3: Er zit echt goud in.
0: Ja. En enig idee uit welk jaar het dan ongeveer komt?
3: Ja, de vroege middeleeuwen. Dus Roen, Wutskat, 400, 470, 600.
0: Tjongejonge, en dat het dan zo bewarren bleef, hè? Dat het er eigenlijk zo fantastisch mooi uitzicht.
3: Ja.
0: Ja, dat is wel bijzonder om te zien. Nou, bij die bus, ja, hij laait in een klusje, denk ik. Maar de kist er wel vrij tegen maar de noos opkomen.
3: We zwaardig hier of ja dat er veilig, maar goed te zien is.
0: De museumbus die toert dus weer Roen de komende tijd, 26e te zien. Wijnaldum in die tussentijd ik nog op oren plakken?
3: Ja, 12 juni gaan we nog naar Spannumta. En dan nemen we een jas mee van Claudie Jongstra. Een hele bekende kunstenares die dus textiel maakt het mij wel onder andere. Ja.
0: Nou, Sjogge Zoon, zik je de bus even op. En Sjogge was even op Fries Museum op paad. En dan kist ik alle informatie der Roefine. Margaretha Tankewolf had een prachtig mooie verhaal weer.
3: Graag die.
4: Van Ian Montfjouren.
5: Op 92.2 FM.
4: Goeiemiddie. Alles wat er speelt.
5: Yes, hier.
4: 92.2 FM.

Goldband en Noodgeval. En Fline Wiekewa bekend dat de jongen van Goldband net meer bij jongeres Maan is. Ze hebben een punt zetten achter hun relaasje. De jaren stik nog Somje voorbij komen. Dadelijk dan eerst nog muziek van Survivor. Het Frieske Nijs, dat komt er ik alweer aan. En dit is Frida Payne en The Band of Gold.

0: Pauline Meel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is jouw verfjouweren. Het Nijs uit Friesland, mooi Simone Scheffer.
12: Goeiemiddag. Daar had een eerst correct een stekincident west in Ljouwert onder MH Tromstritten. Eén persoon is daarbij verwoenen rekken en een vertochte is onhouden. Meer is er nog net bekend. En bij een garagebox in Drachten is mogelijk een explosief ontroffen. De explosieve opruimingsdienst is te plak. En wat er nou correct gaande is, is net bekend. De brandwacht en een ambulance winder ik. En twee mensen bis 19 juni oppakt in Burgum na een ruzie tussen verschillende personen. Er waren op een auto inslaan, een orenauto waard rammen? Wat zoet wezen?
13: Ramt?
12: Ja, nou, er waren op inslaan, zeg maar.
13: Ja.
12: Ik reed een auto nog driftig in de weer. Er liep sprake van een chaotische situatie. De politie had de persoon die te skeeën aan een auto veroorzaken havensoer onhouden. En ik, de bestuurder van de sconciëre auto, is letter onhouden. Wat de onleiding van de vjochtpartij wijzen soer, kan de politie net zissen. Beelden van het tafereel gingen roen op sociale media. De politie onderzoekt die beelden. Voor de tweede keer in kwartetiet doeken dolfijnen op in de Friese Waadzee. Zo'n kwart zwemmen een mem en haar keel bij Lauwerzee in het wetter. Ja, er speelden al twee dolfijnen noorn bij Wierum en één op Vrieland. Zien Eline wie dat nog een zeldzaam hit, zei marinebioloog Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
14: Het zijn dieren die normaaliter in warmere wateren leven. We zien door klimaatverandering een hoop verschuiving van diersoorten die toch langzaam naar het noorden bewegen. Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar dat blijft allemaal speculatie. Op dit moment weten we eigenlijk niet waarom we steeds meer gewone dolfijnen in Nederland zien.
12: Het fabriek besteedt 100 jaar en dat wordt viert. Vleesafvalverwerkingsbedrijf Sonak bij Burgum en Semar, die daarom de dwarren liepen voor familie van maaiwerkers en bewenners. Zo'n 1000 mensen kwamen te zien bij het Stjongfabriek. En directeur Richard Dijkstra wie op tuin over het tal bezoekers.
15: Nou, verwachten. We hopen natuurlijk altijd wel op. Hè? Want zo vaak gaan wij de dwarren natuurlijk niet hier. Want als je hoogvolle belangstellingen er is en zoveel positieve reacties, ja, is dat eigenlijk overweldigend.
13: Ik hier daar ik wel een keer binnen zijn wel namelijk.
12: Ik heb daar binnen, net helemaal binnen geweest, maar wel op het terrein. En ik moest het echt kokhals. Het is echt
13: chill. Ja, oké.
12: Maar mensen die daar werken, die binnen er
13: ja, die binnen er moment.
12: Ja. Nou, ja, het is een krek hoe de wien stiet. Dus dat brengt mij bij het waar.
13: Het waar.
12: Ja. De wien die helpt wat om in de rin van de middag. En dan komt er ik rein aan het begin van de jong. Dan wordt het jongs aan 10,5 graden. Nu is het nog een gratis 20. Morgen ont mij vreed, bleef het wikselvallig waar. Mooi wolkenzinnen en een bui. En morgen ik nog kans op tonger in het eerste van de provincie. En de temperaturen die binnen wat aan de lege kant, zeg je nog 18 graden. De wien komt dan uit westelijke richting en is matig. Kräftig.
13: Dank u wel, Simone. Heb je al een tatoeage trouwens?
12: Nee.
13: Nee, hè?
12: Nee, nou, boek ik net.
13: Nee, als een tatoeage
12: dat
13: zetten...
12: Dat zou rimpelig dus. Ik als je
13: hier als het hadden wist, ja. Wees, hoe stel hem als eerste zetten, Tinkst? Als het überhaupt oh. Ooit... Hoe vaak je
12: nou, dan... Ja, ja, op de schouder.
13: Op de ja,
12: of
13: precies.
12: Op het beeld, dan groeit hij mooi uit.
13: Oh, toch wel, oké. Okay. Ja. Nou ja, wij dachten van, als wij nou een tatoeage zetten, litten de meeste litten toch als eerste misschien op een jerm zetten. Of ja, op de ja. Schouder, of op de skonk. En ja, Amy Winehouse, die dacht van, nou, ik wil het wat spannender maken. Ik zet hem in die als eerste gewoon op mijn bil. Ja, daar wie hebben.
12: En dan kan hij mooi groeien en krimpen, hè?
13: Ja, dat is wel weer. Ja. Ja, en hij bloot echt een beetje voor zichzelf. Ja. Nou goed. Haar muziekje is je dadelijk. I want to come

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Goedemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mine. That you try to kill when I quit on my thumb.
1: Ik vind het nummer altijd vies te kwaad. Oh, ik denk, jullie maar even terug. Great Balls of Fire. Ah, Jerry Lee Lewis en de Great Balls of Fire. Heerlijk even hier in Goeiemiddag. Het is 20 voor Fjouweren. Oer 20 minuten, dan ben we klaar met deze uitsturing. Dan litten we nog wat fragmentjes jaren van was het al hier eventueel misthest of juist wel mooi kriegen hest. En ik sluit al mij een leuke spreuk of siswiezen. En dan ben we vanzelfs daarop ziek naar vaske spreuken en siswiezen. Dus als je denkt van nou, ik ben het weekend iets heel moois zien komen of ik helaas niet een sis niet. En dat wil ik eigenlijk toch, ik wil gewoon Marjan onder de rest van Friesland. Of bij ons hart en mem op de wc. Daar hing het een tegeltje. Mooi een spreuk. Nou, dan mooi is dat al hier even trofsturen. Dat vinden we hartstikke leuk om te hebben. En waar weet broeken wij die spreuk van? Dat kan je het misschien net wezen. Maar dan bewaar je hem wel. En dan komt hij op een orendag gewoon weer voorbij. Dus stuur ze maar lekker terug. Dit

0: Dit is de Frisian Retro Band en een ode aan de muziekpioniers. Nou, hartstikke leuk, toch? Oh, Erik?
1: Hoe is die uit? Nee, Frisian Retro Band.
0: Ja, geen idee waar het binnen, maar echt superleuk.
1: Ja.
0: Ja, lekker vesken.
1: Zeker, mooi om te draaien.
0: Nou, zo is het. Domaist, dadelijk, ik wou ook eens muziek draaien. Maar benammen, nijs ik, Jera Litte. Waar gaat het door, Joertine Provincie?
1: Ik praat onder andere met Eduard Rekker. De Friese vlogger.
0: Ja.
1: De Friese vlogger die heeft een droger, die maakt filmpjes en zo wat in. En die in opdracht van de gemeente Ljouwert naar Brussel. Om daar bij de Europese Unie wat opnames te maken en zo wat in. En op een gegeven moment zei ze van de Ursula von der Leyen. Ik even een haan aan. En Ursula von der Leyen is natuurlijk de machtigste vrouw van Europa. En Eduard zei, ja, dat vond ik wel.
0: Ja.
1: Dus hij had inderdaad haar een haan, jongen. Mocht ik een filmpje maken, maar hij mocht net uit het kantoor waar hij naar Boetenta filmen. Vanwege terroristische dreiging. Want dan weet iedereen,
0: iedereen in welk kantoor ze zit. Ja, okay.
1: Ja. Maar hij vond die ontmoeting vond het wel heel bijzonder. Hij is one handshake away. Ik weet niet of dat de Grutskopers mag. Van Trump.
0: Van Trump, ja. Ik moet zissen, maar ja,
1: dus,
0: oké. Okay.
1: Hoe dat die ervaring sikaars is met Eduard Rekker praten.
0: Bijzondere ervaring.
1: Ja.
0: Dat er meer dadelijk in onderwijs. Dank u wel, Erik. Dit weer goeie middie. En daarin jaren hoed Johannes uit Sint-Niek de leefde misschien financieel via een klus- en leefdesprogramma. En dat jit wil je met me bouwen. Maar hoe werkt dat programma dan eens?
2: En dan komt er een vrouw langs. En die, die komt dan te helpen met klussen. Dat is het idee een beetje.
0: En Hielke en Jesper van basiskwallen De Bregen uit Kastenbregen vertelden dus alles over haar veske van het Friese Sjongfestival Sjong Junior. Beide jongens binnen te jaren ik in dat veske, maar vooral Hielke had een hele grote rol in dit veske, De Bregen.
3: Ja, mijn stem heel vaak.
0: Oké, bist dat zo'n goeie jongen dan?
3: Dat sissen ze wel.
0: Dat sissen ze wel, oké. Nou,
3: en een compliment van iedereen, zelfs in het dorp ik.
0: 12 juni, komende vrijdag, dan is de finale. En in de bus van het Fries Museum op Paat loopt een bijzondere fibula. Dat is een gouden spelde, maar zo'n 300 stentjes. En die is voen in wie naam?
4: Het is eigenlijk een beetje een rietsel van waar de spelde west is. Waarschijnlijk wel van een vrouw. Vrouwen die hier vaak zo'n spelde op. En omdat het zo'n bijzondere en zo'n grote spelde is, werd er eigenlijk wel vermoed dat het misschien een koningin of een prinses west is.
0: Goedemiddag, Edder Montemiddag weer van al in oren. Heb je nou een leuk idee van dit programma? Of denk je van, nou, daar moet je met ik eens een keer over hebben? Stuur is dan gewoon een mailtje, dat kan altijd. Goedemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Brian Adams en Mel C. en When You're Gone. En op de sportkalender staat een spreuk die is instuurd door Hotske. Als alle dagen een geskink is, weet hij en dan weet ik de man die we rondbrengen, Kim. Ik wens je een mooie jong. En graag op morgen.

0: op Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Jennifer.
2: Zien het al een Friske tjerken, monumentale ik nog, willen de komende hier een oudstjitten. Wat mag daar mij gebeuren en waar betelt dat? We zullen het dadelijk ook hebben hier in Onderwijs.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ontzoll nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
6: Hehe, Einse percenten hoor, maar wat nou?
7: Lid jouw spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland, op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
9: Onderwijs.
10: My Erik Enema.

0: De man is vier verzandig tussen Phil Collins. Maar als het beelden van mijn shirt, dan is het lichamelijk een wrak. En dat is natuurlijk wel heel sneu voor die man. Die hoort misschien wel een van de beste drummers van Engeland weer. Hier is een fascinerende solo-carrière. Dat noemen we Susudio.
1: Van Fjouwer ons Weiss.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou 8 minuten of jou. Een goeie middag. Van harte welkom bij Onderwijs van deze maand die 8 juni 2020. Dit is daar dat bij zuivelbedrijf Friesland Campina staakt werd. Stargewaasje van de burgjouwersorganisatie NZO.
3: Dat neemt niet weg dat je het met een kleine groep mensen wel degelijk impact kan hebben. Dus ja, dat vinden we echt onnodig en onverantwoord.
0: Zeker daar dat we melden dat het waar dolfijnen omzwemmen in de Waadzee bij Lauwerzeer. En dat is voor biologen nog een ritsel.
4: Maar dat blijft allemaal speculatie. Op dit moment ja, weten we eigenlijk niet waarom we steeds meer gewone dolfijnen in Nederland zien.
0: En we zijn eruit dat we melden dat bij Sonak in Burgum staan toezemeesk de champion in het fabriek. Hier op een dag en ik al het maaiwerkerskamer te zien.
5: Ik ben er al 21 jaar uit. En ik ga me net een dag verveeld naar dit. En doe ik je werk ook net. Want zo is er geen tijd voor om je te vervelen.
0: Ja, dat is eruit. Ben we er dus maar onderwijs van jou en ontzijzen. Dadelijk onder woorden. De meeste mensen zoeken het misschien maar wat chins in wil zitten. Meer hield van de feestje, maar toch ben ik chinstanders. Haar een verhaal, juist dadelijk in dit programma. Maar eerst het waar in het kwart. Jan Jonkman, een hele goeie middag.
6: Ja, Erik, ik een hele goeie middag. Nou, vanmiddag hier de bewolking nog steeds te horen gaan. Uit en toch even een glimpje zinnen. Dat weer dan like alles. Maar en met een warme zuidenwind roemt de temperatuur nog op naar zo'n 18 tot 21 graden. Letter van de middag, het zit wel in het begin van de jongwijze, komt de steuring dus wat bij hem brengen. En die vannacht heb ik dan altijd nog kans op een spotje rein. Het is dan zo'n 12 tot 13 graden. Morgen, daar hebben we eerst een afwisseling van wolken en zinnen. En in de middag weer een tal buien. En in het eerste zelfs met een klap tonger en hagel. En al is het de temperatuur maximaal om de 16 tot 17 graden heen. In de nacht zit de week nog in de frissere lucht en dan hebben we 8 tot 10 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Tennis wil de nieuwe zwieren stroomkabels terug Friesland samen lezen dat ze min mogelijk huizen en bedrijven sloopt hoe te winnen. Daar zei projectleider Alexander Visser op de dag voordat ze de veiligheidsbijeenkomst rond is van die heegspanningsverbinding beginnen. Het gaat om een heegspanningsverbinding van 380 000 volt. Visser zei dat vanmiddag op een Teams bijpraatsessie voor journalisten. Nou, hier van de journalisten die te ons koden wie politiek verslaghouder Onno Valkena en die is hier in de studio. Onno, fijn dat ze best. Die nieuwe stroomkabel, maar wat we er hebben, die rint aan dus dwars door Friesland van Schruisterveen, Burgum, Ljouwt, Akkrum en Harderhaske zijn naar het zuiden, naar de Maartierspolder. Hoeveel huizen en boerderijen die lezen aansers bij die zwieren nije stroomkabel?
7: Nou, in de zone dat die hoogspanningskabel komen moet, steen en even projectleider Alexander Visser, Maaienwaar, een paar honderd wenten en 30 tot 50 boerderijen. Nou, Tennet hoort hij om rekenen met een soort volk en kritische vragen van die omwijnenden op alle verluchtingsbijeenkomsten. De ondervinding is dat zijn bijeenkomst dan maar 100, 150 mensen loopt. De eerste is morgen te jong in Munnekeborgen, nieuwe Stellingwerf. De tweede op 10 juni bij Van der Valk, vlak onder Ljouwert. En de laatste op 30 juni in Akkrum.
0: Drie bijeenkomsten dus voor de meesten.
7: Nee, binnen mij nog zien. Om de 10 kilometer organiseer je een bijeenkomst.
0: Oh,
7: het
0: geeft
7: mij te vieren om alle locaties dagen en tien te nemen.
0: Maar deze mannen hebben het in elk geval broekt om de meesten die er terug rekken willen te informeren. Wat kan Tennet eigenlijk dan voor de meesten die het net vlakbij die nije zwieren stroomkabel wijnen willen?
7: De meesten die in de toekomst binnen 100 meter van die nije heegspanningsverbinding wijnen, die hadden kar om te verhuizen of om op hetzelfde plak wijnen te bloeien. Meisje die het vod wollen, kennen hoest, zijn merkweerde ontten het verkeepje. Zij kennen een broekmaatje van een nije, vrijwillige onkeepregeling die het begin dit jaar ingegaan is. Nou, huiseigenaars die het vod wollen, krijgen dus een aanbod van Tennet. Voordat de correcte locatie van die nije heegspanningskabel definitief vastlijn is. Ze dreed het besluit hoe het tracé definitief is, maar dan ben je wel een peri 40, krijgen de meisje nog een jel hier de tijd om het aanbod te accepteren. Maar de provincie Friesland weer er kritisch hoe de termijn van een jel hier, omdat het in het boetengebied van Friesland net afvalt om oren wenruimte te vinden. Maar Visser verklaren van de beetje dat Tennet beziekje zil om dat aanbod al wat jaren te dwaan, zodat de meisje en ik langer nighting.
0: Ja. Ben meisje verplicht om te verhuizen trouwens?
7: De mensen hoeven niet weg, zei Visser. Het is in principe veilig om in de buurt van een hoogspanningskabel te wonen. Maar als meisje het vod wollen, dan kent ze een broekmaatje van die nije regeling. Hij jekken er rond uit dat Tennet beziekje zil om het definitieve tracé zou gemeente lezen dat zo min mogelijk huizen en pleatsen sloopt hoegen te worden. Want ja, als die hoes zit op een plak net staan meest komen mat, ja, dan wordt dat moet dat hoes sloopt worden. Ja. Nou, die verstelde route is nu nog een zone van 250 meter breed. Maar als het op gewoon plakken beter is om die heegspanningsmeesten krijgt boeten die zone te verpleatsen, dan is ik dat bespreekbaar voor Tennet. En dat nemen ze dan optimalisatie van het tracé.
0: Dat ben mooie termen. Ja, gewoon. Ja. Hoe komt dat project er trouwens in de praktijk uit te zetten? Want er zit natuurlijk ook al een verschillende regen heegspanningsmeesten.
7: Nou, als het project begint en de planning is 2030, dan krijgen we in Jonken die heegspanningsmeesten die er nu al staan, er nog 2 regen bij. Het wordt dus tijdelijk een treie dubbele regen van heegspanningsmeesten. Nou ja, Tennet beschouwt het project als de rechtbonken van de toekomstige stroomversnelling van Nederland. De kabel met energie van Grutte Wienparken op zee vanuit de Eemshaven in Grijnsland verbinden met het nationale stroomnet. Maar Jonke, die hele zware kabel van 380.000 volt, wordt ik een nieuwe kabel van 220.000 volt online. En die laatste kabel is ik bedoeld als toekomstige elektriciteitsnet van Friesland. Dus er komt een dubbele rij nieuwe meesten van 60 meter heeg. En omdat er dan ik al kabels zie voor de besteende kabels, steden er aasen treien riegen Jonke en waar. Nou, als die 2 nieuwe riegen van heegspanningsmeesten kleer binnen, dan wordt de ordelien verwijderen.
0: Oké, okay, maar dat kan nog wel een periode door natuurlijk, voordat het dat zover is.
7: Dan ben je Jalwaai die hier een 30, denk ik.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, een enorm project. Wat kost het straks eigenlijk?
7: Dat kost het miljarden. Ja. En dan krijgt Siever door ze net te nemen. Want stiel is duur, werd heel die duurder. Meeskrijft is duur, werd heel die duurder. Dus zullen mensen gecompenseerd worden. Matten. Ze moeten tijdelijke versnellingen onlezen. Liek als tijdelijke dieken. Om al dat zware materiaal te verpleatsen. Ja. En die hegen. Dus door daar nou nog geen bedrag om te hingen. Maar het gaat om miljarden.
0: Ja, en het is wel nedig. Zo'n de netcongestie natuurlijk. Want dat spelletje je natuurlijk. Ik nog eens een keer in maar in dit verhaal.
7: Zeker. En voor de netcongestie op korte termijn in Friesland is dit zeker net wel een oplossing. Mogelijk wel voor de wat langere termijn. En ja, Tennet beziek het nou uit te strielen van jongens, Elsenieren had er belang bij, dus ik Friesland. Je hebt weer de argumentatie bij de provincie en de gemeentes in Friesland van het is verschrikkelijk. Zo'n hele zwieren nieuwe stroomkabel zet ontwikkelingen in het gebied op slot. Ja. Is ik net mooi, dus we hadden last van wel de lusten, maar wel de lasten, maar niet de lusten.
0: Ja, ja, ja.
7: Dat moet ik even omkeren. Ja. Maar Tennet bezieken dat beeld wat bij te stellen. En ze bezieken ik u te strielen dat ze bezieken zullen mijn maatwerk heel zwaarvoordig om te gaan maar de nieuwe onkeepregeling van meesken niet valt worden.
0: Ja, nou, we zullen dat maar spanning afwachten. Onder Valkena, dank u wel voor die verhaal.

voor welzijn tegen oorlog. Europa wil 800 miljard extra besteden aan wapens onder de noemer Rearm Europe. Dat is meestal binnen wel voor. Politiek is er ook wel bij striepen van de fien. Maar daar ben ik meestal niet hard het zin verzet. Komen de tongens weer er in Gutte bijeenkomst. Een demonstratie houden in Ljouwert. Chris Mostert, die organiseert die demonstratie. Hij zei, ik ben pacifist en dat blow ik. Nou ja, wat dat inhoudt, dat juist dadelijk hier in onderwijs. Is Calvin Harris en dit is Fields. Hey.

0: Calvin Harris, ja, Stan Fields.
1: Van jou rond huis.
2: Onderwijs.
0: Voor welzijn tegen oorlog. Onder die noemer werd er komende tongens die actie viert. In Ljouwen. Het plan om Europa extra om wapens te helpen. Defensie, dat wordt extra fusion van Jolt. Het gaat om een totaalbedrag van 800 miljard euro. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrag. Maar in het weekend van 14 juni werd onder het motto Welfare, not warfare. Verzet Bien de plan van Europa. Omdat Jolt extra uit die aan. Onwapens, die in de kosten van sociale verzenningen. Zo'n zwaar onderwijs, arbeid. Neem het al hier maar op. Al je redenen om te zeggen van nee, wij willen dat net. Chris Mostert, Utliauwits, docent, die organiseert de demonstratie in Utliauwits. Een goeie middje.
3: Goeie middje.
0: Ja, je bent een echte pacifist dus, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: En toch merk je dat...
3: Ja, dat vind ik al heel lang.
0: Ja, dat is prima op mezelf. Maar ik merk wel dat het politieke sentiment... en ik het sentiment onder de mensen... saai is dat mensen zeggen... ja, maar gekken als Poetin en Trump... en neem ze alleen maar op. Matten we ons wel bewapenen? En matten we ons, ik wil weerbaar... zowel fysiek als mentaal opstellen?
3: Ja. Nee, dat is zeker het gangbare geluid. Je zou kunnen zeggen, in die zin werkt de propagandamachine heel goed. We zien voortdurend militairen en militaire deskundigen op tv. En we horen ze ook op de radio langskomen. Het tegengeluid wat wij aanstaande vrijdag laten horen, hoor je nog niet zoveel. Maar het neemt toe.
0: Ja,
3: en
0: Joost is propaganda. En propaganda is, leidt ongeveer een steekje verder als leugens. Is het net wier, wat er dan zou zijn, dat we ons bewapenen, Matten? En dat we ik als militair Europa onafhankelijk opstellen, Matten, van Amerika bijvoorbeeld?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk, de onafhankelijkheid van Amerika lijkt me op zich een goede zaak. Gezien de gek die daar nu de tent runt. Maar daar is op zich niks mis mee. Maar vooral het denken dat je problemen kunt oplossen met militair geweld, dat lijkt me echt een heel groot misverstand. En, wij denken, en ik ben voorzichtig in het formuleren als wij, want we zijn een zeer gemilieerde groep mensen. Met verschillende standpunten ook. Maar wij denken dat uiteindelijk die cumulatie van militair geweld alleen maar tot grotere onveiligheid leidt. En bovendien het geld niet aan de echt goede dingen uitgegeven kan worden. Zoals bestaanszekerheid. Je noemde er zelf al een aantal op.
0: Ja, je kent je inderdaad maar één keer uit, Jan. Dat is natuurlijk voor vieren. Dat wordt een vredelijk duidelijk paardje, maar een demonstratie. Ik denk dat wat vaak zijn wordt door de militaire deskundigen, maar niet door politici, is dat Poetin eigenlijk maar één taal versteert. En dat is dan even het gevaar dichtstbij misschien. En dat is de taal van kracht, van agressie.
3: Ja. Nou kijk, je zult mij niet horen zeggen dat Poetin deugt en een aardige man is. Maar er zijn heel veel onaardige mensen in deze wereld. En helaas hebben sommige daarvan ook de macht van wapens in handen. Maar je zou voor de aardigheid dus een kaartje moeten maken van wat hebben die Russen nou in de afgelopen tientallen jaren uitgesproken en wat hebben de Amerikanen uitgesproken? Dan zul je tot je verbazing zien. En nogmaals, je hoort mij Poetin niet verdedigen. Nou, dat was gewoon een volstrekt tegen het internationaal recht indruisende aanval.
0: De invasie van Oekraïne, ja.
3: Dat deugt echt niet. Maar als je er een kaartje van zou maken, dan zul je zien dat het verspreid over de wereld, en we hebben de recente voorbeelden ook te over, de Amerikanen aanzienlijk meer agressie hebben vertoond dan de Russen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk beland je met dat soort dingen heel snel in een wel eens mythes verhaal. Ons verhaal is vooral dat oorlog voeren gewoon nooit de oplossing is. En je ziet ook, het trieste ervan is natuurlijk dat er dan in zo'n oorlog eerst, ik weet niet hoeveel doden moeten vallen. En we weten zelf door de Tweede Wereldoorlog hoe dat generaties later nog

0: steeds een ding is en mensen daar nog steeds last van hebben.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Er gaan een heleboel mensen dood in meestal ellendige omstandigheden. En uiteindelijk zul je toch, en dat zie je nu ook, zul je toch om tafel moeten. En wij zeggen van...
2: Maar zie je zelf net juist... Ik onderbreek je even. Maar het om tafel gaan in de wetenschap dat je een sterke strijdmacht achter je hebt, dat verstevigt je onderhandelingspositie, toch ik?
0: Dat vinden sommige mensen inderdaad. Maar wat ik zie is dat die stevige kracht, die stevige macht vormen, dat op zich en in zich gewoon alleen maar onveiligheid creëert.
2: Uh-huh. Ja.
0: Het is enorm bedreigend als er een legermacht op de been wordt gezet. Dan hebben we het nog niet eens over atoomwapens, wat natuurlijk helemaal een bizarre ontwikkeling is geweest. Dat is een allesvernietigend instrument.
2: Zeker.
0: En nogmaals, uiteindelijk zul je met elkaar om tafel moeten.
2: Ja, ja.
0: En dat blijkt ook zelfs naar militair ingrijpen, waarbij militair ingrijpen als oplossing gezien wordt. Uiteindelijk moet je alsnog aan tafel. Dus ik zou zeggen, begin met aan tafel zitten.
2: Ja.
0: En met het aan tafel zitten is heel veel misgegaan in de laatste jaren. We hebben een koude oorlog achter de rug. Daar leken we ons verstand terug te krijgen na die tijd. In 81 waren er iets van 400.000 mensen op de been om te protesteren tegen kruisraketten. En later nog eens meer dan 500.000. Maar we hebben die kans op de even manier laten glippen. En wat je nu ziet is dat alle organisatie van de VN ondermijnd wordt. Wat toch echt een ongelooflijk goed instrument was en nog steeds kan zijn in een vorm van beschaving waarbij je realiseert dat iedereen er belang bij heeft om al pratend tot oplossingen te komen.
2: Je mag er maar op praten in steeds van jezelf te bewapenen in elk geval. Nou, komende vrede, ja. Wil je hem die gedachte uitdragen? Maar een demonstratie die het om jou weer bij het station in Ljouwt begint en eindigt bij Heegskwallen en NHL Stand-up.
0: Ja, en we hopen op een heleboel mensen.
2: We zullen zien wat er op aankomt. Chris Mostert, ja. Dank je wel van je verhaal en succes.
0: Ook bedankt.
2: Pacifisme. Want ze binnen dus nog. Mensen die inderdaad pacifistisch binnen. En ze praten. Net bewapen die. En denk daar goed om. Nou, komt er dus die demonstratie. Safir is natuurlijk nog net. Tinnerman Mandy. En hierin onderwijs hebben we het najaal we vieren hebben over het feit dat de komende jaren 122 monumentale kerken in Friesland haar religieuze status verliezen. En van die 122 hebben ze dan 30 kerken te min geld om het behoud veilig te stellen. Giet dan allemaal een bedrag van 10 miljoen. Daar moet dus geld voorkomen. Maar waar moet het geld waar komen? En waar zal dat uiteindelijk alweer betellen? We zullen eraan zo hebben, Jeroen Onderwijs.
3: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als Christus.
4: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
5: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs van Seizen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZ de Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok... En Trash.
3: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarsplein.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
1: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
2: Het is jouw vier van deze tijd voor het laatste nijs uit Friesland. Simone Scheffer, maar nee, is u Cambuur.
13: Ja, zeker is de nieuwe baan, Erik.
2: Nee, ik vind het hartstikke leuk wat ik dood
13: Oké. Okay.
2: Maar nou, Cambuur wel, die is er wel
13: ja,
2: in.
13: Ja, die zie ik je nog in. Want het stichtingsbestuur van sportgroep Cambuur zit op zoek naar een nieuwe interim-directeur die de Art de Graaf opvolgt, Mats. Dat had het heegste cluborgaan Skreun in een statement op de website van de club. De insteek van de RFK, die het sneuwen opstapte, de Rie van Commissarissen, wie om een permanente vervanger voor de Graaf te vinden. Maar daar slagen ze net in. Het stichtingsbestuur neemt nou het heft in handen, noot die RFK-leden opstap binnen. In januari had de Graaf, die het al 4 lang algemeen directeur van Cambuur West had, ongejoen dat er na dit seizoen ophouden voer. De zoektocht naar een nieuwe interim-directeur had voor eerst net de hoogste prioriteit. Haar wichtigste taak, die van het stichtingsbestuur, is nou het maaitjen van een plan van aanpak dat de club Takkomwieke Mandy bij het voetbalboen KNVB inleveren mat. Er had van de media een stekincident west in de oude toen de MH Trompstritten. Eén persoon is daarbij verwonden rekken en een vertochte is onhouden. Meer is net bekend, de politie docht onderziek. En bij een garagebox in Drachten is mogelijk een explosief ontroffen. De explosieve oprommingsdienst weer te plak. Ek de brandwacht en een ambulance. En twee mensen binnen Sneuntioen oppakt in Burgum naar spul, naar een ruzie tussen verschillende personen. Er waat op een auto inslaan en een orenauto waat ramt. Er reed een auto driftig in de weer. Er liep sprake van een chaotische situatie. De politie had de persoon die te skeer onder een auto veroorzaken, hebben ze onhouden. Ook de bestuurder van de Scansjere auto is letter onhouden. Wat de onleiding van de vjochtpartij wijze koe kan de politie net sissen. Beelden van het tafereel gaan roen op sociale media. De politie onderzieken die. En de Vlinderstichting had de resultaten van de jaarlijkse libeltelling bekendmaken. In Friesland binnen het blauwstutje, het blauwjufferke en het wettersneuperke het vaakst zoen. Dat binnen de Frieske namen voor, nou, dat binnen nog mooiere namen. Het lantaarntje, de azuurwaterjuffer en de watersnuffel. Het tellen zelfs wie mij het wikselvallige waar van het Arroene Wiekai nog wel een uitdaging. Want libellen hadden juist van droeg en waarom zin misschien waar. In totaal kwamen er 62 tellingen uit Friesland wij. In Zuid-Holland dienen de meeste tellers mij. Uw provincie staat op het vierde plak. Kan beter.
2: Heeft dat ook een watersnuffels, jongen?
13: Nee, ik heb dat ik net omzocht. Maar een libelle is dan weer een hinstebieter, toch?
2: Oh, dat zou best eens kennen. Ja, ja. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee. Ik loop wel als Gliekhest. Maar een blauw stutje, dat is een lantaarntje.
13: Ja, dat is een lantaarntje.
2: Dat hebben wij vandaag geleerd, ja. Prachtig. Dank u wel, Simone. Het Frieske Nijs. Het is Nightless in alle talen van de regenboog. Een beetje hier in Friesland spussen worden. En natuurlijk op de site en op de app.
14: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
15: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeestje mij in beëining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
19: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's, is de VAR Els.
20: Onderwijs.
21: Mai Erik Enema.
22: Om
0: Omroep Friesland.
2: Dat tjerken, ik in Friesland, haar religieuze status verliezen, dat is een zaak die al de Arroene Jern en Jern Spirit. Kiet komen de Jern nou ik om monumentale tjerken die te bepalen binnen van het beeld van een dwarp. Nou, wat maat je maar die tjerken? Wat ken je er met wan? Is er hield voor? Zullen we het aanstoot hebben, hierin onderwijs? Maar eerst het waarbrugt, Jan Jonkman, een hele goeie midje.
4: Erik, ik met je.
2: Had die zin er wat bij is, is het super warm, Joet, hè?
4: Het is super een beetje brotsig en neer, ja, want er kwam met een zuidenwind, relatief warmer lucht, dus kant op de bewolking hier wilde oorhand uit en trog een glimp zinnen, ja. En dan zullen we de temperaturen, die binnen lang gemiddeld zo'n beetje om de 20 graden, nou, nou in eigen riepen, laaksem, Bakkerveen, dan wat, iets brechtem of kwijnwind. Alleen de pijn hier zit op 21 graden. Ja, ik zag al zo, het viel de super een beetje neer, man. Nou ja, vanmiddag met die vochtige lucht hier de bewolking, dan wil steeds de oorhand en dat zullen de komende oor niks aan bloeien. Er lijkt wel even een sturing van de westkust van Nederland en die breekt dus ongeveer om een uur of zo, maar dan liggen de temperaturen altijd om de 15 tot 16 graden. En die loopt dan de komende uren en in de nacht van zuidwesten naar het eerst door de provincie. In het westen verwacht ik wat meer lichte rein en stoorrein, maar hoe verder de sturing de provincie oorskoot, hoe actiever het gebied wordt. En dan kan er zelf nog even wat rein bij en vallen dit keer even wat steviger binnen. Vooral in het eerste van de provincie. Na de buien draait de wind van zuid naar zuidwest en letterlijk nog naar west. En naar jong en vannacht naast een enkele bui klettert het ik op. Is het zo'n 12 tot 13 graden? Ja, kent ik wel wat skier wijzen naar al dat ruimwetter.
2: Ja, nou, dat is een weernacht dus. Morgen dan tot de temperatuur een stapje voor omgekleurd, hè?
4: Ja. We moeten misschien nog even komen, vooral in het eerst nog even een kans op een spatje rein, de bewolking gaat overgaan. Maar al gauw hebben we dan, zitten we in onstabiele lucht, zo wat, hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en we zorgen dat in de midden weer een aantal buien tot ontwikkeling komt. Er komt een gebied met koude lucht die leidt voor de kust en er werd een volgende steuring. Ja, en daardoor, met die koude boppenlucht en de zinnen erbij, daardoor activeren de buien in de midden, ik dacht een keer. Vooral dan heb ik nog wat kongers op tonger. Vooral in het eerste hebben we kongers op de meeste tonger. En dan kan ik bij wat hagel in zitten. Maar ja, je zou we Arroene Wiek en ik willen zien. Het binbuien, ze laten hun net leren terug wat wij zeggen. Ze gaan hun eigen gang. En dan hebben we mondtemperaturen van zo'n 16 graden op de Waadeilanden tot zo'n zandje 18 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Normaliter liggen de temperaturen om deze tijd wat heger, 3-4 graden heger.
2: Mm.
4: Nou, en in de midden, ja, dan komt er vooral in die buien, als die buien dus kanten komen, komt er een krachtige west-zuidwesten winterstein. En dan hebben we in buien uitzitterige kinderen wel in zon in zitten. Dus de mensen die op het wetter binnen, de lucht moet goed in de gaten, want er kan zelfs een dikke vlaag in zitten, waar je dus net op rekening.
2: Nee.
4: In de nacht, dan wordt het weer wat rustig, het klettert op. Maar dan merken we dat we in een koude lucht zitten, want dan lezen de nacht de temperatuur, nou, die lezen om de 8 heeg uit 10 graden heen.
2: Zo, nou, wisselvallige en frisse nachten. Bloedt dat wisselvallig waar de rest van deze week, Jan?
4: Ja, het bloedt de hele werkweek. Het bloedt dat we behouden. We zitten wat in die onstabiele luchtsoort. En we moeten dan maar even een afwachtje hoe het weekend verint. Dan lijkt het dan wat beter te verinnen. Maar we zullen waanzinnig dat we in die onstabiele luchtsoort zitten. Werd een afwisseling van wolken en zinnen. Het is dan zo'n 15, 16 graden. En ik werd enkele buien. Maar in de media, ik kom eens op tonger. Altijd wat meer opwarmt. Tongers je dan is, ik werd een afwisseling van wolken en zinnen. Uit en trog een spatje rein en dan is het zo'n 16 tot 18 graden. En vreed ben ik dan net van de buien. Nou, uit en trog een enkele bui. Maar er is zeker wel rondte van de zinnen. Maar er zit dan wel een matige tot krachtige zuidwestenwind, zo'n zandje tot 18 graden. In het weekend ligt het wat droger en warmer te worden. Nou ja, zag Geert Vetsend, de simmer die skietskwarter zo langzamerhand. Nou, wat zien we?

0: Jongen, daar zit Stella Lefty. Ik zet ze er maar even bij. Noem je het Boston. Daarvoor jaren steunt de Frisco Music Night van 2008. Pick Meet. En Herman moest naar Breda. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: De komende jaren verliezen 132 monumentale tjerken in Friesland haar religieuze status. Van die 132 tjerken hebben ze dan 30 te min geld om het behoud veilig te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 10 miljoen euro dat nodig is. De tjerken hebben het al uitgelegd. In het advies ziet nou dat er een fonds komen moet om dat tjerkelijke erfgoed veilig te stellen. De komende jaren zullen er dan heel tijd per jaar 1 miljoen op het kleed komen moet. De stichting Oude Friese Tjerken ziet vanzelf ik al jaren nooit vaar die... Oude religieuze gebouwen. Ik word neigeren trouwens. Adriaan de Vries is de directeur van de Oude Friese Kerk. Is hier in de studio. Fijn dat ze best. Als die cijfers zei yes, schrikst dan?
2: Nou ja, was toch zoals door de 100 en natuurlijk een heel groot aantal. We weten eigenlijk al hier wel dat er een heel flink probleem aankomt in het Tjerkenloon als de huidige trends terugzetten.
0: Ja.
2: En die trends binnen dat er minder tjerken volkomt, toch krimp, vergriezing, ek. En een wat nijere trend die ik een rol speel, is dat een aantal tjerken moeilijk meer bestuurders vinden kent van tjerkenrieden. Ja. En dertig kent ik versneld ophouden, maar dat ben dan de huidige trends. Stel je voor, er komt een ommekeer, trof wat dan ik. Ja, ja, je kent nooit helemaal uitsluiten. Maar als dit zat rozet, dan komt er wel een heel groot vraagstuk
0: om. De binnen eigenlijk te volle.
2: Voor het publiek wat er nou is, binnen te volle gebouwen.
0: Ja.
2: Vroeger die dat natuurlijk net zo.
0: Nee, der binnencherken, dat binnen tjerken natuurlijk al hier. Maar goed, de status, laat ik zeggen, het draagvlak voor die tjerken wordt minder, zoen je ze kennen. Jim, als Stichting Oude Friese Tjerken, nemen per jaar een tjerken oer? Altijd die zijn status verliest?
2: Ontnota heeft het ongeveer het geval geweest. We bestingen 55 hier en we hebben 58 tjerken. Dus is het ongeveer op dat aantal. Ja.
0: Nou, dan ben je er 120, die je hem nog hoor nemen maat.
2: Zeker. Maar dus bestuur heeft een schofke niet zijn dat wij de komende 5 hier ongeveer wel belangstelling hebben van nog een stuk of 20 erbij.
0: Oké. Okay.
2: En dat heeft voor een pad te maken met het feit dat wij denken dat het aanbod er wel komen zal. Maar het heeft ik ermee te maken dat zijn groeispersie voor uw eigen organisatie goed is, omdat wij de financiële impulsen van broeken kennen, om de organisatie ik wat sterker dan te maken het onder de maaiwerkers was sterk van nodig is, want wij zijn maar gewoon een Lietse club.
0: Ja, maar is het tot 20? Het binnen er dus volle meer?
2: Er komen misschien wel volle meer. En hoe volle dat er gebeurt, weet ik net precies.
0: Nou ja, maar het
2: zal het jouwse wijze dat Stichting Oude Friese Tjerken al die tjerken oernemen zich.
0: Nee, wat moet er dan mee gebeuren?
2: Nou, er zijn nou ik wel oren-initiatieven. Er zijn dwarpen die maken een dwarfstichting van hun tjerken. Of neem nou in de stad, hier de Grutte Tjerken. Dat is natuurlijk een heel apart verhaal hier in Ljouwert. Kreeg ik een hele mooie toekomst. Daar is de Stichting Oude Friese Tjerken net van nodig. Er zijn heel prachtige dwarpen in Friesland werd meesten zelf initiatieven ontplooien om dwarsbreed te zitten van dat wij zijn tjerken in eigen hoorn horen. En ik, als er bij zijn tjerken nog wel kapitaal is. En dat is wel vaak zo.
0: Ja.
2: Een soort van die oude dwarfstjerken, die hebben wel loon bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat wist ik wel nodig, want het onderhoud is natuurlijk
2: het onderhoud duur. Is heel duur, ja. Ja,
0: ja, want je hebt een dwarfshoes, ja, dat kist een beetje naar eigen inzicht exploiteren, zeg ik dan maar eens. Zo'n tjerken, ja, dat is een tjerken, dat is een monument. En dat ben vaak, nou ja, hele oude gebouwen.
2: Ja.
0: En hele dure gebouwen.
2: Ja, dat is helemaal gelijk.
0: Dus net, Jim kan net alles oernemen. Het stel ik net in al het dwarpenslaagje om een tjerken oer te nemen. Wat is het alternatief dan nog?
2: Dat weet ik net precies. Als er echt 100 leeg komen te stingen in de 4 of 10 jaar, ja, heb ik op dit moment het antwoord net op.
0: Nee.
2: Hey, maar komt tijd, komt raad. Misschien dat wij dan ik nog wel weer op een bepaalde manier nieuwe dingen uitvinden. We troffen misschien wel weer wat meer dan kennen, dat weet ik net. Er zal altijd wel wat gebeuren. Hè? De tjerken die bloeien wel op een of andere manier, als ze althans van de PKN binnen, van de protestantse tjerken, dan bleven ze wel op een of andere manier binnen dat tjerken verbonden als gebouw. Maar ja, misschien gaat dan de deur wel dicht en alle ramen op slot en zo min mogelijk onderhoud en dat er verder niks gebeurt. Ja, dat ken ik.
0: Dat zou toch wel zonde wezen?
2: Dat zou wel zonde wezen.
0: Ja, ja.
2: Dan ben ik wel eens zo van, goh, maar zo volle tjerken, het ik net zijn charme om gewoon over de hele lange termijn ik een aantal verruineren te litten. Ja, als getuigen van voorbije tijden.
0: Ja, ja.
2: Zoals dat in Boetelon. Ik wil het.
0: Ja.
2: Ja. Is ook wel weer een toeristische magneet soms voor mensen.
0: Daar knappen ze vaak net van op. Maar het ziet er wel leuk uit inderdaad.
2: Ja, ik denk dat je qua veiligheid goeie schoonen noemen met enzovoort.
0: Dat jaar, ja. Nou zou het dit advies ik van kom maar een soort fonds. Hè, dat dan 4 jaar lang een heel miljoen elke keer iemand. Is dat een oplossing?
2: Nou, het is in elk geval heel sympathiek denk ik dat de provincie Friesland er op die manier onuit denkt. De provincie Friesland is echt wel heel begin met al die tjerken op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die tjerken ik heel sterk bij Friesland jaren. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Dus ja, zonder die tjerken is Friesland gewoon net meer. Dat kan best iets in mijn sollicitatiebrief zetten. Maar in elk geval, dat is natuurlijk heel
0: wichtig. Maar die Selwiens.
2: Ja, ik ben van Marcel Wiens. Maar de provincie die doet er gewoon heel soort voor. Ja. En ik vind het heel sympathiek dat dit fonds in de gedachten komt. De steden, maar dat er nog wel wat van vinden, provinciale steden. Maar 3 miljoen over een periode van 6 jaar. Dan is het over 5 ton per jaar. Mm-hmm. Om die in beeld te gaan, wij hebben Arun hier, hebben wij de tjerken oornom van Moire en van Jussens. En dat wij een tjerken oornemen, dan vregen wij daar een meegeefsom bij, want die hebben wij nodig voor het onderhoud op lange termijn. En dan neem ik nog een risico, want wij nemen zo'n tjerken oor. Maar de gedachte dat het Rijk de helft van de subsidie of de helft van de onderhoudskosten subsidieert. Dat is namelijk nou het geval.
0: Dat vier,
2: op basis daarvan berekenen wij ons meegeefsom.
0: Maar dat vind ik 60%, hè?
2: Vlieg die weer 60. Ja. Dus dat is al achteruit gegaan. Dus er is een strop.
0: Ja.
2: En waar wordt het nog een keer leger te commanderen? En misschien nog wel een keer. En dan hebben wij echt wel een strop. Maar op dit moment berekenen wij dan zijn meegeefsom bij die 50%.
0: Nou, nou, dat is afhankelijk van het dorp natuurlijk. Werd die tjerken steerd?
2: Het is afhankelijk van het tjerken zelf.
0: Zal
2: het
0: erbij staan? De gemeente is niet minder maaijouwen.
2: Nou, als het net maaijouwen, dan kan wij het net oornemen.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is wel dus voorwaarde dat je hem stelt.
2: Het is bij u een must. Ja. Want als wij een tjerken oren nemen zo'n zonder zijn maaijouwen, dan moeten wij het orenfonds betalen die niet voor oren tjerken binnen. Ja. Dat kan gewoon niet.
0: Nee.
2: En maar even van die beeld, over de omvang van het fonds.
0: Ja.
2: Die 2 tjerken die wij oornomen hebben, daar hebben wij in totaal meer als 8 ton om meegeefsom van kregen.
0: Mm-hmm.
2: Dan heeft het 2 tjerken keer dik voor jou een ton beide.
0: Ja.
2: Nou, dan is dit fonds 4 ton per jaar. Dus dan is het net een groot fonds.
0: Nee, dus het is eigenlijk net genoeg.
2: Net van die 130 tjerken bestoot het niet nodig. Dat is evident.
0: Ja, dus er zal meer geld bij komen, maten.
2: Weet ik net, maar dit is in elk geval iets.
0: Precies, het is een te sympathiek natuurlijk.
2: Het is zeker sympathiek.
0: Nou, ze besteedt inderdaad nog een klap op jou, maten. Maar als je zo'n beetje naaien hoe de sympathie is voor dit soort gebouwen, dan moet dat hartstikke wel doen komen, net?
2: De gunfactor is heeg.
0: Ja, daarom.
2: Maar het is het bent er een heel soort en het is duur.
0: Ja. Het is een enorme kostenpost. Nou, Kleer, we zullen zien hoe dat uiteindelijk uitpakt. Adsian de Vries van de Stichting Arfiske Zerken. Dank u wel voor uw komst.
2: Dank u wel.

0: Kelders, ja, dat dit misschien wel de laatste geweldige single van Rolling Stones weer. Ik weet dat verder net. Ik weet wel dat het nu 83 weer. Dat is Undercover of the Night van Rolling Stones. Ja, dadelijk hier in onderwijs, dan gaat het ontroeren hoe ik het een suvelstaking die er in Ljouwert houden is. En ja, wie de werkjouwersorganisatie al die binnen het bleed mij. Want ze zijn ze uit bots en de eersten die lezen toch vrij dicht bij me hoor. En ik praat dadelijk met Eduard Rekker, de Friese vlogger uit Watten. Hij moest voor een opdracht, hij maakt het naar eigen bedrijf en hij maakt het filmpjes, moest hij een opdracht van de gemeente Ljouwert naar Brussel. En daar had er eigenlijk bij tafel de machtigste vrouw van Europa moeten. En dat is natuurlijk Ursula von der Leyen. Hoe dat nou aan je kwam, dat jij naast is, hier in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er speelt.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou T.Q. de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt T.Q. onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Moet een gewone inwender uit Starem een campagne van Wakker Dier onder u tellen? Een bijzonder verhaal. Eerst het zagen, hier in Oenderwijs.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
19: Mai Erik Enema.

0: Ja, doe maar liever dan liefjerst.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Het is wat zomer doen vieven. Welkom bij de Twaroeren van Onderwijs van deze maand die 8 juni. De dag dat Tennet om meesken de optie biedt om haar hoes te verkeerpen. Als een nije zwieren stroomkabel binnen 100 meter van haar hoes komt.
3: Meesken die het voortwollen kennen haar hoes tjen merkweerde om Tennet verkeerpje. Zij kennen gebroekmaatje van nije vrijwillige onkeepregeling die het begin dit jaar ingeën is.
0: Zij Onno Valkenaar dus hoe die regeling van Tennet. Het is een dag dat Frieske reddingsorganisatie op het wetter de lapen geersmieten.
4: Ik vind het belangrijk dat we dat gezamenlijk doen. Dat we met één mond naar de overheid, maar ook naar slachtoffers kunnen praten.
0: En het is raar dat er een fonds komen mat, zou het zijn, om kerkelijk erfgoed, kerken dus, veilig te stellen. En dat is nevens de Stichting Oude Friese Kerken een goed idee. De
5: provincie Friesland is echt wel heel begin met al die kerken op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die kerken ik heel sterk bij Friesland jaren. Ja. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Zonder die kerken is Friesland gewoon net meer.
0: En op deze man die beurt er al een uur lang bij muziek. Nijs en Achtergroen, hierin onderwijs, dadelijk onder oren zijn 100 maaiwerkers van Friesland Campina in Ljouwert. Deze hoort het werk del, ze willen meer leren. Maar eerst, het waren de kwads. Jan Jonkman, een goeie middje.
6: Ja, Erik, ik een hele goeie middag. Nou, vanmiddag hier de bewolking nog steeds te horen. Uit en toch even een glimpje zinnen. Dat weer dan eigenlijk alles. Maar en met een warme zuidenwind roemt de temperatuur nog op naar zo'n 18 tot 21 graden. Letter van de middag, het zit wel in het begin van de jongwijze, komt de steuring dus wat buien brengen. En die vannacht heb ik altijd nog kans op een spotje rein. Het is dan zo'n 12 tot 13 graden. Morgen, daar hebben we eerst een afwisseling van wolken en zinnen. En in de middag weer een tal buien. En in het eerste zelfs met een klaar. Tonger en hagel. En dan is het de temperatuur maximaal om de 16 tot 17 graden heen. In de nacht zit de week nog in de frissere lucht en dan hebben we 8 tot 10 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Er liet ze 100 maaiwerkers van Friesland Campina in Ljouwert. Toch een Joert Maai onder staking. Opzetten terug het vakboen FNV. Het boen vol hegere leen, maar kennen al weekend in de inkomst breken. Maar de Nederlandse zuivelorganisatie, de werkjouwersorganisatie, zet Friesland Campina onder valt. De werkjouwers vinden dat er een goed bod leidt. Maar FNV-bestuurder Edwin Martin Roosjan vindt dat er wel wat pijken.
7: Friesland Campina en veel zuivelaars hebben gigantisch mooi financieel jaar gedraaid. Ze hebben winsten behaald. Wij vinden dat mensen die hierachter staan, de werknemers, dat ze ook een stukje van die winsten mogen merken. Daarvan mogen merken. En daar staan we voor. En 4% is gerechtvaardigd. Stel, dit heeft niet veel effect. Wat gaan jullie dan hierna doen? Zit dit als een soort signaal naar de NZO? Want NZO zei, er is geen animo voor stakingen. Nou, animo is er, mensen staan er en mensen klagen. Nu is de bal bij de NZO. We verwachten dat die terugkomt met een fatsoenlijk voorstel, loonsvoorstel. En als dat niet gebeurt, dan gaan we langer, groter en breder staken.
8: En dan ook weer bij Friesland Campina of ook bij andere bedrijven?
7: Uiteraard ook bij andere bedrijven, maar Friesland Campina, ja, hier blijven we ook staken.
8: Want wat is de reden dat jullie hier bij Friesland Campina nu vooral actie voeren?
7: Friesland Campina is de grootste zuivelaar in Nederland, zowat 80-85% zuivelaandeel in Nederland. Ze zijn heel belangrijk en we hebben strategisch ervoor gekozen om hier te beginnen. En we blijven ook Friesland Campina. Andere bedrijven komen erbij. Maar deze mensen, Friesland Campina mensen, bepalen hoe de CO-onderhandelingen gaan. En we willen dat ze de verantwoordelijkheid ook nemen.
8: Nou, NCO zegt zelf, we zitten in een status quo, want wij gaan niet iets anders aanbieden. Op wat voor termijn zouden we dan eventueel nieuwe acties kunnen verwachten?
7: We hebben een planning voor komende maand. Dus juni is gepland. De zomervakantie gaan we ook actie voeren. En na de zomervakantie hebben we zelfs wat langere acties in de planning staan. We zijn er klaar voor. We gaan doen wat nodig is om mensen tot te bewegen.
0: Zei Edwin Martin Roosjan dus van de FNV. Bij de vestiging van Friesland Campina in Ljouwert, de staart werd, werk is aan zo'n 100 meesken. Ongeveer 100 van haar die in het werk vanmiddag deadline. In van haar is Herman Heijweg. Gewoon wij hier vanmiddag ontwerkmaten.
9: Het betreft vanmiddag onze dienst. En daarom staan we hier.
8: En waarom vind je het belangrijk om hier te staan?
9: Ik vind het belangrijk om ook voornamelijk voor de toekomst van mijn kinderen. Dat je hoopt dat die dezelfde voorwaarden en toekomstplannen kunnen realiseren door een goede CEO, door dat mogelijk te maken.
8: Want merk je ook echt dat het duurder wordt, dat je minder in de beurs te besteden hebt?
9: Ja, zeker. Ik denk dat iedereen daar tegenaan loopt. Alles wordt duurder. Voor mij is de benzine even duur als de buurman. En ja, wat dat betreft hoop je dat, dat je je dingen kan zo blijven doen zoals je ze doet.
8: Want er ligt nu een voorstel van 3% loonsverhoging vanuit de NZO. En dat is niet voldoende?
9: Ja, wat is voldoende? Je hoopt al met al de voorgaande CO's ook dat je tot een bepaald level komt. Dat alles goed te realiseren valt. En dat je je kosten die je maakt dagelijks kunt maken. En niet, zoals ze dat vroeger zeiden, op een houtje moet bijten.
0: Zou je van de Stakers dus bij Friesland Campina Herman Heijweg. Bijdrage weer van Derre Sterpstra.

praat dadelijk met de Friese vlogger Eduard Rekker uit Watten. Hij het de machtigste vrouw van Europa samen met de Hongerskorde, die Ursula von der Leyen. Je staat dadelijk naar Neil Diamond, in My Ollie, My Sweet Caroline.

0: intro, Jan en allemaal. Maar dit is het origineel, ja? Eerst Neil Diamond vanzelf en Sweet Caroline. Onderwijs. Ik ben net een soort mensen die steeds kennen dat ze één handdruk verwijderen binnen van een man als Donald Trump of een man als Vladimir Poetin. Maar ik ken er één in Watten die dat van hemzelf steeds kennen en die heeft nou een telefoon. Dat is Eduard Rekker, de Friese vlogger. Eduard, goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, daar ben je wel gerust op, denk ik, of net?
1: Ja,
0: misschien wel, ja.
1: Ja, ik ben een grutskop.
0: Laten we het even lezen. Dan heeft de hoornscodde van Ursula von der Leyen. Ja, je kent ze, de machtigste vrouw van Europa. En door wie is in Brussel? Want we bij het beginnen. Wat hier is het daar in Brussel?
1: Kwart verhaal inderdaad. Ik ging een video maken van de gemeente Ljouwt voor de Dag van Europa. En zij kwam ik in contact met hier van de gemeente. En die zei van, hey, worst oorzaak naar een reis met orenmakers van online video's van de Benelux. Dus België, Luxemburg en Nederland.
0: Ja.
1: Om dan even in Brussel te zijn, om de rommelieringen te krijgen. Nou ja, ik zei, ja, waarom ik net.
0: Ja. Waarom ik net, inderdaad.
1: Ja. Nou, ik met de bicycle, ze betalen de treinreis en overnachtingen. Dus ja, dan is dat net moeilijk. Hè?
0: Ja, ja. Nou, dan bist u in Brussel, maar dan bist u net direct bij mevrouw von der Leyen.
1: Nee, dat zie ik totaal uit het programma. Als je gewoon een programma krijgt. En alleen dat, ja, niks dus. Hoe deze moeten. En in gisteren ergens in een gang. En ze eigenlijk niks zijn. Want de organisatie wist al een beetje. En we zijn in één keer van. Ja, in keer dadelijk Rusland moeten. Ik denk, wat is dit nou in één keer? Nou ja, zo stien we de rek in één keer bij haar in kantoor.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder. Want het gong, want hij heeft ik maar gepraat, hè? Over social media.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is ook wel grappig. Want zie je de jaren ervoor hier de organisatie zijn van, nou, scroll even iets op maar afjouwelijk van, hey, wat zou je graag zien willen je verhoord op het merk van social media. En dan, nou ja, ik denk, dat is heel mooi, scroll wat op. Maar ja, net mij het idee natuurlijk van, hey, we gaan dit echt presenteren aan Ursula von der Leyen. Dus,
0: want wat er oorsmaakt op social media, dat heeft toch dus, ik vregen aan Ursula von der Leyen.
1: Nou, als je, ik had dat voorlijn, ik, ja. ik had het zijn van, ik vind het wel heel wichtig dat mijn band, die ik eigenlijk nog best wel een beetje bij social media, ik bedoel, zie ik eigenlijk bij te houden. Ja, om dat een beter plakker te maken, echt voor de jongerijn om mij op te groeien. En dat er echt vanuit de social media platformen zelfs goed beleid viert wordt om dat echt u te vieren.
0: Ja.
1: Want dat we toch horen Donald Trump had dat erop een ding best wel. Makkelijker wordt, nee, dat wordt minder modereerd door die platforms.
0: Ja, en dat was zo natuurlijk als Friese vlogger, ik op mij. Want ik ken die een beetje en ik zie die filmpjes van die wel eens even. Nog hier dat net heel neet, maar dus beweest die wel in een hoeken werd het meteen wel neet, Git.
1: Nou, dat Git zeker wel neet, ja. Ik zal geen voorbeeld nemen, maar er worden soms dingen onder die video's zijn. Dus daar lusten de honden geen brood van, om een goed Fries te zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat, en dat is eigenlijk voor een liedje makker zoals mis, hoe ze ze kennen, ja, verwijder het al, ja. Maar om al die platforms ook nog derwijs in de gaten te houden, van hé, wat we er al onder zijn, dat is eigenlijk geen dwang. Dus daar mag gewoon iets anders van betocht worden. Maar,
0: Dat is, maar dat zei de Friese vlogger, dus Jen Ursula von der Leyen, van ons zwaar je nou voor dat, of weet je nog maar van mijn band, dat die sociale media, dat wat veiliger wordt, dat het wat minder neediert.
1: Ja.
0: Wat zou zij dan?
1: Dat is ook heel mooi. Want, ja, dat is ook echt wel een politica natuurlijk in die zin. Die zegt van, oh, dat is echt een heel goed punt wat je allemaal snijdt. Dus ik viel de Nicolique natuurlijk helemaal flyt. Ja. Oh, oké, ik ga dus echt wel goed zijn. Nou. Ja.

0: gang te gaan, hè, op die platforms.
1: De binnenland, wet dat wet is. Ik vind het Europa waai of per lidstaat. Ik realiteit willen kennen.
0: Dat weet ik net zelf. Je bent maar net op ingang, zeg maar, zeggen. Dus ik weet net precies wat er nou, der inkomsten staan. Maar wel dus iets met idee en zulke soort dingen. Maar ik denk dat het. Wat ik dus zelf al zei, van hey, let die platform zelf, ik doe het modereren. Zodat we misschien net gelijk op zulke soort maatregelen ommaten. Want ja, op zich ben ik echt wel goede dingen natuurlijk, om die social platforms.
1: Maar ja, zelfcensuur en sociale media, dat is natuurlijk met wat verschillende dingen, liep het me haast.
0: Ja, daarom. Dus ik had in die zin ook wel verder hol in de hemstijk al. We moesten natuurlijk wat opscrollen op zo'n afjouker. Dus achteraf dacht ik ook wel van ja, dat gaan we natuurlijk ook wel eens edits in die platforms zijn. En als toch naar die platforms die natuurlijk centen verzin je eigenlijk toch soms eigenlijk online haat haast u te venden.
1: Ja.
0: Ja, dan is het wel lastig om degene die dat maakt, om die dan ook uit vier te letten, om dat weer in de gaten te houden en om dat zelf te modereren.
1: Het komt wel eens een illusie wijs, inderdaad. Hey, Eduard, dan nog eventjes over die meeting met Ursula van der Leyen. Hoe kwamen ze op die oor? Weet een aardige vrouw?
0: Ja, het kan eigenlijk wel. Ja, een liefste aardige vrouw. Een beetje zelf in Beppe vroeger, wie het zo gezegd.
1: Een Beppe? Zo had ze het er nog net.
0: Nee, weet ik eigenlijk. Nee, dat wil ik nog aan zeggen. Ik word net goed inschatten, dan maak ik het opzicht. Ik weet eigenlijk niet precies hoe hard dat is.
1: Nee.
0: Heb je echt een hele fijne vrouw? Je bent er in het kantoor geweest.
1: Ze is 62.
0: Sorry, ze is 62?
1: 62.
0: Oh, zo'n.
1: Even.
0: 67. Even, dus we kwamen daar een soort van voorportaal. Daar gingen ze dan. Nou ja, daar gingen ze af en toe parkeren. Maar volgens ging ik naar haar werkgedeelte.
1: Ja.
0: Werd er dan een plakje hier om nog wat jipper te parkeren. Nou ja, daar keek ik wel naar. Ik had natuurlijk heel veel mensen hadden natuurlijk West.
1: Waar hij er al je wel net West, inderdaad. En Debbie Eduard Rekker. Dus ik ben. En Eduard natuurlijk direct camera in ontslagen en alles filmen, of net?
0: Ik ga heel veel filmen inderdaad, maar we hebben wel een heel bot van tevoren zei van net met Boetenta film je. Want in een Boetenta film je, dan kunnen mensen lokaliseren waar Ursula von der Leyen zit. En wat heel achterwijk komt, ja. Dat weet je natuurlijk.
1: Nee, dat vind je een veilig iets risico. Nou, dat heeft braaf die. Dus, en is het filmpje maar Eduard en Ursula al ergens te zien?
0: Nee, de foto's al wel. Ik had het filmpje net. Dat is ik deze week met Dwaan. Want ik wil inderdaad alleen een video om even mijn volgers even uit te lezen van waar ik daar inderdaad nog krijg wie en wat daar dingen gaan. Want dat is natuurlijk helemaal duidelijk. En voor mezelf weet ik natuurlijk, want ik zie dat gewoon niet een keer. Dus, ja.
1: Toch een beetje starstruck, hè?
0: Ja, op die manier wel. Ja. Echt wel gek eigenlijk. Want als de meesten hier gewoon stille vreed waren, hoe ze lag van de lijn. Ik denk dat de helft van de meesten die is wie waar het is.
1: Nee. Maar dan wist het nog wel in elk geval. Dat wisten ze.
0: Ik wist het wel. Ja, niet duidelijk in print.
1: Hey Eduard, Rekker, dank je wel voor die verhaal. Nou, we zien het filmpje nog even op die kanaal voorbij komen, liet het meer.
0: Zeker.
1: Oké, hey, fijne dag verder.
0: Dank je wel.
1: Oké, Onsen.
0: Hoi.

0: zo'n mooie piano ballad, nemen ze dat dan. Hè? Keen Yerestan, The Last Time. Dadelijk een oesje van het ijs van deze maandag 8 juni.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, thinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is nog zo wat Jelvis Haars een heeste titel om eens even te zien wat het Friske Nijs us op deze man die brocht. Simone Scheffer, die weet dat, hè? Simone, goeiemiddje.
11: Goeiemiddje, dat beginnen we van de morgen en dat beginnen we met Cambuur, want daar is het crisis. De complete rie van commissarissen van de voetbalclub is opgestapt naar kritiek van Jiltzitter Pieter Kooi. Die is het bestuurlijke vernijing, oors wil hij net op een eigen steen voor miljoenen euro's. Dat Jilt matter komen voor een plan van aanpak en dat plan is weer nodig om de financiën van de club een onvoldoende krijgen hebben van de KNVB. Neffens verslagjouwer Andor Faber wordt met het opstappen van de rie van commissarissen de rest bij de club bewaren.
12: Dan is dit gewoon een eersk van Kooi dat onvoldien wordt. Ze weten, de rie van commissarissen, dat als zij zitten bleven, dat Kooi elke dag net garant steen wil. En dan had de club een nog volle grutter probleem. Dus in die zin ja, komen ze hiermee te meer te on de wens dus van Pieter Kooi.
11: En jonken, het financiële beleid is Kooi ik net beleid, maar de gong van zaken rondom de ziek toch naar een nieuwe algemeen directeur. Het is 5 maanden lien dat uit de graaf onjoen had dat hij ophoudt en in die mannen is Neffens Kooi nog net genoeg werken ons in opvolging. Het stichtingsbestuur dat nou de touwtjes in handen had, ziet het nou om een interim directeur hasse bekendmaken. Wordt vervolgen. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra hebben juster de IJzer-IJzing-partij in Droripoen. In een eentonige finale versloeg het partoer Mattenbergsma, Hesselposma en Erwin Sielstra met 5-1 en 6-0. Het partoer met Menno van Swieten is op dit stuit superieur. Reden voor de orenpartoeren om de komende weekend de onval volop te iepenen. Van Swieten.
13: Natuurlijk zal dat moment ooit een keer gebeuren. En dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. En dan wij zeggen eerst dat we nou door een machine draaien. Ja, dan gaat het uiteindelijk om. Ja, dan tot nou dan leidt het tot dit.
11: Bij zuivelbedrijf Friesland Campina in Ljouwert is van de middag staakt. Vakboen het FNV vol 4% leensverheging en de werkjouwer biedt 3%. Op andere locaties van de zuivelcorporatie is jeder al staakt. Zo'n 100 werknemers zullen het werk daar lezen. Deze groep is Neffens Edwin Martirosian van het FNV heel bewust uitzocht.
14: We hebben de vitale onderdelen van Friesland Campina En we hebben in die onderdelen hebben werknemers bereid gevonden om te gaan staken. Als die mensen gaan staken, staat alles stil. Het gaat om productiemedewerkers, het gaat om technici. Die gaan vanmiddag het werk neerleggen.
11: Toen heeft in het programma gewoon hoeveel winter, wist dat nog zo?
0: Het verhaal is nog altijd iets van een 100 die het werk deadline.
11: Dus die kwamen er vol. Nou, bij de werkjouwersorganisatie tochten ze, dat hellen ze nooit, dat matten we nog maar eens zien.
15: We hebben bij de eerdere acties gezien dat enkele tientallen medewerkers dan gehoor geven aan de oproep. Dus ja, die actiebereidheid is in ieder geval bij de andere bedrijven of bij de andere locaties beperkter geweest. Mm-hmm. Maar goed, dat neemt niet weg dat je natuurlijk met een kleine groep mensen wel degelijk impact kan hebben. Dus ja, dat vinden we echt onnodig en onverantwoord.
11: Het landelijke debattoernooi in Arnhem weer een groot succes voor de squalbern van IKC Squallen de E-stroom in Ljouwert. De bern hadden even staan op het met van lezen en schreeuwen. En om daar wat aan te dwang krijgen, ben onder andere debattraining. Dat is goed voor de ontwikkeling van de taal en de bern zelfs. Juf Aukje Buitenveld is super gruts op haar bern.
16: De tweede keer, en dat was eigenlijk het meest bijzondere, dat was een improvisatiestelling. En daar heeft helemaal geen enkele volwassene heeft zich daarmee bemoeid. En dat had hij dan in een kwartskofje van Jelloer voorbereid. En dat debat hij won. Dus dat ging gewoon prachtig.
11: Voor de tweede keer in kwartetie doeken dolfijnen op in de Friese Waadzee. Zond kwart zwemmen een mem en haar keel bij Lauwerzeeg in het wetter. Ja, er speelden al twee dolfijnen om bij Wierum en in op Vlieland. Zien Nierlin wie dat nog een zeldzaam hiet, zei marinebioloog Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
17: Het zijn dieren die normaliter in warmere wateren leven. We zien door klimaatverandering een hoop verschuiving van diersoorten die toch langzaam naar het noorden bewegen. Dat zou ermee te maken kunnen hebben, maar dat blijft allemaal speculatie. Op dit moment weten we eigenlijk niet waarom we steeds meer gewone dolfijnen in Nederland zien.
11: Het fabriek bestaat 100 jaar en dat wordt viert. Vleisafvalverwerkingsbedrijf Sonak bij burgemeester Mar, die daarom de dwarren iepen dit weekend voor familie van meiwerkers en de bewenners. Zo'n 1000 mensen kwamen te zien bij het saneemde Stjongfabriek. Richard Dijkstra, dat is de directeur, wie op tuin hoort het al beziekers.
18: Nou, verwachten. We hopen natuurlijk altijd wel op, hè? Want zo vaak gaan wij de dwarren natuurlijk net iepen. Als je hoeveel belangstellingen er is en zoveel positieve reacties, ja, is dat eigenlijk overweldigend.
11: En ons afvindt het nijs.
0: Ja, toen is meesten is
11: ja, beste soort.
0: Zo, ja.
11: Ja.
0: Het is hier nijs, Joerts, op dit moment die 8 juni 2026. Dank u wel, Simone. Het is kan je nightlessen op de site en de app van Omroep Friesland.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Wakker Dier, de dierenwelzijnsorganisatie, is er op de reclamecodecommissie weer omfluiten, hoor een radiospotie, waarin zijn waard dat 1 op 4 Nederlandse malkkei kreupel is. En vooral het woord strompelen. Schetste nevens de waakhoen een misleidend beeld van het publiek. Nou, de wie in die hier de besiertje maken, wij de man van. Eerst hem dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst het wapenjeugd Jan Jonkman en hele goeie meetje.
22: Erik, ik meet je.
0: Had die zin er wat bij is het super warm, joh, hè?
22: Het is super een beetje brotsig en neer. Ja, want er kwam met een zuidenwind, een relatief warmer lucht. Dus kant op de bewolking hier wilde oorgaan. Uit en trog een glimp zinnen, ja. En dan zullen we de temperaturen, die binnen lang gemiddeld zo'n beetje om de 20 graden. Nou, nog in Egen Mariepen, Laaksem, Bakkeveen, dan wat, iets brechtem of kwijm weer. Alleen de pijn hier, zij zit op 21 graden. Ja, ik zag al zo, het viel de super een beetje neer, man. Nou ja, vanmiddag met die vochtige lucht hier de bewolking, dan wil steeds de oorgaan. En dat zal de komende oorden niks aan blauwen. Er lijkt wel even een sturing van de westkust van Nederland en die breekt dus ongeveer om een uur of zo, maar dan lezen de temperaturen altijd om de 15 tot 16 graden. En die loopt dan de komende uren en in de nacht van zuidwesten en wat eerst over de provincie. In het westen verwacht ik wat meer lichte rein en stoorrein, maar hoe verder de sturing de provincie oorskoot, hoe actiever het gebied wordt. En dan kan er zelf nog even wat rein bijen vallen, dit is even wat steviger binnen. Vooral in het eerste van de provincie. Na de buien draait de wind van zuid naar zuidwest en letterlijk naar west. En naar jong en vannacht naast een enkele bui klerret dat ik op. Is het zo'n 12 tot 13 graden. Ja, kent ik wel wat skier wijzen nu al dat ruimwetter.
0: Ja, nou, dat is een weer ter nacht dus. Morgen dan tot de temperatuur een stapje waarom begluwen, hè?
22: Ja, He, maar mannen, misschien nog even kans, vooral in het eerste, nog even een kans op een spot. Charon, de bewolking gaat overgaan. Maar al gauw hebben we dan, zitten we in onstabiele lucht, zo wat, hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en we zorgen dat in de middenwet een aantal buien tot ontwikkeling komt. Er komt een gebied met koude lucht die leidt voor de kust en er werd een volgende steuring. Ja, en daardoor, met die koude boppenlucht en de zinnen erbij, daardoor activeren de buien in de midden toch een keer. Vooral, dan heb ik nog wat kans op tonger. Vooral in het eerste hebben we kans op de meeste tonger. En dan kan ik weer wat hagel in zitten. Maar ja, je zou we Arun en Wieken, ik wil een zoon hebben. Het binnenbuien, ze laten hun net leren terug wat wij zeggen. Ze gaan hun eigen gang. En dan hebben we mondtemperaturen van zo'n 16 graden op een waadeiland tot zo'n zandje 18 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Normaliter lezen de temperaturen om dit van heger 3-4 graden heger.
0: Mm.
22: Nou, en in de midden, ja, dan komt er vooral in die buien, als die buien dus kanten komen, komt er een krachtige zuidwestenwind te staan. En dan hebben we in buien uitzetterigens kinderen wel in zon in zitten. Dus de meesten gaan op het wetter binnen, de lucht moet goed in de gaten, want er kan zelfs een dikke vlaag in zitten, waar je dus net op rekening.
0: Nee.
22: In de nacht, dan wordt het weer wat rustig, het klaart het op. Maar dan merken we dat we in een koude lucht zitten, want dan lezen de nacht de temperatuur, nou, die lezen om de 8 heeg uit 10 graden heen.
0: Zo, nou, wisselvallige en frisse nachten. Bloedt dat wisselvallig waar de rest van deze week, Jan?
22: Ja, dat bloedt de hele werkweek. Bloedt dat zouden we behouden. We zitten wat in die onstabiele luchtsoort. En we moeten dan maar even afwachten hoe het weekend verint. Dan lijkt het dan wat beter te verinnen. Maar we zullen wagen dat we ook nog in die onstabiele luchtsoort zitten. Werd een afwisseling van wolken en zinnen. Het is dan zo'n 15, 16 graden. En ik werd enkele bij. Maar in de media, ik wil komen op tonger. Als het wat meer opwarmt. Tongersje dan is ik werd een afwisseling van wolken en zinnen. Uit en terug een spatje rein en dan is het zo'n 16 tot 18 graden. En vreed ben ik dan net van de buien. Nou, uit en terug een enkele bui. Maar er is zeker wel rondte van de zinnen. Maar er zit dan wel een matige tot krachtige zuidwestenwind, zo'n zandje tot 18 graden. In het weekend ligt het wat droger en warmer te worden. Nou ja, zag Geert Vetsend, de simmer die skitskwarter zal langzamerhand. Nou, wat zien we?
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, voor de plaat die het in het slotstuk draait, we kennen in het kader van een verhaal in het Nijs. Maar we van naar Japan. Wat ik weet, dat het Mike Regen heeft, maar in de Japanse stad Utsunomiya. Ja, ik heb er even op oefenen. Dat leidt het noordelijk van Tokio, de haast. Ben je hoort alle 94 basisschoolen en middelbare scholen sletten. Nadat er voor het eerst een beer Sean is. De beer die wie sneeuw voor het eerst Sean in een park in de stad. Ze hebben hem net vangen kennen, het beste. Meestal, dat ben de laatste beruchten. Vanmorgen is het bistik zoen bij een middelbare squalle. En de zwargen in Japan, oer die beren, die nemen wel ta, want het aantal incidenten neemt ta. Ik in stedelijke gebieden, net alleen nog in de bosken. Voor een week is er bij in Fukushima, binnen zeker 4 mensen van woenerrekken, doet een beer de onval inzetten. Kist ik op beelden zijn, hoe een zwarte beer een werknemer achtervolgen bij de ingang van een fabriek en hem zijn groen werkt. Het gaat om Aziatische zwarte beren. En daar ben de laatste die nogal wat meer van kom. Trijk is er vol als in 2012. Er werd minder op die besten jagen. En ik de klimaatverandering speelde ter een rol in. Maar goed, binnen is meestal niet haast zwaar, maar als je de beren en net helemaal ten onrechte. En ik dacht, daar zit een plaat in. Daar kan we een plaat op betinken. Dus ik ben wel heel benijd. Ik doe weer een oproep. Betink een plaat over een beer. Over Japan, wat mij betreft. Maar ja, het gaat echt wel om beren. Hè. Nou, dat is gewoon hoe het al je tegen moesten. Kom maar op met die suggestie. 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- natuurlijk. Online van deze aflevering van Onderwijs Synthesizen.

0: Gerben Aussteijer is dan het nummer Doe en ik.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Hallo, wakker dier hier. We hebben iets recht te zetten. We hebben altijd gezegd dat 1 op de 5 melkkoeien in Nederland kreupel is. Dat is niet zo. Tot onze spijt moeten we melden dat het erger is. Het is 1 op de 4. Dagelijks strompelen deze harde werkers naar de melkmachine, waarbij elke stap pijn doet. Ze worden gesloopt. Stop met sloopmelk. Nou, dat bedenk ik net zelf, maar dat wie een spot die vorig jaar oktober op verschillende radiostudios die en wie een spot van wakker dier. En ik lees in de kranten een stukje. Toen een man die vanuit zijn huis uitkijkt op een boerderij die commercial hoorde, kon hij zijn oren niet geloven. Nou, die man die moesten wij vinden. Die hebben voen. Dat is Auke de Groot. Die werden die staren. Maar een hele goeie middje.
3: Ja, goeie middje.
0: Ja, je wint super wat nietig, hè, vanwege die spot.
3: Ja, dat verbaasde mij een beetje. Ik werd een beetje verbaasd over dat zo op deze manier op de radio kwam.
0: Ja, want je sjoeg geregeld op kei uit, op een pleert uit. En je sjoeg er nooit kei kreupel in.
3: Nee, nou ja, dat eigenlijk. Ik wil vanuit mijn tuin zien ik koeien lopen in het land. En dan er is eigenlijk, je tot 100 tellen kan en je ziet 100 koeien lopen. Daar zie ik net 25 koeien kreupel van lopen. Dus, dat verbaasde mij echt.
0: Dat percentage klopt het. En ja, de meeste mensen denken dan van, nou ja, ik hel mijn schouders op en ze door maar. Maar je gaat er werk van maken.
3: Ja. Nou ja, ik denk dat is, dat klopt net. Dus dat met recht zetten willen. En zodanig ben ik erop heb ik gereageerd op Bakkerdier. Nou ja, er kwam een niets volzeggend antwoord op waarom. Dus ik denk dat dan moet ik toch oors aanpakken. Dus heb ik de reclamecodecommissie aanschreven via de mail. En tot mijn verbazing werd mijn klacht serieus genomen.
0: Ja, sterker nog, dus hebben we eigenlijk Bakkerdier op een vinger stikt.
3: Ja, we hebben. Bakkerdier heeft uiteindelijk een heel rapport naar mij opgestuurd. En dat heb ik helemaal door. Nou ja, het waren heel veel onderzoeken en heel veel rapporten en dingen. Nou ja, allemaal uitvoerd door Bakkerdier zelf natuurlijk. Want die betaalden de rekening natuurlijk van die rapporten. en daar kwam ik eigenlijk. Ik denk, dit is eigenlijk. Krek hoe je het naar de buitenwereld brengen. En hoe je het. Wat voor manier het maar. Uitlezen. En dan ken je inderdaad deze conclusie misschien trekken. Maar als ik dan in het land surf, dan denk ik niet van, er lopen 25 koeien kreupel en die strompelen en zielig. Ja, ik denk dat is niet eerlijk.
0: Nee, het is een misleidend beeld, hè, zei de reclamecodecommissie. En vooral het wordt strompelen, wat in dat spotje wat ik kijk even falie is, broekt wordt. Want daar gaat het vooral om, hè?
3: Ja, nou ja, kijk, het strompel en het kreupel, dat is, ik heb een klacht indiend en dat is oppakt door de reclamecodecommissie. Hebben in oktober hebben we daar een zitting over gehad bij de commissie in Amsterdam. En ik heb eigenlijk gewoon mijn klacht die ik via de mail opgegeven heb, die hebben ze eigenlijk daar voorlezen. En kwamen ze eigenlijk tot de conclusie, de commissie kwam tot de conclusie dat eigenlijk het rapport was eigenlijk gebaseerd op 9 of 11 verschillende landen in Europa. En net op Nederland. En daar ben je eigenlijk in eerste instantie op nat gaan. En dat we hier eigenlijk dat ze het outcast zijn. Ja, dit is net op Nederland baseerd. Nee. Dus die cijfers zijn net te herleiden in Nederland. Dus dat we eigenlijk de eerste stap. En toen we waren hier daar net maar akkoord. Want ja, de reclames zijn toen direct eigenlijk van de radio gaan. En toen ben ze in hoger beroep gaan. En ja. Toen heb ik eigenlijk gedacht, als zij in hoger beroep gaan, dan wil ik eigenlijk moet ik het meer van weten. Dus ik heb eigenlijk eerst mijn emotionele klacht en mijn gevoel daarover zei van, voor mij klopt dat net. Ja. En daarna ben ik eigenlijk er meer indoken van, hoe zit het dan? En is het waar wat ze zeggen? En ben ik met mensen gaan praten gaan die daar ook meer verstand van hebben en dagelijks met werken.
0: Je bent een kreupele co-kenner, ze staan gewoon.
3: Nou, inderdaad. Je verdiep er dan in, maar dan kom je inderdaad achter meer dingen. En je surft het wel en dan denk je wel van, dat ken helemaal net, dat klopt net. Maar als je er dan even indiept en als je dan die rapporten dus een beetje ontleden van wakker dier, die ze zelf laten maken en die ze zelf uiteindelijk natuurlijk ook betalen, dan ken je, want er zijn heel veel instanties bij betrokken, Universiteit Wageningen, Utrecht, neem ze maar op. Maar als je die rapporten leest en je pikken er een aantal dingen meer uit. Ja, dan ken ik wel een reclamespotmaatje.
0: Ja, selectief shoppen nemen ze dat leuk, hè?
3: Ja, en dat is natuurlijk net terecht. En dat, dan vind ik het gewoon dat je dan op de man afspeulen naar een boer toe. Ik bedoel, die mensen die werken hartstikke hard voor hun bedrijf. En voor die staan voor hun koeien, die staan voor hun bedrijf en voor die beesten. En dan word je gewoon futzetten in mijn eigen... want ik bedoel, het is ook nog een rectificatie. Want ze hadden dit reclame al eens een keer eerder uitzonden en toen was het 1 op de 5. Maar ze willen nou nog even ietsje bovenop klappen en dan doen we maar 1 op de 4. En dat vind ik gewoon op de man, op de boer uitspelen, dat vind ik echt...
0: Het is vreemd, neem ze dat, hè, want het is gewoon net weer. Zou ik de reclamecodecommissie niet overigens... Ja, de macht van die commissie is maar beperkt, hè?
3: Nou ja, juridisch gezien wel. Maar het is natuurlijk wel. De reclamecodecommissie heeft in eerste instantie dan al overwezen omdat het reclame. Of de onderzoek vooral op meerdere Europese landen. Toen het wakker dier er eigenlijk. We moesten eigenlijk in januari weer voor het college van de reclamecodecommissie komen. Dus een orenpartij, oren voor het hege beroep. En dan die keken van toen het wakker dier zei: wij willen een aanvullend bewijslast aanvoeren. En dat was eigenlijk. Hij zei, mensen uit Denemarken en onderzoekers komen litten naar Amsterdam en dat rapport, om dat rapport te herschrijven, alleen op Nederland. Maar daar kwamen zij eigenlijk niet zo sterk uit. En ook niet in de vorm dat zij heel veel dingen kloppen net. En dat, pakken gewoon bepaalde dingen uit een rapport en dat is net terecht.
0: Nee, de feiten klopt net. Dan hou ik de grote tijd heel wat losmaken hebben wakker dier, hekkel in de gaten.
3: Ja, ik vind het gewoon niet eerlijk.
0: Nee, dat is het.
3: Je hebt zelf ook boeren elke dag voor een kei aan de gang. En dan is het net eerlijk als een soort dierenbeul verzetten.
0: Nee, dat is niet. Auke de Groot, u staart. Dank u wel voor je verhaal. Fijne dag verder.
3: Ja, bedankt.
0: Oké. Okay.

0: Dat is hier de versie van Cher.
1: Van een festival voorhanger, dus natuurlijk de Shoop Shoop Song. It's in his kiss.
2: Het slotstuk van
0: Onderwijs.
1: Ja, het verhaal van die squam daar in Japan. Het waren tichtdien hebben vanwege een beer die ter huisman had. Er zijn een heel soort reacties op gekomen voor het slotstuk. Dat is leuk, want wel een heel soort dezelfde trouwens. Maar dat is het oorspronkelijk. Het had bij hem wat oproppen. Even zien wat het dan net wordt. Running Bear van Johnny Preston. Daar komt Kees Mai. Om het een beetje leeftijd te houden, toch ik wel een beertje piepeloentje van VOF de Kunst. Zuid Anneke. Even zien, Sibran is uit Grizzly Bear, 2 weeks. En even zien, Marianne die zei het, groot beer van het cocktail trio, 1960. Die kwam trouwens wel vaker binnen. Maar even zien wat het nog meer hier in. Ja, de Big Bear Bump van Ronnie, zei Jelle Senior. En Teddy Bear van Elvis Presley, die maar 1 keer trouwens die binnenkomt. The Tragically Hip, wat je ook nog voorstelt, de band. Maar het noemen Gus the Polar Bear. En ook hier is die zei het, Danger Zone van Kenny Loggers. Want dat is inderdaad wel wat er een hoorn is. Dat is een Danger Zone. Ja. Uiteindelijk kennen we natuurlijk maar Marien draaien. En dat is goed.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Hij kwam wit hoe vaak binnen. Gary Labordes, die kwam daaronder onder horen. Mai. Waar kwam er nog meer? Mai. Hiltje, die kwam er. Mai. Even Shen. Big in Japan trouwens. Die bracht Rijden Auto nog binnen. Alphaville. Even Shen. De beer is. Ja, oh ja. Bert, die kwam er. Mai. En nou, ze winnen nog wel meer design van de draai. Dit noemen dan gewoon. De beer is los. Van normaal, zeker. Het is het slotstuk, je wordt zien Onderwijs. De programma is er mooi weer op jou roeren. Dadelijk, Noorderwien. Ik wens je nog een machtige maandie. Bedankt voor het huikje.

0: van Friesland. Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu bij Dirk, allemaal hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
16: Por favor.
15: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: With the OG's.
23: Noordwien.
24: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze moment, Janne. Ons zoon hoorde bevend weer, zoals alle werkdagen trouwens, op de radio. Wij zijn Janne gewoon weer op televisie en natuurlijk 24/7 op internet. Best meer is welkom, want wij vieren elke dag het muzikale feestje. Het is een professie bij. We zijn nu daarmee Boas, Frencher, Haas. Ja, ik pleit ze altijd een beetje in beide stemmen. Jetty hebben mij in the moment. En we gaan even naar Jeroen Baba. Ja, die biedt er niet eens weer. Mijn nieuwe single, deze. Ik joeg die alle.

0: Hof hier. Om weer eens even wat van Jeroen Babbert hier. Zou hij dan wel een aardig persoonlijk noemer? Al kijk de details net, ja. Dus zeker in de tak om zeker wel eens even een vreegje. Maar ik hoop wel dat hij zeker in december wel eens even welkom voor een live optreden. Maar bam, de video is bij mijn nieuwe single. Jeroen Baba en ik joeg die alles. Keningsdij, maar wat er nog op ha? Nou, weer een mooie dij toch? En mooi verdokken en Friesland. En er is een mooi lied uitkam. Het Koninklijk Collectief. Klinkt dan en daver. Nou, komt u maar.
1: Het kan hever. Het giet om.

Ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiergetank, Friesland bommen!

0: Mooi voorbeeld hoe je met je oom wat leuks deels hebt kennen. En dat gaat net alleen over de Keningsdij zelf, maar ook dit lied. Kennelijk collectief en klinkt dan in de Haverie. Het Keningslied, inderdaad. Nou ja, je toch ook groepen muzikanten uit Friesland waar. Kunnen we deze kunnen wel even draaien? Git Jeroer, Sweer de Shack, ja.
1: Sweer de Shack. Hoor, Anko. Hartstikke vuur.
2: Ja, weet je, jongen.
1: Ah, prachtig.
2: Hoe komt het wel gewoon die namen, Sweer de Shack?
1: Nou, dat zit je wel even vertellen, joh. Er had een advertentie in de krant te stien. Mie kerel die is degel, ik zie je naar je rien. Het liefst een rieke kerel, net zonder ik je brek. Voor mij een knappe auto en harken, dat is motor, zwieren sjek. Zwieren sjek. Dus hij weer al 80 en had een wiefje kreun. Het rennen dat wordt minder, maar meer ben ik nog leun. Hij mocht een weekend komen en had er voort mijn red. Ja, lijn uit te puffen, dus smokt dus hij door wessie, zwieren sjek. Zwieren sjek. Nog je maar een letter, zei het wiefke, ik ben zwier. Dus hij te doek al uit, Piet, ik kom van hij van dier. Het wie een zwieren bevalling, een dokter kan besjen. Hij zei het net al jouwen, maar de skregel roept het bijna zwieren sjek. Zwieren sjek. Rijd ze maar go.

0: Zo kom ik om in namen, elk weet wel wat ik ben. En weet ik ben in Friesland, net hier niet meer net ken. En als ze het net zien, dan roepen ze direct. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle gerp, zwieren check. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle gerp, zwieren check. Zwieren check. Zwieren check.
1: Ja, zwieren check, mooi nog. Ja, wonderlijk, heb ik me opgegroeid. Ja, mensen om je heen. De Javaanse jongens, van alles is het al niet meer op. Samson, weer toch heel zwier. Maar goed, de echt stoere jongens die hingen dan de zwieren check. Je bezong hem toch. De muzikanten uit Friesland, dus ik er even bij. Mooi, we hingen door een collectief, door de muzikanten uit Friesland. Nou, dat doen we nog even zo'n mooie gewerking van Otto Vliezen. En in dit geval ik toch internationale muzikanten. Komen we uit bij New Frequency. JTN, mijn nieuwe single, Bag.

maar daar wijs je naar je single van New Frequency. Van de helft is een friske band, Bagel Sugar. Toffe titel trouwens, ik. Goed. Unai Burks met ze trouwens. Mom's Name is een beetje een alternatieve bandje, Ruud Ljouwert, wij. En we hebben al eens even met de gast gewonnen in Noorwegen. Ik hoop dat ze in de takkomst wel eens in Medel komen. Nee, album uit, mooie naar je noemers, luister maar eens. Nee, deze, Lying to Yourself. Mom's Name.

Nije generatie muzikanten. Nije band. Ja, ze ben al even een tijdje verdwaald. Mom's Name. Een nieuw album. Simpel op streaming. Je hebt van in ieder geval dit noemer. Lying to Yourself. Oer jonge talenten sprutsen. Nou, dat is wel een tijdje verliezen. Van Jan de Vries. Dat we hem zo beneemden. Maar hij speelt hem wel als een jong feit. Laten we het hem maar op horen. Hij is in ieder geval heel fanatiek met een hele serie singles bezig. En dit is er in ieder geval. Ja, zonder woord. Jan de Vries.

0: Jan de Vries, lid jaren. Dat, het screwen van Veskes een absoluut vak is. En dat je dat talent van nodig had. En dat had hij. Je had mij zonder woord. Oer Ella and her man. Ja, daar hoek ik net een heel ingewikkeld verhaal te horen. Ik heb al even verteld. Mijn broedplaats, dus een gearworking onder oren met Sjeerd Brunja, de dichter. Die zei, ik naar het Oerol Festival. Zo'n hele tournee gewoon. Net alleen in Friesland, maar ik boeten trouwens. Centraal zit daarbij het werk van de zus van Herman Woltman, een van de leden daarvan in ieder geval. Die libbert al een tien en meer. Die had prachtig mooie keuzewerken maken. En daar is een muziekvoorstelling omheen bouwt. Wat ik al zei, met Sjeerd Brunja onder oren. Even, er is een album uit. Het heet alleen Broedplaats. En daarop een prachtig mooie noemers. Maar ook deze vind ik wel aardig. Ella de Jern, Ella de Jong. In het Frans, sur la mer.
1: Faire du vélo se déroule très mal. Mouette en plein vol son témoin. Ils font rire aux éclats.

het muziek mij dwaan kennen. En wat je er zelf uiteindelijk ook mee dwaan kennen. Want ja, Broedplaats is toch een uiting van creativiteit van Ella en her man. Het zit Brunja te geren. Hier het hier met Sur la Mer. Ja, de kracht van muziek, dat weet ik Mario Kuiper te vertellen in Hotmeiresfest. Het verhaal zit op youtube.com/Noorderwim. Mario is van Hoesuit geen jongeres. Zelfs uit de Vries, maar is in Boorsen te loren kwam. En via oude omwegen, even, komt muzikanten zien en dan komt dit eruit.

Het muzikale verhaal van Mario Kuiper en Hotsmeyer's Fest. Muziek, muziek, muziek. Ja, 24/7. Graag. Ik ben er verslaafd toen al jaren. En Oran de Vreed hier, we weer een opname bij. Onder andere mij Jeff McSterling. Die jongen komt gewoon eigenlijk uit van de Ron of van Friesland. Die had een aantal Friese muzikanten om hem heen te verzamelen. Hij is vaak op paard met een coverband. Dan doet hij de feestjes. Maar dit is toch wel zijn grote liefde. Deze muziek. Wie blijft dat ik hem in de studio hier? Vreed had ik het ook al in de studio te zien. We montagefout maken. Dus excuus daarvoor. De wind noemen ze toch ook hoor. Husselen. Niet op een goede manier. Dus we sturen het nog eens een keer uit. Het optreden van Jeff McSterling. Hij mag het maar goed uitspreken. Live in Noord.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Simmer in Friesland.
11: Dit meeste ook!
12: Dit is mogelijk op 4 meter in de linkerkant.
11: Dit had ik nog nooit, jongen.
10: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was je toe om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
15: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
14: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
3: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
2: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
4: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
2: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Omroep Friesland op radio?
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hennen?
0: Sportnijs van de profs onder beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better

Hoorn op een knip, dan ben we samen, we hebben soep en stuur. Jilt maar droog, zo zei de oor. Ons komt het weer net weer.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Miemakkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

You're so pretty. Vixen. Vixen. Vixen. You're so pretty.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Maar tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
2: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Scholz.
4: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
2: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Morgenochtend eerst droog, daarna wordt het wisselvallig met kans op stevige buien. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland.
1: Er is een bestuurscrisis bij Cambuur. Al rond de weekend is de volslijne rier van commissaris van de club opstapt. Dat naar oorleding van uitspraken van Jiltzitter Pieter Kooi in de Leeuwarder Kronte. Kooi die zei daarin dat hij bestuurlijke verneiging is bij Cambuur. En dan praat ik over de mijn sportverslagjouwer Andor Faber. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Eerst die uitspraken van Pieter Kooi. Waarom had hij dat gekregen? En wat had er eigenlijk gekregen zijn?
2: Nou, in ieder geval dat hij wil dat er wat verhoort op bestuurlijk met bij Cambuur. Omdat hij vindt ja, dat er wat verhooien mat. Het had een lange skiertnis, dit verhaal. In het kwad komt het erop deel dat Pieter Kooi de club een aantal keer geholpen had in de opbouw van het nieuwe stadion. Kooi is naar de gemeente Big Leagues de grootste Jilt-eersker. Hij had haast 10 miljoen euro aan de club leend om de opbouw van het stadion mogelijk te maken. Daarna is Cambuur nog een aantal keer bij hem kwam, doet de club echt in financiële problemen. Ziet had Kooi nog een aantal keer de beurs lutsen om de club te helpen. En ja, de financiële situatie van Cambuur is zoals die is. De club heeft dus een hele hoop langrennende schulden. Daartoe gaan ze in een rating systeem, een meetsysteem van de KNVB, het voetbalboen, een onvoldoende krijgen op de financiële cijfers. Consequentie daarvan is dat Cambuur een plan van aanpak maakt, mat. En dat plan van aanpak, daar ben ze nou mee aan de gang. Derina zoals zei, wij willen wel een plan van aanpak maatje, maar een begrutting waarin we kans maatje om in de Eredivisie te blijven. Dus dat Cambuur een ambitieuze begrutting maakt. Dat zei de KNVB alleen van, nou ja, dan willen wij wel dat er iemand is die het garantieert voor een deel van die begrutting. Als Jim zei dat die begrutting zo volle heger wijze kan als het orde hier. Nou ja, voor die garantstelling is de club op een nij onklopt bij Kooi. Dat gaat om miljoen euro's. En Kooi die is wel een beetje klaar mee dat ze nou op een ei bij hem komen. Omdat hij al in het Aronde IS zo vaak zijn had dat er wat verrooien mat. Dat de financiële situatie verbeter je mat. En eens is hij er gewoon klaar mee dat er niet verroor is. Dat de club dan voor de zoveelste keer bij hem komt. En dus vindt Kooi het nodig om dat nou ja, ek naar boeten te gooien. En zoals er zelfs zei, de klokkenlieder te wezen.
1: Nou, daar is het contact van mij Erik van der Waard. Dat is de voorzitter van de Rier van Commissarissen. Wat wist je zijn reactie kreeg?
2: Die herkent hem eens net in de kritiek van Kooi. Die kritiek van Kooi die richt het hem, als je toe de Rier van Commissarissen haar eens op 12 punten. Ien dat financiële tafelsjoch net goed wezen zo op de situatie van de club. En twee, dat het te lang door het voordat de Rier van Commissarissen een nieuwe algemene directeur voor had. In januari had Art de Graaf, de Joodijstige directeur, bij haar een onjoen dat hij na dit seizoen, nou ja, het alronde seizoen dus dat hij nou eens ophouden wil. Maar er is nog altijd geen opvolger. Nou ja, Van der Waard, die zei dat ze wel degelijk de alronde periode een heel soort kandidaten sprutsen haar voor die directeur. Functie. Van Kooi dus zei dat er niks gebeurd is. Dat ontkent Van der Waard. En daarna zei Van der Waard ek dat de commissaris een geregeld oerlis hebben. Ek met Pieter Kooi, zijn financieel adviseur, over de financiële situatie. Dus ek die kritiek van Kooi die leidt Van der Waard niet onker hem del. Maar toch hebben ze dus wel besluiten, de rief van commissarissen, om volslijn op te stappen.
1: Waarom dan? Want dat klinkt natuurlijk wat nu, dat de rief van commissarissen hem net vinden kennen in de kritiek, maar dat ze wel opstappen.
2: Ja, Van der Waard zei dan, dat is voor Cambuur het beste. Dan bewaren we de club, de rest in de club. Maar als je even verder denken hoe die wudden van Kooi, die bestuurlijke verneiging eerst en ooit net garantie wil voor een bedrag van miljoenen euro's in dat plan van aanpak, ja, dan is dit gewoon een eerst van Kooi dat onvoldien wordt. Zij weten, de rie van commissarissen, dat als zij zitten bleven, dat Kooi elke dag net garantie wil. En dan had de club een nog volle groter probleem. Dus in die zin ja, komen ze hiermee te meer te onderwees dus van Pieter Kooi.
1: En dus, Pieter Kooi is bleed nou, is de conclusie?
2: Nou, dat wie wel opvallend. Ik bel hem Sneutejoen. Doet wij het Nijs brachten oer de opstap er hier van commissarissen. Hij wist het op dat stuit nog net. Hij wie wel bleed, zei je dat er eindelijk wat barde. En hij zei, het zie het de commissarissen dat ze haar verantwoordelijkheid nemen. Want ja, Kooi is bleed dat dit bijdraagt ta wat hij wil. Een veroring in de werkwijze van de club. Waarbij dus onder oren heeft dat de club de financiële situatie beter onder controle krijgt.
1: Ja, en hoe maakt dat nou verder? Want de rier van commissarissen, die maakt dat ziek toch naar je algemeen directeur doen. Daarvan wil net een soort niet meer. Ja, dit is wel een ingewikkelde situatie natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Hiondol, omdat uit de Graaf ik nog maar eens mijn klam zijn had. Van ja, had wij in augustus om het Eredivisie seizoen beginnen, dan wil ik geen algemeen directeur meer wezen. Dus in die is die tierte net een heel soort. Dan hadden hier van commissarissen wol onjoen bij het stiftingsbestuur. Dat is het heegste cluborgaan van Cambuur. Dat ze demissionair zitten bleven wollen. Nou ja, die term demissionair die kennen we soms een aantal jaren ek vanuit Den Haag. Het budget dat ze dus zitten bleven wollen, omdat er vervangers binnen. En dat ze dus in theorie die ziektocht naar een algemeen directeur nog verder inzetten kennen. Het hing het de wolf van al altijd stiftingsbestuur erbij akkoord geeft. Want misschien zien ze die ik wel dat ze vol voor het nadelijk opstappen matten. Omdat er misschien alweer meesten kleersteen om het oor te nemen. Maar dat is dus om het stiftingsbestuur, om het heegste cluborgaan van Cambuur. En dat zal ja, op kwart termijn wel duidelijk worden.
1: En daar volgens dat voor zelfs voor u. Voor nou, tieren dank voor het bijpraten. Verslagjouwer Andor Faber.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij. Een liedje 100 meiwerkers van Friesland Campina in jou. Het is toch een joe het mei onder staking. Opzetten terug het vak Boen FNV. Het boen wel hegere leren, maar kennen al weekend in de inkomst breken. Maar de Nederlandse zuivelorganisatie, de werkjouwersorganisatie, zet Friesland Campina onder valt. De werkjouwers vinden dat er een goed bod light. Maar FNV-bestuurder Edwin Martirosian vindt dat er wel wat bij kan.
5: Friesland Campina en veel zuivelaars hebben gigantisch mooi financieel jaar gedraaid. Ze hebben winsten behaald. Wij vinden dat mensen die hierachter staan, de werknemers, dat ze ook een stukje van die winsten mogen merken. Daarvan mogen merken. En daar staan we voor. En 4% is gerechtvaardigd. Stel, dit heeft niet veel effect. Wat gaan jullie dan hierna doen? Zit dit als een soort signaal naar de NZO? Want NZO zei, er is geen animo voor stakingen. Nou, animo is er, mensen staan er en mensen klagen. Nu is de bal bij de NZO. We verwachten dat die terugkomt met een fatsoenlijk voorstel, loonsvoorstel. En als dat niet gebeurt, dan gaan we langer, groter en breder staken.
6: En dan ook weer bij Friesland Campina of ook bij andere bedrijven?
5: Uiteraard ook bij andere bedrijven, maar Friesland Campina, ja, hier blijven we ook staken.
6: Want wat is de reden dat jullie hier bij Friesland Campina nu vooral actie voeren?
5: Friesland Campina is de grootste zuivelaar in Nederland, zowat 80-85% zuivelaandeel in Nederland. Ze zijn heel belangrijk en we hebben strategisch ervoor gekozen om hier te beginnen. En we blijven ook Friesland Campina. Andere bedrijven komen erbij. Maar deze mensen, Friesland Campina mensen, bepalen hoe de CO-onderhandelingen gaan. En we willen dat ze de verantwoordelijkheid ook nemen.
6: Nou, NCO zegt zelf, ja, we zitten in een status quo, want wij gaan niet iets anders aanbieden. Op wat voor termijn zouden we dan eventueel nieuwe acties kunnen verwachten?
5: We hebben een planning voor komende maand. Dus juni is gepland. De zomervakantie gaan we ook actie voeren. En na de zomervakantie hebben we zelfs wat langere acties in de planning staan. We zijn er klaar voor. We gaan doen wat nodig is om mensen tot te bewegen.
4: Zei Edwin Martirosian dus van de FNV. Bij de vestiging van Friesland Campina in Ljouwen, de staart werd, werk is aan zo'n 100 meesken. Ongeveer 100 van haren die in het werk van de midi deadline. In van haren is Herman Heijweg. Gewoon wij, hier van de midi, om het werk maken.
7: Het betraf vanmiddag onze dienst. En nou ja, daarom staan we hier.
6: En waarom vind je het belangrijk om hier te staan?
7: Ik vind het belangrijk om ook voornamelijk voor de toekomst van mijn kinderen. Dat je hoopt dat die dezelfde voorwaarden en toekomstplannen kunnen realiseren door een goede CEO, door dat mogelijk te maken.
6: Want merk je ook echt dat het duurder wordt, dat je minder in de beurs te besteden hebt?
7: Ja, zeker. Ik denk dat iedereen daar tegenaan loopt, alles wordt duurder. Voor mij is de benzine even duur als de buurman. En ja, wat dat betreft hoop je dat je je dingen kan zo blijven doen zoals je ze doet.
6: Want er ligt nu een voorstel van 3% loonsverhoging vanuit de NZO. En dat is niet voldoende?
7: Ja, wat is voldoende? Je hoopt al met al de voorgaande CEO's ook dat je tot een bepaald level komt. Dat alles goed te realiseren valt. En dat je je kosten die je maakt dagelijks kunt maken. En niet, zoals ze dat vroeger zeiden, op een houtje moet bijten.
4: Zou je een van de stakers dus bij Friesland Campina Herman Heijweg. De bijdrage weer van Derre Sterpstra.
8: Alles wat je op Dijs mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
3: De Dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het is een bijzonder gezicht in het wetter bij Lauwerzee. Al ongeveer een week lang zwemmen er 12 dolfijnen in de Waadzee. Het zoek in om een mem en haar keel. Marinebioloog Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn had de situatie goed in de gaten. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, hoe bijzonder is dit eigenlijk?
4: Ja, het blijft heel bijzonder. In de Waddenzee, zo'n soort die normaal op open zee zwemt, ja, dat is toch een bijzondere verschijning. Als je 10 jaar terug in de tijd gaat, dan was de gewone dolfijn was echt een zeldzame gast in Nederland. En de laatste jaren zien we hem wel wat vaker, maar dat is dan toch vooral langs de Noordzeekust. En dit jaar is toch een bijzonder jaar wat dat betreft. We hebben al 2 gewone dolfijnen gehad bij Wierum, die waren gestrand. Een dode dolfijn op Vlieland, op het Noordzeestrand. En nu toch twee dieren die diep in de Waddenzee zitten voor de haven van Lauwersoog.
3: Ja, dan is de vraag, waarom komen ze hier?
4: Ja, dat is lastig te zeggen. Het zijn dieren die normaaliter in warmere wateren leven. We zien door klimaatverandering een hoop verschuiving van diersoorten die toch langzaam naar het noorden bewegen. Dat zou ermee te maken kunnen hebben. Maar dat blijft allemaal speculatie. Op dit moment weten we eigenlijk niet waarom we steeds meer gewone dolfijnen in Nederland zien. Wat deze waarneming wel extra bijzonder maakt, is dat de dieren continu rond een boei zwemmen. Dat is bijzonder, maar niet uniek. We hebben dat in het verleden ook wel eens gezien. En soms bleef zo'n gewone dolfijn tot wel maanden bij zo'n boeien in de buurt zwemmen.
3: En is daar een verklaring voor?
4: Nee, ook dat blijft speculeren, weten we eigenlijk niet. En de wetenschap wordt daar niks over gezegd, behalve dat het dus vaker voorkomt. Het zou kunnen zijn dat daar wat meer vis zit of dat het een soort referentiepunt is, maar dat blijft toch ook speculeren.
3: Ja, er is veel onduidelijk over waarom, maar die Waddenzee, dat is toch een specifieke zee. Is die wel geschikt voor deze dolfijnen?
4: Ja, deze soort zit normaal meer op open water. Dus zo'n getijdengebied met droogvallende platen en zo, dat is toch wel een beetje atypisch voor deze soort. We maken ons op zich geen zorgen om wat de stand van het dier is, de gezondheid van het dier. Het ziet er niet heel erg mager uit. We zien geen verwondingen, we zien geen verstrikkingen. Maar de locatie van het dier, zo diep in de Waddenzee, vlak bij Lauwerzoog, je kan het echt vanaf de kant zien zwemmen. Dat is toch wel een beetje zorgwekkend.
3: Dus waarom?
4: We houden het in de gaten. Ja, omdat we zijn een beetje bang dat het dier toch op zo'n droogvallende plaat
3: terecht. Op een plaat komt, ja. En daar dus kunnen ze niet zomaar meer van afkomen, ja.
4: Nee, dat is dan toch wel lastig. Dieren krijgen heel snel spierschade en dan moeten ze dus zo'n ebcyclus moeten ze dan doorbrengen. Onderhevig aan de zwaartekracht. Normaal zijn ze gewichtloos in het water.
3: Ja.
4: En dan is het soms lastig om daarna weer direct te kunnen zwemmen. Dus ja, dat houden we in de gaten. En we proberen ook in de gaten te houden of er niet te veel bootjes op afkomen. De dieren liggen bij een boei die de vaargul aangeeft. Dus er is redelijk wat scheepvaart. Maar we vragen toch mensen om niet met hun bootje specifiek naar de dolfijnen te gaan en daar dan bij te blijven hangen. Als je de dieren wilt zien, dan kan dat prima vanaf de kant. Met de verrekijker zijn ze hartstikke mooi te zien. Je kan ze goed zien springen, maar ga dan niet het water op.
3: Nee, dat is een duidelijke waarschuwing. Hoe dichtbij kunnen jullie zelf komen eigenlijk?
4: We hebben gisteren zelf ook vanaf de kant gekeken. En dan met de verrekijker kan je het eigenlijk beter zien dan met het bootje. Dan kan je wat groter gebied, wat stabieler kan je dan bekijken wat ze doen. En het gaat om een moederkalf. Dus ook als wij er met bootjes naartoe gaan, dan is er een risico dat die dieren van elkaar gescheiden raken. En dat willen we absoluut voorkomen. En de collega's van het WEC, van het zeelandencentrum, die hadden eerder deze week wel de dieren van wat dichterbij kunnen aanschouwen toen ze zeelanden gingen uitzetten. Die beelden hebben wij ook goed kunnen bekijken.
3: Jullie blijven het goed in de gaten houden.
4: Yes.
3: Mooi. Dankjewel Jeroen voor je verhaal over deze 2 dolfijnen in de Waddenzee.
4: Bedankt.
3: Dag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland. De komende jaren verliezen 132 monumentale tjerken in Friesland haar religieuze status. Van die 132 tjerken hebben ze dan 30 te min geld om het behoud veilig te stellen. Het gaat dan om een bedrag van 10 miljoen euro dat nodig is. De interesseert naar het aller uitzieke litten. In het advies zie het nou dat er een fonds komen moet om dat tjerkelijke erfgoed veilig te stellen. De komende jaren zullen er dan heel tijd per jaar 1 miljoen op het kleed komen matten. De stichting Oude Friese Tjerken ziet vanzelfs ik al jaren nooit vaar die oude religieuze gebouwen. En ik word nijden trouwens. Adriaan de Vries is de directeur van de Orde Friese Kerken. Is hier in de studio. Fijn dat ze best. Als die cijfers zijn, schrik dan?
5: Nou ja, was het ook, zoals door de 100 is natuurlijk een heel groot aantal. We weten eigenlijk al wel dat er een heel flink probleem aankomt in het Tsjerkenland, dat de huidige trends trotszetten.
2: Ja.
5: En die trends binnen dat er minder Tsjerken volkomt, toch krimp, vergriezing, ek. En een wat nijere trend die ik een rol speel, is dat een aantal Tsjerken moeilijk meer bestuurders vinden kent van Tsjerkenrieden. Ja. En dertig kent ik versneld ophouden, maar dat zijn dan de huidige trends. Stel je voor, er komt een ommekeer, trof wat dan ik. Ja, ja, je kent nooit helemaal uitsluiten. Maar als dit satros zet, dan komt er wel een heel groot vraagstuk
2: om. De binnen eigenlijk te volle.
5: Voor het publiek wat er nou is, ben het te volle gebouw.
2: Ja.
5: Vroeger wie dat natuurlijk net zo.
2: Nee, daarom ben je niet tjerk, dat ik al hier. Maar goed, de status, laat ik zeggen, de draagvlak voor die tjerken wordt minder, zoen je ze kennen. Jim, als Stichting Arre Fryske Tsjerken, nemen per jaar in een tsjerkenoer, die zijn status verliest?
5: Om het nota heeft het ongeveer het geval geweest. We bestingen 54 hier en we hebben 58 tsjerken. Dus is het ongeveer op dat aantal. Ja.
2: Nou, dan ben je er 120, die je hem nog hoort nemen, maat.
5: Zeker. Maar dus bestuur heeft een schofkel niet zijn dat wij de komende 5 hier ongeveer wel belangstelling hebben van nog een stuk of 20 erbij.
2: Oké. Okay.
5: En dat heeft van een pad te maken met het feit dat wij denken dat het aanbod er wel komen zal. Maar het heeft ik te maken dat zijn groeispersie voor uw eigen organisatie goed is, omdat wij de financiële impulsen van Broeke kennen, om de organisatie ik wat sterker dan te maken met het onder maaiwerkers was sterk van nodig is, want wij zijn maar gewoon een Lietse club.
2: Ja, maar is het tot 20? Het bindt er dus volle meer.
5: Er komen misschien wel volle meer. En hoe volle dat er worden, weet ik net precies.
2: Maar ja, het is
5: ook van het Gouwse Wers dat Stichting Arre Fryske Tsjerken al die tsjerken oernemen zich.
2: Nee, wat moet er dan mee gebeuren?
5: Nou, er zijn oren initiatieven. Hè. Er zijn dwarpen die maken een dwarfstichting van hun tsjerken. Of neem nou in de stad, hier de Grutte Tsjerken. Dat is natuurlijk een heel apart verhaal hier in Ljouwert. Kreeg ik een hele mooie toekomst. Daar is de Stichting Arre Fryske Tsjerken net van nodig. Er zijn hele prachtige dwarpen in Friesland werd meestal zelf initiatieven ontplooien om dwarsbreed te zeggen van, als wij zijn tsjerken in eigen hoorn horen. En ik, als er bij zijn tsjerken nog wel kapitaal is. Hè, dat is wel vaak zo.
2: Ja.
5: Een soort van die oude dwarfstjerken, die hebben wel loon bijvoorbeeld.
2: Ja. Dat wist ik wel nedig, want het onderhoud is natuurlijk
5: het onderhoud duur. Is heel duur, ja. Ja,
2: ja, want kerst een dwarfshoes, ja, dat kerst een beetje naar eigen inzicht exploiteren, zeg ik nog maar eens. Zo'n tjerken, ja, dat is een tjerk, dat is een monument. En dat ben vaak, nou ja, hele oude gebouwen.
5: Ja.
2: Een hele dure gebouwen.
5: Ja, dat is helemaal gelijk.
2: Dus net, Jim kan net alles oernemen. Het zal ik net in al het warpenslaagje om een tjerken oer te nemen. Wat is het alternatief dan nog?
5: Dat weet ik net precies. Als er echt 100 leeg komen te stingen in de vier of zingen hier, ja, heb ik op dit moment het antwoord net op.
2: Nee.
5: Hè, maar komt tijd, komt raad. Misschien dat wij dan ik nog wel weer op een bepaalde manier nieuwe dingen uitvinden. We troffen misschien wel weer wat meer dan kennen, dat weet ik net. Er zal altijd wel wat.

0: lange termijn ik een aantal verruineren te laten. Hè? Als getuigen van voorbije tijden. Ja, ja. Zoals dat in Boetelon. Ik wil het. Ja. Is ook weer een toeristische magneet soms voor mensen.
1: Daar knappen ze vaak net van op. Maar het ziet er wel leuk uit inderdaad.
0: Ja, ik denk dat je qua veiligheid goede schoon noemt hebben enzovoort.
1: Dat ja. Ja. Nou zou het dit advies ik van kom maar een soort fonds. Hè? Dat dan 4 weken lang een heel miljoen elke keer iemand. Is dat een oplossing?
0: Nou, het is in elk geval heel sympathiek denk ik dat de provincie Friesland daar op die manier aan uitdenkt. De provincie Friesland is echt wel heel begin met al die tjerken op het platteland. En ik snap dat ik, omdat die tjerken ik heel sterk bij Friesland jaren. Ja. Ze tekenen gewoon de aard van uw provincie, de identiteit van het landschap. Dus ja, zonder die tjerken is Friesland gewoon net meer. Dan kan ik best iets in mijn sollicitatiebrief zetten. Maar in elk geval, dat is het natuurlijk heel
1: wichtig. Maar die Selwiens.
0: Ja, ik ben voor mezelf. Maar de provincie die docht er gewoon heel soort voor. Ja. En ik vind het heel sympathiek dat dit fonds in de gedachten komt. De steden, maar dat er nog wel van vinden, provinciale steden. Maar 3 miljoen over een periode van 6 jaar, dat is de toer 5 ton per jaar. Mm-hmm. Om die in beeld te gaan, wij hebben Arune hier, hebben wij de tjerken oornom van Moire en van Ljussens. En dat wij een tjerken oornemen, dan vregen wij daar een meegeefsom bij, want die hebben wij nodig voor het onderhoud op lange termijn. En dan neem ik nog een risico, want wij nemen zo'n tjerken oor, maar de gedachte dat het Rijk de helft van de subsidie of de helft van de onderhoudskosten subsidieert. Dat is namelijk nu het geval.
1: Dat vier
0: op basis daarvan berekenen wij eens meegeefsom.
1: Maar dat vind ik 60%, hè?
0: Vriend, die weet 60. Ja. Dus dat is al achteruitgang. Dus dat is een strop.
1: Ja.
0: En waar weet, wordt het nog een keer leger te commanderen? En misschien nog wel een keer. En dan hebben wij echt wel een strop. Maar op dit moment berekenen wij dan zijn meegeefsom bij die 50%.
1: Nou, maar dat is afhankelijk van het dorp natuurlijk. Werd die tjerken
0: steerd? Het is afhankelijk van het tjerken zelf.
1: Zal ik de gemeente is niet minder maaijouwen?
0: Nou, als het net maaijouwen, dan kunnen wij het net oornemen.
1: Oké, okay. Dat is wel dus voorwaarde dat je hem stelt.
0: Het is bij u een must. Ja. Want als wij een tjerken oren nemen zonder zijn maaijouwsom, dan moeten wij het uit orenfondsen betellen die voor oren tjerken binnen. Ja. Dat ken gewoon het.
1: Nee.
0: Even van die beeld, over de omvang van het fonds.
1: Ja.
0: Die 2 tjerken die wij oornomen hebben, daar hebben wij in totaal meer dan 8 ton om meegeefsom van kregen.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het 2 tjerken keer dik voor jou het ombeide.
1: Ja.
0: Nou, dan is dit fonds 4 ton per jaar. Dus dan is het net een groot fonds.
1: Nee, dus het is eigenlijk net genoeg.
0: Net van die 130 tjerken is het niet nodig. Nee. Dat is evident.
1: Ja, dus er zal meer geld bij komen, maten.
0: Weet ik net, maar dit is in elk geval iets.
1: Precies, het is en te sympathiek natuurlijk.
0: Het is zeker sympathiek.
1: Maar nou, stel inderdaad nog een klap op jou, maten. Maar als je zo'n beetje naaien hoe de sympathie is voor dit soort gebouwen, dan moet dat hartstikke wel doen komen, net?
0: De gunfactor is heeg.
1: Ja, daarom.
0: Maar het is het bindt er een heel soort en het is duur.
1: Ja. Het is een enorme kostenpost. Nou, Kleer, we zullen zien hoe dat uiteindelijk uitpakt. Adrian de Vries van de Stichting Arfiske Zerken. Dank u wel voor uw komst.
0: Dank u wel.
2: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Het Fries Museum op Paat in Goeiemiddie hebben we er één keer in de mannen om te varen. Het is een bus van het Fries Museum, maar bijzondere museumstikken die dan toert troch de provincie. Hij komt dus letterlijk naar Rita. Vriendin keer vertelde Jurre u alles over een oude sparpot. Dat het verhaal tussen de bank en de meisken heel goed schetste. En nou is Margaretha van Kammen in de studio. Een goeiemiddie.
2: Een goeiemiddie.
1: Daar ben je de coördinator Collectiecentrum Friesland.
2: Dat klopt.
1: En wat heeft u voor uw mooie naam?
2: Ik ga jullie voor jem een fibula uit Wijnaldum mijn naam. En fibula, net iedereen kent het wit. Het is eigenlijk een mantelspeld.
1: Aha. En dat is vast een hele bijzondere.
2: Hier is inderdaad heel bijzonder. Er ben een heleboel bekend in de wereld, in Nederland, in Friesland. Maar eigenlijk is er maar één bekend in Europa die zo bijzonder is als die van u is. En dat had een meidje hoe groot er is.
1: Oké, want hoe groot is San fibula?
2: Deze die we hier hebben, die is zo'n centimeter. En het bijzondere is, hier maken wij een cloisonné-techniek. En dat kerst je aan al die gouden vakjes en er zit al je steentjes in.
1: Een beetje glas in lood, zoals het maar vergelijken kunnen.
2: Ja, een beetje als een soort mozaïekje.
1: Ja, mozaïekje, ja.
2: En deze had 300 steentjes. En dat maakt het hem heel bijzonder.
1: Ja, want er is wel even om werken.
2: Ja.
1: Er zit wel wat tijd in. Waar komt deze waai?
2: Deze is in 1952 voen bij de Terp in Wijnaldum. En het bijzondere is dat er net in één keer voen is. Ze gaan in 1952 dus een stik voen. En in de jaren 90 gaan ze nog verder stikjes voen. En zij er langzaam een bielkoop puzzelt.
1: Dat is toch bijzonder dat Sans Koft letter nog weer meer voen wordt.
2: Ja.
1: Ja, en dat mensen dat dan herkennen als zijnde dit mat wel iets bijzonders wezen.
2: Zeker.
1: Want dan komen ze bij hem.
2: Toen het voen is, toen ben ze eerst mij de speelde naar Engeland te gaan. Daar is een hele beroemde skat van Sutton Hoo. En de wier is al bekend dat daar die skat voen wie en deze likken daarop. Dus toen ben ze eerst naar Engeland te gaan en toen had ze hem letten weer mijn hoes aan om.
1: Ja, gelukkig maar van Jim.
2: Gelukkig maar.
1: Ja, want ja. Hoe is die uiteindelijk bij Jim in het museum daar?
2: Dat ik zou even net zezen.
1: Oké. Maar is hij compleet in Tusken?
2: Hier is net helemaal compleet, maar hier is Wossa compleet dat we het zien wel al je figuren erin herkennen kennen. Mits dat is een beetje fantasie haast.
1: Oké, maar wat voor figuren zonden we erin zien kennen?
2: Aan de bovenkant zo is het masker van Wodan kennen zien. En ja. Wodan, dat is eigenlijk de Friese benaming van de god Odin. Odin is wat bekender. En aan de zijkant binnen dan vogels te zien. Odin, Wodan, die werden vaak samen opbeeld met twee vogels. En aan de onderkant zo staan eigenlijk nog wat slangen, wat roofvogels en wat overgangsdieren kennen zien. En overgangsdieren, dat is eigenlijk een soort mix tussen een beer of een wolf en een vogel. En volgens bepaalde mythes kon die in meesken veroorden en de meesken ook weer waarom in de dieren.
1: Ja.
2: Het zoest er al je in schenken.
1: Dat zoest er al hier in schenken. Als het hem van heel dichtbij bij Bichem was, dat kin in die bus eigenlijk best wel, hè?
2: Ja, ben kwaad geven we dus mij op paad. Ek naar Wijnaldum taan. Dan nemen we weer waarom weer de voen is. En dat werd 26 juni.
1: Oké.
2: Samen met het archeologisch steunpunt van Wijnaldum.
1: Nou, sugar zo. Dus mensen in Wijnaldum, die kunnen daar echt een stukje eigen skiertnis weer waarom vinden. Want weten je waarom wat die in Wijnaldum voen is? Is die daar misschien broekt? Of?
2: Dat weten we net zeker. Het is eigenlijk een beetje een rietsel van waar de speelde West is. Waarschijnlijk wel van een vrouw. Vrouwen die hier vaak zo'n speelde op. En omdat het zo'n bijzondere en zo'n grote speelde is, werd er eigenlijk wel vermoed dat het misschien een koningin of een prinses West is.
1: Nou, want is het echt goud, wat het van maken is?
2: Er zit echt goud in.
1: Ja. En enig idee uit welk jaar het dan ongeveer komt?
2: Ja, de vroege middeleeuwen. Dus Roen, Wutskat, 400, 470, 600.
1: Tjongejonge, en dat het dan zo bewarren bleef, hè? Dat het er eigenlijk zo fantastisch mooi uitzicht.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel bijzonder om te zien. Nou, bij die bus, ja, hij laait in een klusje, denk ik. Maar de kist er wel vrij tegen maar de noos opkomen.
2: We zwaardig hier even dat er veilig, maar goed te zien is.
1: De museumbus die toert dus weer Roen de komende tijd, 26e te zien. Wijnaldum in die tussentijd ik nog op oren plakken?
2: Ja, 12 juni gaan we nog naar Spannumta. En dan nemen we een jas mee van Claudie Jongstra. Een hele bekende kunstenares die dus textiel maakt het mij wol onder andere.
1: Ja. Nou, sjugge zoon, zik je de bus even op. En sjugge eens even op Fries Museum op Paat. En dan kist ik alle informatie der Roefine. Margaretha, dank je wel voor die prachtig mooie verhaal weer.
2: Graag dien.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
3: Squalband van IKC Squalle de E-stroom in het Ljouwt. Die haast nu meiden in een onlonlijk debattoernooi in Arnhem. De band op Squalle die haar efter stond op het maat van lezen en scrollen. En omdat de keren krijgen de band onder andere debattraining. En Arun de Sneur dus zelfs een wedstrijd in Arnhem. En docente Aukje Buitenveld van groep Zonen 8 die is onder telefoon. Een goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
3: Hoe wie het sneur in Arnhem?
4: Ja, prachtig. Wij dienen 22 teams mooi. En wij dienen voor de eerste keer mooi. We dienen op uitnodiging van de organisatie. En we zijn ergens in de midden eindigen. Dus hartstikke best.
3: Oh, best. Wat ik zo nieuwsgierig vind is, die band die hadden ze een achterstand op het gebied, op het meet van taal, taligheid. Debatteren, ja. Dat gaat vanzelfs volslijn om die taal. Daar moet toch een bepaalde druk op staan voor die band.
4: Ja, nou ja, we hebben het oefenen. We hebben qua stellingen wie een bekend. En dat hebben wij in de klas oefenen via een bepaald patroon. Dat wij van Connie de organisatie omkregen. En de derde keer, en dat was eigenlijk het meest bijzondere, dat was een improvisatiestelling. En daar heeft helemaal geen enkele volwassene heeft zich daarmee bemoeid. En dat heeft die band in een kwartskofje van Jelloeren voorbereid. En dat debat heeft won. Dus dat was gewoon prachtig.
3: Nou, geweldig.
4: Ja.
3: En hast als docent nog een bepaalde leerling, Sean, we vonden misschien wel helemaal net te verwachten hier dus dat hij het zo goed dwaas op het podium?
4: Nou ja, ik heb dit er bijna als koffie in de klas natuurlijk, dat is een groep zomaar 8. En ik verwacht je dat eigenlijk wel van hun, maar dat ben vaak in hele veilige situaties, dan zag ik dat wel. En dit is eigenlijk best wel een hele onbekende, spannende situatie. En de eerste ronde wien ze wat beduust. En toen dacht ik van, oh, toe, je hem kent het wel. En de tweede ronde ging volle beter. En de derde ronde daar stonden ze gewoon te shinen. Dat vind ik gewoon prachtig. Ja, je weet dat wel dat sommigen het kennen. Maar het laat er op het goede moment uitkomen.
3: Ja, vanzelfs. Nou had dat debatteren had natuurlijk wel een beetje het imago van dat je het bij de echte hogere opleiding, het gymnasium en zo. Hoe is het dan om dat volop breder om te pakken?
4: Nou, dat is heel leuk. En dat doen we heel vaak met thema's onder de hand van burgerschap. Hè. Dat ging bijvoorbeeld door de mooiste post op social media uit je 16 binnen. En dan heb je daar een mening over. En ja, zo staat er gewoon leer je dan twee kanten te beschrijven. Nou ja, als je nog hard een man binnen en je bent ongerust door je man, hoe zou het dan wezen? Nou, zo staat er gewoon leer je heel diep in elke stelling leer je van twee kanten te beschrijven. Ben witte namelijk van tevoren niet net als ze voor of zin debatteren moeten. Want dat krijgen ze pas kwart van tevoren onrikt. Dus ze bereiden ik beide kanten voor. Ik ben in de stelling en ik ben voor het stelling. Ja, en dat maakt het zo leuk, zo waardevol. En ik dat je steeds meer woordenbroeken, nou, je moet wat indruk maken, mooi ziswiezen. Je maakt heel goed lustrie naar de oor. Je maakt atrem kunnen reageren. Dus het is fantastisch. Er zit heel veel wetskat in.
3: En je maakt je dus in het voorrek aardig verdiepje in een oor. En tenminste, als je een standpunt verdier in de mate weet, misschien, nou ja, zelfs net bevast me hier binnen, dat vreegt ook wat van die inlevingsvermogen, denk ik.
4: Ja, zeker. En nou ja, dat jaren wij steeds in de hele maatschappij natuurlijk. En de polarisatie, dat we steeds weer bij elkaar naar voren komen. Nou ja, daar hebben we het dan oor. En wanneer kan je dat dan oplossen? Je kent het al heel iets, maar als je een ruzie hebt. Ja, als je het escaleren liet, dan kom je voort een weekend weer bij elkaar. Maar als je het voort in de kiem smoren en je kan begrijpen waarom een oor dat dan wien had, ja, dan kom je het volle jaar erbij elkaar.
3: En
4: dat is eigenlijk het hele trucje.
3: Ja, vanzelfs. Het had een heel soort kont. Dat verneem ik wel van jou. Maar ik ben er van de skier. Voor de band, het eind is besloot nog mooier om mij te doen om die debatwedstrijd. Of om in de spielersbus van Cambuur te rijden.
4: Nee, dat is sowieso wie dat een kerst op de taart natuurlijk. Dat weer heel leuk. Onderwijs in de gaaier automobilisten. Die zitten nou eens te zien en die rieten wat stariger. En die dachten van, oh, wat zit er nou in? Het Cambuur spelen. Nou, we snappen het net. Dus dat vonden we wel heel grappig. Maar de ruten weer wel blendeerd. Dus ze konden net zien wie erin zitten. Maar de mensen vinden debatteren ik veel leuker. En omdat ze er steeds beter in worden, vinden ze dat grappig. En ja, ik was stiekem zo en ik zie hem, kent ik wel broeken, zie hem hard met mijn kind vragen wat gaan rollen. Kan je met ik inzetten?
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou, dat is een win-win situatie volgens mij.
4: Ja, zeker. Ja, ik zoek elke squalle het hele traject om hier. Werkelijk, die is zo waardevol.
3: Nou, fantastisch. Mooi dat je met zo goed gewoon hebben daar in Arnhem. En dat de band zo'n soort wil gewoon hebben. Van nou, tere dank, ook je buitenveld dus van IKC De Eestroom.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier. Alles wat er
0: spielt. De dij voorbij. Omroep
1: Friesland. Tennis wil de nieuwe zware stroomkabels troch Friesland samen lezen dat ze meer mogelijk huizen en bedrijven sloopt hoe te worden. Daar zei projectleider Alexander Visser op de dag voordat ze de veiligheidsbijeenkomst de rol is van die heegspanningsverbinding beginnen. Het gaat om een heegspanningsverbinding van 380.000 volt. Visser staat het vanmiddag op een Teams bijpraatsessie voor journalisten. Nou, hier van de journalisten die te ons coden wie politiek verslaghouder Onno Valkena, en die is hier in de studio. Onno, fijn dat ze best. Die nieuwe stroomkabel, de wat we hebben, die rint aan dwars door Friesland van Sruisterveen, Oerburgum, Ljouwt, Akkerum en Harderhaske zijn naar het zuiden, naar de Matthiaspolder. Hoeveel huizen en boerderijen die lezen aansers bij die zware nieuwe stroomkabel?
2: Nou, in de zone dat die hoogspanningskabel komen moet, steen een even projectleider Alexander Visser, maar een paar honderd wenten en 30 tot 50 boerderijen. Nou, je tenet hoort hij om rekenen met een soort volk en kritische vragen van die omwijnenden op alle verlichtingsbijeenkomsten. De ondervinding is dat zijn bijeenkomst dan maar 100, 150 mensen loopt. De eerste is morgen te jong in Munnekeborgen, in Westellingwerf. De tweede op 10 juni bij Van der Valk, vlak onder Ljouwert. En de laatste op 30 juni in Akkerum.
1: Drie bijeenkomsten dus voor de mensen.
2: Nee, binnen mij wat zien. Om de 10 kilometer organiseer je zo'n bijeenkomst.
1: Oh, zo.
2: Het
1: geeft
2: mij te vieren om alle locaties dagen en tien te nemen.
1: Maar deze mannen hebben het in elk geval broekt om de mensen die er toch rekken willen te informeren. Wat ken Tennet eigenlijk dan voor de mensen die net vlakbij die nieuwe zware stroomkabel wijnen willen?
2: De mensen die in de toekomst binnen 100 meter van die nieuwe heegspanningsverbinding wijnen, die hadden kar om te verhuizen of om het op hetzelfde plak wijnen te bloeien. Mensen die het voortwollen, kennen hoest, zijn merkweerde ontennen het verkeepje. Zij kennen een broekmaatje van een nieuwe, vrijwillige onkeepregeling die het begin dit jaar ingegaan is. Nou, huiseigenaars die het voortwollen, krijgen dus een aanbod van Tennet, voordat de correcte locatie van die nieuwe heegspanningskabel definitief vastlijn is. Ze dreet het besluit hoe het tracé definitief is, maar dan ben je wel een periode 40, krijgen de mensen nog een jel hier de tijd om het aanbod te accepteren. Maar de provincie Friesland weer kritisch hoe de termijn van een jel hier, omdat het in het boetengebied van Friesland net afvalt om oren wijnruimte te vinden. Maar Visser verklaren van een beetje dat Tennet beziekje zil om dat oorbod al wat jaren te dwaan, zodat de mensen ik langer nijting.
1: Ja. Ben mensen verplicht om te verhuizen trouwens?
2: De mensen hoeven niet weg, zei Visser. Het is in principe veilig om in de buurt van een hoogspanningskabel te wonen. Maar als mensen het vod wollen, dan kent ze een broekmaatje van die nieuwe regeling. Hij jekken er rondaan dat Tennet beziekje zil om het definitieve tracé om te lezen dat ze min mogelijk huizen en pleetsen sloopt hoegen te worden. Want ja, als die hoes zit op een plaak net zo'n meest komen mat, dan moet dat hoes sloopt worden.
1: Ja.
2: Nou, die verstelde route is nu nog een zone van 250 meter breed. Maar als het op gewoon plakken beter is om die heegspanningsmeesten krijgt boeten die zone te verpleetsen, dan is ik dat bespreekbaar voor Tennet. En dat nemen ze dan optimalisatie van het tracé.
1: Dat ben mooie termen. Hoe komt dat project er trouwens in de praktijk uit? Dus je ziet nou natuurlijk al een verschillende regen heegspanningsmeesten.
2: Nou, als het project begint en de planning is 2030, dan krijgen we njonken die heegspanningsmeesten die er nu al staan, er nog twee regen bij. Het wordt dus tijdelijk een treie dubbele regen van heegspanningsmeesten. Nou ja, Tennet beschouwt het project als de rechtbonken van de toekomstige stroomversnelling van Nederland. De kabel met energie van Grutte Wienparken op zee vanuit de Eemshaven in Grijnsland verbinden met het nationale stroomnet. Maar njonken die hele zware kabel van 380.000 volt, werd ik een nieuwe kabel van 220.000 volt online. En die laatste kabel is ik bedoeld als toekomstige elektriciteitsnet van Friesland. Dus er komt een dubbele rij nieuwe meesten van 60 meter heeg. En omdat er dan ik al kabels steen voor de besteende kabels steen er aasen treien riegen jonken het waar. Nou, als die twee nieuwe riegen van heegspanningsmeesten kleer binnen, dan wordt de ordelien verwijderen.
1: Oké, maar dat kan nog wel een periode worden natuurlijk, voordat het dat zover is.
2: Dan ben je Jalwaai die hier een trietig, denk ik.
1: Ja, oké. Nou, een enorm project. Wat kost het zoiets eigenlijk?
2: Dat kost het miljarden.
1: Ja.
2: En dan krijgt Siever door ze net te nemen. Want stiel is duur, werd heel die duurder. Meeschrijft is duur, werd heel die duurder. Er zullen meesten gecompenseerd worden. Matten. Ze moeten tijdelijke versnellingen onlezen. Liek als tijdelijke dieken om al dat zware materiaal te verpleetsen.
1: Ja.
2: En die heren. Dus door daar nou nog geen bedrag om te hingen. Maar het gaat om miljarden.
1: Ja, en het is wel nodig, zo'n de netcongestie natuurlijk. Want dat spilletje er natuurlijk ik nog eens een keer in, maar in dit verhaal.
2: Zeker. En voor de netcongestie op korte termijn in Friesland is dit zeker net een oplossing. Mogelijk wel voor de wat langere termijn. En ja, Tennet beziek het nou uit te strielen van jongens, Elsenier had er belang bij, dus ik Friesland. Je hebt weer de argumentatie bij de provincie en de gemeentes in Friesland van het is verschrikkelijk. Zo'n hele zwieren nieuwe stroomkabel zet ontwikkelingen in het gebied op slot. Ja. Is ik net mooi, dus we hadden last van wel de lusten, maar wel de lasten, maar niet de lusten.
1: Ja.
2: Dat moet ik even omkeren. Ja. Maar Tennet besieken dat beeld wat bij te stellen. En ze besieken ik uit te strielen dat ze besieken zullen mijn maatwerk heel zwaarvoordig om te gaan, maar de nieuwe onkeepregeling van meesten niet valt worden.
1: Ja, nou, we zullen dat maar spanning afwachten. Onne Valkena, dank je wel voor die verhaal.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Het aanvoeren.
3: De dag voorbij.
4: Wat bat er op het moment dat er wat misgiet op het wetter? Nou, dan komt vanzelf de wetterpolitie, orenhelpverlening, zo instanties, die komen dan ik in actie. Maar dan ben ik professionele wettersportondernemers op lokaal niveau die het helpt bieden. Dat ben Sanneum de PVO's. Zij binnen vaak heel goud plak en helpen daarmee de veiligheidsregio, de professionals dus. En dat dienen ze altijd op haar cels. Maar een tal van deze vrijwillige helpverleners hebben haar noon verenigen in de stichting 112 Water. Richard Veldman is wettersportondernemer in Snits. Had Sean Lien zijn eigen PWO oprichten. En vertelt nou hoe dat gearworkingsverband stichting 112 Water.
5: Het is een publiek-private samenwerking, zoals je dat dan noemt. Hè, waarbij bij incidenten op het water, hè, prio 1 incidenten noemen we dan, hè, dus levensbedreigende situaties, de brandweer gealarmeerd wordt en ook wij mee gealarmeerd worden en ter assistentie van de brandweer het water op gaan.
6: Dus je bent eigenlijk de eerste die ter plakke bent?
5: Niet altijd, maar vaak wel, ja. Ja. Kijk, we hebben de boot natuurlijk al in het water liggen. We zijn bij de boot, we kennen de omgeving heel erg goed. En we zijn over het algemeen erg snel. Ja, dat klopt, ja.
6: En nou komt er een uitbreiding. Waarom is dat nodig?
5: Ja, uitbreiding. Het is meer een samenwerkingsovereenkomst die we hebben gesloten. Waarin we dus ook bepaalde kwaliteitszaken vastleggen. Dus wat je eigenlijk doet is met verschillende partijen afspraken maken. Van jongens, zo doen we het. Ja, we gaan met kwalitatief materiaal gaan we op pad. We gaan met opleidingen aan de slag. We doen trainingen. Dat is eigenlijk wat je afspreekt.
6: En er zit dan een professionaliseringsslag achter. Wat wil je hem daarmee bereiken?
5: Ja, de bedoeling is van de professionaliseringsslag is dat wij de hulp die wij willen bieden aan een ieder die op het water hulp nodig heeft, in welke vorm dan ook, zo goed, zo snel, maar ook zeker zo veilig en professioneel mogelijk gebeurt. En dat leg je vast in de samenwerkingsovereenkomst.
6: Welke partijen ben je daarbij belutsen momenteel?
5: Ja, op dit moment hebben de partijen die de handtekening hebben gezet, dat is PWO Elahuizen, dus onze post Elahuizen, stekelbaasje is dat. Dan hebben we reddingsboot Heeg. Die heeft zich aangesloten. En PWO Drachten in de vorm van de reddingsbrigade Drachten.
6: Ja. En als ik nou als wetterspotter op het wetter ben, wat kan je dan van mij budgetten als ik een probleem heb? Of er is gevaar?
5: Ja, dat hangt een beetje vanaf wat het is. Want je stelt de vraag inderdaad heel goed. Je hebt een probleem of is er inderdaad een gevaar? In het geval van gevaren, in het geval van levensgevaar, moet je eigenlijk net zoals op het land 112 bellen. Brandweer wordt gealarmeerd, wij worden gealarmeerd en we zorgen er met z'n allen voor dat je zo snel mogelijk geholpen en gered wordt. Maar ook zeker op het moment als je of vast ligt met je boot of motorpech hebt of andere ongemakken, mag je ons altijd bellen en dan proberen we zo goed mogelijk te helpen.
6: Nou is dit een stichting die het opbouwt is vanuit private partijen. We hadden toch gewoon de brandwacht en de politie en de ambulance voor.
5: Ja, tot een bepaalde hoogte. Kijk, op het moment als jij met autopech staat op de snelweg, word je ook niet door de brandweer of door de politie van de snelweg afgesleept. En dat is op het water eigenlijk niet heel veel anders. En dat is op het moment als er een levensbedreigende situatie is. En dan zijn er inderdaad ontzettend veel goede diensten hier op het water, zoals brandweer, politie, Rijkswaterstaat, provincie, die het te hulp kunnen schieten en die dat op een hele goede manier doen. Maar op het moment als die situatie voorbij is, dus het levensbedreigende is eraf, dan zul je toch ergens naartoe gesleept moeten worden. En dat is ook een van de taken die wij doen.
4: Arno Bos is mei-eigenaar van jachtwerf Heeg. En ik al een aantal jaren belutsen bij de PWO. Bos hoort het belang van het professionele watersportondernemers.
7: Ik vind het belangrijk dat we dat gezamenlijk doen. Dat we met één mond naar de overheid, maar ook naar slachtoffers kunnen praten als Stichting 1 en 2.
6: Ja, waarom is dat nedig?
7: Als kleine organisatie heb je gewoon minder invloed en minder draagkracht, denk ik, om met de partners van brandweer, politie, provincie, gemeente te praten. En als wij met al die locaties gezamenlijk het woord voeren, dan denk ik dat we beter resultaat boeken.
6: Ja, is die schaalvergrutting dan echt nodig om meer een voet te maken richting de oerhiet en zo?
7: Ja, dat denk ik wel. Dat is, ik denk dat dat goed is. En waar dat ook goed voor is, is dat wij gezamenlijk gaan trainen. Gezamenlijk inkopen kunnen doen. En daardoor ook een beetje op de kosten kunnen gaan letten gezamenlijk. Misschien brandstofafspraken maken of zwemvesten inkopen. Als ik dat in mijn eentje moet doen, dan is dat duurder als dat we dat gezamenlijk doen.
6: Wat zijn reacties van mensen als je op het wetter binnen in actie?
7: Als wij hard varen waar het niet mag, dan heb je boze mensen. Als je op de terugweg die mensen aanspreekt en uitlegt wat je gedaan hebt, onderweg naar een reanimatie of mensen te water, kans op verdrinking, dan is er eigenlijk geen probleem. Maar er moet eigenlijk altijd uitleg gegeven worden achteraf. Want ja, mensen steken wel eens een middelvinger op of gebalde vuisten. En dat begrijp ik ook wel. Maar wij zijn op weg naar levensreddend werk.
4: Dat zei watersportondernemer Arno Bos tegen onze collega Ronald van der Pol.
3: Alles wat je daar mist hebben, Joost dus kunt zien en halven.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nijsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
4: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl
3: /nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van het meisje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Gisteren liepen duizenden mensen een stille tocht voor Liana. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de stroomstoring draait een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. Geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkt de verkeerslicht in de regio niet. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels. Die gelden vanwege de oorlog in de Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat die goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit hun gezamenlijke straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig dat de twee landen wilden ontwikkelen was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na 9 jaar voorbereiding, vele miljarden euro's en meerdere keren uitstel is er toch geen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het toestel. Stopzetten van het project wordt gezien als politieke tegenslag voor Frankrijk en Duitsland, omdat het een symbool moest zijn voor Europese militaire samenwerking. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Een Somalische WK-scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld in Miami, 3 dagen voor het WK-voetbal begint. Dat zegt de functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan tot besluit. In de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fondsopname instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfondsopname instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: In het voetbal zijn er momenten...
15: Bergkamp 2-1!
0: ...die impact maken.
16: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
17: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
0: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
18: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
19: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik was even het land uit. Bij terugkomst werd ik geconfronteerd met het juichjek en de W-kamerjas. Ik denk dat ik maar weer eens ga. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons afvragen hoe gezellig het deze dag is in Pyongyang, waar de Chinese president Xi bij zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot te gast is. En hoe gezellig het is in Brussel, waar GroenLinks en de Partij van de Arbeid ondanks pro nog steeds in verschillende fracties zitten. Goed, uit met de gezelligheid, want we gaan het ook over migratie hebben. Maar het voorgestelde burgerberaad daarover moet wel tot gevolg hebben dat we daar weer een beetje normaal over kunnen praten. En countrymuziek betekent voor veel mensen nog vooral cowboyhoeden, laarzen en rechtse liedjes. Dat kan voor u als oogluisteraar niet gelden, anders heb ik in ieder geval jammerlijk gefaald. Maar straks leggen we ook nog uit waarom dat niet klopt. Alles na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 8 juni.
2: Na 2 maanden van betrekkelijke rust vlogen de raketten vandaag weer over en weer tussen Israël en Iran. Op veel plekken ging het luchtalarm af. Het went, zegt deze man in Israël.
3: It's sad to say this, but we get used to it. We're not scared.
2: Vanuit de hele wereld kwamen bezorgde reacties, zoals uit de EU.
4: Ministers were clear today that Iran's actions are unacceptable.
2: En het Verenigd Koninkrijk.
5: It is really important that all parties get back to a ceasefire.
2: In de loop van de dag keerde de rust terug, mogelijk door ingrijpen van president Trump. Al ziet de Israëlische bevolking dat niet als overwinning.
6: Israel is locked in terms of Lebanon and locked in terms of Iran. We basically lost.
2: Ook in het Brabantse dorp Nuland klonk een hele harde klap vanmiddag.
7: Zo zat het nieuws kijken. En er was net een stukje van de oorlog van Iran-Israël. En toen kwam die klap.
2: En dus dacht deze man.
7: Ik dacht dat ik op tv was.
2: Maar het was toch echt een gasexplosie bij hem in de straat. 2 monteurs raakten gewond en de straat werd urenlang afgezet.
8: Wij wonen daar op de hoek. We weten nog niks. Nee, we afwachten of we daar naar binnen mogen. Ja. Nee.
2: Dus maakten de mensen van de nood een deugd.
7: En we gaan vanavond maar uit eten, er zit niks anders op.
2: Deze vlogs zijn binnenkort verboden.
9: Goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's vanaf Duitsland.
2: De minister legt uit wat er niet meer mag.
10: Het gaat om alle video's en vlogs met kinderen daarin onder de 16 jaar... die als doel hebben om geld te verdienen aan die filmpjes.
2: En hij gaf er meteen wat voorbeelden bij.
10: Bijvoorbeeld omdat ze op sneakers moeten lopen of om hagelslag wat gesponsord wordt... continu voorgeschoteld krijgen.
2: Die vlogs kunnen volgens deskundigen grote gevolgen hebben voor kinderen.
11: We zien dat kinderen soms gefilmd worden als ze heel verdrietig zijn... of dat er dingen online zijn waar je je voor schaamt.
2: In sommige gevallen wordt het hele leven vastgelegd.
12: Na 20 maanden wereldreizen gaan we weer richting Nederland.
2: Het was een bijzonder gezicht in Lauwers oog.
13: Een dolfijn!
2: Bij een boei springen 2 dolfijnen rond en dat levert unieke foto's op.
14: Het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar.
2: Maar ondanks het mooie plaatje roept het ook vragen op.
15: Ja. Kan dat nou dan dat ze hier zijn?
2: Deskundigen zien de dieren vaker, maar zijn er niet gerust op.
16: De plaats is gewoon zorgwekkend, zo in de hoek van de Waddenzee.
2: Maar de meeste mensen hebben geen zorgen en vinden het vooral heel mooi.
17: Oh, eens kijken, joh.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ismael de Bruin las de krant van morgen.
18: 3/4 van de medewerkers van Lidl vindt de werkdruk ongezond hoog. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV, schrijft de Volkskrant. De krant sprak met een medewerkster die het zogenoemde karpaaltunnelsyndroom kreeg. Daarbij raakt een zenuw in de pols bekneld. De vrouw moest eraan worden geopereerd en laat haar littekens zien. De oorzaak? Dagelijks grote krattentillen, denkt ze. Ze zegt dat ze meer collega's kent met zulke klachten.
2: Door die hoge werkdruk heeft bijna een kwart van de medewerkers bij Lidl lichamelijke klachten. Een kwart heeft stress, zegt FNV. Ook komt het geregeld voor dat mensen ongewild overwerken, slecht functioneren en werk leveren van mindere kwaliteit. 29% van de werknemers heeft zich vorig jaar wel eens ziek gemeld. Over de oorzaak van de werkdruk zijn ze het eens. Een gebrek aan collega's.
18: In Trouw een interview met Vladimir Tarabrin, de Russische ambassadeur in Nederland sinds 2 jaar. Eerder was hij lange tijd diplomaat. Het gesprek was voor de grote Russische aanval op Kiev op 24 mei. Tarabrin zegt dat hij wel de druk voelt door manifestaties zoals Haagse vrouwen met Oekraïense vlaggen die al demonstreren sinds het begin van de oorlog met Oekraïne. Hij spreekt erover alsof hij iets vies geproefd heeft.
2: Tarabrin zegt dat hij amper contact heeft met Den Haag. De Nederlandse regering is niet in mijn standpunt geïnteresseerd. We weten al hoe je denkt, we hoeven het niet te horen, zou er tegen hem zijn gezegd. Volgens de ambassadeur heeft hij alleen met de politici van Forum voor Democratie gesproken. Ik wilde met alle partijleiders praten, maar niemand wilde, zegt hij. Ik ben er nog steeds klaar voor.
18: Automobilisten moeten het liefst vandaag nog stoppen met het laden van hun stekkerauto tijdens de avondspits. Dat is beter voor hun portemonnee en voor het stroomnet, zo stelt een denktank en lezen we in het AD. De komende 12 jaar worden cruciaal voor rijdend Nederland. Nu zijn er nog geen 2 miljoen stekkerauto's. In 2038 stijgt dat aantal tot wel 8 miljoen, zo is de verwachting.
2: En daardoor komen er nog veel meer laadpalen bij dan in Nederland nu al telt, zegt kenniscentrum iLaadNL. Zeker een paar miljoen. Dat aantal vraagt om gigantisch veel stroom, terwijl de elektriciteitsnetten overvol raken. Volgens iLaadNL moeten automobilisten hun gedrag drastisch aanpakken. Wie toch tijdens de avondspits de auto wil opladen, is een dief van de eigen portemonnee, zegt het kenniscentrum.
18: Een uitroep als help en dan een bulderende schaterlach, dat hoor je zelden in een museum. Maar bij de expositie Choreographic Objects in Museum Voorlinde in Wassenaar is het schering en inslag, schrijft de Telegraaf. De beroemde choreograaf William Forsythe daagt bezoekers uit om mee te dansen en te apenkooien door de zalen.
2: Het museum bestaat in september 10 jaar. Deze expositie is een opmaat naar een jubileumtentoonstelling, zegt de directeur, die zelf ook vrolijk meebeweegt. Het publiek is het middelpunt en hun lichaam het levende materiaal waarmee de kunstenaar werkt.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En dat was Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. De Chinese president Xi Jinping bezoekt momenteel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste buitenlandse reis van het jaar. Wat hebben die landen elkaar eigenlijk te bieden? Dat vraag ik aan journalist en China-expert Garry van Pinksteren. Goedenavond, Garry.
1: Goedenavond.
0: Wat wil Xi bereiken in Pyongyang?
1: Nou, hij wil vooral dat hij wil vooral Pyongyang en Noord-Korea weer een beetje losweken van Rusland. Want de banden tussen Rusland en Noord-Korea zijn steeds hechter geworden. Mm-hmm. En dat vindt Xi Jinping niet helemaal fijn. Dus daar, ik denk dat hij vooral hoopt om daar iets aan te doen, om daar een zeker tegenwicht aan te bieden en om te zorgen dat Kim weer wat meer zijn richting ook opkomt.
0: Oké, okay. En waarom vindt hij dat niet fijn? Want ze zijn toch allemaal goede vrienden? Ik bedoel, Xi en Poetin toch ook?
1: Ja, dat zou je denken, hè? Als je ze zo zag bij de herdenking van 80 jaar, eigenlijk einde van de Tweede Wereldoorlog. In China wordt het anders genoemd.
0: Ja,
1: maar,
0: ja daar stonden ze met z'n drieën.
1: Daar stonden ze met z'n drieën heel gezellig bij elkaar. Ja. Maar zo helemaal gezellig is dat toch niet altijd. Ik denk dat Xi Jinping sowieso zowel Kim als Poetin eigenlijk niet echt helemaal vertrouwd. Hmm. En dat ze daar in dat gebied ook met z'n drieën wel een soort gevecht, een soort machtsevenwicht zoeken, maar ook een soort gevecht voeren over wie daar nou uiteindelijk het voor het zeggen heeft. En dat Xi Jinping vindt dat Xi Jinping moet zijn en blijven. En dat het niet zo moet zijn dat daar een al te nauw bondsgenootschap ontstaat tussen Kim en Poetin. Maar hij vindt dat hij ook degene moet blijven dat als je iets wil van Noord-Korea, dat je dan ook China niet kan overslaan en dat China daarin eigenlijk de sleutelrol zou moeten vervullen.
0: Ja, nou zag ik dat Xi en zijn vrouw vandaag op het vliegveld werden opgewacht. Kinderen overhandigden bloemen en hielden een spandoek omhoog waar, ik heb het laten vertalen, de onbreekbare vriendschap van de twee landen op werd geprezen. Maar die vriendschap is dus niet zo onbreekbaar.
1: Nou kijk, waarschijnlijk uiteindelijk wel. Hè. Ik heb het ook gezien trouwens, hele prachtige beelden wel om naar te kijken. Ook met kinderen en ook volwassenen die allemaal met bosjes plastic bloemen staan te wuiven en met vlaggetjes. Ja. Ik denk dat ze na afloop misschien die plastic bloemen weer allemaal netjes moeten inleveren. Zo zag het er ook wel een beetje uit. En er staan veel van dat soort leuzen inderdaad als 10.000 jaar voor de vriendschap tussen China en Noord-Korea. Hmm. Die vriendschap is inderdaad onbreekbaar. Afijn, alles eigenlijk wat goed en mooi is, staat er op die spandoeken. En uiteindelijk, kijk, Noord-Korea is heel erg sterk economisch afhankelijk van China, nog steeds. Voor naar schatting wel iets van 95%. Dus dat is in ieder geval voor de in- en export. Dus dat is een hele belangrijke partner. Yeah. Maar wat je de laatste tijd gezien hebt, is dat Noord-Korea niet meer zo afhankelijk is van alleen maar China, maar dat ze dus van Rusland nu ook veel krijgen. Hmm. Dat zij ook aan Rusland leveren natuurlijk. Ze leveren militaire troepen. Zo'n beetje het enige land die echt als staat, zeg maar, manschappen stuurt naar de oorlog die Rusland in Oekraïne voert.
0: Ja.
1: Ze sturen ook heel veel munitie. Meer dan 1 miljoen stuks granaten zijn er al heen gegaan. En ze krijgen daarvoor militaire technologie terug, maar ook andere steun en waarschijnlijk geld. Dus dat vindt Kim denk ik heel fijn.
0: Ja.
1: Want hij bestaat er eigenlijk denk ik altijd al bij dat hij een soort evenwicht probeert te houden tussen Rusland en China. Tussen zijn afhankelijkheid van die twee enorm veel grotere landen. En hij speelt eigenlijk altijd een spel waarbij hij soms de een, soms de ander wat meer bevoordeelt. En ook nog eens, Amerika komt soms ook nog eens bij dat spel kijken.
0: Ja. En wat wil Xi daaraan doen dan, als die afhankelijkheid minder is geworden? Wat brengt hij mee? Waarmee kan die Kim Jong-un paaien, zal ik maar zeggen?
1: Nou, hij wil in ieder geval dat er kijk, er is sinds 2019, toen er corona was, zijn de alle vluchten en alle treinverkeer is gestopt.
0: Ja.
1: En dus ook veel van de handel. En hij wil dat weer helemaal in zijn oude staat wordt hersteld. Dus dat er weer meer vluchten komen, meer treinen. Dat het contact normaliseert. En hij wil ook sterkere economische banden met Noord-Korea. En dat biedt hij ook wel aan. Hmm. Dus hij probeert om op economisch vlak te laten zien, wij zijn belangrijk voor jullie, wij willen dat ook blijven. En wees daarom ook, keer je ook naar ons ja. toe.
0: Maar goed, een maand geleden was de Amerikaanse president Trump in Beijing op bezoek. En volgens het Witte Huis bevestigden de leiders toen dat hun gezamenlijke doel was om Noord-Korea te denucleariseren. Nou zag ik van de week nog trotse beelden van Kim Jong-un in een opwerkingsfabriek. Is dat inderdaad de intentie van China? Want daar zal Kim dan niet blij mee zijn.
1: Nou, dat is het steeds minder. Het was het altijd officieel wel. Maar China doet daar steeds minder aan. En China zegt dat ook niet meer. Toen vorig jaar Kim op bezoek was in Peking, toen is voor het eerst werd het niet meer genoemd dat het doel zou zijn om het hele Zuid-Koreaans of het hele Koreaanse schiereiland te denucleariseren. Hm. Dus Xi en Rusland ook, die willen dus minder. Die willen niet eigenlijk meer dat de Verenigde Naties echt effectief toezicht houden op wat Noord-Korea wat dat betreft doet. Bijvoorbeeld hoe ze sancties overtreden. En die lijken dus eigenlijk steeds meer te tolereren of te accepteren min of meer dat Noord-Korea die wapens heeft en ontwikkelt. Dus daarin is China wel een beetje gedraaid, net als Rusland. Dus dat is eigenlijk een beetje van de agenda verdwenen. Het is wel zo dat Amerika. Kijk, Amerika zegt wel eens vaker dingen die dan door de landen die dat gezegd zouden hebben niet worden bevestigd.
0: Ja, zeker onder deze president.
1: Zeker in het geval met China. Ja zeker onder deze president en zeker in het geval met China.
0: Ja.
1: Maar het is misschien ook zo dat Amerika hoopt dat Trump via Xi Jinping de boodschap kan overbrengen aan Kim. Dat Trump graag weer zelf met Kim aan tafel zou zitten. Maar of dat zo is, is zeer speculatief. En ook of Xi een dergelijke boodschap zou willen doorgeven, is ook maar de vraag. Want dat vond Xi ook niet leuk. Dat Kim opeens op zichzelf ging onderhandelen.
0: Nee.
1: In 2019 met de Amerikaanse leider. Dus ik denk niet dat Xi zich daar zo makkelijk voor zal laten, voor dat karretje zal laten spannen. Maar ik denk wel dat hij zal duidelijk maken: Horus, jullie zijn enorm economisch afhankelijk van ons. Wij zijn toch uiteindelijk jullie grootste bondgenoot. En dat mag je nooit vergeten.
0: Nee, en wordt er daar ook nog een beetje een arm op de rug gedraaid? Of blijft het allemaal vriendelijk?
1: Ja, het is wel moeilijk om te zeggen. Kijk, wat China zou kunnen doen is te zeggen van is minder spullen leveren. Hè? Om die economische banden niet te versterken. Maar of ze dat zullen doen en aan zullen durven, ik denk dat ze eerder de kaart zullen spelen van laten we die economische betrekkingen juist versterken.
0: Oké, dankjewel. Gary van Pinkster.
2: Brussel bij nacht.
0: Komend weekend is het oprichtingscongres van PRO. Het congres waarbij GroenLinks en de Partij van de Arbeid definitief samen moeten smelten tot één partij. Maar nu al is duidelijk dat de eenwording ook

0: Ja, het is hier in het Europese parlement. Daar hebben dus de Europarlementariërs van GroenLinks en Partij van de Arbeid in 2024 gewoon wel samen meegedaan aan de verkiezingen. Hè, onder de naam GroenLinks Partij van de Arbeid, zoals we het ook in Nederland hebben gezien. Maar ondertussen zijn die partijen nog altijd verdeeld over verschillende Europese fracties in het parlement. Hier van de Europese moederpartijen dus.
1: Ja.
0: En dan dacht ik, nou, met dat partijcongres in aantocht is het een mooi moment om nog eens te kijken hoe het toch verder moet. Dus vandaag eindeloos veel mensen gebeld. En gelukkig nam iedereen op. Maar om dan vervolgens iemand ook nog zover te krijgen om dat hardop voor de microfoon te krijgen, Chris, dat is niet gelukt. Zo gevoelig ligt nog altijd die keuze. Gaan we voor de Groenen of voor de Sociaaldemocraten?
1: Ja, want de Groenen zitten dus in de Groene fractie en de Partij van de Arbeid in de Sociaaldemocratische fractie. Hoe doen ze het nu dan? Hoe ziet die samenwerking er nu uit?
0: Nou, ze werken wel heel nauw samen nu met z'n achten, want daar gaat het om. 8 Europarlementariërs, 4 van GroenLinks, 4 van de Partij van de Arbeid. En ze hebben nu als GroenLinks Partij van de Arbeid met een streepje er dus tussen ook elke week hun gezamenlijke fractievergadering. Mm. Maar daarnaast hebben dus het GroenLinks en het Partij van de Arbeid deel ook nog hun eigen pad in het EP. GroenLinks dus bij die Groene Partij van de Arbeid bij de Sociaaldemocraten. En dat betekent dan dus ook dat het voorkomt dat ze verschillend stemmen. In januari bijvoorbeeld nog bij de stemming of een stemming over het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika. GroenLinks vond toen niet dat dat verdrag gelijk in kon gaan. Partij van de Arbeid van wel. Maar ja, als je dan natuurlijk komend weekend gaat zeggen, wij worden één partij, dan past zo'n stemming natuurlijk niet helemaal in het beeld dat je wilt uitstralen.
1: Nee, maar, en dit is niet zo beledigend bedoeld als het klinkt. Als jij kan bedenken dat dit een goed moment zou zijn om daar wat aan te doen, dan kunnen meer mensen dat. Waarom hebben ze daar dan nog niet voor gekozen?
0: Nou ja, formeel is dan het antwoord, we hebben die keuze ook nog niet hoeven te maken, want officieel was er gewoon nog niet één politieke partij. Pro bestaat natuurlijk pas vanaf zaterdag, als het goed is. Tegelijkertijd kan je er niet omheen, hebben ze ook gewoon de hete aardappel voor zich uitgeschoven. En sterker, Chris, dat blijven ze doen, want zaterdag moet echt een feestje worden.
1: Mm.
0: En geen ruzie over de koers van Pro in Europa. En dus is er nu besloten dat er pas in september, bij een ledenraadpleging, waar dus alle partijleden van Pro in Nederland mogen stemmen, en dat dan dus gekozen gaat worden bij welke Europese familie Pro zich moet gaan aansluiten.
1: Oké, en als jij dan, zoals je vandaag gedaan hebt, iedereen belt en iedereen neemt op, maar wil niet echt wat zeggen, wat zeggen ze daar dan wel over? Wat voor beeld krijg je dan?
0: Ja, kijk, als je gewoon op achtergrond kan, lukt het allemaal wel. Maar voor de microfoon ligt het allemaal nog heel gevoelig. Een enkeling zegt dan prima, leg dit maar voor aan de leden. Die moeten hier gewoon het laatste woord over hebben. Maar verder merk je toch echt dat de GroenLinksers en de Partij van de Arbeiders zich vooral ingraven. Als ik op basis van mijn ronde moet zeggen dat er een partijgevoel is, nou, dat kan je echt niet zeggen. Die indruk kreeg ik in ieder geval niet. En bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid deel leeft dan gewoon heel erg sterk het gevoel dat Pro gek zou zijn om voor de Groenen te kiezen, omdat de Sociaaldemocraten simpelweg veel machtiger zijn. He, tweede fractie in het Europese parlement, de Groenen maar de 6e. Komt ook nog eens bij dat de Sociaaldemocraten een veel stevigere machtsbasis in de EU hebben. He, er zijn natuurlijk sociaaldemocratische eurocommissarissen, minister-presidenten. En dus denken dan de van oorsprong PvdA'ers, ja, die positie moet je niet weggooien door voor zo'n veel kleinere Groenen te gaan.
1: Nee.
0: Want die hebben nauwelijks mensen op dit soort plekken.
1: Ja. Dus daar zijn die GroenLinks dus het mee eens natuurlijk.
0: Ja, nou, die zien het dus weer compleet anders. En die zeggen veel te voorbarig om nu een keuze te maken. Daar hoor je, laten we nou eerst eens gaan kijken, wat voor partij zijn we nu echt? En ook bijvoorbeeld dat het Nederlandse Pro inhoudelijk veel vaker op één lijn met de Europese Groenen zit dan met de Europese Sociaaldemocraten. Dus daar hoor je dan, laten we nou niet blind voor de macht kiezen, maar ook gewoon inhoudelijk gaan bekijken waar we beter passen. En zeggen ze dan ook, ja, als je met z'n achten bent als Nederlanders, bij de net iets meer dan 50 Groenen heb je dan meer in de melk te brokkelen dan als je bij als 8 Nederlanders van Pro bij 140 Sociaaldemocraten zit.
1: Is ook weer waar, hè. Ingewikkeld.
0: Ja.
1: Nou was er nog een dingetje rond GroenLinks in Europa. Een paar weken geleden stapte Europarlementariër Bas Eickhout op, van oorsprong GroenLinkser. Heeft dat hier nog effect op?
0: Ja, ik denk dat je vooral kan zeggen dat het de positie van de GroenLinksers niet sterker maakt. Eickhout was natuurlijk echt een invloedrijke Europarlementariër. Was zelfs gedeeld fractievoorzitter bij de Groenen in het Europees Parlement. Positie waarvan je zou kunnen zeggen, die wil je niet zomaar weggeven. Maar ja, die moest opstappen vanwege relaties op de werkvloer. Dus die troefkaart, die zijn ze wel echt kwijt. Dus dat pleidooi om dan te zeggen, daarom maar bij de Groenen blijven, dat zit er niet meer in.
1: Oké.

0: Hoe gaat dit verder, deze vertraagde fusie?
1: Ja, nou, de huidige Europarlementariërs die hebben nog een escape, een uitgang. Want die hebben namelijk de toezegging gekregen van het partijbestuur toen de verkiezingen waren, dat ze hun hele termijn van dit Europese parlement, en dat duurt nog tot in 2029, 3 jaar nog, bij de fractie mogen blijven waar ze nu zitten. Dus Groen of Sociaaldemocraten. Mm-hmm. En je merkt ook echt dat mensen daaraan vast willen houden. Maar als die stemming komt in september, dan kiest Pro in principe dus al wel bij welke moederpartij ze zich gaan aansluiten. En ook waar die Europarlementariërs zich dan later in 2029 bij zullen moeten gaan aansluiten. En daarbij voel je aan alles dat voor sommigen, ik denk nou, misschien wel de meeste, echt heel moeilijk of zelfs onmogelijk gaat worden om dan hun Europese familie vaarwel te zeggen. Dus dit kan nog echt wel voor pijnlijke situaties gaan zorgen. Ook voor die tijd, voor 2029 natuurlijk, als je zoiets al in de lucht hebt hangen.
0: Ja, want wat zegt dit nou eigenlijk over de mate waarin die fusie geslaagd is?
1: Nou, ik zie toch wel dat er nog heel wat valkuilen zijn... Hè, waarbij het ook allemaal nog een beetje kan wringen en mislopen. En voor een deel moet je misschien ook wel zeggen dat begrijpen is. Hoort dat er misschien ook wel gewoon bij? GroenLinks en Partij van de Arbeid in Nederland liggen bijvoorbeeld weer veel dichter bij elkaar dan de Groenen en de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Hè. In Nederland zijn die partijen ongeveer even groot geweest, stemden bijna altijd hetzelfde. Hier is er veel meer verschil in stemmen en voel je echt ook dat het bij mensen pijn doet om die Europese familie eventueel te verlaten. Maar ja, door die keuze uit te stellen loop je natuurlijk wel het risico dat slechte heelmeesters stinkende wonden gaan maken. Die kritiek proef je hier ook wel, dat het partijbestuur toch niet echt handig aanpakt. Want sommige Europarlementariërs zeggen dan, ja, wees nou duidelijk, dan doet het misschien even pijn, maar dan kan je het op een gegeven moment ook achter je gaan laten.
0: Even uitzoomen tot slot. Is dit nou vooral intern gedoe bij een Nederlandse partij, of staat het ook voor meer, voor de verhoudingen in Europa?
1: Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon ook echt om de macht in de Europese Unie. Hè? En dat zit echt niet alleen bij GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Groenen en de Sociaaldemocraten. Vandaag bijvoorbeeld speelde er nog een discussie over het aansluiten bij een fractie in het Europees Parlement op uiterst rechts. Bijvoorbeeld de club, de radicaalrechtse club van Le Pen, nu dus Bardella. Mm-hmm. Of die dan niet bij de familie van Meloni zou moeten komen. Ook om op die manier macht uit te gaan oefenen. Nou ja, dat zien we dan dus nu met onze Nederlandse pro'ers ook gebeuren. En ik sprak vandaag ook mensen die dan hardop dromen en zouden willen dat dan de Groenen en de Sociaaldemocraten gewoon samen zouden gaan. Dus net als wat we hebben gezien met GroenLinks en Partij van de Arbeid in Nederland.
0: Goed idee.
1: Dat kan ook nog. Ja. Dan zouden ze in één keer, let wel, de grootste fractie kunnen worden in het Europees Parlement. Maar ja, op basis van wat ik vandaag gehoord heb, denk ik dat de kans dat daar heel snel van komt toch wel heel, heel, heel erg klein is.
0: Ardy Stemmerding, dankjewel.

0: Dat was Zach Bryan met Say Why van zijn laatste album With Heaven on Top. En dan zegt u, Zach who? Nou, dat gaan we u straks uitleggen. Want dan spreken we met Tom Meijers. Hij is presentator van Country Chords. Dat is een podcast over country muziek. En deze countryster komt morgenavond in het Philips Stadion spelen. Maar eerst, er wordt veel gesproken over migratie. Maar gesprekken, waar ook echt naar elkaar geluisterd wordt, die moeten vaker gevoerd worden. Zeker op landelijk niveau. Dat vinden de mensen achter het Burgerberaad Migratie. Veel bekende Nederlanders, van oud-politici tot comedians, hebben ook laten weten dit initiatief te steunen. Morgenavond organiseren ze een eerste bijeenkomst in, nomen est omen, Theater de Liefde in Haarlem. Met op de agenda een debat tussen oud-PVV-senator Ronald Seurissen en oud-Partij van de Arbeid-fractievoorzitter Job Cohen. Initiatiefnemer van dit burgerberaad over migratie is Edzo Doeven. Goedenavond, meneer Doeven.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen bij het begin. Wat is een burgerberaad?
1: Een burgerberaad is een groep die wordt samengesteld in principe op basis van loting. Met een heel zorgvuldige steekproeftechniek zorg je dat je mooie doorsnee krijgt van de Nederlandse bevolking, waarbij alle geledingen zijn vertegenwoordigd.
0: En wat gaat er gebeuren dan?
1: Nou, die komen dan regelmatig bij elkaar. Je zorgt eerst dat ze elkaar leren kennen. En dan krijgen ze een inleiding het onderwerp en dan gaan ze op zoek naar wat hen verbindt. Ze hoeven elkaar niet te overtuigen. Ze moeten alleen maar zorgen dat ze elkaar weten te vinden en waar ze over eens kunnen worden wat betreft adviezen.
0: Ja, ja, want er moeten dan uiteindelijk wel concrete adviezen uitkomen.
1: Ja, er moet wel iets uitkomen. Het moet wel ergens toe leiden tot concrete adviezen.
0: Ja. Ja, ja. Goed, dan een burgerberaad over migratie. Waar kwam het idee vandaan?
1: Nou, dat heeft te maken omdat een burgerberaad heeft vooral zin waar er iets aan de hand is of waar een impasse plaatsvindt en waar je echt kunt spreken van een toegevoegde waarde. En in Nederland is het migratieonderwerp, het vreemdelingenvraagstuk, de splijt van. Dit is eentje die ons eigenlijk een beetje gevangen houdt, de politiek gevangen houdt. En dan kan een burgerberaad iets toevoegen. Die kan zorgen voor het doorbreken van die impasse.
0: Ja, maar waarom denkt u dat dit instrument daarvoor zou kunnen werken? Als ik me even de beelden van recent Loosdrecht bijvoorbeeld voor ogen haal, dan denk ik niet meteen, nou, dat zijn mensen die gezellig met elkaar om de tafel gaan.
1: Nee, maar goed, dit gaat om een steekproef van de Nederlandse bevolking. Dus waarbij alle geledingen aan tafel zitten. En als ze eenmaal aan tafel zitten, wat gebeurt er dan? Weet je, het lijkt net alsof die dialoog helemaal niet mogelijk is. En de ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren en begrip voor elkaar gaan opbrengen. En dan betekent niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn en dat elke stem behoort te tellen. En dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn. Nee. Nou, dat idee, dat wil je in ieder geval van tafel halen.
0: Ja. Goed, dat idee van het burgerberaad of voor het burgerberaad, dat is er dus nu. En dan, wat is dan de volgende stap na het idee?
1: Nou, even heel even terug over burgerberaden. Ja. Het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Er wordt al decennia mee geëxperimenteerd. Ja. Er is recentelijk in Nederland een burgerberaad geweest over klimaat. Dat was op zoek van de politiek. En ik moet zeggen, die hebben het ook keurig tot een eind gebracht. En dan zag je ook allemaal verschillende groepen bij elkaar. Mensen die sceptisch waren ten aanzien van het klimaat. Naast mensen van Extinction Rebellion. Die toch keurig en fijn met elkaar konden praten.
0: Ja.
1: Nou, als je eenmaal dus zo'n burgerberaad georganiseerd hebt, dan is wel het idee dat de politiek er iets mee doet. Dat ze de aanbevelingen serieus nemen en die serieus overwegen om die om te zetten in beleid. Nou, bij het klimaat, met het landelijk beraad of het nationaal beraad op klimaat, is dat ook recentelijk gebeurd. Veel van de voorstellen worden overgenomen. Nou, bij migratie is natuurlijk maar de vraag hoe we het precies daadwerkelijk opzetten. We hebben als idee dat we het rapport van Verswol gebruiken over demografische ontwikkelingen. Die is door de politiek zeer goed ontvangen, maar er moet nog steeds politieke keuze worden gemaakt.
0: Ja, die hebben een soort toekomstperspectief geschetst, waarin op grond van demografische ontwikkelingen er een soort getal wordt gehangen aan maximum van migratie zou kunnen zijn.
1: Zij schetsen drie scenario's en de vraag is, zij hebben een voorkeursscenario. Onderschrijft het burgerberaad zo'n voorkeursscenario? En wat komt daar dan bij kijken? Nou, Bij migratie heb je vier elementen. Je hebt arbeidsmigratie, je hebt asielmigratie, maar je hebt daarnaast ook gewoon kennismigratie en je hebt gewoon familiemigratie. Nou, al die aspecten komen aan bod. En ja, dan is het interessant om te weten wat zo'n doorsnee publiek, als je de tijd en ruimte krijgt, met wat voor advies die dan komen.
0: Ja. Wat is uw ervaring tot nu toe? Ik zie op uw website veel oud-politici die achter het beraad staan. Een kleine greep, Job Cohen van de Partij van de Arbeid, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, Gert-Jan Segers van de CU, Ronald Seurissen van de PVV ooit, nu van Ja 21, Jolande de Sap van GroenLinks. Heel breed politiek spectrum. Wat is uw ervaring? Waarom vinden zij zich wel in dit initiatief, terwijl ze op het gebied van migratie niet verder van mening kunnen verschillen?
1: Nou, ze delen allemaal de wens. Ze delen allemaal de wens dat de dialoog wel plaatsvindt. Dat die harde tegenstellingen in onze samenleving, dat ze dat een beetje zat zijn. Dat ze willen dat we dat doorbreken. In ieder geval delen ze allemaal de wens. En dat een burgerberaad daarbij een middel kan zijn, dat onderschrijven zij allemaal.
0: Ja.
1: En dat is boeiend. We hebben heel bewust niet gekozen voor de huidige politici. Want ja, die moeten dan meteen een uitspraak doen waar ze zich aan moeten committeren. En dat vinden ze lastig.
0: Ja.
1: Maar het is interessant juist om te zien, laten we zeggen, van Seurissen tot Cohen, dat ze die wens delen.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk moet u wel bij die huidige politici te raden. Hoe groot schat u de kans dat in Den Haag men hier ook voor open staat?
1: Nou, in ieder geval, als je kijkt naar de partijprogramma's van de grote partijen, dan zijn die allemaal welwillend ten opzichte van een fenomeen van burgerberaden.
0: Mm-hmm.
1: De huidige premier Jette is van een partij die een groot voorstander is van burgerberaden. Maar we moeten die welwillendheid omzetten in toezeggingen.
0: Nou, ja.
1: Met het feit dat er een burgerinitiatief is, wat breed gedragen wordt, waarbij wij ook keuzes maken die allemaal gericht zijn om de politiek te steunen, denken wij dat wij een hele goede kans maken dat die toezeggingen wel degelijk komt.
0: Ja.
1: En er komt nog iets bij, is dat fenomeen van burgerberaad bij het algemene publiek helemaal niet zo bekend is.
0: Hmm.
1: Dus wij gaan ook alles op alles zetten om die bekendheid wel voor elkaar te krijgen en vertrouwen te wekken bij het grote publiek dat zo'n burgerberaad een verschil kan maken.
0: Ja. Is die medewerking van Den Haag, die instemming, is dat een sine qua non als dat niet gebeurt? Gaat het dan niet door?
1: Dan is het bijna onmogelijk om het door te laten gaan. Dan is het een oefening in schoonheid. Je moet wel zorgen dat links om rechts de politiek er iets mee doet. En je hebt natuurlijk de ene toezegging is zwaarder dan de andere toezegging. Maar als de politiek van tevoren zijn schouders ophaalt en niks mee doet, ja, dan wordt het een zware opdracht.
0: Ja. Oké, okay. En de mensen worden dus zodanig geselecteerd dat het een brede representatie van de Nederlandse bevolking is. Betekent dat er straks iemand, als het doorgaat, bij mij op de stoep kan staan en kan zeggen: gefeliciteerd meneer Keijnen, u bent geselecteerd voor het burgerberaad?
1: Nou ja, dat zou zomaar kunnen, ja, dat klopt. Maar het is dus gewoon, je moet je voorstellen, dus de 75.000 en 100.000 Nederlanders worden aangeschreven.
0: Mm-hmm.
1: Die kunnen allemaal reageren van, ja, ik wil wel meedoen.
0: Mm-hmm.
1: En daarbinnen checken ze of dan voldoende de representativiteit nog steeds geldt.
0: Hm.
1: Ja, en dat geldt voor u en voor evenzeer voor degene die er over mij zit, is de kans even groot dat je mee kunt doen.
0: Ja. Morgen dus die eerste bijeenkomst met een theaterdebat in Theater de Liefde in Haarlem. Job Cohen en Ronald Seurissen gaan daar met elkaar in debat. Wat hoopt u dat er uit die avond komt?
1: Nou, uit die avond hopen wij in ieder geval dat de belangstelling vanuit de media groot zal zijn en dat ze hier verder over gaan berichten.
0: Okay.
1: Het is belangrijk dat het burgerberaad bekend wordt. En dat niet alleen het burgerberaad bezig is met de dialoog, maar dat eigenlijk iedereen op zoek gaat naar de dialoog.
0: Okay.
1: Dus weet je, als je oppast, de media zijn ook al heel, heel goed in het debat. Dus enerzijds, anderzijds. Maar het is natuurlijk heel mooi dat gesprek wordt gevoerd overal in Nederland. Dus niet alleen het burgerberaad zelf, maar dat je ook elders ziet dat men probeert het gesprek van de grond te trekken.
0: Okay.
1: En dat media daarmee bezig zijn. Nou, morgen hebben wij, het is echt bedoeld voor de media, veel journalisten, veel columnisten zullen in de zaal zitten.
0: De kop is eraf, meneer Doeven. Veel succes.
1: Ja, dank u.
0: Oké. En dan, u hoorde hem daar straks al, Zach Bryan. Bij countrymuziek denken veel mensen nog steeds aan het stereotype beeld van een Amerikaanse muzikant met een cowboyhoed en laarzen aan die in een woestijn rechtse nummertjes staat te spelen. Maar dat beeld klopt al ongeveer 50 jaar niet meer, als het ooit al klopte. En sommige moderne countrysterren trekken ook in Nederland een groot publiek. Neem dus Zach Bryan. Hij speelt morgenavond in het Philips Stadion in Eindhoven, waar ruimte is voor 35.000 bezoekers. Goedenavond, Tom Meijers.
2: Goedenavond.
0: Je bent een van de presentatoren van de podcast Country Chords. Is het heel gek als bij Zach Bryan bij veel mensen geen lampje gaat branden? Want hij speelt dus wel een stadionconcert.
2: Ja, op zich is dat best wel gek. Helemaal als je kijkt naar wat voor platen die hij heeft gemaakt. En als je ziet dat hij uit mijn hoofd bijna 36 miljoen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify. Dan is dat best wel gek te noemen natuurlijk. Ja.
0: Wie is Zach Bryan? Vertel.
2: Zach Bryan is een Amerikaanse country artiest. Eigenlijk wil hij zichzelf niet zo country noemen. Maar is een country artiest die opgegroeid is in Oklahoma. Zoon van mariniers. Zijn moeder was marinier. Zijn vader was ook marinier. Geboren in Japan dus ook. Zelf ook marinier geworden. Is een jongen die dus opgegroeid is in Oklahoma. En uiteindelijk via een videootje in zijn marinetijd op Vine toen nog. Dat is de voorloper van Twitter en de voorloper van TikTok, zoals we dat nu allemaal kennen. Zijn korte video's kon je destijds posten.
0: De prehistorie.
2: Die posten die. En een van die liedjes van hem ging viral. Dat was Heading South. Prachtige plaat. Ja. En daardoor is hij viral gegaan en is hij uitgegroeid tot een van de grootste sterren die er op dit moment is in country muziek.
0: We kunnen daar even iets van laten horen. Was

0: Ja, dit was nog de rauwe en eerlijke fase. Wat zijn nu zijn bekende nummers?
1: Hij heeft ooit een self-titled album uitgebracht. Zack Bryan heet die dus. En daar heb ik heel veel van geluisterd. Daar is I Remember Everything een heel populaire liedje van. Samenwerking met Kacey Musgraves. Ook niet een onbekende dame. Onlangs nog in Paradiso gestaan.
0: Zeker. Ja, ik was erbij. Dus,
1: ja. Oh, kijk. En hoe was het?
0: Ja, ik vond het geweldig. Ja,
1: ja, zij is supergoed.
0: Ik hou er erg van. Ja,
1: ja, ja. En I Remember Everything is dus een heel bekend nummer van hem. Maar ook Something in the Orange is een oude plaat van hem die nog heel veel gedraaid wordt. Revival is mijn persoonlijke favoriet. Ook omdat ik hem vorig jaar in Londen heb gezien, in Hyde Park.
0: Ja.
1: En dan maakt hij echt met Revival maakt hij er ook echt een showtje van. Een gitarist die gaat neer en die wekken ze opnieuw tot leven. En het is echt één groot spektakel eigenlijk, die show van Zack Bryan. Dus Eindhoven is wel in for a treat.
0: Ja, het was zelfs zo'n show dat je de volgende dag terug bent gegaan, begreep ik?
1: Heb je goed begrepen van de redacteur, die belde mij inderdaad. Maar ja,
0: zo werkt dat bij de radio, weet jij ook.
1: Dat weet ik ook, dat klopt inderdaad. Maar ik had tickets zeg maar voor de eerste show en een dag later zou hij dezelfde show nog een keer geven. Ja, en ik ben toch maar achter de hekken gaan staan om nog eens een keer te genieten van die show, want het was echt geweldig, ja.
0: Ja. Je noemde dat Something in the Orange. Ik heb ze vanavond even doorgeluisterd, allebei Revival. Ik was van Something in the Orange, dus toch een stukje daarvan.

0: Ja, nou heb je natuurlijk country en country. Ik herinner me een uitspraak van een van mijn countryhelden, Steve Earle. Oh, ja. Die ooit zei over een ander soort country: if Garth Brooks is country music, I hope to God I'm not.
1: ja.
0: En
1: ja.
0: Daarmee bedoelt hij dat er ook heel veel clean, commerciële country gemaakt wordt. Met name in Nashville.
1: Zeker.
0: Waar ook prachtige muziek vandaan komt. Maar deze Zack zit meer aan de kant van Steve, denk ik.
1: Ja, het is een beetje... Ja, ik vind hem altijd iets mystieks hebben of zo in zijn muziek. Hij is niet de gelikte, geproduceerde artiest uit Nashville. Maar het is ook niet super ouderwets. Het is ook wel weer toegankelijk. Dus ja, hij weet toch wel een snaar te raken. En hij is niet, zeg maar, zoals Steve Earle ze noemt. De glitter en glamour, gladgestreken Nashville guy, zeg maar. Nee. En daar gedraagt hij zich overigens ook niet na. Dus dat scheelt dan weer. Maar hij zit er een beetje tussenin, denk ik.
0: Ja. Nou is hij niet de enige countryartiest die dit jaar in Nederlands stadion speelt, hè?
1: Nee.
0: Nou ja, we hebben net Emmylou Harris natuurlijk gehad. Dat was niet in een stadion, maar...
1: Nee, die stond hier in de Oosterpoort in Groningen nog de pannen van het dak te spelen.
0: En schitterend in het concertgebouw in Amsterdam. Ja,
1: ook nog. Ja, nee, we zijn echt in Nederland, worden we op dit moment wel echt verwend, hoor, met country artiesten. We hebben de Country Course Community op WhatsApp. En daar kwam een polletje in voorbij. Nou, dat is tot en met juli, geloof ik. En volgens mij zijn er 9 of 10 concerten waar je als country liefhebber in Nederland naartoe kan. Onder meer Ciara Farrell staat bijvoorbeeld 30 juni in Paradiso. Daar moet je echt naartoe als country liefhebber. Maar 11 juli, daar doelde je natuurlijk op, staat Luke Combs in de Johan Cruijff Arena. Nou, als iemand mij verteld had in 2018, toen ik hem in de Melkweg met 2000 man zag en er met mijn neus bovenop stond, dat hij 8 jaar later de Johan Cruijff Arena zou uitverkopen, dan had ik je voor gek verklaard. Maar het is wel geweldig dat hij het doet natuurlijk.
0: Ja, en dat gaat dan zo klinken.

0: Ja, genieten.
1: Ja, nou zou je dus kunnen denken dat country heel populair is in Nederland. Nou, ik geloof dat Philips Stadion nog niet helemaal uitverkocht is, maar daar komen veel mensen op af. Ik herinner me er over Emmylou Harris gesproken, dat ik er begin jaren 70 zag ik er toen ze voor het eerst in Nederland was, in de RAI. En toen was ze heel verbaasd over het enthousiasme van het publiek hier, want toen zei ze, in America they think we're rednecks.
2: Oh ja?
1: Ja, is er zo'n groot publiek voor in Nederland?
2: Het blijft wel een beetje een niche, heb ik het gevoel. Alleen, ja, wat, om even terug te komen op die uitspraak van Steve Earle, dat die commerciële gasten daar, dat die daar niks mee heeft. Die gasten maken het wel toegankelijker voor een veel groter publiek. Dus wij als makers van country chords en überhaupt country, we zijn er heel erg blij mee. Want het zorgt ervoor dat mensen die niet zo 1, 2, 3 bij de Emmylou Harrison van deze wereld uitkomen, bij de Johnny Cashes van deze wereld, bij de Merle Haggards van deze wereld uitkomen, die komen uiteindelijk, beginnen dan bij Luke Combs, en die komen dan zo uiteindelijk, nou ja, misschien wel via Zach Bryan en dan Jesse Daniel, ook bij die oude artiesten uit, weet je wel, bij de kern van country music.
1: Bij
2: Townsend Zand. Ja, Townsend Zand, man, dat is echt, ja, dat is echt, voor de purist is dat echt genieten, vooral ook opzoeken. De documentaire Hard Worn Highways, ja. Echt prachtig.
1: Zeker.
2: Maar ja, dus ik ben heel blij dat het wordt gemaakt, inderdaad. En er is zeker een publiek voor. En wij proberen natuurlijk met Country Course, met onze podcast, dat publiek te vergroten.
1: Wat maakt jou een country fan?
2: Vooral de verhalen. Kijk, ik ben natuurlijk journalist, dus ik ben ook een verhalenmaker. En wat wij altijd eigenlijk zeggen in de podcast is, een goed country liedje is een soort boekje. Dat gaat aan het begin open. En aan het einde is het boekje weer dicht. En dat maakt voor mij country muziek echt de mooiste muziek die er is in mijn optiek. Ik ben daar ooit mee begonnen toen ik 18 was. Ik reed in een Peugeotje 306 door het Drentse land. Een gebrand cd'tje van de zus van mijn beste maat in de auto. En daar stonden 18 country nummers op, omdat zij fan was van country. En ik moest maar eens country gaan luisteren. Ik heb sindsdien nooit meer anders geluisterd.
1: Nee. Het is de beste muziek voor in de ogen.
2: Ja, ja. Ja, oh ja, zeker. Okay.
1: Dankjewel, Tom Meijers, presentator van Country Chords. We hadden het over het concert van Zach Bryan in het Philips Stadion.
3: Het is 5:12.
1: New York is al dagen in de ban van de NBA basketbalfinales. New York Knicks tegen de San Antonio Spurs. Over iets meer dan 2 uur begint de derde wedstrijd in Madison Square Garden in New York. Goedenavond, Bob van Oosterhout, sportmarketeer en 10 jaar eigenaar en bestuurder geweest van de basketbalclub Heroes Den Bosch.
4: Ja, goedenavond. Hoi.
1: U wilde er ook heen, hè, naar Madison Square Garden?
4: Nou, een paar weken geleden inderdaad nog wel. Maar toen ik de prijzen hoorde en ook nog wist dat ik vervolgens natuurlijk een paar vliegtickets en hotels moest boeken. Ja, dan gaat de lol wel af, hè?
1: Oh ja, want?
4: Nou, de prijzen die stonden op dat moment op €11.000 voor een redelijk normaal ticket. Dus als je met z'n tweeën gaat, dan betaal je 22 en dan ben je in totaal misschien wel meer dan $30.000 kwijt voor 1 wedstrijd. En ja, het is niet voor niets. Game 3 vanavond is de duurste NBA Finals game ever.
1: Aha.
4: Dus okay. Ik denk dat als je mij vraagt wat is de opbrengst, ik heb een beetje zitten rekenen. Maar dit kan zomaar meer dan $250 miljoen zijn voor 1 wedstrijd. En dat is natuurlijk echt absurd.
1: Ja, want u zei voor een beetje redelijk kaartje ben je dan $11.000 kwijt. Maar ik begreep dat het goedkoopste kaartje al meer dan $10.000 is.
4: Ja, de afgelopen dagen zijn de prijzen een klein beetje gezakt. Van 10 inderdaad naar rond de 5.000-6.000. Maar naarmate je dichter bij het veld komt, kijk, er zijn celebrities, bekende Amerikanen.
1: Ja.
4: Die tikken zonder enig probleem tussen de $50.000 en $100.000 af voor zo'n ticket.
1: Ja. Maar het duurtje kaartje is $180.000. Dat tikken ze dus gewoon af.
4: Ja, dan heb je courtside seats, zoals het zo mooi heet in basketbal. Dan zit je echt aan het veld.
1: Zit je naast Jack Nicholson waarschijnlijk.
4: Jack Nicholson, Adam Sandler. Heel veel bekende New Yorkers die hierbij willen zijn. En ja, dan heb je eigenlijk ook meteen de reden hiervan te pakken. New York is natuurlijk een stad met meer dan 8,5 miljoen inwoners. Maar ja, heel veel daarvan hebben natuurlijk ook echt wel een redelijke portemonnee. Kunnen het zich permitteren en willen koet bij deze wedstrijden zijn. Want het is eigenlijk de eerste keer in 27 jaar dat de New York Knicks kans maken om NBA-kampioen te worden.
1: Ja, ja. En dan komt Donald Trump ook nog, begreep ik, wat voor heel veel problemen zorgt, hè, geloof ik.
4: Ja, dat maakt het feest compleet. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel beveiligingsperikelen. Maar Donald Trump is in New York ook niet onomstreden.
1: Nee.
4: Dus dat gaat ook weer heel veel protesten opleveren, ja. Ben ik bang.
1: En is er geen protest tegen die dure kaartjes?
4: Nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Want de Amerikanen zijn toch wat meer gewend aan marktwerking. En dat is eigenlijk wat je nu ziet gebeuren. Het is eigenlijk een perfect storm, zou ik bijna willen zeggen, van vraag en aanbod. Het is 27 jaar geleden.
1: Noem het maar perfect, ja.
4: Ja, nou ja, voor de verkopers
1: ja,
4: zeker.
1: Ja, dat zou ik zeggen. Goed, en nog heel even, het is een best of seven, hè? Dus er kan nog een wedstrijd thuiskomen. Die komt er. Wat zal de prijs worden van een kaartje als er niks winnen?
4: Nou, als de Knicks winnen, dan gaat de prijs alleen maar omhoog. Want dan is de volgende wedstrijd is de mogelijke kampioenswedstrijd. Hè? Ja. Dan kunnen ze de Larry O'Brien Trophy omhoog gaan tillen. En ja, het voelt een beetje als een once in a generation ding voor de New Yorkers. Het is zo lang geleden en misschien duurt het daarna wel weer 25 jaar voordat het gaat gebeuren. Dus iedereen wil hier koet bij zijn.
1: Oké. Behalve u dus, Bob van Oosterhout, jammer voor u. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried Jong.
0: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
2: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
3: Ja, nu net meer.
1: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
3: Dat vond ik wel jammer, ja.
1: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
4: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
1: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
5: 20, goed zo.
1: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken.
13: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
14: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was,
15: zorg dat je er weer bij bent.
16: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
17: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
23: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar, maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Noordwien.
25: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Menjonne. Ons onhoeren beurten weer, zoals alle werkdagen trouwens, op de radio. Wij zijn Jonneke Moorberg op televisie en natuurlijk 24/7 op internet. Best meer is welkom, want wij vieren elke dag het muzikale feestje. Het is een professie bij. We zijn nu daar met Boas, Frencher, Haas. Ja, ik pleit hem altijd een beetje in beide stemmen. Jij die hebben mij in the moment. En we gaan even naar Jeroen Baba. Ja, die biedt er niet eens weer. Mijn nieuwe single, deze. Ik joeg die alles.
2: Ik joeg die alles, joeg die skon en kleren.

0: Ja, tof, Jer. Om weer eens even wat van Jeroen Babbat hier. Zat hij aan de wel aardig persoonlijk noemer? Al kijk de details net, Jer. Dus zeker in de tak om zeker wel eens even een vreegje. Maar ik hoop wel dat hij zeker in december wel eens even welkom voor een live optreden. Maar bam, de video is bij mijn nieuwe single. Jeroen Baba en ik joeg die alles. Keningsdij, maar wat er nog op ha? Nou, weer een mooie dij toch? En mooi verdokken en Friesland. En er is een mooi lied uitkam. Het Koninklijk Collectief. Klinkt dan en daver. Nou, komt u maar.
1: Het kan heven. Het giet on.

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiere dank, Friesland bommen!

0: mooi voorbeeld hoe je met je oom wat leuks deels hebt te kennen. En dat gaat net alleen over de kennisdij zelf, maar ook dit lied. Kennelijk collectief en klinkt dan in de haven. Het kennislied inderdaad. Nou ja, je toch ook groep een muzikant nooit vissel en waar. Kunnen we deze knop even draaien? Het gaat hier over Sweer de Shack. Ja.
1: Sweer de Shack. Hoor, Anko. Hartstikke vuur.
2: Heel weet je,
1: ah, prachtig.
2: Hoe komt het wel gewoon die naam eens weer, Jack?
1: Nou, dat zeg ik je wel even vertellen, joh. Er had een advertentie in de krant te stien. Mijn kerel die is Diego, ik zie je naar hierin. Het liefst een rieke kerel, net zo'n dat ik je brek. Voor mij een knappe auto en orken, dat is motor, Sweer de Shack. Sweer de Shack. Dus hij heeft nu al 80 en had een wiefjes kreun. Het rennen dat wordt minder, maar meer ben ik nog leun. Hij mocht een weekend komen en had er voort mijn red. Ja, lijn uit te puffen, dus smokt dus hij door Wessie, Sweer de Shack. Sweer de Shack. Nog je maar een letter, zei Wiefke, ik ben zwier. Dus hij doet ook al uit, Piet, ik kom van hij van hier. Het wie is zwieren bevalling, een dokter kwam de sjen. Hij zei het net al jou, maar de skregel roept het bijna Sweer de Shack. Sweer de Shack. Rijd ze maar, go.

0: Zak om ik om in namen, elk weet wel waar ik ben. En weet ik ben in Friesland, net hier niet meer herken. En als ze het net zien, dan roepen ze direct. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle keer op zwierenjack. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle keer op zwierenjack. Zwierenjack. Zwierenjack.
1: Ja, zwierenjack, mooi nog. Ja, wonderlijk, heb ik me opgegroeid. Ja, mensen om je heen. De Javaanse jongens, van alles is het al niet meer op. Samson, weer toch heel zwier. Maar goed, echt stoere jongens die gingen dan de zwierenjack. Hier bezong hem toch. De muzikanten uit Friesland, dus ik heb er even bij. Mooi, we worden een collectief, hier door de muzikanten uit Friesland. Dat doen we nog even zo'n mooie gewerking van Otto Vliezen. En in dit geval ook nog internationale muzikanten. Het komt bij New Frequency. JTN, mijn nieuwe single.

maar wijs je naar je single van New Frequency. Verhelpt dus een Friese band, Bagel Sugar. Toffe titel trouwens, hè. Goed. Unai Burkspitsen trouwens, Mom's Name. Is een beetje een alternatieve bandje, Ruud Ljouwert, wij. En we hebben al eens even te gast gewonnen in Noord-Wien. Ik hoop dat ze in de takkomst wel eens even deel komen. En naar album uit, mooie naar je nummers, sluister maar eens naar deze, Lying to Yourself, Mom's Name.

0: Ietsje verliezen van Jan de Vries, dat we hem zo beneemden. Maar hij speelt hem wel als een jong feit. Laten we het hem maar op horen. Hij is in ieder geval heel fanatiek met een hele serie singles bezig. En dit is er een van, ja, zonder woord. Jan de Vries.
1: De dag

Janne Vries, lid jaren. Dat het screwen van Veskes een absoluut vak is. En dat je dat talent van nodig had. En dat had hij. Je had mij zonder woord. Oer Ella en her man. Ja, daar hoek ik net een heel ingewikkeld verhaal te horen. Ik heb het al even verteld. Mijn broedplaats, dus een keerwerking onder oren met Seer Brunja, de dichter. Je zei, ik naar het Oerhol Festival. Zo'n hele tournee gewoon. Net alleen in Friesland, maar direct boeten trouwens. Centraal zit daarbij het werk van de zus van Herman Woltman, een van de leden daarvan in ieder geval. Die Libertantine en Media prachtig mooie keuzewerken maken. En daar is een muziekvoorstelling omheen gebouwd. Wat ik al zei, met Seer Brunja.

Onder horen. Even, er is een album uit, het heet alleen Broedplaats. En daarop een prode mooie noemers, maar ook deze vind ik wel aardig. Ella de Jong in het Frans, Sur la Mer.

het muziek mij de waan kennen. En wat je er zelf uiteindelijk ook mee de waan kennen. Want ja, Broedplaats is toch een uiting van creativiteit van Ella en her man. Het zit Brunja te geren. Hier het hier met Sur la Mer. Ja, de kracht van muziek, dat weet ik Mario Kuiper te vertellen in Holtmeyers Fest. Het verhaal zit op youtube.com/Noorwim. Mario is van hoes uit geen jongeres. Zelfs uit de Vries, maar is in Boorsum te loren kwam. En via oude omwegen, even, komt muzikanten zien en dan komt dit eruit.

Het muzikale verhaal van Mario Kuiper en Hotsmeyer's Fest. Muziek, muziek, muziek. Ja, 24/7. Graag. Ik ben er verslaafd toen. Al jaren. En Oran de Vreet zien we weer een opname bij. Onder andere mij Jeff McSterling. Die jongen komt gewoon eigenlijk uit van de Ronde of van Friesland. Hij had een aantal Friese muzikanten om hem heen te verzamelen. Hij is vaak op paard met een coverband. Dan doet hij de feestjes. Maar dit is toch wel zijn grote liefde. Deze muziek. Wie blijft dat ik hem in de studio hier? Vreet had ik het ook al even niet stuurd. Toen ging we een montagefout maken. Dus excuus daarvoor. De wind noemen ze toch elkaar husselen. Niet op een goede manier. Dus we sturen toch eens een keer het optreden van Jeff McSterling. Hij mag het maar goed uitspreken. Live in Noorderwien.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.